0: ja, die buitenlocaties zijn natuurlijk altijd mooi. En zoiets met Rudy van de hoofdakker, oftewel Rugge Kopland. Aan zo'n Drentse A in de stromende regen, dat is natuurlijk toch ook een prachtige locatie. En nou wil het toeval dat ik hem ook nog weer ontmoet heb vlak daarna bij de onthulling van een gedicht van Jean-Pierre Ravie in het kunstwerk daar bij de Ruit nabij Selling in Noord-Groningen. En de trap die de hemel in gaat of zoiets, en daar komen allerlei gedichten op. En dan hebben we hem weer meegenomen naar zijn huis en we hebben een tijdje een biertje bij hem gedronken. En dan komt die man ook helemaal los en het blijkt ook een ontzettend aardige man te zijn. En waar hij zich ook heel druk over maakte was ja, ook een beetje de verloedering van of de uitverkoop van de beschaving. Een man die ook altijd PvdA gestemd en die ook zegt van daar moet ik eigenlijk niks meer van hebben, weet je wel, want die doen niks. Dat vond ik ook een uitstekende man ook, de Rutger Kopland.
1: Veel mannen trouwens, hè?
0: Ja, ja. Veel vrouwen hebben we niet gehad. Ik bedoel, wie hadden we? Tineke Schoenmaker, Frederik Spicht, dacht ik. Maga Kool. Zo'n beetje heb je het wel gehad, dacht ik.
1: Carrie.
0: Oh ja, Carrie. Carrie uit Rotterdam. Ja.
1: Anneke van Dijk,
0: ja. Ja. Ja. Ja. Ik heb, ja, het zijn toch een beetje die functies. Die functies waar zij in zitten, waar ik in zit, daar kom je dus niet. Het is toch een beetje een. Die blueswereld is toch een beetje een mannenwereld. De enige die daarin opereert, dat is Tineke Schoenmaker. En misschien een beetje Frederik Specht. Maar. Ja, het zij zo. Het zij zo. We hadden nog meer kunnen doen of willen doen. We hadden nog een rijtje. We hadden Ilse de Lange nog op ons programma. Maar helaas, op een gegeven moment houdt het toch op. En op een gegeven moment is het natuurlijk ook wel. Is het ook wel mooi geweest en zo.
1: Is er ook nog muziek die jij herinnert van gasten waarvan je zegt van nou. Dat denk ik nog wel eens aan. Of dat draai ik nog wel eens, of dat zou ik nog wel eens willen horen.
0: Nou, Huub van der Lubbe, die bijvoorbeeld met de band kwam. Hè? En Jan Mulder bijvoorbeeld met Lou Reed, die dag onlangs weer in de belangstelling stond. Vanwege zijn poëtrie, weet je wel. Dat is, dat vind ik dan weer grappig dat Jan Mulder Lou Reed uitkiest en zo. Want daar had ik niet zozeer achter Jan gezorgd. En ik vond Lou Reed ook, tenminste vooral later hoor, vond ik hem eigenlijk leuker dan helemaal in het begin. En natuurlijk de jongens die jazz tevoorschijn toven, zoals Rijn de Graaf en uiteraard ook Simon Finkenhoog. Ja, dat ligt allemaal een beetje in mijn straatje. Je had ook mensen die muziek draaiden waarvan ik zei, nou ja goed, dat hoeft voor mij niet. Maar in dit geval was de gast gewoon een koning. Gewoon. Maar dat zijn ik hou zelf van jazz en zo. Maar er werd. En zoals daar is Glomo die dan. Die muziek van Jordan en zo. Dat vond ik ook leuk. En dat vond ik ook een heel leuk interview. Een vrolijke man met veel guts en zo. Die dan. Terugloop. Ons verdwaalde. Zo'n man die dan uit dat Zuid-Afrika komt en die toch met heel veel moed hier zijn weg zoekt. Want dat heb ik toch heel erg in Darius bewonderd. Want waarschijnlijk is van alle gasten waar je mee in de slag bent geweest, heeft die waarschijnlijk de moeilijkste weg door afgelegd. Een zwarte man uit Zuid-Afrika die hier komt met alleen zijn kleren aan en toch nog tot raadslid schopt, hè, in Enschede en dat daar nog 8 jaar zit. Nou, dat is toch geen kleinigheidje. Dat vind ik een hele goede prestatie.

0: Er waren nog een paar mensen uit de sportwereld, hè?
1: Ja, wie gaat met de sport? Jan Mulder, dus. En Johan Derksen, uiteraard. Vond ik ook een leuk interview. Ik ken Johan natuurlijk al zo'n 30 jaar. Ja, ik zeg het altijd, Johan die heeft het ook wel goed gedaan met zijn twee klassies Mulo. Toch maar hoofdredacteur geworden van... met alle respect Johan hoor. Ik bedoel, dat, juist op die manier, met alle respect. Ook altijd een eigen mening. En toch wel een gedreven liefhebber van de voetbalspoor. Want zijn hele bureau staat zo hard vol met voetbalboeken. En hij weet vooral ook heel veel van het Engelse voetballaaf. Dat valt me ook iedere keer weer op. En zijn bijdrage aan het sport aan tafel vind ik ook altijd wel grappig. Want er wordt tenminste geregeld, worden daar mensen onder de tafel gestoken. En daar ben ik wel liefhebber van.
0: Toch deed je dat zelf in de gesprekken niet zozeer. Hè? Dat, je pakte de mensen niet hard aan of zo.
1: Nee, dat wordt altijd al gedaan door iedereen en zo. En, Theo van Gogh die mensen doorzaagt. En Baart en Verdorp die met z'n tweeën losgaan op mensen en zo. Ja, dat had ik niet zoveel zin aan eigenlijk. Dan krijg je dus... Die mensen heb ik wel met redelijk veel respect behandeld. En dat vind ik ook normaal. Want ik vind dat in onze maatschappij nogal een beetje ontbreekt dan een beetje... Misschien is het getuige van de opvoeding. Ik heb tenminste nog een opvoeding gehad. En scholing. Want dat vind ik in ieder geval een heel belangrijk aspect. En daar, volgens mij is daar een heleboel ellende vandaag en dagen terug te voeren. Dat gewoon niet gebeurt bij mensen. En dat mensen ook helemaal geen opvoeding meer krijgen. Zodat ze niet weten wat is. Als je ergens nul insteekt, komt er ook nul uit namelijk. En als ze niet weten waar het over gaat, hoe kunnen ze dan ooit begrijpen dat het niet mag of zo? Dat soort dingen dat... Met die gasten, ja, ik was eigenlijk meer nieuwsgierig naar het werk wat ze deden en zo. En naar de gedichten die ze voordroegen. En ja, ook wel soms naar de familieomstandigheden, hoe die mensen opgegroeid zijn. In wat voor omstandigheden. Kijk, Tineke Schoenmaker is een heel klein dorpje. En dan die dan in zo'n soort van rovershollertje dan muziek mochten maken en zo. En dat is dus een overeenstemming met wat je zelf hebt gedaan en zo. Het zijn ook vaak toch wel wat oudere mensen geweest. Er zaten weinig jonge mensen bij. Ik denk dat Daniel Lohuus van Schik ongeveer de jongste was. Met zijn 29 jaar. Maar misschien is het ook wel omdat ik daar niet zoveel mee in aanraking kom. Ik wil niet zeggen dat ik alleen met ouderen vandaag omga. Maar ik ben zelf meestal nogal op mezelf. Dus redelijk alleen. Wat niet wil zeggen, niet eenzaam, maar koningin Wilhelmina, sorry. Ja. Nee, ik vond het prettig om te doen. En ik vind het ook leuk dat men ons de kans heeft gegeven. Om zulke soort dingen te doen. En het is gewoon je eigen vrije keuze. En onbelemmerd kon men zijn gang gaan. En dat is natuurlijk ook al prachtig, dat je geen baas hebt. Dat je eigen tijd kunt indelen en dat je kunt zeggen van, ik doe dit, ik doe dat. En ik hoef geen ja-meneer te knikken. En dat is iets waar ik mijn hele leven namelijk nooit gedaan heb. En waar ik ontzettend blij mee ben. En ik bedoel, misschien is het, muzikaal, in de muziek heb je maar één meneer eigenlijk. Waar je wel ja tegen moet knikken, dat is het publiek in de zaal. Ik bedoel, dat is eigenlijk... Ja, dat zijn jouw klanten. Ik bedoel, ik praat er nou even klinisch over, maar dat is bij ons niet zo. Maar ik ben heel blij dat ik 35 jaar heb mogen spelen. En dat mensen grotendeels altijd trouw zijn gebleven. In deze moeilijke sector, in deze moeilijke segment van de muziek. Want het is natuurlijk... Wat Bob Koester al een keer zei, in Amerika is jazz en blues is ongeveer 5% van het marktaandeel van de industrie. En dan praat de Amerikanen ook over industrie, hè? Kun je nagaan hoe belachelijk dat is. Men praat over muziek, wat over gevoel gaat. Ja, dan praat men daar in Amerika toch over industrie.

0: Wat ik wel een fantastisch interview was, vond, was met Han Reiziger. Ik bedoel, Han is, daar merk je aan dat een hele geroutineerde radioman is. Maar ten tweede was het onderwerp. Ja, ik bedoel, met Han kun je helemaal nog veel verder over muziek praten. Ik bedoel, wat die man weet ongelooflijk veel van muziek af. Vanaf Bach tot dan John Coltrane en van, nou, weet ik veel. Maar het leuke vond dat wij een wederzijdse kennis hadden, of meer zijn kennis, maar van mij een kennis geworden door die radio waar ik veel aan geluisterd heb. Met Jan Wagemeester, Jan Tittel, een van de merkwaardigste geluidstechnici die de NOB ooit gehad heeft. En Mozart liefhebber, puur sang. Middag. Ik
1: moet er een luisteren.
0: En die man die was ook gek van treinen natuurlijk. En kijk, iedereen heeft Jan Tittel gekend. Wim Noordhoek, ook natuurlijk van de avonden. En mensen zoals Jan Bolling die techniek doet bij Radio Drenthe. Iedereen heeft die man gekend natuurlijk. Hè. En het mooie vond ik eigenlijk dat ze ook... Dat Han en ook Wim Bloemendaal oude treintjes leuk vonden. En Wagemeester Jan Tittel dan helemaal gedreven was door trein. En dan met een fles, want hij lust ook nog een fikse borrel. Daar op dat station zat en zo altijd met conducteurs te lullen. Of met stationschefs. En veel van trein afwist. En natuurlijk ontzettend veel van Mozart. En die verhalen die Han dan had. Ja, dat was, completeerde dan mooi het beeld van wat ik van hem had. Het is toch eigenlijk vreemd dat zo'n technicus bij de NOB een stukje van je leven gaat innemen. Terwijl je die man eigenlijk nooit, behalve op video, nooit gezien hebt. En alleen zijn stem hebt gehoord voor de radio. Dus toch goedemiddag. Toch wel merkwaardig is dat. Nee, ik vond het... Ik vond het heel bijzonder en Han is er ook knap in. Hè, met het, als je daar zit, heeft die trein laten vertrekken en zeggen van daar komt het aan en nu hoor je dit en hoor je dat. Dat is natuurlijk de ervaring. Ik bedoel, die heeft het natuurlijk allemaal die heeft het uitgevonden zowaar. Ja, ik vind het ook een mooi muziekprogramma. Een heleboel van mijn kennis die ook goed die heel goed muziek kunnen maken, die vinden daar niks aan, wat voor reden dan ook. Misschien kunnen ze het niet helemaal bevatten, maar ik vind het een heel leuk programma.
2: Ja, dan hadden we nog, om zo nog een paar mensen te noemen, Jip Goldstein. We hadden nog Foppe de Haan.
0: Ja, ja. Nou, Foppe de Haan vond ik ook heel... Maar goed, dat wist ik eigenlijk wel. Ik heb ooit een keer met Foppe zitten praten in toen Heerenveen een keer een trainingskamp had in Rolde. En heb ik een keer een avond met hem zitten praten over voetbal. En hij was ook een bluesliefhebber. Dus de manier waarop hij in voetbal, hoe hij een profclub traint en handelt, dat vind ik, dat doet mij eigenlijk wel goed. Dat is een beetje de sociale manier zo, om zo'n... Zo'n voetbalvereniging of zo'n stichting, of hoe ze het ook mag noemen, betaalde organisatie, om die te leiden en zo. Dat is nog niet alleen maar poen. Maar daar is ook een grote sociale en humanitaire factor aanwezig. En dat vind ik wel geweldig.

0: Wie zat er nou niet bij die je graag gehad zou willen hebben?
1: Ik heb een... Ja, goed, er zijn altijd een aantal mensen die je leuk had gevonden, maar... Ik had... Ilse de Lange had ik wel leuk gevonden. Maar dat meer omdat zij een jongere zangeres is. En toch een beetje in die trant zingt die ik ook leuk vind. En ja, eigenlijk vind ik het wel goed zo. Ja. Die had ik nog wel willen hebben, maar die kon dus niet. Maar verder kon ook iedereen. En dat vond ik het leuke van het verhaal. Er is niemand die gezegd heeft van ik wil dit niet of zo. En dat is voor ons en voor mij is dat toch een compliment. En dit is dan het laatste zo'n beetje. Hè? Dus in ieder geval bedank ik de VPRO dat ze mij dit hebben laten doen en Radio Drenthe ook. Want ik vond het prachtig om te doen en ik heb er heel even op gestoken. Maar ik ben er nu ook wel klaar mee gewoon.
0: De muziek die jij hoorde in het gesprek van Harry Musquet, die was van Kelly Joe Phillips. De muziek die jij hoorde in het gesprek van Harry Musquet, die was van Kelly Joe Phillips.

0: Ja, we zijn hier op historische gronden. Mag je wel zeggen, dit is het oude hoes, wat nou de boerderij waar ik vroeger woonde heb in de jaren 65 tot en met, of 64 tot en met de 71 of zo ongeveer. En hier wordt binnenkort ook een tentoonstelling geopend in verband met in verband met mijn verjaardag, ik was 60 en dat heeft daar met van doen. En wij staan nu in de ruimte waar een gedeelte van die tentoonstelling komt. En het is tuurlijk een tentoonstelling. Maar we staan nu nog tussen de peren. En een van deze peren die heb eergisteren een ding gekregen. Een baby. Ah, ja, Roel. Ja. Kom erin, zou ik zeggen. Ja, nou, dan praten wij. Wij kunnen wel weer praten, gewoon. Ja. Zie, dat is nog even mooi. Dat kunnen we mooi metnemen. Wanneer, een paar dagen geleden, Roel, dat hij...
1: Vanmiddag.
0: Vanmiddag? Ja. God, dat is ook...
1: Vanmorgen toen zag ik... Oh, ja? Dat veel bedoel je?
0: Ja.
1: Die is zondagmiddag.
0: Ja, precies.
1: Maar Vea zou vanmorgen bij Peer
0: hebben. Ja. Waar was dat? Colica of zo?
1: Ja, weet je wel.
0: Ja. Is dat goed? Komt dat goed?
1: Ik dacht nou wel aan jou.
0: Ja.
1: Ja. Ja, jong.
0: Ja.
1: Sorry, al die zorgen, hè.
0: Nou ja, maar ze ziet er goed uit. Ja, wij waren blijven bij het huis hier. Je kunt hier ook nog zien. C plus B. En als je hier in de buurt gaat, dat is ook nog wel even leuk om te laten zien. Dan heb ze hier dat wegkraapt. En hier heb ik nog ooit eens een keer wat opkalkt. En dit is mijn handschrift, dat kan ik zien. Dat heb ik nog... dat ik hier ging wonen, heb ik dat er maar op gezet. Kijk, vier hier was. En heb ik ook nog een woonvergunning gekregen. En die heb ik hier toen onmiddellijk... Daar was een schoutje in. Heb ik daar onmiddellijk met punaise aanklikt. En dan kon ze zien dat ik hier niet illegaal woonde. Dus dat ik het niet kraakt had of zo. Dus, en ik heb natuurlijk mijn buurt direct naar Jan van Put en zo. En al te veel spul. Die kon dan direct... kon die aan de borrel en zo, hè. Maar dit is een plek, en daar had ik het net even over, dat waar dan die tentoonstelling komt. En die wordt dan op 9 mei wordt die dan open door de commissaris van... 9 juni. Door de commissaris van de Koningin, onze allerrilligste beek. En ik wou het eigenlijk even hebben over een liedje. Nou, want daar gaat het per slotverrekening over. Het is ook nog een muziekprogramma. En dit is en omdat we hier bij het huisje staan, is het eigenlijk wel handig om deze tekst te nemen, want het gaat over een legende, de legende. En dit liedje heb ik eigenlijk geschreven terwijl ik een keer naar huis toe liep met een slok op. En ik had toen heel tijd niks gedaan en ik dacht van ik moet toch maar eens een keer weer beginnen. En dit is een dialoog tussen een fictief iemand en de legende, zou ik maar zeggen. En dat ben ik natuurlijk zelf met die tegen een fictief iemand praten. Zo. Volgens mij gaat Struijer daarover je nu zijn. Dat weet ik wel zeker, maar hij is hier ultra light. Hey, Egbert zoekt het hoger op. Ik heb het over Egbert Struijer. Die doet tegenwoordig aan vliegen. Dit even terzijde. Maar ja, de legende. En hij staat ook op een LP die de legende heet. En... Ja, volgens mij is hem daar. Dat is volgens mij Struijer. Ja. Ja, en Hans Dingers, ja. Hans de Vries, die hebben samen dat ding. Ja, net bij Stadsknaal zit ze daar eigenlijk in de buurt. Ja.
2: Hier mogen we toch wel zijn.
0: Volgens mij zie je ons hier staan of zo.
2: Ja, joh.
0: We kunnen nog wuiven.

Het is hem wel. Hoe is de gos nou mogelijk? Hij wuift ook nog, hij deed zo. Ja. Echt, wat zoekt het hoger op, jongens. Ja. Nou, we waren bezig met de tekst voor te dragen. En dat gaat dan over die legende, die fictieve man die met een ander praat. En dan staat hier, op een dag ontmoet ik de legende. En die zei, en die vertelde mij over zijn plannen. En ik zei, man, dat is zelfmoord. I'll bet you can't. Ik weet zeker dat je het niet kan. Dus ik breng een beetje humor in hier. En het is ook echt gebeurd trouwens hoor. I bought myself a Gestapo coat. Ik had zo'n lange groene leren jas gekocht. En een kind of Chaplin face. Ik had zo'n snorretje in de richting van Charlie Chaplin. En ik pakte mijn oude mondharmonica en sprong op het toneel. Als een soort van Suzuki cowboy, een snelle jongen op een Suzuki. Bewoog ik mij over de vloer, over de stage dus. Suddenly, plotseling vroeg ik me af, dat het publiek riep voor meer. Volgens mij moeten ze de legende hebben gezien. Of was het misschien toch een soort van bedrog. Of was het een samurai die daar toevallig of bij mistake kwam. Dus zou ik maar zeggen, die daar per vergissing geweest is. Maar als je nou ooit de legende ziet, tell him, om het zo te laten, tell him to let it be. Because time is catching up with him and got his fame for free. Dus ja, het is een liedje van iemand die op een gegeven moment weer wilde beginnen. En dat aan iemand anders vertelde. En die ander zei, dat moet je niet meer doen. En die man die ging dat toch doen. En tot zijn verbazing keek het publiek, kon hij het nog wel aan. En keek het publiek op een gegeven moment op de juiste manier tegen hem aan. Maar hij vertelde dus als je nog eens iemand weer ziet, de legende, laat het maar zo zijn. En want de tijd haalt hem in en alles blijft toch misschien hetzelfde. Daar gaat het eigenlijk over. Dus dat is eigenlijk wel. Ik vond het eigenlijk een hele leuke tekst. En ik kan hem misschien even voordragen in zijn geheel, want dat vind ik eigenlijk wel leuk. One day I met a legend and told him about my plans. And he said, kid, that's harakiri, I bet you can't. So I bought myself a Gestapo coat and a kind of Chaplin face, grabbed my old harmonica and jumped on the stage. Like a Suzuki cowboy, I was moving across the floor. Suddenly I started wondering why the crowd was crying out for more. They must have seen the legend. Or was it just a fake? Or was it just a samurai who got there by mistake? If you ever see the legend, tell him to let it be, because time is catching up with him and got his fame for free. Dus, dat is de legende.

0: En dat was hem voor vandaag. En voor dit seizoen. Harry's Blues. Zoals altijd de maakduur Harry Muskee, Albert Haar en Rego Meijer.
1: On Route 66.

0: Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Harry Musquet en Erwin Java maakten voor het album Musquet gebruik van de gastmuzikanten Bertus Borgers op saxofoon en John Legrand op mondharmonica. Het nummer is geschreven door gitarist Lonnie Mack. Musquet, Te Von Me, Te Von You.

Muskei, te van me, te van you. Will Hoke, dat is een voormalige leraar aan een high school in Nashville en hij maakt al jaren steengoede albums, maar hij treedt nog steeds op in kleine clubs. Het is een groot talent en ik begrijp niet dat die man nooit is doorgebroken. Het komt van zijn album Draw the Curtains, Will Hoke, When I Can Afford to Lose.

Hoke, When I Can Afford to Lose. Het komt van het album Journeyman van Eric Clapton en het werd opgenomen meteen nadat hij afkikte naar zijn drugs- en alcoholverslaving. En hij nam het op met Alan Clark uit Dire Straits, Jeff Beva uit de band van Michael Jackson, de twee gitaristen Robert Cray en George Harrison, en hij gebruikte zelfs drie drummers, Phil Collins, Steve Ferrone en Jim Keltner. De achtergrondzangeressen waren Chaka Khan en Katie Kissoon. Eric Clapton, Old Love.

Eric Clapton, Old Love. Het komt van het album Starlight van de Engelse zangeres Joan Armatrading. En zij leverde een unieke prestatie door alle instrumenten zelf te bespelen in de Bupkin Studios in Engeland. Joan Armatrading, Back on Track.

Joan on the Trading, Back on Track. Het is een nummer van soulzanger Howard Tate. En B.B. King nam het op voor zijn album B.B. King in Londen. Het nummer eindigde 42 in de nationale hitparade. En er bestaat ook nog een mooie cover van Bonnie Raitt. B.B. King, Ain't Nobody Home.

B.B. King, Ain't Nobody Home. Tim Barry, dat is een singer-songwriter uit Richmond in Virginia. Dit komt van zijn album Lost and Rootless. En hij neemt zijn albums altijd op met een hele kleine bezetting. Hij speelt zelf gitaar en verder hoort u louter Caitlin Hunt als violiste. Tim Barry, No News from North.

Stimberry, No News from North. Het komt van het album Still Got the Blues van Gary Moore en dat was een heel succesvol soloalbum na zijn tijd bij Skid Row, Thin Lizzy, G-Force, Greg Lake en Colosseum. En als gastmuzikanten doen Albert King, Albert Collins en George Harrison mee. Gary Moore, As the Years Go Passing By.

Gary Moore, As the Years Go Passing By. Gitarist Eric Gales had een broer die zich Little Jimmy King noemde, omdat Albert King zijn grote held was. Hij heette eigenlijk Manuel Gales en hij overleed op jeugdige leeftijd. En Eric Gales maakte een tribute album voor zijn overleden broer. Tribute to Little Jimmy King. Eric Gales, Something in

Eric Gales, Something Inside Me. Het is een compositie van Dickie Betts en als gitarist was hij de opvolger van de overleden Duane Ellman bij de Ellman Brothers Band. Dit was de enige nummer 1 hit voor de Ellman Brothers Band in Amerika. De Ellman Brothers Band, Ramblin' Man.

The Allman Brothers Band, Ramblin' Man. Het is een prachtig nummer van John Mayall. Harry Musquet had een hekel aan het zingen van covers, maar voor dit nummer maakte hij een uitzondering. Hij nam het op voor zijn album Musquet. Dit is de originele versie van John Mayall and the Bluesbreakers, Broken Wings.

Angel Mail en de Bluesbreakers, Broken Wings. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Wanda Jackson uit Oklahoma is intussen 88 jaar, maar ze is nog steeds actief. Dit komt van haar album Unfinished Business, opgenomen met producer Justin Towns Earl, de intussen overleden zoon van Steve Earl. Dit is een cover van de Rolling Stones. Wanda Jackson, It's All Over Now.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Bij een hele bijzondere uitzending en eigenlijk wel om twee redenen. De eerste reden is dat ik als gasten heb Dawina Oosterhoff Muskee. De weduwe van Harry Muskee. En ik vind het heel bijzonder dat zij hier in de uitzending is. De tweede reden is dat het deze weken precies 30 jaar geleden is, 6 oktober 1991, dat de eerste uitzending van Harry's Blues de lucht in de gegaan is. Dat ik hier samen met Harry Muskee achter de microfoon zat om zijn muziek te laten horen aan het publiek. De muziek waar hij een lans voor wilde breken. De muziek die niet zo vaak gehoord worden en die hij altijd thuis uitzag en dan hier in de studio presenteerde. Welke herinnering heb jij door nog aan Dawien dat Harry het programma voorbereidde? Hoe was je daarmee bezig? Wat herinner je daarvan?
2: Ja, zeker. Harry die kreeg volgens mij, ik weet dus niet meer dat het 6 oktober was. Dat is zoveel in zijn leven gebeurd, dus maar jij herinnert me er nu aan. En dat is dan wel grappig, hè? 30 jaar geleden. Maar hij bereidde dat ze altijd zeer goed voor. En dan, hij kreeg altijd van iemand allemaal cd's thuis. En daar zocht hij en dat draaide hij. En ja, het ene nummer vond hij weer beter dan het andere nummer. En dan, ja, dat ging eigenlijk een hele dag zo door. En ja, dan had hij een aantal cd's mee. En dat werd dan 's avonds bij jullie gedraaid.
1: En dan kwam hij altijd keurig op 10 naar de studio toe. Dat weet ik nog precies. Ja. Soms haalde ik hem op. Maar hij kwam zelfs wel eens een keer met de auto, kan ik mij herinneren. Dan reed hij wat via de...
2: Oh, dan gaat hij de binnenwegen langs.
1: Precies.
2: Ja, zeker. Ja, ik was er natuurlijk niet altijd. Dus
1: nee, maar jij bracht hem ook nog wel geregeld.
2: Ik bracht hem altijd wel geregeld, ja. Maar als ik het kon, dan deed ik dat. Maar als het niet wilde, hij wilde ook niet altijd iedereen maar vragen. Dus ja, dan moest hij toch wel even de binnenwegen door. En dan kwam hij wel weer in Assen terecht. En het was dan ook wel in de donkere tijden. Het was al donker, kon je niet zien.
1: Ja,
2: dus ja, dat deed hij wel. Maar dat deed hij wel vaker, hoor. Deed wel vaker stoute dingen.
1: Kwam hij met zijn tasje aan. Ik zie hem nog zo binnenkomen lopen. Zo'n zwart tasje had hij bij zich.
2: Ja.
1: Daar zaten de cd's in.
2: Aktentasje.
1: Later had hij door de bril ook in. Die vergat hij nog wel eens een keer. En dan moest hij weer zoeken van waar is de bril? Of verdomme, Dirk Tuzeloot. Ja. Goed, het eerste stuk wat jij uit de keuze hebt, Dawina, dat is een stuk van De Dijk.
2: Ja.
1: Waarom dat?
2: Huub die kwam altijd heel vaak bij ons. Ja. Het was altijd wel een beetje de vaste periode, geloof ik. Wat ik mij kan herinneren, dat was altijd dat Harry altijd optrad in de Amer. Dan gingen we weg naar Curaçao. Ja. En dan kwam Huub. Later kwam hij bij ons in privé.
1: Mm-hmm.
2: Nou ja, en dan waren de muzikanten natuurlijk op stap, hè, met de jongens en met de honden. En overal gingen ze gewoon heen en praten. En soms was ik daarbij. Dus het was altijd een heel leuke vakantietje voor Huub. Dus ik vond het eigenlijk wel wat leuk om dat nummer weer eens te horen.
1: Het waren denk ik ook wel een beetje Huub van der Lubbe en Harry soulmates, zeg maar.
2: Ja, zeker. Want volgens mij hebben ze ook nog ergens 35-jarig bestaan in Paradiso. Hebben ze ook nog met elkaar gespeeld. Dus dat was dit nummer dus. Maar dan had Barry Hay het
1: in het Engels vertaald. Nobody's in Town.
2: Yes.
1: Ja.
2: En naar mijn weten komt er geloof ik ook nog weer wat nieuws van De Dijk uit. En dan staat dat nummer dan op.
1: Maar wij draaien eerst Niemand in de Stad, De Dijk.

0: prachtige, bijna poëtische muziek van De Dijk, Huub van der Lubbe, Niemand in de Stad van de gelijknamige LP uit 1989. In 1991 kwam er een cd uit van Mark Koon. En die draaiden wij in 1993 toen Harry Muske en ik voor de eerste keer naar Amerika toe gingen. Darwin, kun je dat nog herinneren dat Harry naar Amerika toe moest, wilde?
1: Ja, zeker. Dat kan ik mij nog wel herinneren. Hij was daar wel heel erg enthousiast over. Maar het waren wel lange weken, geloof ik, dat 3 weken was of zo.
0: Ja, meer, iets meer.
1: Iets meer, hè? Ja, dus ja, dat vond hij wel heel erg dat hij zo lang van huis was. Want hij was toch wel home sweet home. En dan ging hij de honden missen en dan ging het gewoon het dagelijkse leven missen. En hij was ook wel een beetje, denk ik, af en toe wel moeilijk. Want als Harry iets niet zinde, dan kon hij nog wel eens een beetje raar reageren voor mensen. En dan sluit hij zich wat af en dan wil hij gewoon alleen zijn. Want dan wilde hij mij even bellen of andere mensen. Ik weet niet wat hij deed. Maar in ieder geval, ik kreeg wel eens telefoon van hem. En dan vond hij dat best wel moeilijk. En hij kon zijn gang niet gaan. Maar ja, aan de andere kant, zo achteraf, dat hij dat allemaal wel beleefd heeft, vond hij het eigenlijk wel heel mooi. Want hij was ook eigenlijk wel van plan om dat met mij samen te doen. Maar hij wou eerst nog graag met een aantal vrienden dat doen. En dan was ik aan de beurt. Oh, dus hij had wel zoiets van, nou, Dewien, wij gaan dat nog wel even een keer met elkaar doen.
0: Dat je dat samen ook een keer beleeft.
1: Juist.
0: Het grappige wat jij vertelt, hè, van dat hij zich, als het moeilijk werd, en dat hij zich terugtrok, dat klopt ook wel. Want ik kan me herinneren toen wij in Baton Rouge waren, samen met John LeCrant, want die was er ook bij. Nou, toen was hij ook niet zo heel goed te pas op een gegeven moment. En wat doet hij dan? Dan gaat hij op zijn kamer zitten. En wat doet hij dan op die kamer op dat moment? Gaat hij een liedje schreeuwen.
1: Ja.
0: De TV Blues. Ja. Of in Baton Rouge schreef.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dat was ook Harry, hè?
1: Ja, dat was ook Harry. Oh ja, want ik bedoel, kijk, Harry, we gingen wel op vakantie. En dan, ja, dat is even een ander verhaal, maar dan gingen we op vakantie. Maar dan had je nog die oude, ja, dat is allemaal nu veel moderner, maar dan had je die oude kleine cassettebandjes. Ja. Van die hele kleine apparaatjes. En dan ging die wel heel vaak, als er dan weer wat, dat hij dan wat in het hoofd had. Dat moest dan al, het maakt ook niet uit of het 's nachts was. Dan ging hij ergens zitten en dan ging hij de tekst even zeggen. Van dat moet erbij, die tekst sowieso. En dan ging hij ook bijvoorbeeld de ritme deunen. Oh. Dus dan ging hij, meestal deed hij dat op de wc ergens. Van die vreemde plaatsen. Maar ja, dan hoorde ik alweer, oh, hij is alweer met zijn hoofd bezig. Ja, weet je wel, want eigenlijk was Harry altijd met zijn hoofd bezig. Dus ja, dan ging er weer wat paar zinnen. Ja, zegt hij, maar dan ben ik morgen vroeg weer vergeten. Dat moet ik nu opschrijven en dat moet nu gerapporteerd worden. Dus en zo ging dat wel, ja.
0: Je hebt vaak bij de bron van liedjes heb jij vaak bij je zitten.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, zeker. Ik heb nu nog heel veel teksten, denk ik. Ik weet niet wat het allemaal precies zijn, maar ik heb wel heel veel krabbels en dingen heb ik nog wel. Maar ja.
0: Dat is nog de nalatenschap van Harry Muske.
1: Ja, zeker.
0: Mark Koon, Walking in Memphis. Ik kan me herinneren, 1993, de reizen naar Amerika. We hoorden het vaker op de autoradio. Wij gingen ook naar een mooie platenzaak in Austin, Waterloo. En daar kochten we de cd van Mark Koon met daarop Walking in Memphis.

0: Het verhaal over de Mississippi Delta van Mark Cohn. De bandmensen die kenden het in de uitvoering van Cher. Maar dit is het origineel. En degene die verstand van muziek heeft, zoals onder andere Dawina, die kiest dan uiteraard ook voor Mark Cohn. Muziek speelde in het leven van Harry Musquet natuurlijk een hele belangrijke rol. We kennen hem allemaal als de zanger op het podium. Maar hoe was die zanger op het podium wat muziek betreft thuis? Als maatje, als echtgenoot, als...
1: Ja, nou ja, Harry was eigenlijk wel heel divers in muziek. Hij hield eigenlijk van allerlei stijlen. Klassiek werd er heel vaak gedraaid bij ons thuis, zoals Mozart. Het frivolen, het lichte. Ik bedoel, Bach en Beethoven hebben ook mooie stukken, maar dat hoorde ik heel enkel meestal. Maar ja, hij was echt van Mozart. En die hebben we natuurlijk ook door heel Europa heen gereisd. Hè? Ik bedoel, we zijn heel Mozart afgereisd.
0: Ja, ja, in Wenen, Praag.
1: Nou, noem maar op, ja. Allemaal. Dus dat is, ja, dat vond hij dan geweldig. En ja, thuis was er eigenlijk van alles wel wat werd er gedraaid. En...
0: Was je ook een jazzliefhebber?
1: Pardon?
0: Een jazzliefhebber?
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Dat was die ook. God, hoe heet ze nou? Baker, waar stond er wel eens op?
0: Ja, Chet Baker.
1: Chet Baker.
0: Ja.
1: Dus ja, nog wel een aantal andere gasten allemaal. Dus ja, dat werd ook wel gedraaid.
0: En Miles Davis waarschijnlijk ook.
1: Miles ook, ja.
0: Vandoor de keuze van jou voor Miles Davis?
1: Ja, zeker. Want dat vond ik ook wel een... Ik hou wel van de saxofoons en de blazers. En die Harry de laatste jaren ook bij de band had. Dus ja, dat vond ik... Ik ben gewoon wel echt dat soort... Hoe noem je ze nog weer? Ja, trompetisten niet, maar het is een algemeen woord daarvoor. Maar dat is, dat vind ik altijd wel heel swingend.
0: Dan draaien we. Miles Davis, Time After Time.

0: Lekkere, relaxte muziek bijna van Miles Davis uit 1985 van de LP You're Under Arrest, Time After Time. Relaxte muziek. We zijn hier in Drenthe. Harry Muske is in 1941 in Asten geboren, in Drenthe geboren. Davina, hoezeer was Harry in Drenthe eigenlijk, in jouw beleving?
1: Harry was wel een echte Drent. Hè? Die kreeg je niet makkelijk naar het westen of zo. Dus hij voelde hier zich thuis. Dus ja, het was gewoon... Ja, hij zat daar dagelijks in de natuur. Dus hij was gewoon... hij voelde zich ook Drent. Dus daar was ook niks mis mee. Dus hij maar wel met een vooruitstrevende blik. Dat het niet allemaal ouderwets moest blijven. En dat er wel wat meer... toekomstperspectief in het geheel was of moest komen. En ja, dat deed hij ook wel aan mee. Dus ja, hij voelde zich hier het beste gewoon in Drenteland.
0: Nou ben je een Groningse, Davina Oosterhof, Groninger herkomst.
1: Yes.
0: Harry in Drent. Groningers wordt over het algemeen gezegd, die bent heel direct. Zegt het recht voor de raap. Drenten wordt vaak van gezegd, die ben een beetje...
1: Poëtischer.
0: Rustiger, terughoudender.
1: Die zeggen altijd, we gaan het nog even bekijken. En dan bedoelen ze eigenlijk nee. En een Noorderling zegt, dat gaan we niet doen. Nee, ga ik niet mee in. En dat was het verschil soms wel.
0: Ja.
1: Denk er even over na, weet je wel, wat je wil. Maar voor mij hoeft het niet, weet je wel. Mm-hmm. Dus daar waren we wel altijd wel heel, gelijk klaar in eigenlijk.
0: Er wordt wel eens gezegd van een Drent is te orig om eerlijk te wezen en een Groninger is te eerlijk om orig te wezen.
1: Ja, dan heb je het goed gezegd. Heb je het goed gezegd, Albers? Ja.
0: Laten we eens naar een echte Drent toe gaan. Of een echte Drent, wat is een echte Drent? Laten we het niet over hebben. Maar iemand die veel in de Drentse muziek doet. Maar iemand die ook veel met de blues had. Daniel Loewens heb ik het over.
1: Ja, onze grote neef.
0: Ja,
1: ja zeker. Ja.
0: Dat was toch wel een wonderlijke combinatie, Harry en Daniel.
1: Ja, maar Daniel is natuurlijk ook heel jong begonnen. En die is Harry op het pad tegengekomen. En dat klikte natuurlijk gelijk, twee Drenten bij elkaar. Dus Daniel kwam ook wel heel vaak bij ons. En dan hadden ze weer hele gesprekken. En dan gingen ze naar de nature. Gingen ze met de honden uit, ergens eten. En dan was het altijd aan het einde... Dovien bracht Daniel dan weer naar Erika. Hele gesprekken over teksten, taal. Wat is nou taal, weet je wel? Dus taalverandering. En ja, die hadden gewoon altijd hele leuke items naar elkaar. En hij wou ook wel hebben dat het een beetje goed ging met Daniel. Dus ook de lessons die Harry natuurlijk had geleerd in zijn leven... die wilde die dan natuurlijk voor hem...
0: Okay.
1: Dat het allemaal wat beter liep voor hem. Daniel is gewoon een dikke lieve schat. Dus dat is altijd een gezellige fan. Dus dat was altijd heel gezellig bij ons. En ook wel bij andere vrienden. Daar zijn we hem dan ook alweer tegengekomen. Dus dat is gewoon een lieverd.
0: Nou, een lekker stuk muziek van die lieverd. Ja. Op fietsen.

0: Het bekende Op fietsen van Daniel Loewis van de CD Niks is zoals het lek uit 1997. Je luistert naar Harry's Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Ja, ook in deze uitzending 3 uitvoeringen van 1 en hetzelfde nummer, maar wel een nummer wat door mijn gast Davina Oosterhoff-Muskee gekozen is, namelijk een nummer van Bad Heart. Davin, waarom dat nummer van Bad Heart?
1: Ja, ik had haar voor het eerst gezien bij het Hollands Blues Festival. Ik kende die vrouw niet, dus ik heb me er een beetje in verdiept. En die dame heeft ook heel veel meegemaakt. En ze zong daar als een rots. Ik vond het geweldig. Dus ik dacht van, ik vind eigenlijk wel dat er ook een vrouw bij moet zijn. Want dat zijn allemaal mannen. Dus ik denk van, zij moet gewoon gehoord worden. Want ik vond dat zo'n mooie stem wat ze heeft. En ook de gitaarpartij. Ja, dat vind ik. Ik ben wel een gitaarmens. Ik geniet ook altijd van Erwin. Mm-hmm. Dus dat is zo geweldig om te horen. Dus ja, ik denk van, zij moeten zeker bij.
0: Geweldige combinatie Bad Heart en Joe Bonamassa, I'd Rather Go Blind.

0: Ja, dit is niet zomaar een nummer, een track of een song of zo, maar dit is, eigenlijk is dit een beleving. Ja? Bad Heart, zo heurt zingen met de gitaar van Joe Bonamassa erbij. I'd rather go blind. Het griep terug op old werk, al uit 1967. Het origineel, dat is van Etta James. 1967, dat was ook de hoogtijdperiode van QB and the Blizzards eigenlijk. De wortels van de muziek van Harry waren door in huis tekenen van, zeg maar. Welke inspiratie voor hem belangrijk was?
1: Ten eerste de songs moeten hem grijpen. Hè? Dat was voor hem de gevoelsmatigheid in songs. Dat was voor hem het allerbelangrijkste. En daar kon hij dan wat mee. Mm-hmm. En wat voor genre het ook was, dat maakte hem niet zoveel uit. Maar de muziek moest hem pakken. Mm-hmm. En daar had hij ook wel een beetje op Curaçao. Want overal waar we kwamen natuurlijk, moesten we wel muziek draaien. En we hebben ook hele leuke avonden gehad in Griekenland. Want we hadden een hele leuke vriend daar. En die nam ons maar zo mee ergens in de boondocks. Waar echt de Griekse muziek. Nou, en eten was maar zo mooi om dat mee te maken natuurlijk. En dat hadden we ook op Curaçao. Want Curaçao was ook een hele goede band. En het was voor hem altijd luisteren naar anderen. Wat doet die met de muziek? En ja, Curaçao's muziek is toch een beetje andere muziek. Het is vrolijke muziek. Maar zij had een echt een mooie rock'n'roll band. Maar wel een beetje met dat Latijnse ritme erin. Mm-hmm. En ze had een hele mooie stem. Dus dat was elke vrijdag verplicht om daar even heen te gaan.
0: Las Harry ook veel over muziek?
1: Jazeker, boeken. Boekenvol. Ja. En dan ging hij weer mondharmonica's kopen. Ja, daar deed hij nooit wat mee. Maar dan vond hij weer dat hij dat ook weer moest doen.
0: Ja, ja.
1: Dus dan had hij weer inspiratie. En dan moest er ook de muziekinstrument komen. Heel enkel dat hij ook wel eens op de gitaar thuis speelde.
0: Piano?
1: Ook wel de piano. Maar ook wel de gitaar pakte die dan. En hij moest wel geïnspireerd worden door diegene.
0: En de foto's op de slaapkamer.
1: Ja, de foto's op de slaapkamer van de oude Blues Brothers. Ja, dat was natuurlijk een dingetje. Ja, die moesten er allemaal bij.
0: Daar kwam de inspiratie weer. Ja. Zoals dat voor Bad Heart kwam dat van Etta James.
1: Ja.
0: Van de LP Tell Mama uit 1967. Het origineel van I'll Rather Go Blind.

0: The Woman Power van Etta James uit 1967. Het origineel van I'd Rather Go Blind. Nou, we hebben nog één uitvoering te gaan. En dat is van de Engelse band Chicken Check. Dat is de band van Christine Perfect. Die later zangeres was bij Fleetwood Mac. Nou, Fleetwood Mac was ook zo'n band van waarvan alles en nog wat bij gebeurde. Omdat die altijd en eeuwig maar aan het toeren waren. Dat zat ik mee ook af te vragen van. Harry heeft natuurlijk ook heel veel optredens gedaan. Hoe bereidde hij zich op optredens voor? Hoe was hij voor een optreden?
1: Hij was, ging altijd wel een soort time-out voor zichzelf inplannen. Ochtends gewoon relaxed opstaan. Maar als dan tegen de tijd dat Erwin moest komen, dan ging die wel, had hij wel iets van anderhalf uur even plat liggen. Gewoon helemaal niks. En dus dan, ja, dan, en dan had ik altijd, ik zorgde altijd wel, want Harry at nooit ergens volgens mij in theaters of ergens waar dan ook eten was, at hij gewoon niet. Dus ik zorgde altijd wel dat er een maaltijd was voor hem. En nou, en dan wachten op Erwin dat hij kwam. Nou, en dan gingen de Blues Brothers met z'n tweeën in de bluesmobiele en op pad. En dan, ja, dan was het natuurlijk wel. De laatste periodes was het natuurlijk omdat hij ook in theater speelde, moest hij wel eerder weg.
0: Ja.
1: Dus ja, dan zaten ze natuurlijk in de file. En dat wouden ze dan een beetje voorkomen om vroegtijdig weg te gaan. Dus hij moest wel steeds eerder weg. Dus daar hielden ze toch wel rekening mee. En, maar ja, Erwin was ook wel eens wat te laat. En dan ging het in huis van, godverdomme, Erwin nog niet. En maar op die klok,
0: Ja, het horloge was heel belangrijk voor Harry. Ja,
1: die horloge, dat was wel een dingetje hoor. Ja. Want Harry deed alles wel op tijd. Ja. En ik niet. Dus dat was ook altijd een dispuut thuis. En dan zei hij, D-punt! opschiet, zegt hij, weet je wel. Ja, dus dan moest ik weer mijn dingetje sneller doen. Dus het was een beetje altijd, dat was altijd wel een ding. Maar ja, goed, het was natuurlijk voor hem ook een soort waiting game. Hè? Ik bedoel, als je in het theater komt, moet al dat geluid moet opgezet worden. Het moet gesoundcheckt worden. Ja, en hij is zanger. Dus ja, hij moet maar wachten en wachten. En dat was, vond hij wel eens een keer natuurlijk niet altijd even amabel.
0: Vond hij optreden altijd leuk?
1: Hij vond het optreden de laatste jaren vond hij wel heel erg belangrijk. Ja, dat waren wel echt zijn ding. Maar hij had ook wel eens dat hij er niet zoveel zin in had. En dan ging het wel volgens mij heel veel instrumentaal. Dus dan kon hij zich een beetje zo daar in het weg lopen. En dan kon de jongens hun ding doen. En dat vond hij dan ook wel eens een keer lekker. Ja. Ja.
0: Hurt allemaal bij het On The Road wezen. En dat was de inleiding voor de laatste versie van I'd Rather Go Blind van Chicken Check.

0: De derde versie van I'd Rather Go Blind van Chicken Check. En hij dat dan vergelijkt met die vorige twee, dan is het toch eigenlijk wel een hele brave versie van die Engelse band. De eerste was van Bret Hart en Joe Bonamassa. Het origineel was de tweede van Etta James en Chicken Check. Het was natuurlijk de titel van dat in Engeland de blanke mensen dat die door de blues ontdekken. En dat die dat vertaalden door hun eigen muziek. Spencer Davis groep, de Yardbirds, Pretty Things, Rolling Stones enzovoort. We gaan toe zo langzamerhand naar het laatste nummer. Maar Davina Oosterhoff te gast hier. Heel fijn. Ik wilde helemaal over Curaçao hebben. Ja. Op een gegeven moment vertrok Harry naar Curaçao. Ja, niet Harry alleen, hoor. Maar was Curaçao belangrijk voor hem?
1: Ja, zeker. In die laatste jaren was warmte en licht was voor hem heel erg belangrijk. En zeker omdat wij altijd natuurlijk in januari, februari maanden gingen. En dat was het hier dan donker om 5 uur. Dat was voor hem altijd wel een beetje een depressieve tijd. Dus hij kon daar best wel heel depressief van worden. Dus toen kregen wij het aanbod van een hele goede vriend. En omdat wij ook eigenlijk al wel een beetje in de planning hadden om toch een beetje meer licht op te zoeken en dan toch het Griekse cultuur op te zoeken, kwam Jan opeens met waarom ga je niet naar hier? Kom je niet hierheen?
0: En Jan Lagendijk,
1: ja. Ja, Jan Lagendijk. En van het is hier altijd heerlijk licht, lekker warm. Why not? Dus dat hebben we natuurlijk eerst even wel overwogen. En dus toen op een gegeven moment, een aantal jaren, toen zeiden we van, laten we doen, weet je wel. Dus hij vond dat hier gewoon niet meer prettig. Mm. En hij werd natuurlijk ook een beetje ouder, dus dan kon hij ook zich weer opladen met de energie. En dat vond hij een hele prettige tijd. En dan was hij ook wel heel relaxed daar zo. Want ja, het was ook zo dat Jan in die periode is een heel drukke businessman. En die was in die periode veel op het eiland dan. Dus het was altijd heel erg gezellig. En omdat Harry toch vroeger die gezelligheid heeft gemist, dat vond hij zo belangrijk. Dus hij heeft daar altijd heel erg veel van genoten. Met vrienden, Frans Afman, Anneke, Joyce en Jan en ik. En Riem en Annie waren er dan altijd. Dus ja, Riem en Annie. En ja, Riem was natuurlijk ook heel belangrijk voor
0: Riem van der Velde.
1: Ja.
0: Ja, bekend van Heerenveen.
1: Klopt. En die waren ook altijd in de januari-periode. Dus dat was altijd 's ochtends bellen, heren onderling. Sta je klaar, we gaan even consumptie ergens drinken. Dus de beide mannen waren altijd op pad.
0: Op pad, jij gaat ook weer op pad. Jij gaat weer terug naar Curaçao. Ik ben een hele periode hier geweest. Er was van alles te doen natuurlijk in Drenthe rondom Harry Musquet. Fijn dat je in de uitzending was. We besluiten met een heel mooi nummer. En ik zeg eerst nog even dat Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Davina Oosterhoff Musquet en Albert Haar. Techniek in hand van Jeroen Mulder. En we kunnen maar met één nummer besluiten eigenlijk, Davina.
1: Ja, dat is het nummer wat over mij gaat. Dat vind ik een heel mooi nummer.
0: More Than I Could Ask For.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Lucinda Williams uit Louisiana wordt steeds beter en haar achterban groeit gestaag. Terwijl je van haar stijl moet houden. Het is geen geweldige zangeres, maar ze is zeer herkenbaar en puur. Lucinda Williams, God, I'm Missing You.

Lucinda Williams, God, I'm Missing You. Robbie Robertson schreef het nummer voor het album Stage Right en Rick Danko en Richard Manuel zijn de zangers. En het werd alleen in hit in Nederland. Het nummer eindigde 13 in de nationale top 40. The Band, Time to Kill.

The Band, Time to Kill. Lee Ann Womack uit Texas, dat is een klassieke countryzangeres. Dolly Parton en Tammy Wynette waren haar inspiratiebronnen. Ze heeft intussen 23 hits in Amerika. Lee Ann Womack, Mama's on the Roll.

Lian Womack, Mama's on the Roll. Chuck Prophet, dat is een singer-songwriter uit Californië. Hij komt uit de rockband Green on Red en hij schreef al nummers voor Bruce Springsteen, Solomon Burke, Kim Carnes, Kim Ritchie, Mark Irelli, Chris Knight en Kelly Willis. Chuck Prophet, Loving Her Was Easier.

Chuck Prophet. Loving Her Was Easier. Roseanne Cash, dat is de oudste dochter van Johnny Cash en de ex-echtgenote van Rodney Crowell. Maar ze werken nog steeds samen. En Rodney Crowell schreef zelfs dit nummer voor haar. Roseanne Cash, Sister, Oh Sister.

Roseanne Cash, Sister, Oh Sister. Mother Hips, dat is een band uit San Francisco met zanger-gitarist Tim Bloom. De bandleden zijn studenten van de California State University en ze kregen een contract bij American Records van producer Rick Rubin. En intussen heeft de band 24 albums gemaakt. Mother Hips, Sunday Morning Company.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Hammer and the Rose van Matt Anderson is het album van deze week. En Matt Anderson kwam ooit als een anonieme singer-songwriter naar Nederland en trad op in muziekcafés en kleine clubs. Intussen trekt hij volle zalen in Nederland en staat hij op de grote festivals. Matt Anderson, Hold On To Me.

Matt Anderson, Hold On To Me. Emmylou Harris begon ooit als achtergrondzangeres bij Gram Parsons en ze hadden meteen een hit met Love Hurts. Intussen is ze de meest gevraagde achtergrondzangeres en duettenzangeres in Amerika. Dit nummer nam ze op met Rodney Crowell en Will Kimbrough. Emmylou Harris, Long Time Girl Gone By.

Emmylou Harris, Long Time Girl Gone By. John Langford komt uit Wales, maar woont in Chicago en maakte deel uit van de bands The Meekens en The Wacko Brothers. Chip Taylor schreef de hits Angel of the Morning, Wild Thing, I Can't Let Go en Any Way That You Want Me. John Langford en Chip Taylor, Help Me Make It Through the Night.

John Langford en Chip Taylor, Help Me Make It Through the Night. Rodney Crowell uit Houston heeft in Amerika de bijnaam The Houston Kid, maar intussen is hij een van de belangrijkste songwriters en producers in Nashville en hij blijft ook actief als zanger. Rodney Crowell, Hungry for Home.

Rodney Crowell, Hungry for Home. Kelly Hogan, dat is een singer-songwriter uit Georgia. Ze komt uit de band van Nico Case en ze is ook al te horen op albums van Mavis Staples, The Drive-By Truckers, Jacob Dylan en Alexandro Escovedo. Kelly Hogan, Why Me?

Kelly Hogan, Why Me? Lai Lovett, dat is een cultzanger en filmster uit Texas. En hij nam dit nummer op met studiomuzikanten. En het nummer was eerder ook al opgenomen door Matthew Southern Comfort, The Every Brothers, Ronnie Hawkins, The Walker Brothers en Don Henley. Lai Lovett, Brand New Tennessee Waltz.

I love it, brand new Tennessee Waltz. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het is een nummer van Dolly Parton en het werd later een wereldhit voor Whitney Houston. Er verschenen 307 covers, maar deze uitvoering hoor je zelden op de radio. Melissa Etheridge, I Will Always Love You.

luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Een uur lang hele nieuwe muziek en soms ook een paar oude dingen erbij. Dat oude ding, dat is Biloxi van Jesse Winchester uit 1970. Maar de nieuwe muziek die komt bijvoorbeeld van Hans Thesink, de bluesman uit Enschede, of Wenen tegenwoordig. Maar ook muziek van Alice Bailey, de Engelse zangeres van Riley Dawlin. Nieuwe single van King of the World uit Nederland. Maar we beginnen met John Mayall. Can't Take No More.

einde van deze maand, dan komt de cd eindelijk uit. The Sun is Shining Down, de laatste cd van John Mayall. Waarop heel veel mensen meewerkt. Op het nummer wat hij net hoorde, Can't Take No More. Gitarist Marcus King bijvoorbeeld. Maar verder speelt er ook mensen met als Mike Campbell van de Heartbreakers, Tom Petty en de Heartbreakers. Buddy Miller, wat meer in de sfeer van de Americana. Op viool Scarlett Rivera, die ooit bij Bob Dylan speelde. Buddy Miller, wat meer in de sfeer van de Americana. Op viool Scarlett Rivera, die ooit bij Bob Dylan.

Ja, toch typisch een de sound van King of the World. Uitstekende muzikale band is dat. Met Ruud Weber, de zanger en de bassist. Fokker de Jong, Govert van der Duim en Stef de Baere. Ik ben benieuwd naar de nieuwe cd die uitkomt van King of the World. Een tijdje terug was er een gezelschap dat heette de Deslanders. Ik geloof dat die ook wel een keer gespeeld hebben op het Take Root Festival in Grunning. Ze kwamen uit New Orleans. Althans, de muziek die was helemaal op New Orleans gebaseerd, zeg maar. De stijl van New Orleans met blazers en dat soort dingen erbij. Maar het bindt eigenlijk mensen die uit de wereld van de country muziek kwamen. Na twee cd's ben ze ermee gestopt en is Riley Dowlin, dat was een van de mannen achter de Deslanders, die is weer gewoon aan het werken gewonnen in de boorindustrie, in de olieindustrie. Maar ja, vorig jaar toen lag dat ook stil en toen kruipt het bloed toch, wordt het niet kunnen gaan en even weer, is er weer muziek gaan maken. En dat heeft een nieuwe cd opgeleverd, de cd Start It Over en door van I'm Not Ready.

Ja, het is geen alledaagse muziek. Dit is de muziek van Riley Dawlin. Zijn stem trouwens ook niet zo'n donkere tenor. Nee, ja, hoe moet het omschrijven? Wat voor stem heeft hij? Een bariton heeft hij toch? Een diepe bariton, jazeker. Dat hoorde je ook niet zo vaak. Riley Dawlin van de CD Start It Over. Ik heb wel eens concerten in de Amerika bijgewoond van de Americana-muzikanten, waarvan hij soms het gevoel had, ben ik nou meer kom om verhalen aan te horen of om de muziek. Meestal Malcolm Holcomb en Eric Taylor, die hadden er een handje van, om tussen de nummers door heel veel te vertellen over hoe de muziek tot stand te komen was en wat ze allemaal in midden maakten hadden en dat soort dingen. Eigenlijk waren het voor een deel storytellers en muzikanten. Nou, datzelfde, dat geldt ook zeker voor Jake Sirkus Fussell. Een man uit het zuiden van Amerika die vooral een verhalenverteller is, maar die dat op een prachtige muzikale manier doet. Nee, een cd die van hem uitkomt, Good and Green Again. En daarop stiet een nummer wat al heel ver teruggegiet, Copper Kettle. En Copper Kettle, een kopende ketel, hij whisky wilt stoken. En dat gebeurde, met name in het zuiden van Amerika, gebeurde dat heel veel. En ook heel veel illegaal. Nou, daar giet het verhaal over van Jake Sirkus Fussell, over de Copper Kettle.

Jake Circus Fussel. Mooie naam ook trouwens. Jake Circus Fussel. Ja. Van de CD Good and Green Again. Het nummer van de Copper Kettle. De koperen ketel van de whiskystokerij. Alice Bailey is een Engelse zangeres. Wat ik al vaker wat van gedraaid heb. Dat is een, er kwam eerst een EP van Ruud. En nu komt er echt een CD van de Ruud. Sleeping in the Half Light. Slapen in twee duisters, zeg maar. Alice Bailey met Stones.

0: voorproefje van de nieuwe CD van Alice Bailey, het nummer Stones. Het is Blues, de Lustrinoor, op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. En in dit geval gaat het over een plaats, over een stad in het zuiden van Amerika, aan de golf van Mexico in de staat Mississippi. Het gaat over Biloxi. Een nummer wat geschreven is in 1970 door Jesse Winchester. Maar de eerste uitvoering die is van Ted Hawkins. Ted Hawkins die is geboren in Biloxi. Hij is verder opgegroeid in Californië, in Venice Beach. En door is hij muzikant geworden, zou je kunnen zeggen. Hij was een beetje straatmuzikant eigenlijk. Maar daarna trad hij ook veel op in Amerika, of in Europa. Gek dat hij in Amerika had hij heel weinig status. En in Europa was hij heel bekend, Ted Hawkins. Zijn uitvoering van Biloxi.
1: Here we go, one, two, all one.

hele mooie versie van het nummer van Jesse Winchester in de uitvoering van Ted Hawkins van de cd The Next 100 Years. U denkt die 194, maar helaas, die Next 100 Years kwamen er voor hem niet uit, want een jaar later in 1994 overleed hij, Ted Hawkins. Het origineel is van Jesse Winchester. En Jesse Winchester die is geboren in Louisiana. Ook in het zuiden van Amerika. Dat ligt ook aan de golf van Mexico. Is geboren op een militair vliegveld. Dat was de wereld waarin hij uitkwam eigenlijk. En later heeft hij zich door heel mooi ding afgezet. Want dat was de tijd van de Vietnamoorlog. Hij is geboren in 1944. En toen hij in dienst moest, dat wilde hij niet. Hij wilde niet dat risico lopen dat hij naar Vietnam uit zou zijn. Toen is hij vlucht naar Canada. Dat deden toen meer mensen. Want dan ontkwam je aan de dienstplicht. Door even een aantal jaren heb je door West. En op een gegeven moment kwam er een generaal Patton. En mocht hij weer teruggekeerd. Toen heeft hij een cd opgenomen samen met Robbie Robertson van de band. Op het Beersville label. Hetzelfde label waar ook de band voor opname Music from Big Pink bijvoorbeeld. Hele karakteristieke album heb je toen gemaakt. Met een prachtige dubbelhoes. Helemaal in zwart-wit uitgevoerd met een soort outlaw pose van Jesse Winchester erop. En dit is zijn uitvoering uit 1970 van Biloxi.

Cheers in Winchester uit 1970 met Biloxi, het origineel van dat prachtige album wat hij toen uitgebracht heeft. Er zijn nog heel veel andere albums binnen de volg, maar heb in mijn beleving nooit het eerste album overtreffen. In 2011 toen bleek dat Jesse Winchester dat hij kanker had en dat leek niet goed te komen. En een jaar later, in 2012, heeft een aantal mensen het initiatief genomen om een tribute-cd te gaan maken. Gewoon bij leemmaal van dat ze hem wilden eren voor de prachtige muziek die hij maakte en geschreven heeft. Mensen als James Taylor werken door hem met, Lyle Lovett, Lucinda Williams, Jimmy Buffett en ook Rosanna Cash, de dochter van Johnny Cash. Zij maakt de uitvoering van Biloxi.

drie heel verschillende versies van Biloxi, het stadje aan de Golf van Mexico. De golven, die huurden die ook nog wel terug in de verschillende uitvoeringen. De eerste uitvoering was van Ted Hawkins uit 1994, een zwarte zanger. Het origineel van Jesse Winchester uit 1970. En de laatste die was van Rosanna Cash uit 2012. En uiteindelijk is Jesse Winchester is in 2014 overleden. Vorige week draaide ik al een nummer van een CD van Big Chief Monk Boudreau, Bloodstains and Teardrops. Hele mooie CD. Blues, blues, blues draaide ik toen. Het is een muziek die op het zuiden van Amerika georiënteerd is, maar ook met Jamaicaanse invloeden er heel duidelijk bij. Dus het is een combinatie van reggae, Cajun en blues. Big Chief Monk Boudreau met de Kingston Blues.

Een ode aan de hoofdstad van Jamaica. De Kingston Blues van Big Chief Monk Boudreau van de cd Bloodstains and Teardrops. Een dikke, dikke, dikke aanrader. Hans Thesing, dat is een country blueszanger uit Enschede die al sinds jaar en dag in Wenen woont. Een man waarvan hij wel eens zegt van a white boy lost in the blues. Hij heeft samen een cd gemaakt met Big Daddy Wilson. Dat is een Amerikaanse, een zwarte Amerikaan die in Duitsland is blijven hangen eigenlijk. A strange far from home, zoals hij zichzelf ook wel noemt. Die heeft samen een cd gemaakt en door van het titelstuk Payday.

Je oogst wat je zaait. Dat is PD. Dat is de moraal van het verhaal. Hans Thesink en Big Daddy Wilson met het titelstuk van hun nieuwe CD. Kerry Lewis, dat is de Lurist. Dat is de man die samen ooit met Mark Olson de Jayhawks oprichtte in 1984. Dat moest toen een beetje de opvolger worden van de Flying Burrito Brothers. Country rock zou je kunnen zeggen. Nou, die Mark Olson die is er al vrij vlot uit te stappen. Maar Gary Lewis die is nog steeds in die band te blijven. En de Jayhawks die bestaat nog steeds. Maar daarnaast maakt hij ook solo werk. En recentelijk is er een nieuwe solo CD van Gary Lewis uit te komen. You Don't Really Know. Nee, Jump for Joy heet die CD. Duidelijk beïnvloed door de Beatles. De liedjes bent ook, ja, net zoals de Beatles opgezet bent qua structuur, ook een beetje qua instrumentatie. Luister maar eens naar de New Normal.

Ja, ik weet niet of dit het nieuwe normaal is, maar het is New Normal in elk geval van Gary Louris van de CD Jump for Joy. En ik vertelde net dat hij nogal beïnvloed is door de Beatles. En een wonderlijk bijverschijnsel bij de Beatles is, dat vertelde mij ooit Bert Hatters eens een keer, dat alle nummers van de Beatles, dat hij begint met de titel. Dus hij zegt van, I want to hold your hand. En ze begint te zingen, dan begint ze gelijk met, I want to hold your hand. And she loves you, yeah, yeah, yeah. En Yellow Submarine. Alle nummers beginnen, nee, niet alle, maar bijna alle nummers beginnen met de titel van het liedje van de Beatles. Bijzonder weet je bij de Beatles in haar geval. Harry's Blues zit er bijna op. We hebben nog één nummer te gaan. Een nummer van Jill Job Eve. Dat is een nummer, een groep in Duitsland. Maar ik zeg eerst even dat de techniek in handen was van Beralda Smit. Samenstelling en presentatie Albert Haar. En mocht je ooit een verzoekje hebben voor Harry's Blues, en denk van nou, besteed Tono eens een keer aandacht aan, of Doris eens een keer aandacht aan, dan is dat best gelegenheid voor. Kijk maar even op de website www.harrysblues.nl. Daar staat wel een e-mailadres bij en maak dat dan maar kenbaar. En als het past, dan draaien we het in Harry's Blues. Het laatste nummer in deze aflevering van Harry's Blues is van een cd die is getiteld Wildfire. En de groep die heet Jill Job Eve. Daar had ik nog nooit van gehoord. Maar dat kan natuurlijk makkelijk, want er komt zo ongelooflijk veel uit. Maar het is een groep uit Duitsland notabene. En die maakt wel hele mooie muziek, hele goede muziek. Victoria Semmel, Jens Newman en Tim Beckers. En Joseph Reuner, dat zijn de vier mannen de vier mensen die samen de groep Jail Job Eve vormt. En de zang die is van Victoria Semmel. Hier ben ze met Neither Man Nor Machine.

0: Blues in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Cher was korte tijd getrouwd met Greg Allman. En in die periode nam ze op in de Fame Studios in Muscle Shoals. Jaren eerder nam Aretha Franklin het nummer op in dezelfde studio met dezelfde studiomuzikanten. Cher. Do right woman, do right man.

Cher, The Right Woman, The Right Man. The Gorge, dat is een Americana band uit Austin met zanger-gitarist Kevin Russell. Het is een uitstekende band met kwalitatief sterke albums, maar de nationale doorbraak in Amerika bleef uit. The Gorge, Ham-Fisted Box of Gloves.

De Gourds, Ham-Fisted Box of Gloves. En de heren hadden heel goed naar de albums van de band geluisterd. Het was een grote hit voor soulzanger James Carr. En de Flying Burrito Brothers met frontman Graham Parsons coverden het nummer voor het album The Gilded Palettes of Sin. The Flying Burrito Brothers, Dark End of the Street.

Flying Burrito Brothers, Dark End of the Street. Het album The Best of John Hiatt kwam tot stand met een peloton topmuzikanten. Organist Benjamin Tench, gitarist Ry Cooder, drummer Jim Keltner, basgitarist Nick Lowe, Paul Carrick op keyboards, Sonny Landreth, gitaar, Roseanne Cash, achtergrondzangeres, Michael Landon, gitaar, Ian McLagan van The Small Faces op orgel en de zanger van Dr. Hook, Dennis Locorio, als achtergrondzanger. John Hiatt, Feels Like Rain.

John Hyatt, Feels Like Rain. Booker T. Jones en Chips Moman schreven het nummer in de periode dat ze in Memphis voor Stax Records werkten. En William Bell was een vaste dienst bij Stax Records als zanger, songwriter en producer. Dit is de opvolger van zijn hit You Don't Miss Your Water. William Bell, Somebody Mentioned Your Name.

William Bell, somebody mentioned your name. T. Graham Brown, dat was een rockzanger uit Georgia. Hij ging naar Nashville en daar werd hij bekend als jinglezanger voor tv-commercials. Dat deed hij voor Toyota, Budweiser Bier, Coca-Cola, Dodge Trucks, Kentucky Fried Chicken, McDonald's, Disneyland en Taco Bell. En daarna werd hij de eerste countryzanger met een rauw randje en na hem volgden Travis Tritt, Chris Stapleton en Luke Combs. T. Graham Brown, Hell at High Water.

T. Graham Brown, Hell and High Water. Het is een nummer van producer Marlon Green en zijn echtgenote achtergrondzangeres Jeannie Green. En de Texaanse blueszangeres Barbara Lynn nam het op voor haar album Here is Barbara Lynn. You're gonna see a lot more.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: What Love Is All About van Johnny Reed is het album van deze week. En in 2016 toerde Johnny Reed met zijn zelfgeschreven musical Maggie door Canada. Dat ging over het verhaal van zijn grootmoeder uit Schotland. En in 2024 toerde hij met deze musical door Amerika. Johnny Reed, When the Sun Goes Down.

Johnny Reed, When the Sun Goes Down. De Dave Clark Five, dat was een band uit Londen met drummer Dave Clark en zanger Mike Smith. En de band had grote hits, Glad All Over, Bits and Pieces, Can't You See That She's Mine en Over and Over. En de band was in Amerika groter dan in Engeland. De Dave Clark Five, Come Home.

The Dave Clark 5, Come Home. Miss Dynamite, Brenda Lee, nam het nummer op voor haar album Take Me Back, maar 2 jaar later werd het pas een hit voor Willie Nelson toen hij het coverde voor zijn album Always On My Mind. Maar dit is het origineel van Brenda Lee, Staring Each Other Down.

Ali, staring each other down. Bernard Allison, dat is de zoon van blueslegende Luther Allison. En als teenager bestudeerde hij alle gitaarsolo's van Magic Sam, Otis Rush, T-Bone Walker, B.B. King, Johnny Winter, Jimi Hendrix en Stevie Ray Vaughan. Vervolgens speelde hij jaren als gitarist in de band van zijn vader en bij Coco Taylor en Willie Dixon. Dit komt van zijn album The Rivers Rising. Bernard Allison, I've Been Down.

Bernard Ellison, I've Been Down. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Na zijn vertrek uit Creedence Clearwater Revival kon John Fogerty met betere muzikanten gaan werken, waardoor zijn albums ook beter werden. Dit komt van zijn soloalbum Eye of the Zombie, opgenomen met de achtergrondzangers Bobby King en Terry Evans, en die kwamen uit de band van Ry Cooder. John Fogerty, Chains in the Weather.

0: 6 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: 150 kilometer ten oosten van Houston ligt Port Arthur. Een plaats met een zeer gemengde bevolking. Gelegen aan Sabine Lake vormt het de poort naar de Golf van Mexico. In 1895 gesticht als laadplaats voor de Kansas City, Pacific en Gulf Railroad. Onder de geldschieters een groep Nederlanders die daar de plaats Nederland stichten. Voor het werk in de olie- en de scheepsbouw kwamen de ongeschoolde arbeiders vanuit Zuidwest-Louisiana naar Port Arthur. Ze brachten de Cajun-cultuur naar de havenstad. In de jaren 70 van deze eeuw vestigden de Vietnamezen zich daar. Een culturele smeltkroes die muzikanten voortbracht als Janis Joplin, Johnny Winter, Ivory Joe Hunter en vele anderen. Sam Monroe is voorzitter van het Gulf Coast Museum. Van de City Blues van Houston naar de Cajun Sound op de grens van Texas en Louisiana.
3: Op de klanken van een Cajun band.
4: Ja. Yeah. Cajun of Tidico, wat is dit nou?
3: Ja, dit is Cajun. En dan zijn we aanbeland in Port Arthur. En daar willen we het historisch museum bezoeken. En hier op een soort van markt, een soort van brinkje, kun je eigenlijk beter zeggen. Yeah. Om een beetje in Drenthe te blijven. Speelt een Cajun band op een soort van muziekkoepeltje. En er zitten allemaal mensen in klederdracht zitten daar te kijken. Ik weet niet wat voor te ere waarvan dat is. Maar het doet allemaal vriendelijk aan.
4: Beetje schamel plaatsje trouwens.
3: Ja, Port Arthur, het is ongeveer zo groot als Assen, ter grootte van dat. Maar als je er zo in rijdt, dan denk je van waar ben ik nou terecht gekomen? Lijkt Oost-Duitsland wel of zo. Maar ons doel is eigenlijk het historisch museum. Want hier zijn een heleboel mensen geboren die wat met de muziek te maken hebben. Zoals Johnny Winter, Janis Joplin, de Big Bopper. En dan gaan ook mensen trouwen of zo. Wat is dit allemaal?
4: City Hall hier, hè?
3: Ja, City Hall.
4: Misschien dat die band wel speelt gelegen van die trouwerij.
3: Ja, die kans heb je natuurlijk wel.
4: Een soort boerenbruiloft.
3: Ja, er zitten allemaal mensen, er zitten gezellige bankjes. Picknick dingen erbij. Uiteraard cola in, met rietjes enzovoort enzovoort. Prachtig fonteintje hier ook. Dus maar even naar de muziek luisteren. Nou, je hoort het. Je hoort ook nog die triangle ertussendoor.
4: Dat is overwegend een blanke party hier, hè?
3: Ja. Zullen ze even een omstander vragen wat het is? Precies.
5: Madam, can I ask you a question? What is it all about?
6: Cajun people come promote their festival while they're over here, and then we go over there and promote theirs.
3: Aha. Uh-huh.
4: What kind of festival is this?
6: This one? I don't know. This lady in the yellow shirt can tell you all about it. She's the
3: festival.
6: Yeah, she's the promoter.
3: Uh-huh.
6: Yeah.
4: I see.
7: Hi, Stacy. And this is Mr. Hallmark, a county commissioner. He can tell you all about it. I don't know who these guys are.
8: Oh, my goodness. Why don't you get Eden?
7: No. I need quotes from you.
4: We're Dutch radio.
3: From Holland.
4: Dutch radio from Europe.
8: Radio from Europe?
4: Yeah.
7: I'm from Port Arthur News.
4: You're from the Port Arthur News?
7: Yeah. What are you doing over here?
4: Oh, we're traveling around and making radio programs. He's a blues singer in Holland.
7: Oh, yeah.
4: We are looking for the roots of the blues in the States.
7: Really?
4: Yeah.
7: Hey, why don't y'all come over here and let me interview y'all for our paper, will you?
4: Oh, maybe. That's okay.
7: Do y'all mind?
4: Yeah.
7: That'd be great. That's my photographer over there.
4: So, yeah.
7: That'd be great. Would y'all do that?
4: Yeah, okay.
9: Oh, yeah.
4: Okay.
7: So
4: yeah, we go. We like to go to the museum over here.
7: Yeah.
9: Of Texas.
4: Yeah.
10: A lot of the people in this part of Texas came from Louisiana during a lot of the in the early 40s when the war was going on.
11: Thank you.
10: So many of the young people had to go off to war, and a lot of these refineries and shipyards that we had in this area needed workers tremendously. So what they did, they put out the word, and so many of the people from Louisiana and all in East Texas and all came here to work in the shipyards and refineries during the war, and they just settled here. And so we've still got their heritage in all here, and the Cajuns, and
4: They settled here, but they held their own culture.
10: Yes, they did. Yes, they sure did. And you know, a lot of the little kids didn't learn how to speak English until they got into schools, the public school system, and they were taught English because their parents still taught French.
4: What's so special on their culture?
10: Oh, I think their food. I think that their good liveliness. Their dancing. Their fun. It's a great culture. Food particularly. There's nothing like Cajun food. And they love their music. You know, Cajun music is just, and they've got their own brand. It's not any like it.
4: And the special way they dance.
10: In the way they dance. And it's just inherited from one generation to the next, and they do a great job, and we're so glad whenever they come over here. And a lot of our people, their grandparents or their other kin folks live in Louisiana, and it's almost like we're part of Louisiana.

0: En dat was dan Little Red and the Renegades met een stuk van Earl King, Babysitting. Een goede dag nog, luisteraars.
1: Ja, en die Little Red and the Renegades, die hoorde u daarvoor ook nog met een stuk van een unknown rider, de Bon Temps Roulé. En dat is zo'n beetje het lijflied van New Orleans.
0: Ja, het is eigenlijk een soort volksliedje wat de Jan en Alleman opnemen. Ja. En wat ze vullen betekenen, dat is Let the Good Times Roll.
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: Nou, de sfeer was in Port Arthur door ook uitstekend. Lekker warm, gezellig in dat park. Waarvan wij eerst dachten dat het een boerenbrullerste was, bleek het een soort uitwisseling te wezen. Van een festival uit Louisiana, wat begin juni houden is. En dat was het Buggy Festival in Church Point. Ja, en daar komt altijd wat gezellig mensen komt dan op aan. Onder andere de vrouw van de verslaggever van de Port Arthur News.
1: Ja, een 25-jarige dikke lady kwam op ons af en die probeerde ons te strikken voor een interview. Wat toen ook gelukt is, we hebben dat niet opgenomen. Zij zou ons de krant toesturen, maar zoals het wel eens vaker gaat, dat is niet gebeurd. Maar we waren later in Aberdeen, hogerop in Mississippi. En daar gebeurde iets dergelijks en daar hebben wij de krant wel van gekregen. Dus ja, niet elke krant is even punctueel.
0: We waren eigenlijk op zoek naar het museum in Port Arthur. Waarvan ons bekend was dat er nogal wat materiaal was van lui die in Port Arthur geboren waren. Of in de buurt door van Johnny en Edgar Winter, Ivory Joe Hunter, Janis Joplin, The Big Bopper. En toen kwamen we op dat festival gebeuren terecht en bij die kraan terecht. En vandoor uit wezen ze ons de weg naar dat museum. In een heel groot vierkant gebouw gevestigd. En inderdaad, Port Arthur, dat is de geboorteplek van Johnny Winter. Nou, Johnny Winter, een man die al jarenlang gang is in de muziek. De bekende albino met zijn broer Edgar. En verder het museum ingaat, laat maar eens een stuk van Johnny Winter draaien, Harry.
1: Ja, hier is hij met een stuk van Mose Ellison, Parchman's Farm.

0: Nou, ik vraag dat al hier. Gitaar van Johnny Winter. En de saxofoon, de alt-saxofoon van Edgar Winter. Maar om even correct te wezen, we staan hier in het historisch museum van Port Arthur. Een gemeente van, met ongeveer 65.000 inwoners. Maar eigenlijk belangrijk door dat hier veel mensen vandaan komen die in de muziekwereld hebben gezeten. Onder andere Johnny Winter, Edgar Winter, Ivory Joe Hunter, Janis Joplin, The Big Bopper. En nou, vele anderen zie ik hier.
1: Mensen ook de country muziek, George Jones zie ik door.
0: George Jones, ja.
1: Hij leeft nog.
0: Ja, Barbara Lynn. En ik zie ook nog een klassieke dirigent, een of andere. Bill Rogers.
1: Ja. Laten we maar eens in balans lopen, ja. Harry. Wel mooi dat zo'n plaats zoveel aandacht aan muziek besteedt. Hè?
0: Vooral omdat het een plek is waar je nou niet direct dat verwacht. Het is een petrochemische industrie hier. En je zou niet verwachten dat er ineens zoveel mensen vandaan komen. Ja, het is eigenlijk een gat. Zo zal men dat zeggen in het
1: Zou dat kunnen voorstellen? Een moskee-museum in Aachen?
0: Nou ja, misschien dat ze daar ooit nog eens aan beginnen. Maar ja, even een beetje overdreven vind ik het wel.
1: Nee, maar als je dit zo ziet.
0: Ja.
1: Vergelijkbare plaats.
0: Ja, maar ja, dat, in zo'n land, zo'n plaats is natuurlijk... dan ben je er wel heel trots op, lijkt mij. Ja, ja.
1: En daar doet ze ook wat met.
0: Ja, ze doet er wel met. Want ik hoorde net van de lady die hier ons informeerde dat ze zijn heel veel research op... Janis Joplin heeft gedaan en nu zijn ze bezig om iemand op te sporen die haar zelfs nog bij haar in de klas heeft gezeten. Dus dat is helemaal prachtig.
1: Yeah.

0: Lass mich den Pferde loben, Jo. Mr. George Jones.
1: Ja, toch een van de groten van de countrymuziek. Ik zag hem pas geleden nog bij de uitreiking van die Country Awards, waar hij een award kreeg, dit jaar zelfs, dus nog maar 14 dagen geleden, voor zijn hele oeuvre, George Jones. En hij sprak de DJ's toen nog even toe vanwege dat ze de oude artiesten niet moesten vergeten en daar ook nog eens wat van moesten draaien.
0: Waarvan notie?
1: Ja. Een hoed van...
0: Dat is een van de jongere country stars, Mark Chisner.
1: Ja.
0: Die ik dan nog wel weer ken. En door ligt de hoed, de gesigneerde hoed ligt erop aan.
1: En hier een... een gouden plaat.
0: De eerste van Janis, hè?
1: Ja, Pearl. To the Joplin Family, ja. 500.000 copies of the Columbia record. Long playing record, Pearl, ja. Ja, inderdaad. Ook een gouden. En dat is dan Joplin in Kansas. Ja.
0: En toen was het nog.
1: En een tapeje erbij.
0: Janis Joplin, Big Brother and the Holding Company.
1: Ja, ja, ja.
0: Zo begon het.
1: Ja. En hier zie je al foto's van haar. Eigenlijk van haar. Van het begin. Kijk, prachtig portretje daar links.
0: Ja. Janis Lynn Joplin, geboren in Port Arthur, Texas, januari de 19e, 1943 en overleden in Los Angeles op 4 oktober 1970.
1: Ja, kijk, daar zit ze dan bij de klas waarschijnlijk en met gitaar en poppen. Dat is een mooi fotootje ook dit, hè?
0: Lief fotootje.
1: Ja. En we zien hier dan Buddy Holly fotootje en Big Bopper, Richie Valens, die zaten allemaal in het vliegtuig wat toen neergestort is.
0: Ja, en een Waylon Jennings, die zat er net niet in.
1: Net niet in, die was ziek.
0: Die jij door op de foto staat.
1: Ja, die was ziek.
0: Ja.
1: En die had een invaller. En die heeft het dus, ja.
0: Er ligt het telegram wat Waylon Jennings verstuurd heeft naar het overlieden van de Big Bopper.
1: Ja.
0: It was a great loss to us all. When they did die. But just think of what a loss it would have been to the world if they had never lived.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Mooi zeg.
1: Ja.

0: Een van de bekendste stukken van de bekendste inwoonster van Port Arthur. En dat was Janis Joplin met een compositie van Kris Kristofferson. Een jongen uit de folkhoek, Me en Bobby McGee.
1: Ja, een prachtige les in Amerikaanse pop- en folkgeschiedenis.
0: En daarmee sluiten we deze aflevering van Harry's Blues af. Radio Drenthe is er straks om 14:30 weer. En de vierde aflevering van de Radio Reisreportage op zoek naar de wortels van de blues volgende weken. Techniek Paul Meeldijk, samenstelling Harry Musquet, presentatie Harry Musquet en Albert Haar.
2: That's it.
3: Volgende week in Harry's Blues.
4: Corley staat bekend als de reishoofdstad van Louisiana. De woonplaats van J.D. Miller, de legendarische producer van bluesartiesten als Slim Harpo, Lightning Slim, Lazy Lester en Lonesome Sundown. Naast blues produceerde hij vele Cajun en Zydeco-opnamen. Een wandelende muzikale historie met wortels in country en blues.
5: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
6: Van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Amerikanen. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
7: Q in the Blizzards namen het album Boom Boom Bang op in de Amer met John Legrand en Daniel Lohuis als gasten. En het album was een regelrecht eerbetoon aan blueslegende John Lee Hooker. Q in the Blizzards, Liquor Blues.

QB and the Blizzards, Liquor Blues. Bet Hart uit Los Angeles kan als geen ander de blues zingen en dat bewijst ze op ieder nieuw album. Dit komt van het album Leave the Light On, Bet Hart, Monkey Back. Oh, yeah.

Beth Hart, Monkey Back. Er komen steeds meer blues- en Americana-bands uit de Scandinavische landen. Torbjörn Riesaker verovert op dit moment zelfs Europa. De voormalige leraar uit Kopenhagen blijft sterke albums produceren. Dit komt van zijn album House of Sticks. Torbjörn Riesaker en The Black Tornado, Light of Your Love.

Torbjörn Riesager en The Black Tornado, Light of Your Love. Quinn Sullivan, dat is een 26-jarige bluesgitarist uit Massachusetts. Als jochie van 10 jaar speelde hij al als gast mee met Buddy Guy en B.B. King. Dit komt van zijn nieuwe album Salvation. Quinn Sullivan, Better in Love.

Gwynne Sullivan, Better in Love. Danny Brooks, dat is een bluesgitarist uit Ontario in Canada. Maar hij opereert al jaren vanuit Texas. Hij is al ruim 30 jaar actief, maar is in Amerika nog steeds een marginale artiest. Dit komt van zijn album Soulville. Danny Brooks and the Rockin' Relevators. Nobody knows you like the Lord.

Danny Brooks and the Rockin' Revelators. Nobody knows you like the Lord. Rory Block uit New York presenteerde haar 40ste album, Heavy on the Blues, opgenomen met de gitaristen Ronnie Earl en Joanna Connor. Het nummer is geschreven door Buddy Guy. Rory Block, The Blues, opgenomen met de gitaristen Ronnie Earl en Joanna Connor. Het nummer is geschreven door Buddy Guy. Rory Block, Stay Around a Little Longer.

brewery block. Stay around a little longer. Joe Stem, dat is een singer-songwriter van het platteland in Illinois. En hij runt daarnaast zijn eigen band, de Joe Stem Band. Dit komt van zijn nieuwe album Little Crosses. De Joe Stem Band, Territory Town.

The Joe Stamp Band, Territory Town. Walter Trout nam zijn album Full Circle op met heel veel goede gasten. John Mayall, Richie Hayward, Jeff Healey, Eric Sardines, Coco Montoya, Junior Watson, James Harmon, Guitar Shorty en Joe Bonamessa. Walter Trout, She Takes More Than She Gives.

Walter Trout, She Takes More Than She Gives. De gitaristen Mike Cito en Albert Castiglia namen samen in St. Louis het album Blood Brothers op. En dat deden ze voor Gulf Coast Records, en dat is weer het platenlabel van Mike Cito. Mike Cito en Albert Castiglia, Alive.

Mike Cito en Albert Castiglia, Alive. Big Daddy Wilson, dat is een Amerikaanse singer-songwriter die al jaren vanuit het Duitse Hamburg opereert omdat hij getrouwd is met een Duitse vrouw. Dit komt van zijn album Smilin' All of Day Long. Hij nam dat album op met de gasten Hans Stesink en Erik Bibb. Big Daddy Wilson, Can We Live in Peace?

0: Everybody wants to live together. Why can't we live together?
1: Big Daddy Wilson, Can We Live in Peace? U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Blues Fighters Bowl, dat is een bluesband uit Rotterdam rond de hobbyartiest Johan Lange. Hij is de componist, de producer, de zanger, de gitarist, de basgitarist en de toetsenist. En in het dagelijks leven is Johan Lange chirurg in het Erasmus MC in Rotterdam. Blues Fighters Bowl, Law of the Strongest.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Het vuur zit in de lucht en dat betekent dat de kraan weer vliegt. Nou, daar hebben we een mooi nummer over de kraan. As the Crow Flies, origineel van Tony Joe White, maar ook nog twee andere heel verrassende uitvoeringen. Verder veel neewerk van Ray Wiley Hubbard, van Superchunk, van Miko Marks, Mike Campbell en The Dirty Knobs, ook een nieuwe CD van u te komen, van Duke Robbelaar. Maar we begonnen met muziek uit Noorwegen, van Trond, Svensson en Tuxedo. Build Me a Mountain.

Het klinkt heel Amerikaans. Het kunnen drive-by truckers wezen. Maar het komt echt uit Noorwegen. Want deze zanger, Trond Svensson, is een misdaadreporter uit Noorwegen die in de muziek actief is, uiteraard. Want dit is, denk ik, al zijn derde of zijn vierde CD. De vorige was Palomino Motel. Nou, klinkt ook echt Noord-Texas, zeg maar. En dit is van de nieuwe CD Don't Trust the Moon. Trond Svensson samen met zijn band Tuxedo. Tuxedo, dat is een mooie witte hoed, is dat, hè? Van Morrison, de 43ste CD zit er aan te komen. En daar is alvast een nummer van in het vooruitgaande bracht, zeg maar. De CD die heet What's It Gonna Take? Ja, ik ben benieuwd wat het allemaal is alweer. Want hij zei dat hij er misschien wel met zal opholen. Maar na 42 komt er toch nog weer een 43 van deze Ierse Bart. Van Morrison met Pretending.

Een vuurproefje van de nieuwe cd van Van Morrison, die half mei ongeveer uitkomt. De cd What's It Gonna Take. En mocht je Van Morrison dan graag een keer willen zien, hij treedt niet zo heel veel meer op, maar op 29 juni dan treedt hij op in Ierland, in Limerick, op King John's Castle. Man die ook al jaren bezig is, maar dan van de andere kant van de grote plaats, Lyle Lover, de man uit Texas. 10 jaar lang heeft hij niks produceerd in de zin van geen nee werk uitgebracht. En nu komt hij met een nee cd, de 12th of June. Dit is het titelstuk ervan.

0: love best the 12th of June. I love best the 12th of June.
1: The 12th of June, een titelstuk van de nieuwe cd van Lyle Lovett, de zanger, gitarist uit Texas. Die ooit trouwens nog een paar jaren getrouwd was met de bekende actrice Julia Roberts. Kunt u niet helemaal voorstellen, want als je Lyle Lovett ziet, dan kun je echt niet zeggen van dat het een van de allerknapsten van deze wereld is. Larry McRae, dat is een blueszanger die al meer dan 30 jaar actief is in Amerika. Hij komt uit Arkansas, dat ligt op dezelfde hoogte ongeveer als Mississippi, net aan de andere kant van de rivier. Een bluesgebied bij uitstek, een man die ook al met Jan en Alleman samenspeeld heeft. En gelukkig heeft hij een nieuwe cd gemaakt, Blues Without You. Maar eigenlijk had hij moeten zeggen Blues With You, want allerlei bekende mensen werkten aan deze cd met, zoals Joe Bonamassa, Warren Haynes, Joanna Connor en Reese Winans. Larry McRae met The Roadhouse Blues.

gekke is dat je er dan eigenlijk applaus achter verwacht. Hè. Een niet al te groot applaus, maar een optreden in zo'n roadhouse in Texas. Waar dan al wat volk aan de bar hangt. Arbeiders rond, shouten soms naar het werk. Een stukje zitten eten en zo met elkaar. En dan speelt er een band, Larry McRae bijvoorbeeld. Dit is van de nieuwe cd van Larry McRae, Blues Without You. Ook een nieuwe cd is het van Duke Robillard. En daar werkt allerlei mensen aan mee aan die cd. Duke Robillard is een beetje een man die in de sfeer van de jump blues speelt. Een beetje dat lekkere ritme, zeg maar, doorin. They called it Rhythm and Blues, dat is de titel van de cd. En hij zingt hier samen met John Hammond, de bekende John Hammond, de zoon van John Hammond senior. De man die Dylan ontdekt heeft bijvoorbeeld en Stevie Ray Vaughan. Maar dit is John Hammond junior samen met Duke Robillard met The Homeless Blues.

Echte deep blues, maar dat zat meer in dit deel van Harry's Blues. De muziek van Larry McRae, dat kun je ook zeker zo noemen, en Duke Robillard samen met de zang van John Hammond in Homeless Blues. Je hoort het op Harry's Blues, elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Tijd voor drie keer recht is scheepsrecht. En in dit geval hebben we het over de kraaien. Want we zitten in het voorjaar en bij mij achter het huis zit een hele grote beukenboom. En daar zit heel vaak een kraaien in. En die zwarft dan, die cirkelt een beetje boom, die boom. En op een gegeven moment gaat ze weer zitten en dan kwaakt ze met elkaar een geweldig lawaai. En toen dacht ik van, waar komt dat toch eigenlijk vandaan? Van het liedje van As the Crow Flies, dat kende ik van Tony Joe White. En dat blijkt een gezegde te wezen van hij niet de snelste weg neemt. Want kraaien die neemt ook niet de snelste weg van A naar B, maar die cirkelt wat rond, die dwarrelt wat rond. En hij niet de snelste weg neemt, dan is het as the crow flies. En dat schijnt Dickens gebruikt te hebben is in literatuur. Nou, ik heb drie versies bij elkaar gezegd van As the Crow Flies. Uiteraard het origineel van Tony Joe White. Maar we beginnen met die van Colin James. En dat is nog een hele recente van de cd Open Road uit 2021.

Dat was de versie van Colin James as the Crow Flies. En dan bijna 50 jaar terug, in 1972... de LP The Train I'm On van Tony Joe White... om uit te komen bij het origineel.

0: Tony Joe White uit 1972. Ik zie hem nog zo zitten bij het Take Root Festival, toen dat nog hier in Assen was. Optreden van hem samen met zijn zeunen, die de drums speelden. En de afloop zat hij gewoon bij het standje met de merchandising. En signeerde hij cd's voor de mensen die een exemplaar wilden hebben. Heel gewoon bleem, Tony Joe White. En toch zulke prachtige nummers maken. De derde versie die is van Rory Gallagher, de man uit Ierland. Hij begon juni naar Ierland gehad, maar zeker niet vergeten om even naar Ballyshannon te gaan. Dat ligt een beetje aan de westkust van Ierland. Dat is een klein plekje. Daar heeft Rory Gallagher heeft daar gewoond. Ik weet niet of hij daar geboren is trouwens, maar dat is wel de plek die zeg maar vergelijkbaar is met wat Grollo is in Nederland voor Harry Musquet. Dat is Ballyshannon voor Rory Gallagher. Dus dit is een standbeeld van Rory Gallagher. En er is een groot festival, vierdaags festival met allerlei optredens. En dan is het dorp een en al Rory Gallagher. Dit is van zijn laatste cd die uitgebracht is van Rory Gallagher. U 2019, zijn versie van As the Crow Flies.
1: As the crow flies, baby, well, I ain't too far from you. But since I don't have wings,

Drie versies waren dat van het nummer As the Crow Flies, het origineel van Tony Joe White uit 1972. De versie van Rory Gallagher, die is trouwens uit 1973, want het is een outtake van de LP Tattoo die hij toen opende MF. Maar die is pas uitgebracht in 2019 op de CD die gewoon getiteld is Blues. En de eerste versie die was van Colin James van de CD Open Road. We gaan naar Ray Wiley Hubbard, al eerder wat van het draait in Harris Blues, van de CD Co-Starring 2. En dat wil zoveel zeggen dat een heleboel de mensen eraan meedoet aan deze CD. Ray Wiley Hubbard, dat is een man uit Texas die al een jaar of 40 in het Roadhouse circuit door actief is. Een beetje stevige country muziek, country rock muziek zou je kunnen zeggen. Op deze CD werkt hij samen met allerlei verschillende mensen, met Steve Earle, met Ringo Starr, Steve Lukather en ook vooral de Band of Heathens, een uitstekende band uit Nashville. En die zingt ook op dit nummer The Desperate Man.

Ray Wiley Hubbard van zijn nieuwe cd co-starring toe. En dit was dus samen met de Band of Heathens. Uitstekende cd met heel veel mooie nummers erop. Al verder heel bezig, maar als je dan nog dit soort werk kunt maken, dan ben je van grote klasse. Een band waar ik nog nooit van gehoord had, dat was Superchunk. Een indie rock band uit North Carolina. Nou, boeit me dat altijd wel gelijk als het uit North Carolina komt. Want dan zie je in de Appalachians, dat bergachtige gebied door zo, waar die hele aparte muziekcultuur ontstaan is van de mix van de Ieren en de Italianen en dat soort volk bij elkaar. Maar ik heb van Superchunk nog nooit gehoord. Die band bestaat trouwens al wel flink wat jaren, al vanaf 1989. Er is een nieuwe cd van u gekomen, die heet Wild Loneliness. En daar draai ik het nummer van City of the Dead.

Ja, het giet nog wel in deur, dit nummer van Superchunk, City of the Dead. Maar ja, we schieten op tegen het eind van het programma. Wel trouwens een uitstekende cd, Wild Loneliness. Wat minder boos dan de vorige cd. Die was heel erg tegen Trump gericht. Maar ja, er zit altijd toch nog een zekere agressie zit in die muziek van Superchunk. Het laatste nummer is een nummer van Mike Campbell en de Dirty Knobs. Mike Campbell, de solo-gitarist van Tom Petty. Sinds die overleden is, spul je voor hemzelf. Dat bestuurde weer met Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En dit is A Dirty Job.

0: van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Aretha Franklin nam het nummer in 1960 op en in 1969 deed zij dat opnieuw voor haar album Aretha. En het werd nooit een echte hit. In 1960 eindigde het 10 in Amerika en in 1969 slechts 101. En dat is eigenlijk best teleurstellend voor zo'n mooi nummer. Aretha Franklin, Today I Sing the Blues.

Aretha Franklin, Today I Sing the Blues. Het album Astral Weeks is een nooit overtroffen meesterwerk van Van Morrison, opgenomen in New York met Amerikaanse jazzmuzikanten, en dit gaat over een bekende, iets wat elitaire straat in Belfast, Van Morrison, Cypress Avenue.

Van Morrison, Cypress Avenue. Zanger John Lyon uit New Jersey opereert al sinds de jaren 70 als Southside Johnny met zijn trouwe band The Asbury Jukes. Maar dat doet hij wel in de schaduw van zijn streekgenoot en vriend Bruce Springsteen. Southside Johnny, messing around with the blues.

Southside Johnny, Messing Around with the Blues. Het Indianenmeisje uit Canada slaagde niet als countryzangeres in Nashville, maar wel als blueszangeres. Dit komt van haar album Church House Blues, met echtgenoot Dwayne Strobel als gitarist en producer. Crystal Shawanda, Evil Memory.

Crystal Shawanda, Evil Memory. The Nighthawks, dat is een Amerikaanse bluesband uit Washington D.C. met gitarist Jimmy Thackeray uit Pittsburgh en mondharmonica-speler Mark Wenner. Het komt van het album Open All Night. The Nighthawks, Long Distance Call.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Colony Country van Linda Martell is het album van deze week. En Linda Martell is een zwarte countryzangeres uit South Carolina. En ze begon als blueszangeres, maar werd pas succesvol toen ze optrad als countryzangeres op een militaire basis. Want daar werd ze ontdekt door country producer Shelby Singleton. En even later was ze de eerste succesvolle zwarte countryzangeres in Amerika. Linda Martell, Bad Case of the Blues.

Linda Martell, Bad Case of the Blues. Ook gitaristen als Eric Clapton hebben jeugdidolen en helden. Bluesgitarist Freddie King was zo'n held voor Eric Clapton. En met producer Tom Dowd nam hij in Jamaica deze oude hit van Freddie King op. Eric Clapton, Have You Ever Loved a Woman?

Eric Clapton, Have You Ever Loved a Woman? Het is een van de bekendste nummers van Bob Dylan en het werd 199 keer gecoverd. Hij nam het op met bluesgitarist Michael Bloomfield en organist Al Cooper. En dat was de oprichter van Blood, Sweat and Tears en later was hij de producer van Lynyrd Skynyrd. Bob Dylan, Like a Rolling Stone.

when you discover that

Bob Dylan, Like a Rolling Stone. De Engelse zangeres Marianne Faithfull heeft haar carrière te danken aan haar vriendschap met Mick Jagger en Keith Richards. Zij kreeg As Tears Go By van de heren en dat werd meteen een grote hit. En later werd ze een cultzangeres met een stem boordevol levenservaring, alcohol en nicotine. Dit is een compositie van Shel Silverstein, de songwriter van Dr. Hook. Marianne Faithfull, The Ballad of Lucy Jordan.

Marianne Faithfull, The Ballad of Lucy Jordan. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Bluespianist Eddie Boyd schreef het nummer in 1952 en het werd gecoverd door John Lee Hooker, Muddy Waters, Jimmy Reed, B.B. King, Huey and the Blizzards, Junior Wells, Luther Allison, Freddie King, Bobby Bland en Eric Clapton. Dit is Buddy Guy met pianist Pete Wingfield uit de band van Van Morrison en drummer Richie Hayward uit Little Feat. Buddy Guy, Five Long Years.

hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De tweede uitzending van Harry's Blues die opgenomen is op de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum. Elke zondag doen we dat tussen 3 en 4 uur en elke keer met een gast die wat bijzonders kan vertellen en over de tentoonstelling en over de persoon Harry Musquet. En daarvoor hebben wij deze keer Aart Doeg, de man die de vormgeving van de tentoonstellingen gedaan heeft van het boek en ook met Harry Musquet voetbalde. Muziek.

0: Yeah, the blues is a bad habit. Harry Musquet, Cuba in the Blizzard. 2009 van de laatste cd Cats Lost. Aan tafel hier Aad Doeg. Welkom Aad in de uitzending.
1: Dank je wel.
0: Hoe voelt het nou voor jou om als vormgever van de tentoonstelling en van het boek, maar met name van de tentoonstelling, om zoveel mensen hier te zien rondlopen?
1: Ja, geweldig. Daar hoop je op als je je smaak natuurlijk, hè? Dat het een succes wordt.
0: Ja,
1: en dit is een succes. Ik sta pal verbaasd hier. Hoeveel mensen hier rondlopen?
0: Ja, de belangstelling is enorm.
1: Is enorm, ja.
0: Want qua vormgeving bij zo'n tentoonstelling, ja? Hoe begint dat nou eigenlijk? Hoe begint dat voor jou?
1: Dat begint in dit geval bij jou.
0: Ja, oké. Okay. Het idee.
1: Bij mij begin jij. Ja, ik begin met een tekst. Ja. Verzamelen van foto's. Praten met de opdrachtgever. Wat voor uitstraling moet het boek hebben? Nou, we hebben verschillende vergaderingen aan gewijd. Mm. Hè, met elkaar. Waar we het over eens dat het een monumentaal boek moest worden. Nou, dan. Dat de lettertypes sterk moesten zijn. Dus dat soort ingrediënten ga ik aan het werk. En dan maak ik een voorstel.
0: Ja.
1: En dan leg ik aan jullie aan de redactie leg ik daarvoor. Dus dat is in dit geval ook gebeurd. Ja. En dan gelijk, was men daar behoorlijk enthousiast over.
0: Maar
1: vooral ook door het formaat. Uitzonderlijk formaat.
0: Dan heb je het over het boek, ja?
1: Dan heb ik het over het boek.
0: Het boek in LP-formaat, een hartstikke dik boek. Maar nou even over de tentoonstelling. Want de meeste mensen hier die komen allemaal voor die tentoonstelling.
1: Ja.
0: Ja. Ja, welke sfeer wil je in zo'n tentoonstelling leggen?
1: De sfeer van de blues natuurlijk. Hè?
0: En waar bestaat die uit?
1: Die bestaat uit veel zwart.
0: Ja.
1: Veel kunstlicht.
0: Dat was het eerste werk al, hè?
1: Dat was het eerste wat we gedaan hebben.
0: Dat de hele kerk
1: alles
0: zwart verdonkeren,
1: alles zwart geschilderd.
0: Ja.
1: En daar alleen maar kunstlicht in. Nou, dat is op een wonderbaarlijke goede manier is dat gelukt, vind ik.
0: Want doe jij dit vaker, tentoonstellingen ontwerpen,
1: nou,
0: zeg maar, inrichten?
1: Ik ben een feit grafisch ontwerper van beroep. Ik doe het meeste boekwerk, drukwerk, affiches, maar maakt niet uit wat.
0: Ja.
1: Maar sinds 2 jaar heb ik eerder een tentoonstelling gemaakt om in te richten voor het Rens Museum.
0: Okay.
1: Dus ik werk al als grafisch ontwerper, werk ik al veel langer voor het Rens Museum.
0: Ja.
1: Nou, toen kwam de gelegenheid om dat te gaan doen. En nu weer. Dus ik begin er steeds meer ervaring in te krijgen.
0: En misschien begin je het ook wel steeds leuker te vinden.
1: Ja, en steeds leuker te vinden.
0: Leuke uitdaging, toch? En bovendien, er kwam bij natuurlijk dat jij Harry Musquet ook al van vroeger kende.
1: Ja, natuurlijk. Die ken ik van vroeger. En dan ga je op een andere manier vormgeven. Bij alle foto's die ik tegenkom, staat voor mij een verhaal aan vast, bij wijze van spreken.
0: Ja, ja.
1: Want daarom vond ik het ook mooi, Albert, dat jij die foto's hebt gezet en ik niet. Ja. Ik was er nooit aangekomen.
0: Ik vond het ook moeilijk, hoor.
1: Ja, het is zo.
0: Ja, ja, ja. Hey, ben jij een Assenaar van geboorte? Of,
1: ja, ik ben Assenaar van geboorte.
0: Opgegroeid hier?
1: Opgegroeid
0: in
1: hier, ja.
0: Want hoe oud ben jij?
1: Ik ben 68 jaar.
0: Ja, ja. Harry, die was van 41.
1: Ja, hij is 6 jaar ouder.
0: Zes jaar ouder, ja. Ja, ja,
1: ja. Ja, dus kortom, mij was een beetje, vroeger was hij de grotere broer eigenlijk. Hè?
0: Ja, precies, ja.
1: We kwamen elkaar regelmatig tegen bij Jan Dekker. Ik heb het eerst ontmoet in Brandpunt, een soort jeugdsoos, toen was ik 16.
0: Mm-hmm.
1: En toen begon hij voor het eerst bij Cuba te zingen eigenlijk. Het was de Rocking Strings. Harry had zin voor de blues en niet waar je in speelde op dat moment.
0: Ja.
1: Dus die ging met de Rocking Strings verder. En toen werd er al snel een paar maanden daarna met een nieuwe naam gekozen. Ik was er zelf bij dat die naam gekozen werd.
0: Is dat zo?
1: Ja, dat is geweldig, ja.
0: Vertel eens.
1: Ze gingen naar boven. En ze waren een half uurtje ze weer eerst spelen.
0: Ja.
1: En ze kwamen weer terug.
0: En dat was in Brandpunt?
1: Dat was in Brandpunt.
0: Ja.
1: In Veenestraat. Het is nu allemaal weg daar. Maar... Nou, half uurtje eerst spelen met elkaar. En de jongens, we hebben een pauze. Wij gaan naar boven met het Engels terug. En dan we weer beneden komen, hebben we een nieuwe naam.
0: Zo
1: ging het.
0: Zo simpel.
1: Een half uur later komt Eelco als eerste van die grote trap af.
0: Ja.
1: En die zegt, we heten de Blizzards. Ik vergeet het nooit meer. Ik stond er aan.
0: Ja.
1: En toen kwam dus de QB erbij.
0: Ja.
1: QB. Dus, nou, toen werd uitgelegd waarom dan. Klonk al een beetje vreemd in de oren in het begin, QB.
0: Ja.
1: Ja, toen vertelde hij dus het verhaal. Wij vroegen dus van, hoe kom je die naam? Ja, dat was de hond van zijn buurvrouw.
0: Oké.
1: Okay. Iemand toevallig, en die andere naam had ze gewoon gepikt uit het woordenboek.
0: Ja, ja.
1: In
0: Assen heette het ook nog heel lang Kubi. Kubi in de Blizzard.
1: Ja, ja.
0: Nog niet op zijn Engels uitgesproken, maar...
1: Ja, echte Assenaar die zijn misschien... Kubi, maar ik heb die, wij zijn al die gezegd Kubi.
0: Kubi en de Blizzards. En Aad Doek die was bij het allereerste begin daarvan. Aad is de vormgever van de tentoonstelling. Hij is ook degene die de muziek voor deze uitzending heeft uitgezocht. Ja, geen wonder natuurlijk dat er dan veel muziek van de Blizzards in zit. Het eerste stuk wat jij uitgekozen hebt is van Too Blind to See uit 1970. Time Passed Me By. Een speciale reden waarom dat nummer? Of,
1: ja, dat is eigenlijk een reden geweest. Want dat vind ik een beetje de blues. Een beetje met jazzy-achtige blues. Dat sprak mij toen in de tijd, sprak me dat ook aan. Toen het direct uit van Too Blind to See. Ja. Ondanks de hits die erop stonden, vond ik dat laatste nummer steeds het mooiste.
0: Ook een lang nummer. Dus,
1: gewoon een lang nummer, ja.
0: Ja, want dat kan in deze uitzending. Wij draaien de nummers altijd volledig uit. We doen niet op de Hilversumse manier dat ze afgekort worden. Nee, het volledige nummer met een prachtige solo erop in van Ilko. Time Passed Me By.

0: 1970, Time Passed Me By, Cuba in the Blizzard van de LP Too Blind to See. Aardoek, jij zei het al. De invloed van de jazz die was in Harry's muziek ook wel heel vaak aanwezig. Hè?
1: Ja, ja, dat sprak mij aan.
0: Ik denk dat dat had hij natuurlijk ook van The Voice of America. America's Jazz Hour. Hè? Dus die invloed van de blues en de jazz die zat altijd in zijn muziek.
1: Ja, en dat kon je duidelijk terug horen bij hem steeds.
0: Ja,
1: dat vond ik in dit nummer afgelopen nummer heel erg sterk.
0: Ja, ja. Mooi. Een ander punt waarin jij Harry Musquet ook goed hebt leren kennen was de sport.
1: Ja.
0: Vertel eens.
1: Nou, ik heb jaren met hem gevoetbald in een elftal van Achilles. Dus was rondom 1970, 71 zijn we daarmee begonnen. Het was eigenlijk een elftal binnen een club, min of meer. Want Harry zocht zijn eigen spelers uit. En die ronselde hij dan bij Café Jan Dekker, waar iedereen kwam. Waar we allemaal kwamen. Ja, en Harry was een sportman. En op dat moment deed hij niks. Hij zei, ik heb weer zin om te voetballen. En er waren verschillende jongens bij. Die hadden ook vroeger voetbald. Ik zelf ook. Ja. Bij een andere clubs weliswaar.
0: Ja.
1: En het is een conclusie geweest. We gaan een elftal oprichten. We gaan proberen. En dan binnen een club. Want anders kom je niet bij die competitie natuurlijk.
0: Oh, nee.
1: Dus dat was de reden om naar Achilles te gaan. Mm-hmm. En te vragen, kan dat? Nou, dat kon dus niet. Dat was geen club binnen de club. Dat was in eerste instantie werd het afgewezen. Maar ja, toen was er dus een caféhouwer. En dat was Sjoerd Brouwer. En die had een cafeetje in de Singelstraat, de Grot. En daar kwam hij regelmatig. Daar kwam Harry regelmatig. En die was dus bestuurslid van Achilles. Dus met de nodige drank op. En met op vrijdag van zei Sjoerd, laat mij nou regelen. Ik zit in het bestuur. Ja. Ik zorg dat het goed komt.
0: Ja.
1: Jij, jullie niet. Jullie houden je op achtergrond. Ik zorg dat het goed komt. En dat is zo gebeurd.
0: Ja, ja.
1: Dus wij zijn het elftal begonnen. Een jaar later, ik heb eerst nog in een ander elftal gespeeld. Toen was het nog niet rond. Toen het elftal compleet rond was. Dat was volgens mij 71 of 72. Toen zijn we in de competitie begonnen. Ja, en dat ging gelijk goed. Met een ander jongens natuurlijk die uitgezocht waren. Die al aardig konden voetballen.
0: Ja, ja.
1: En daarna kwam er veel. En je werd hem steeds populairder. Want een jaar later waren de voetballers die aan dus het eerste van Achilles gespeeld bij spreken. En die hadden er niet zoveel zin mee. En die zagen dat elftal van ons. God, dat wilde hij wel. En Harry vroeg ze ook. Hè, van Henk Schokker of Rennie Sandburg. Die jongens. Die hadden die hele carrière van voetbal in het eerste elftal. Aan ze achter de rug. Mm-hmm. En wouden eindelijk wel eens in een leuke elftal spelen. Nou, dat gebeurde ook regelmatig.
0: Ja, ja.
1: Dus er werd steeds een nieuwe toevoer van goede spelers kwam er.
0: Ja, want ik hoorde dat er zelfs inderdaad uit de eerste elftal. Henk Bloembergen speelde erbij bijvoorbeeld.
1: Nou, niet Henk Bloembergen.
0: Of niet?
1: Jaap Bloembergen.
0: Jaap Bloembergen. Die kwam uit de eerste, geloof ik. Ja?
1: Die kwam uit de eerste. Maar wat ik zeg, Rennie Sandburg.
0: Geert Lohman
1: kwam uit de eerste. Ja. Nou, wat verschillende. Ook niet alleen van Achilles, maar ook van andere clubs.
0: Ja.
1: Die het eerste van de clubs, andere clubs gespeeld hadden. Bijvoorbeeld de eerste van ACV, die het ook bij kwam.
0: En wat speelde Harry dan? Welke positie?
1: Harry speelde achterin. Gewoon een beetje in de backpositie vaak.
0: Mm-hmm.
1: Soms op het middenveld. Of in het midden. Nou, ja. En hij zorgde steeds wel dat er aardige spelers om hem heen stonden. Waar hij lekker de bal naar toe kon schuiven. En dat er iets mee gebeurde. Dus, we deden het lekker, vond ik hoor. Als elftal. Ik stond in het voorhoede zelf.
0: Ik zie je daar dat je er nog van geniet.
1: Ja, ik als die herinnering weer terugkomt, dan geniet je er wel. Ja.
0: Ja, want ik zag zelf in het boek staat volgens mij een foto dat er een wedstrijd gespeeld wordt tegen Ajax. Een oefenwedstrijd. Kun je dat nog herinneren of niet? Of was jij daar niet bij?
1: Daar was ik niet bij.
0: Daar was jij niet bij?
1: Dat was volgens mij een oefenwedstrijd van het eerste van Achilles.
0: Oh, dat kan, maar Harry Musquet was er ook bij in haar geval.
1: Oké.
0: Okay, die was ook in beeld.
1: Dat zal ik misschien aanwezig zijn. Maar dat kan ik me niet goed herinneren. Dat tegen Ajax was.
0: Ja. Wat voor soort type speler was Harry? Was hij fanatiek of was hij aanvoerder? Wat was dat voor een man?
1: Ja, hij was een fanatieke voetballer.
0: Ja,
1: dat is zonder meer. Hij was heel fanatiek. En jongens, erop, we gaan er tegenaan. En echt een aanvoerder. Echt van iedereen op jutten van, jongens, doe je best. En als we achter stonden, dan verdorie, je kan niet, weet je wel. Dus, en we wonnen ook vaak. Dus als je dan een keer achter staat, dan gebeurt er wat met Harry. Dan werd ik echt fel. Hoor. Dat is,
0: en was de derde helft ook belangrijk? Of viel dat mee?
1: De derde helft was natuurlijk wel uitermate belangrijk.
0: En waar werd hij dan gespeeld?
1: Die werd vaak gespeeld in het begin even in de kantine. Dat was meestal zo. En dan na een paar biertjes, dan ging iedereen op zijn fiets. Of die ging naar huis, of die ging naar de binnenstad.
0: Oh, ja.
1: En dan kwamen we daar in een ander café elkaar weer tegen natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: En dan werd het nog even doorgezet. Niet in die kantine, maar die ging dan om 5 uur dicht.
0: Ja.
1: Nou ja, net tegen die tijd dat iedereen 3, 4 biertjes op dat, dan moest hij weg. Dus, want dan werd in de binnenstad nog even voortgezet.
0: Want Harry was inderdaad, Harry Musquet was eigenlijk een vrij sportieve kerel, hè?
1: Ja, zeker.
0: Volleybalde.
1: Ja, hij volleybalde, hij tafeltenniste, de sporten die sprak hem gewoon aan. TT was hij altijd, hij wist alle renners, als je met hem naar TT ging, wist hij alle renners die er waren, die voorbij gingen, die noemde je zo op. Hij was overal op de hoogte.
0: Ja,
1: dat verbaasde mij iedere keer weer, hoeveel hij wist van al die sporten.
0: Ja, ja. Dus, hij volgde het allemaal.
1: Ja, hij volgde het allemaal.
0: Hij was zeer geïnteresseerd erin.
1: Ja, wij gingen gewoon naar de training toe en bekijken wie er langs kwam. Met, af en toe als een bekende rijder langs kwam, dan was dat oké. Maar als de nummer 10 langs kwam, dan wist hij ook weer wie er was.
0: Ja,
1: dat was hoor.
0: Naast muziekliefhebber, Harry Musquet ook een groot sportliefhebber. Jouw tweede muziekkeuze zit... Nee, de derde muziekkeuze zitten we op. Dat is Tony Joe White.
1: Ja. Tony Joe White ben ik ook eigenlijk door Musquet op geattendeerd. Veel meer nummers trouwens. Hoor. Dat we straks horen, zullen we meer. Daar kwam hij gewoon kwam hij ermee aan. Zegt, jongens, wat ik nou gehoord heb in het café.
0: Ja.
1: Dat is geweldig. Moeten jullie luisteren?
0: Ja.
1: Nou, daar was voor Tony Joe White bij.
0: Ja.
1: En dat was ook geweldig. Dus,
0: ja, dat was grappig.
1: Dat was ook in dezelfde stijl. Zoals hij speelde. En ook de manier. Ook de blues. De Tony Joe White blues, weet je wel. Dat horen we straks wel met het nummer wat we gaan draaien.
0: Ja. Dus. Harry had zijn QB blues, zeg maar. En Tony Joe White die is ook altijd herkenbaar in zijn muziek. Ja. Een beetje de lazy music, de swamp music.
1: De swamp music.
0: Ik kan me nog herinneren met Harry dat wij samen bij een concert van Tony Joe White waren op Take Root. 2002 was hier nog in Aachen.
1: Was ik ook aanwezig.
0: Harry die vond dat ook zo mooi, zo gewoon van dat Tony Joe White. Na afloop zat hij gewoon in de zaal en signeerde zijn cd's daar.
1: Nou.
0: Hij zei van Harry, ja, dat ben de echte muzikant. Geen capsones, maar gewoon tussen het publiek in gaan zitten. Daarom een nummer van Tony Joe White. Dit is van de cd Closer to the Truth. En dat is uit 1991, Tunica Motel.

0: Tony, Joe White, Tunica Motel. Muziek op verzoek van Aad Doek, te gast in deze uitzending van Harry's Blues. Harry's Blues elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. Trouwens, Harry Musquet was inderdaad een groot liefhebber van Tony T. White. Hij had later ook een nummer van Tony T. White zelf op het repertoire. No news is good news. Ja. Dus dat geeft het ook wel aan. Ja. Jij hebt Harry Musquet zeg maar van de beginperiode gevolgd. Je vertelde net dat je bij de naamgeving zo ongeveer aanwezig was. Kun je zeggen van hoe Harry Musquet in die tijd in Assen gewaardeerd werd? Welke rol speelde hij in Assen?
1: Ja, hij speelde een grote rol bij de jeugd. Hij werd door de jeugd werd hij op handen gedragen.
0: Ja.
1: Niet door de oudere mensen.
0: Nee.
1: Maar ze gingen spelen en dan was dat natuurlijk in clubjes hier in de buurt, of bij Boele Geerts aan de Groningenstraat. Mm-hmm. Daar werd ook veel gespeeld. Ja, dat was. Mensen waren die muziek niet gewend. Nee. Het was kei en keihard. En dat vonden wij allemaal geweldig. Maar de rest vond dat helemaal niks. De eigenaar die werd nog voortdurend. Kun je wat zachter spelen? Nee, dat kon niet. Harry zei, bij deze muziek hoort dit volume. Mm-hmm. En als jullie er niet mee eens zijn, dan hou ik hem mee op. Mm-hmm. Zo ging het.
0: Ja.
1: En hij is verschillende keren is hij ook opgestapt met een optreden. Maar dus hij was een leider bij de jeugd in Assen. Dat was gewoon een feit. Hij was een aantal jaren ouder, maar hij had wel het feeling met die mensen die daaronder zaten. Die wat anders wilden. Die nieuwe muziek zochten. Nou, daar kwam hij gewoon mee aan.
0: En, maar toen hij dan zeg maar, echt succes kreeg, hè? Ook landelijk de doorbraak en een bekendheid werd. Werd hij toen in Assen dan een beetje geëerd of nog maar heel weinig eigenlijk? Want je zit nog wel eens een beetje met het fenomeen van de profeet en de eigen parochie, hè?
1: Ja, hij werd wel gewaardeerd, maar niet zozeer door de instanties op zich.
0: Nee.
1: Dat niet. Die lieten een beetje afweten. Maar hij was gewoon bij de jeugd. Heel Assen, die stond. We gingen overal heen. Als hij in Fries speelde of in Zuid-Laren of zo. Dan gingen we met de bus erheen om die optreden bij te wonen. Jij bedoelt de officiële erkenning van alles. Dat kwam heel traag. Dat kwam heel langzaam.
0: Ja, want ik kan me nog herinneren, staat ook in het boek van dat op een gegeven moment dat er een aanvraag was gedaan om een plein naar hem te noemen, maar dat men er niks van moest weten hiernaast. Dus,
1: daarom, dat zit al genoeg.
0: De eerste onderscheiding die hij kreeg naast de Edison, dat was pas in, volgens mij in 1991, van dat hij ereburger werd van de stad Aas.
1: Ja.
0: Nou ja, daarna heeft hij wel meer dingen gehad. Maar,
1: dat zegt genoeg.
0: Dat bedoel ik.
1: Ja.
0: Ik bedoel, bijna 30 jaar nadat hij begonnen was.
1: Ja, maar niet bij de jeugd, want daar werd hij verschrikkelijk geëerd.
0: Ja, ja.
1: Dus, zonder meer.
0: Ja. De volgende muziek die jij hebt, ik heb de indruk dat jij ook een beetje uitgekozen hebt in de sfeer van wat Harry Musquet leuk vindt, DJ Cale.
1: Ja, die JJ Cale, daar ben ik ook weer door Harry op attent gemaakt. Die kwam ook met, wat ik nu gehoord heb, JJ Cale, jongens, daar moeten jullie naar luisteren. Dat is zo'n geweldige muziek. Ja, en dat was ook zo. Ik bedoel, dat was een ontdekking. Die easy way van muziek maken die JJ Cale deed. Dat was helemaal weer nieuw in de blues, vond ik.
0: Ja, en ook daar zit wel een beetje jazz achter.
1: Daar zit ook een jazz achtergrond achter. Ja, maar hoe hij het deed. En dat nummer wat we nu draaien, dat vind ik een geweldig mooi nummer. Dus,
0: Crazy Mama.

0: Crazy Mama van Gigi Kale. 1971, de LP Naturally. 1971 was ook de periode dat Harry weer uit Grollo vertrok. Het begin van zijn carrière was in Assen. 1965 denk ik ongeveer ging hij naar Grollo. Heb jij die periode in Grollo, heb je die ook nog een beetje meegemaakt?
1: Heb ik minder goed gevolgd. Oh. Dat was net een periode dat ik in de militaire dienst had namelijk. En ik zat per ongeluk zat ik half 67, 68 en half 69 zat ik in Duitsland.
0: Oké. Okay.
1: En ik kwam wel, dus ik was 4 weken in Duitsland. En dan kwam ik 1 week naar Assen. Maar ja, dan pik je de boel niet echt mee zoals het allemaal gebeurt. Ik kwam bij Jan Dekker en dat was geweldige weken. Maar ja, daar ging ik weer voor 4 weken mee. Dus die periode dat hij terugkwam in Grollo, dat is net een periode die... Ik heb een periode gekend, zeg maar, voor de militaire dienst. En daar komt die militaire dienst ertussen. Ik heb er zelf eens even nagaan hoe dit dan kwam. Mm-hmm. En net die overgang niet goed meegemaakt. En toen dus via Jan Dekker en met een voetballer weer is dat weer ruimschoots ingehaald.
0: Ja. Ja, want daarna, niet zo heel lang daarna, viel de eerste formatie van Cube in de Blisters, die viel uiteen. Dat heb jij neem ik aan ook meegemaakt. Ja. Net zo goed als die grote, geweldige optredens bij het Kiss Volleybal toernooi.
1: Zeker.
0: Hoe was dat? Hoe ging dat?
1: Ja, het was een geweldige sfeer.
0: Ja?
1: Ja, zij speelden in de grote zaal en dan was er vast die boven speelde. Was boven was ook nog een zaal. En dan
0: speelde zaal Bellevue heb je
1: het. Zaal Bellevue heb ik het over.
0: Ja.
1: En dan was boven was een zaaltje en dan speelde die Old Fashioned Jazz Group.
0: Okay.
1: Nou, daar kwam uiteindelijk Harry uit.
0: Ja. Ja.
1: Dat was één groot feest.
0: Ja, dat kun je hier op de tentoonstelling ook zien. Hè. De eerste foto die begint ook ongeveer met het showbootgezelschap waar de Rocking Strings bij staan en de Old Fashioned Jazz Group. En dat is het begin van de Blizzard. Dus die speelden boven en Harry speelde beneden.
1: Ja, Harry speelde beneden. En dan was het, voor ons was het steeds, als Harry pauze had, en dat was nogal het geval. Er waren grote pauzes erin gelast. Ja. Dus daar gingen we weer naar boven. Dan speelden Old Fashioned, net als een beetje afgesproken. Dan speelde de Old Jazz Group, de Old Fashioned Jazz Group. Die speelde daar weer.
0: Ja.
1: Heel andere vorm van muziek. Maar wij vonden het leuk. Het was echt feestmuziek. Die ging in optochten door die zalen heen. Weet je wel.
0: Dat was wel een heel contrast. Ja. Dan kun je toch zien dat die twee, Harry Musquet en Old Fashioned, dat die heel verschillende wegen zijn ingegaan.
1: Ja, die zijn heel andere wegen ingeslagen.
0: Wel grappig trouwens dat ze later, ook de mannen van de Old Fashioned Jazz Group en Harry Musquet, dat die wel weer bij elkaar kwamen.
1: Ja, nou ja, Henkel Brandy heeft nog een tijdje gespeeld bij...
0: In
1: beginperiode, piano.
0: Ja. Ja. Nee, maar ik had vorige week Jaap Hilbrandy in de uitzending. Die vertelde ook dat op het laatst van Harry zijn leven, zeg maar, de laatste jaren, dat ze nog wel een reunie hadden met jongens van de Old Fashioned Jazz Group.
1: Ja, dat zou best kunnen. Ja, denk
0: met,
1: ik wel, ja.
0: Met Bert Spiers en dat soort mensen, ja. Ja, wel grappig, ja.
1: Ja.
0: Dat was de Assen-periode, dat is de Grollo-periode. Daarna ging het ook wat slechter allemaal met Harry.
1: Ja, toen de Cube in het Blizzard uit elkaar viel. En toen brak er natuurlijk een hele tijd aan. Wat moet je? Wat moest Harry met zijn muziek? Die wou muziek maken. Dus die begon heel langzaam een hand weer op te krabbelen. En probeerde met andere mensen en samen met Ilko weer wat op poten te zetten.
0: Hmm.
1: Nou ja, dat is met vallen en opstaan. Eigenlijk, dat komt eigenlijk op neer. Is het een beetje gelukt. Maar het heeft jaren geduurd voordat het weer een... Voordat er weer iets goed stond eigenlijk.
0: Maar hoe was dat in die moeilijke periode? Ik bedoel, heb je hem in die tijd ook van nabij meegemaakt? Of?
1: Ja, zeker.
0: Ja,
1: vooral, toen zat hij natuurlijk veel in de kroeg.
0: Ja.
1: In het café. Dus daar praten we regelmatig. En voetbal ging gewoon door. Hoe minder Harry speelde in de band, hoe meer hij voetbalde.
0: Ja, ja.
1: En als hij druk had met de band, dan zagen we soms, dat kwam hij niet.
0: Ja.
1: En dan ook van de voor- en afgesproken. Daar kom ik niet.
0: Ja.
1: Als ik s'nachts om 4 uur thuis kwam van spelen, dan kan ik niet op zondagmorgen om 9 uur daar staan. Dat kan niet.
0: Nee.
1: Dus, en dat merkte je wel. Dus als het spelen wat minder werd, dan was hij een van de eersten die aanwezig was.
0: Ja. Dus, we gaan naar jouw volgende muziek. En die hangt ook weer samen. Eigenlijk wel een beetje ook met de Grollo-periode. Toen Harry in Grollo woonde. Toen hebben ze een tournee gemaakt samen met Van Morrison. Van Morrison die was toen net gestopt met de groep Dem. En jouw volgende keuze is een nummer van Van Morrison.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Ja, Van Morrison was ook een idool van ons in die tijd al. Direct al, toen hij begon. Dus zijn stemgeluid, zijn manier van acteren en... Het was gelijk in. En Harry was er ook een enorme liefhebber van. En wij allemaal.
0: Ja.
1: Ik geloof dat ik al 20, 25 cd's van Van Morrison thuis heb. Weet je wel. Dus je volgt die man. Ik ben hem blijven volgen. Mm-hmm. En dat was,
0: En waarom dit nummer ook nog specifiek of niet?
1: Want dit nummer gaat dus ook over Mercedes regelmatig mee te maken. Dit gaat over de managers in de muziek. Ja. Hè, die heel goed voor zichzelf zijn, maar niet zo best voor de band. En daar hebben ze dus verschillende keren hebben ze dat in hun lijf ondervonden. Dat managers er af lieten weten. En daar gaat het nummer over.
0: Mooi dat je dat zegt, want volgende week hebben we de eerste manager van Cuban and Blizzards, Jan Venhuizen, hebben we hier in de uitzending. Hier live op de tentoonstelling in het Drents Museum tussen 3 en 4 uur 's middags. U kunt er gewoon bij zijn. Volgende week dus met Jan Venhuizen. Dit is Van Morrison met Big Time Operators.

0: 1993, big time operator van Van Morrison van de CD Too Long in Exile. En 1993, dat was ook het jaar dat wij voor de eerste keer naar Amerika gingen, Harry Musquet en ik. Ik weet nog dat deze CD, die kwam toen uit en die hoorde je heel veel op de radio. En dit nummer sprak Harry in het bijzonder heel erg aan. Dus, want met managers, daar had hij nogal eens wat mee te stellen gehad. Trouwens niet met Jan Venhuis hoor, dat is een ander verhaal. Maar goed, daar gaan we de volgende keer over hebben in Harry's Blues. Aad Doek, hier te gast in de uitzending. Die hebt de vormgeving van deze tentoonstelling gedaan. Van het boek Window of My Eyes. Een prachtig boek. Heb je meer dingen in grafische zin voor Harry gedaan?
1: Ja, ik heb in het verleden nog met elkaar, samen met Rudy Leukveld, fotografie, heb ik vier hoesen voor twee LP's en twee CD's nog voor gemaakt.
0: Ja, ja. Ja, en ook al, ja, het is...
1: Ja, niet voor Cuba in the Blizzards.
0: Nee.
1: Maar wel voor Musquet.
0: Ja. Nee, maar, en je hebt ook nou, dat was ook een, ja, heel bijzonder eigenlijk, van dat jij ook de overlijdenskaart van Harry hebt gemaakt.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, dus ja. Ja, wat dat betreft ben je hem trouw gebleven tot eind, zou je kunnen zeggen.
1: Zo kunnen zeggen, ja. Ja,
0: en dan is deze tentoonstelling hier in het Drents Museum is ook een prachtige hommage aan Harry Musquet. We hebben een paar nummers gehoord van Musquet uit de beginperiode. Je hebt nu het nummer Faceless Voices, heb jij op jouw lijstje gezet.
1: Ja.
0: Met een bepaalde betekenis?
1: Nou, dat is weer dat hij weer naar de radio luisterde en voor de eerste keer Hoeker hoorde.
0: Yeah.
1: En de Faceless Voices, je hoort ze wel, maar je ziet ze niet.
0: Yeah.
1: En dat was typisch Harry in de beginperiode. Dat is hij ontzettend geïnspireerd door geweest. Ja, vooral toen hij Johnny Hoeker voor het eerst hoorde. En daar gaat volgens mij Faceless Voices over.
0: Ja, en ook wel een beetje, denk ik, ook wat geïnspireerd op die reizen die hij toen naar Amerika heeft gemaakt.
1: Ja.
0: Ook. 99, want daar draai je heel veel filmpjes op deze tentoonstelling van nog nooit eerder vertoond materiaal van Harry Musquet. Van, ja, dat hij naar die plaatsen ging waar die mensen opgegroeid zijn en gespeeld hebben. Faceless Voices.

de Faceless Voices van de cd Dancing Bear uit 1998. In dezelfde periode dat Harry ook ongeveer in Amerika was. Dancing Bear, dat was van 1998. 1999 zijn we er weer geweest. Toen is Willem van der Linden de filmen mee geweest. En veel van die filmpjes die zijn hier op de tentoonstelling te zien. Tentoonstelling die samengesteld is qua vormgeving door Aardoek. Boven is de fototentoonstelling van Rudy Leukveld. Dus een prachtige combinatie in de Abdijkerk, Cube in the Blizzard en boven Rudy Leukveld. Volgende week is Harry's Blues er weer. Ook weer live vanaf de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum. Tussen 3 en 4 uur wordt het opgenomen. U kunt erbij zijn. En de laatste muziek is eigenlijk een beetje een ode aan al die live muziek die in Drenthe is. De Mulligan Brothers die spelen binnenkort bij Verslag in Borger. Wille en de Bendes die hebben gespeeld bij de Amer. En bij Hofstegen in Grollo, daar speelden Sean Webster en de Deadlines. En daar gaan we zo mee besluiten. Techniek in handen van Ruben Ester. Hartelijk dank Aardoek voor je aanwezigheid hier in deze uitzending. En mijn naam is Albert Haar. Tot volgende week.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Robin en Linda Williams maken al sinds 1971 samen albums en ze coverden een gouden ouwe van Conway Twitty en Loretta Lynn. En het blijft een geweldig nummer. Robin en Linda Williams. After the Fire is Gone. Love!

Robin en Linda Williams, After the Fire is Gone. Anne McHugh, dat is een rockzangeres uit Australië. Maar ze kwam naar Californië op zoek naar succes in Amerika. Intussen toerde ze met Richard Thompson, Dave Elvin en Graham Parker door Amerika. En dit komt van haar album Roll. Anne McHugh, Stupid.

En McHugh, Stupid. Doc Watson uit Deep Gap in North Carolina is al jaren een vertolker van plattelandsmuziek in Amerika. Hij coverde een klassieker van Merle Haggard en hij speelt zelf gitaar en banjo. Doc Watson, Working Man Blues.

Doc Watson, Working Man Blues. De Notorious Cherry Bombs, dat is een superband uit Nashville. En dat bandje bestaat louter uit studiomuzikanten. De belangrijkste mensen zijn Vince Gill en Rodney Crowell. Dat zijn tevens de zangers. Maar ook gitarist Richard Bennett, steelgitarist Hank DeVito en basgitarist Emery Gordy doen mee. De Notorious Cherry Bombs. Wait a minute.

The Notorious Cherry Bombs, Wait a Minute. John Cohen komt uit de begeleidingsband van Earl Scruggs. De man heeft dus een bluegrass achtergrond, maar tegenwoordig is hij soloartiest. Jeff Autry zingt tweede stem en Daryl Scott speelt mandoline. John Cohen, Two Cards Low. I gave two-

John Cohen, Two Quarts Low. Roseanne Cash, dat is de dochter van Johnny Cash uit zijn eerste huwelijk. En op haar album Rules of Travel zingt ze een mooi duet met haar vader. Ook Sheryl Crow, Steve Earle en Teddy Thompson doen mee als gasten op dit album. Roseanne en Johnny Cash, September When It Comes.

to the heart and arms.

Roseanne en Johnny Cash, September When It Comes. Ellen Bybee en Terry Bochum komen uit de band New Quicksilver en Third Time Out. En ze hebben met een nieuwe band, Blue Ridge, een prachtig album gemaakt, Come Along With Me. Bochum en Bailey, It's All My Fault.

Bokum en Bybee, It's All My Fault. Ralph Stanley had de bijnaam King of the Mountain Music. Hij hield deze traditionele muziek zijn hele leven lang in de belangstelling en zijn zoon Ralph Stanley II speelt gitaar op het album Great High Mountain. Je moet ervan houden, het is niet aan iedereen besteed. Ralph Stanley, Wild Geese Cry.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Blues White album is het album van deze week. Colin Linden uit Canada runt daar zijn band Blackie and the Rodeo Kings. En dat doet hij heel succesvol. Maar in Amerika heeft hij weer een andere rol. In Nashville is hij een succesvol producer, studiogitarist en soloartiest. En ook hij coverde een nummer van The Beatles. Colin Linden, Blackbird.

Colin Linden, Blackbird. Sean Watkins, die kennen we als gitarist van de band Nickel Creek. En dat is een bescheiden man. Hij wachtte jaren voordat hij aan een soloproject begon. Maar het album Let It Fall was fantastisch. Echtgenote Sarah Watkins is de achtergrondzangeres. Sean Watkins, Let It Fall.

John Watkins, Let It Fall. Voor zijn album Headed for the Hills werkte Jim Lauderdale samen met Robert Hunter, de songwriter van The Grateful Dead. Daryl Scott speelt gitaar en Tim O'Brien mandoline. Jim Lauderdale, Trashcan Tomcat,

Jim Lauderdale, Trashcan, Tomcat. Maura O'Connell, dat is een Ierse zangeres die een album opnam in Nashville. En het werd dan ook een mix van traditionele Ierse muziek en Nashville country. Het nummer is geschreven door Patty Griffin. En dat is een garantie voor kwaliteit. En het komt van het album Walls and Windows. Maura O'Connell. Poor Man's House.

Maura O'Connell, Poor Man's House. Patsy Cline, Hank Williams en Willie Nelson, dat waren de helden van Shelby Lynn. En op haar album Identity Crisis ruikt het al vooral ook naar nostalgie. Maar deze Shelby Lynn is momenteel wel een van de betere Americana-zangeressen in Amerika. Shelby Lynn, Telefoon.

Shelby Lynn, Telephone. King Wilkie, dat is een rootsband met zanger-gitarist, songwriter Ted Pitney. De zes bandleden respecteren de traditionele rootsmuziek, maar ze vertolken dat genre wel in een modern jasje. Het komt van het album Broke, King Wilkie, Broke Down and Lonesome.

King Wilkie Broke Down and Lonesome. Laurie McKenna is een moeder van 4 kinderen en ze schrijft haar nummers aan de keukentafel en dat leverde een mooi album op, Bitter Town. Buddy Miller is de achtergrondzanger, Laurie McKenna, Bible Song.

Laurie McKenna, Bible Soul. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, Stedentechniek. Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. Arthur Godfrey, dat was een anonieme singer-songwriter, totdat hij, geheel onverwacht, de John Lennon Songwriting Contest won. Dit komt van zijn album If I Only Knew Your Name. Arthur Godfrey, Amen.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: Die moeten goed gebekt zijn. Die moeten een vlotte babbel hebben. Ja. Dat hoeft helemaal niet over muziek te gaan. Maar dat is de waarde. Het is jockey. Die hoeft niks van muziek te weten. Die moet alleen vlot gebekt zijn. En die moet grappen en grollen maken. Dat is een soort clown. En die draait van nu dan ook nog eens een leuk muziekje. Ja. Wat je al kent.
3: Welkom luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Muskee met zijn gast op pad giet. En moet praten over zaken die als van binnen raakt. En deze keer voert het pad naar Jistemar. Oostermeer, een klein plaatsje tussen Drachten en Bergen. En hij praatte met een man die in Amsterdam geboren is, in Den Haag woonde en op heden in het Gooi, maar die zijn wortels in Friesland heeft. Een man die alles te maken heeft met radio en met muziek. Met de VARA en de VPRO. Met Truck, met Nashville, met Moondogs en met de gezamenlijke zenders Pezens en Moddergat.
4: Wim Bloemendaal, programmamaker, radiomaker bij de VPRO. Vroeger ook natuurlijk bekend van radioprogramma's zoals Nashville. En ook auteur, afschrijver van artikelen in Hitweek, later Aloha denk ik. Wim, waar lopen wij hier?
5: Jistemar. En voor de niet-Friezen, ja, eigenlijk moet ik zeggen voor iedereen is het tegenwoordig Jistemar of Jistemar. Maar oorspronkelijk was dit Oostermeer, maar die naam is verdwenen. En ik vind dat ook wel terecht.
4: Jullie komen toch oorspronkelijk uit Den Haag, dacht ik?
5: Nee. Ik ben in Amsterdam geboren.
4: Je bent in Amsterdam geboren?
5: Ja, maar daar heb ik maar heel kort gewoond, want toen brak de oorlog uit. En mijn vader en moeder kwamen alle twee uit Friesland.
4: Die kwamen allebei uit Friesland?
5: Ja.
4: Nee, ik ben in de war met Jan Tittel. Die is in Den Haag geboren.
5: Ja.
4: Ook jou niet onbekend natuurlijk.
5: Nee, ik heb lang in Den Haag gewoond. Dus wat dat betreft heb ik met Jan Tittel leuke gesprekken gehad over verborgen tramlijnen in Den Haag, waar ergens een tram gelopen zou hebben en waarvan hij zei, als je nou daar in die achtertuinen gaat kijken, dan vind je daar nog de sporen waar die tram gelopen heeft. En dat waren altijd de meest leuke gesprekken die je met Jan kon hebben.
4: Ja, want jij bent ook een beetje een treinenliefhebber. Trouwens, je hebt wel meer liefhebberij. Natuurlijk ook de muziek.
5: Ja.
4: In de eerste plaats neem ik aan. En, maar jij vertelde ook een prachtig verhaal zo straks in de wachtkamer van het station in Meppel over fietsen, waar jij ook heel veel van af weet. Een verborgen kant van jou. Dus,
5: Ja, ach kijk, het rare is dat je in Nederland zou veronderstellen dat mensen hier wat meer belangstelling zouden hebben voor toch wel een traditioneel Nederlands vervoermiddel. En dat is eigenlijk nauwelijks het geval. En ik vind het, ja, fietsen vind ik leuk. Vooral als je de ontwikkeling van de fiets ziet. En ja, op een bepaald ogenblik ben ik ermee begonnen. En de allereerste fiets die ik toevallig te pakken kreeg was een fiets met kandanomdrijving uit België. En dat is natuurlijk heel bijzonder. En toen dacht ik van, dat is mooi, dat is grappig, daar wil ik wat meer mee. En inmiddels heeft die verzameling zich uitgebreid, tot grote schrik van mijn vrouw. Want die ziet langzamerhand het huis in een rijwielstalling veranderen.
4: En treinen, dat hoorde ik van Han Reiziger in een interview wat wij eerder gedaan hebben met hem op het station te Baren. Daar gaat jouw belangstelling ook naar uit.
5: Ja, maar dan alleen maar treinen in Frankrijk. Omdat de Fransen, dat heeft ook een aantal historische oorzaken, hebben veel verschillend materieel gehad. En dan bedoel ik met name de stoomlocomotieven. Elke keer als de Fransen weer mot hadden gehad met de Duitsers, en dat was in 1918, was het het geval na het aflopen van de Eerste Wereldoorlog, dat ze het Duitse materiaal hebben gehouden, bijvoorbeeld in de Alsace en de Lotharingen, en dat het na de Tweede Wereldoorlog weer gebeurd is. En dat je dus, als je dus Frans Franse treinen bekijkt, dat daar dus niet alleen Franse locomotieven reden, Duitse locomotieven. Ze importeerden ook uit Amerika locomotieven en ze importeerden ook uit Engeland locomotieven. Dus je krijgt een scala van wat er eigenlijk in de hele wereld aan locomotiefbouw werd gedaan. En dat vind ik interessant.
4: Ja, jij komt er nog wel eens, zeggen. De grote beurzen in Parijs en zo, want hier is niet zoveel, zeg je?
5: Nee, Nederlanders neigen of alleen maar Nederlands te hebben, of ze willen zo vreselijk graag die locomotieven hebben met die rode wielen. En de rode wielen, dat zijn Duitse locomotieven en daar heb ik eerlijk gezegd niet zo heel veel mee.
4: De muziek, jouw programma Piersens en Moddergat,
5: ja, de gezamenlijke zenders Piersens en Moddergat.
4: Dat loopt ook alweer verschrikkelijk lang. Ik luister daar nog wel eens geregeld naar. Hoe zit dat eigenlijk? Ik hoorde jou iets zeggen over dat het naar een andere zender gaat misschien.
5: Ja, ik denk dat inderdaad. Ik weet eigenlijk wel zeker dat gaat gebeuren. Kijk, men heeft dus in alle wijsheid besloten om. En dat moet je dan tussen aanhalingstekens zetten.
4: Ik zal hier waarschijnlijk in moeten.
5: Niet in, die waren gewoon nieuwsgierig. Ja, dat, hier is een microfoon nog iets bijzonders.
4: Ja, ja, ja.
5: In het Gooi is het dat niet. En ik denk in Assen ook niet. Maar goed. Waar waren we? We waren bij het feit dat programma verplaatst moet worden. Men heeft dus besloten, want we hebben een coördinator die gaat over 1 en 5. Dat 's morgens tussen 6 en 7 1 en 5 moeten worden gecombineerd. En dat er tussen 6 en 7 nieuws moet zijn te horen. Dus iedereen.
4: Nog meer nieuws.
5: Nog meer nieuws, ja. Want het gesproken woord in Hilversum wordt langzamerhand heilig verklaard. En dat betekent dus dat ik het veld moet ruimen. Ik vind het eigenlijk te gek voor woorden. Want ik vind één zender die dat aanlevert, die dat nieuws aanlevert, op één, vind ik voldoende. En ik zie niet in waarom 5 nu plotseling. Zonder dat er. Kijk, ik zou het aardig gevonden hebben als zo'n zendercoördinator, maar daar komt het dan in de regel niet van, eens een keer een telefoontje zou plegen. Ik doe 5 keer per week, 's morgens tussen 6 en 7 een uitzending. Dan kan ik me toch voorstellen dat je een keer de telefoon grijpt. Maar blijkbaar ben je alleen maar een pionnetje op het grote bord. En dan mag met die pionnetjes geschoven worden van hot naar her. Nou, daar maak ik eigenlijk enorm bezwaar tegen, want ik vind dat incorrect.

0: ik luister ook natuurlijk geregeld naar de radio, want hoe je het ook bent of keer, de radio is natuurlijk een prachtig medium. Ik bedoel, ik vind het nog altijd een stuk aantrekkelijker als de televisie. Vind jij dat, wat vind jij daarvan eigenlijk?
1: Ja, dat vind ik ook. Want ik ben radio maar een hart en nieren. Ik zou er ook niet aan moeten denken. Ik heb me wel eens verstout, maar het is al zo lang geleden dat het tot de jeugdzonde gerekend mag worden. Wel eens televisie gedaan, maar ik vind radio, dat is toch veel, veel aardiger. En ik hou ook van radio. Kijk, als ik naar televisie kijk, dan betrap ik me wel eens op dat ik toch, nou, heel vaak uitwijk naar BBC 2. En dat ik naar de BBC zit te kijken 's avonds, omdat ik denk dat daar dan weer een programma is wat ik toch wel plezierig vind om het gezien te hebben. Dat wil niet zeggen dat er geen aardige Nederlandse televisieprogramma's zijn. Maar inmiddels is dat zo'n raar woud geworden waar mensen niet meer weten waar ze terecht moeten. Het, zo ondoorzichtig wordt het. Plotseling na iets wat ik graag wil zien. Iets van een heel ander niveau waar ik absoluut niks mee heb.
0: Ja, ik heb hetzelfde. Ik krijg altijd een beetje de blues van de televisie in Nederland. Moet ik je eerlijk zeggen. Maar ik ben tegenwoordig al zover dat die commerciële mij. Als je naar de programma's kijkt, dat het. Die kun je ook rustig overslaan.
1: Maar
0: hoor.
1: Kun je niet fijn dan. Je kunt toch uitwijken naar zo nu en dan naar Duitsland.
0: Ja, Duitsland.
1: Folkloristische Duitse programma's, dat vind ik eigenlijk het mooiste wat er is. Als ik daar zo'n zanger voor zo'n zaal met handen klappende en sjoukelende mensen zie zitten.
0: Slagers.
1: Ja, fantastisch. En dat gaat dan onder het mom van folklore.
0: Ja, ja.
1: Daar geniet jij daar niet van?
0: Ja,
1: dat mag ik graag zien.
0: Ja, wij zongen vroeger altijd in de bus, hè? De Freddie Quinn, Heimatloos.
1: Ja, dat soort dingen bedoel ik. Ja. En vooral van die dames met die leuke jurkjes aan. Met die vroeg-randjes langs de luidtitten.
0: Maar de radio, jij hebt natuurlijk een enorme ervaring met de radio. Die programma's, die muziek die jij nou draait, dat komt eigenlijk uit alle windstreken. Hè?
1: Ja.
0: Ik heb er wel eens vaker aan je gevraagd, hoe kom jij daar aan?
1: Nou, dat is geen platenzaak is eigenlijk, ook als ik naar het buitenland.
0: Veilig voor jou?
1: Nee, ja, zodra ik in de verte maar een bordje zie wat lijkt op, dat zou een handel kunnen zijn waar ze plaatjes verkopen, dan ga ik daar zeker naartoe.

0: Ja, het waait een beetje te hard. Dus wij zijn naar binnen gegaan. We zitten nu in Slans Welvaren. Een alcafé hier in Oostermeer. Waar waren we gebleven, Wim? Ik meen dat we het over de muziek hadden.
1: Ja, ik weet het waar we waren. Ik was in de Elzas en ik was op jacht naar platen. Hè? En dan kom je uiteindelijk in een kleine platenzaak en dan vraag je... En dat is wel vaker gebeurd, als ik daar goed over nadenk. Dan blijkt dus dat ze niets hebben van hun echte muziek uit die buurt. Hetzelfde is me gebeurd, notabene, op de Georgia Sea Islands. Ik hoef jou niet uit te leggen dat die muziek van de Georgia Sea Islands, dat het hele bijzondere muziek is, omdat in isolement blijft muziek vaker langer gehandhaafd.
0: Ja.
1: En blijft ook een beetje vrij van vreemde invloeden. En ik was zeer geïnteresseerd, ook in die muziek van de Georgia Sea Islands. Dat heeft dagen geduurd voordat ik erachter was wat ik moest doen. Ik ben er uiteindelijk in Amerika via de Chamber of Commerce achtergekomen en heb ik de man ontdekt die die muziek maakte en die verkocht dan zelfs zijn cassettes. Ja, nou in de Elzas ging het net zo. Uiteindelijk terechtgekomen in de zaak waar ze wel iets hadden. Contact opgenomen met de betreffende artiest. Dat was René Egles. En dus wat meer laten komen toen ik inmiddels alweer thuis was. Ja, zo gaat het.
0: En hoe stel je zo'n programma samen eigenlijk?
1: Ik heb iets wat ik leuk vind. Hè? Waarvan ik denk van, hé, dat is heel, heel bijzonder wat hier gebeurt. En dan wil ik daar wat, de luisteraar wil ik daar naar laten luisteren. Maar dat associeert bij mij vaak ergens mee. Kijk, als ik een plaats vind waar bijvoorbeeld muziek op staat van, pakweg uit een periode dat er geëxperimenteerd werd met allerlei blazeninstrumenten. En dat is met name in de 19e eeuw gebeurd, zeker in het eerste deel. Daar kom je allerlei instrumenten tegen die al lang in onbruik zijn geraakt. Een officlede. Wat is dat voor een soort instrument? Nou, dan hoor je dat en denk je, hé, dat is interessant, daar wil ik iets meer van weten. Dan kom je er ook achter dat er in die periode ook nog schuiftrompetten werden gebruikt. Want je had eigenlijk heel veel natuurinstrumenten. Al het koper was eigenlijk berusten op instrumenten zonder kleppen, zonder ventielen. En dan is het leuk. Dan gaan ze dus allerlei dingen doen om te zorgen dat ze er wat meer mee kunnen dan daarvoor mogelijk is. En iedereen vindt dus zijn eigen instrument uit. En dat, nou, dan heb ik dat. En denk ik, hey, dat is leuk. Dat is een leuk onderwerp. Maar iedereen, dat weet jij ook als kind, denk ik dat jij ook tegen een trombone, een schuiftrompet gezegd hebt.
0: Ja.
1: En als je dan in zo'n programma kan laten horen hoe een schuiftrompet klinkt, en dat toch iets anders is. Nou, en dan kun je dus zelf zeggen, ja, maar een trombone is dus eigenlijk een heel ander instrument. En er is zelfs een bastrombone. En zo loop je dus even het koper door. En dat hoef je niet aan de hand van één soort muziek te doen. Je hoeft dus dan, dan kun je bijvoorbeeld Kid Ory nemen. Ja, als trombonist of Jack Teagarden. Ja, precies.
0: Kid Ory, de oude jongen van Armstrong en zo.
1: Ja, exact. En zo ben ik dus bezig eigenlijk met associaties van, als het ware de hak op de tak springend, door de muziek te gaan.
0: Ja, want je ziet, ik was onlangs in Villa Betramca, dat waar Mozart dan Don Giovanni geschreven heeft. En
1: dank u wel.
0: Bedankt. En daar kwam ik. Dat is nu een museumpje. Ja. En daar zag je ook prachtige instrumenten. En de klarinet was vroeger heel anders. Ja. Dat was ook, er zaten maar een paar kleppen op. De rest was gewoon met je vingers moest je het afleggen. Dus in feite een moeilijker te bespelen instrument. Want als je dat. En daar stond nog een hele oude klavertsimmel met twee klavieren van de firma Brenner uit Dresden. De enige in de wereld nog ongeveer. En dat vind ik dan leuk, omdat. Maar dat klinkt ook anders, hè?
1: Ja, daar gaat het dus in feite om. Als ik dus een cd, vorige week ontdekte ik een cd met de glasharmonica. Nou, het verhaal op zich vind ik wel interessant. Oorspronkelijk het idee hebben van als je een wijnglas nat met een vochtige vinger bestrijkt, dan komt daar een toon uit. Maar dat is tot instrument gemaakt en Mozart heeft er ook voor geschreven. En iemand die daar heel nadrukkelijk mee bezig is geweest met de uitvinding van het instrument is Benjamin Franklin. Nou, kijk, dat is dus leuk. Als je dus,
0: links.
1: En dan heb ik dus, dan zie ik zo'n man. Dan heb ik een plaatje van die man. En dan zit hij
2: achter een doos met allemaal bordjes. En dan, dat die bordjes die draaien dus. En die, daar gaat hij dus met een vinger overheen. En elke bord heeft zijn eigen toon. Maar het is inmiddels verder gegaan. Want dan heb je een ferrofoon. En dat
0: heb je er nog van gehoord.
2: Nou, dat is een soort. Dat is een, eigenlijk met een instrument wat bijna precies dezelfde klank. Maar dat berust op glazen. He, dus echt op ja, hoe zou je dat moeten zeggen? Glazen cilinders. Kijk, dat soort dingen, dat vind ik fascinerend van muziek.
0: Ja, dat vind ik. Maar jij belicht dan ook echt alles, hè, in het programma. Want jij, soms dan hoor ik ineens muziek uit Turkije. En dan hoor ik oude jazzmuziek uit Amerika.
2: Ja.
0: En soms hoor ik Portugese muziek.
2: Precies, ja. Nee, maar dat ik vind...
0: Ga je er ook naartoe eigenlijk? Naar die,
2: nee,
0: landen?
2: Nee, of, dat zou enorm financieel...
0: Je neemt wel wat mee natuurlijk.
2: Financieel zou dat een enorme aderlating betekenen. Maar ik, wat ik zo leuk vind is dat je dat muziek moet niet... waar ik enorme hekel aan heb, dat is zending voor eigen parochie. Want als je een muziekprogramma maakt met alleen maar één bepaalde soort muziek, heb je natuurlijk hard kans dat je een heleboel mensen die dat fantastisch vinden, maar je is tegelijkertijd stoot je een aantal mensen af die dat niet interessant vinden. En waar het mij om gaat, is dat degene die dus houdt van één bepaalde soort muziek, denkt van, maar verrek, dat is ook heel leuke muziek, dat heb ik nooit geweten. Dus eigenlijk mensen interesseren voor iets wat ze nog nooit gehoord hebben.

0: doe die oren eens open. Ontdek eens hoe aardig het is.
1: Maar waarom wordt die muziek altijd eigenlijk, om maar eens grof te zeggen, weggemoffeld op...
0: Dat is duidelijk.
1: Ja.
0: Dat is duidelijk. Kijk, omdat...
1: Ik luister wel eens naar Jan Donkers.
0: Ja, precies. Exact hetzelfde.
1: Een keer naar Mart. Smeets, ja, draait ook wel aardig muziek.
0: Maar het is, waar gaat het om? Dat is niet grootste gemene delen muziek. En we hebben in Nederland besloten dat we 5 publieke radiostations hebben. 1, 2, 3, 4 en 5. 1, dat is voor het nieuws. 2, dat is de familiezender. God mag weten wat wij onder familie verstaan. 3 is de popzender. 4 is de klassieke muziek. En die mag dan eventueel ook nog iets aan jazz doen. Ja. En 5, dat is de opiniezender. Nou, ik vind dat...
1: Maar die zit wel op de middengolf.
0: Maar ik vind het een Amerikaanse manier van denken.
1: Ja.
0: Ik vind het zo ook daar. Daar heb je een rhythm and blues station. Ja. Daar heb je country and western stations. Wij zijn een heel klein klotenlandje.
1: Ja.
0: En ik vind dat je in zo'n klein klotenlandje moet zorgen dat je wat breder...
1: Maar ik heb me altijd afgevraagd waarom... waarom ze... in de populaire muziek altijd zoveel pul draaien. Want je kunt toch ook... andere muziek draaien. En als je daar de mensen mee opvoedt en daar veel van draait, gaan ze er automatisch ook van houden en kopen waarschijnlijk.
0: Ja, maar wij zijn opvoeders. Wij zijn opvoeders. Ja. We hebben een ideaal in ons hoofd. Maar denk je nou echt dat je, als je in Hilversum zou gaan rondlopen...
1: Dat is de easy way out, zeg maar.
0: Dat je mensen... Nee, mensen moeten goed gebekt zijn.
1: Ja.
0: Die moeten een vlotte babbel hebben. Ja. Dat hoeft helemaal niet over muziek te gaan, maar dat is de waarde. Het is jockey. Die hoeft niks van muziek te weten. Die moet alleen vlot gebekt zijn en die moet grappen en grollen maken. Dat is een soort clown. En die draait ze nu dan ook nog eens een leuk muziekje. Ja. Wat je al kent.
1: Maar het heeft dus eigenlijk niks meer met muziek te maken.
0: Nee, natuurlijk niet. Nee.
1: Nee.
0: Dat is de tragiek.
1: Ja, dat is toch wel raar.
0: En we wachten alleen maar. Wij zitten dus te wachten tot onze kop nog een millimetertje boven het maaiveld wordt verder uitsteekt. En dan wordt hij er afgeschoten.
1: Ja.
0: Men wil ons kwijt.
1: Ja. Maar ja,
0: somber, hè?
1: Ja, wat moet je hierop zeggen?
0: Daar kan je weinig meer op zeggen.
1: Dat is toch wel een somber vooruitzicht.
0: Ja, het is een somber vooruitzicht. En het heeft uiteindelijk, en dat is de tragiek, niks met de VPRO te maken. Nee, waar ik over praat. Dit heeft te maken met dat er zendercoördinatoren, dat er managers ergens in prachtig gestoffeerde kamers zitten. Die bedenken dit. En die bedenken dus dingen waar jij en ik nou niet zo erg vrolijk van worden.
1: Nou,
0: maar gelukkig hebben wij een behoorlijke voorraad cd's. Dus wij zijn niet afhankelijk van de radio. Maar de tragiek is dat die mensen die dus... Ja, ik krijg natuurlijk toch post. En mensen willen dan met name weten... Waar heb je dat gekocht? Dat wil ik ook hebben.
1: Ja.
0: Maar dat ken jij ook.
1: Ja.
0: En dat blijkt dus dat er belangstelling voor is. Maar er is mij nooit gevraagd, bijvoorbeeld door de zendercoördinator... Mag ik eens een keer met je praten en kun je wat brieven meenemen? Wel, nee. Die man ligt tussen 6 en 7 ochtends nog op 1 oor.
1: Ja.
0: Achter de gebreide broek van moeder.
1: Weet hij wel dat het programma er is? Ja, dat is toch ergens... dat is toch wel heel erg schrijnend, denk ik dan.
0: Ja, je moet natuurlijk erg oppassen dat je op een bepaald ogenblik... dat dit je creativiteit aantast. Dat je hier zo droef van wordt en dat het je zo depressief maakt... dat je zegt van, ja, voor mij even maar niet meer. Laat ik maar wat anders gaan doen.
1: Nee, ik laat me niet kisten.
0: Nee, maar wacht even. Nee, je laat je niet kisten, maar op een bepaald ogenblik eist dit gevecht.
1: Ja.
0: Of je nou daartegen die mensen vecht... of je vecht met jezelf tegen je depressie omdat je iets wil. Dat je op een bepaald ogenblik van dat gevecht moe wordt en zegt van...
1: Dat hoeft niet meer.
0: Want het zet geen zoden aan de dijk. Niet omdat het tegenover de luisteraar niet geen zoden aan de dijk zet. Want je blijft, hoe dan ook, blijf je je luisteraar... die wil je van die informatie blijven voorzien... omdat je denkt dat het waardevol is.
1: Ja, gelukkig heb ik het dan nog... Gelukkig maak ik dan nog muziek. Dus heb ik daar iets minder last van dan jou natuurlijk.
0: Ja.
1: En daar kan je natuurlijk een heleboel rommel in kwijt. Ik bedoel, laat ik maar zeggen, dat ook een soort muziek werkt dan ook al als een soort van Freud, moet je rekenen. Dat hoef je niet op de bank, maar je kunt het gewoon, wat je dwars zit, kun je eruit gooien.
0: Ja, ik ga dan even naar boven en haal een naafje uit elkaar.
1: Ja. Vandaar die andere...
0: Ja, precies. Uitlaat. Ja.
1: Die burgers ENR van jou,
0: Ja, dokter Schrijfwiel. Maar dat is niet, eigenlijk niet zo'n heel erg interessante fiets. Ik vind sommige fietsen die vind ik vele malen interessanter.
1: Ook wat vind je de muziek het meest interessant? Of de trainen? Of de...
0: Nou, ik maak nooit een keuze. Ik vind dat
1: allemaal
0: je,
1: kinderen?
0: Naast elkaar moet je dat doen. Naast elkaar. Aan de ene kant moet je bezighouden met muziek. En dat is eigenlijk mijn vak. Maar als het mijn vak niet zou zijn, zou het nog steeds mijn hobby blijven. En daar is aan de andere kant zijn er de fietsen. En dan zijn er ook nog de Franse treintjes.
1: En heel vroeger schreef jij voor Hitweek. Zie je die jongens nog wel, zoals Willem? Willem woont toch ook in Bussum?
0: Ja, Willem die loop ik wel eens tegen het lijf. En dan staan we altijd lang met elkaar te praten.
1: En Jan? Die zie je waarschijnlijk...
0: Oh. Nee, want Jan werkt natuurlijk op een hele ander tijdstip dan ik. En Jan
1: die doet
0: zie
1: één,
0: ik,
1: hè?
0: Ja, en die zie ik weinig. Maar ik weet wat hij doet en... Ja, ik draag dat soort dingen, maar dit soort mensen ook een warm hart toe. Omdat ze in feite staan voor diezelfde zaak waar ik ook voor sta.
1: Ja, voor de goede orde, we hebben het over Jan Donkers en Willem de Ridder.
0: Ja, precies.
1: En anders gaan de mensen denken van, wie zijn Jan en Willem?
0: Een raar soort intiem praatje, Jester Maar.

0: Nederlanders die ontkennen hun eigen identiteit. En Nederlanders, ik denk dat het enige land is waar zo op een lachwekkende manier met het Engels bijvoorbeeld wordt omgegaan. Als het voortdurend gebruiken van de Bond voor het Vloeken is blij dat er minder godverdomme wordt gezet. Maar shit en fuck mag wel.
1: Ja,
0: dat is weinig principieel.
2: Daar was ik. Even denken hoor. De bel haalt mij van mijn apropos. Als je nou terugkijkt en zo, ben je dan, ik bedoel, naar over een periode van, hoe lang zal ik
0: weten? 1 december 1964 ben ik bij de omroep gaan werken.
2: Denk je dan van, het was leuk of wat denk je dan? Of heb je de blues ervan gekregen of zo?
0: Nee, ik ben toch over het algemeen wel blij, zeker de laatste jaren. Kijk, die slotperiode bij die andere omroepvereniging waar we tegenwoordig een gebouw mee moeten delen. Moet je even voorstellen dat je dat aan het eind van je carrière nog gebeurt. Dat je iets gedag hebt gezet en dat het hoofdstuk fijn hebt afgesloten. Dat je plotseling weer door dat hoogmogende beslissen dat je weer samen moet gaan werken. Ja. Ik bedoel, dit is een waanzin. Dit is een waanzin. En ik kijk, dat is politiek Den Haag. Die mensen kunnen zich volslagen niet verplaatsen in de mensen die het uiteindelijk moeten doen. Daar houden ze geen rekening mee.
2: Dat is heel erg. Die, hoe heet die meneer van...
0: Van de Ploeg bedoel jij?
2: Dat is toch wel erg.
0: Ja, ik bedoel, want
2: nu heeft hij ook die... Wij komen eigenlijk weer in een situatie terecht van vroeger. Hè? Ook met die jonge aankomende bandjes en zalen.
0: Ja.
2: Nu krijg je weer een zwart geldcircuit. Wat ze dus de hele tijd hebben vermeden. En dat betekent gewoon dat mensen eigenlijk helemaal voor niks moeten werken en zo. En dat er ook voor die mensen helemaal... Ja, dat vind ik erg hoor. Dat aankomt, want ik ben nu... Ja, je kunt voor mij zeggen, ik ben gearriveerd of zoiets. Hoewel ik dat zelf helemaal niet vind. Maar,
0: dat ben je ook niet.
2: Maar
0: je draag je in elk geval zo niet. En daar gaat het toch uiteindelijk om.
2: Maar voor die mensen, die jonge lui, want ik ben ook ergens begonnen. Hè? Ja. En jij ook. Dat vind ik. Dat is toch ook weer de plank volledig misslaan. Hè?
0: Ja, maar het is die man. Dat soort mensen laten zich altijd omgeven door de verkeerde raadgevers. Het zijn altijd mensen die... Het is altijd handje klap in het circuit waarin zij, wanneer ze starten, deel van uitmaken en ook dat circuit blijven handhaven. En dan krijg je dus... Ja, dan krijg je dit soort dingen. En dat komt bij natuurlijk, want dat heb ik straks even tegen je gezegd. Ja, kijk. Jij bent een creatief mens. Ik zelfs al zou ik het je gunnen, als ik jou zou zeggen, morgen wordt de baan van directeur van Radio Drenthe voor jou beschikbaar, dan doe je dat niet omdat jij zegt van ik ben geen manager, laat mij nou maar doen de dingen die ik leuk vind om te doen.
2: Ja,
0: maar er is altijd wel een man die heeft geen enkele creativiteit en die gaat wel op die stoel zitten. En dan botst het.
2: En toch moet dat anders kunnen natuurlijk, hè?
0: Ja, maar het gebeurt maar... Ik weet maar één man op de hele wereld die waar het wel kan. En dat vind ik echt waanzinnig. Havel. Václav Havel.
2: Ja, ja.
0: President van Tsjechië.
2: Ja.
0: Dat is dus iemand die twee dingen tegelijk kan. Maar dat is zo uitzonderlijk.
2: Ja.
0: Kijk, de enige keer dat ik gewoon op de fiets naar Naarden ben gegaan, omdat ik wist dat hij naar het Comenius gedenkteken zou gaan. Ik ga de deur niet uit als er een hotemetoot in Naarden komt. Toen ben ik op mijn fietsje gestapt en ik ben naar Naarden gereden omdat ik Havel wilde zien. En die man kwam lopend.
2: Ja, ja.
0: Die kwam niet in een grote Mercedes daarvoor rijden. De deuren gingen open en hij keek naar Comenius en hij stapte weer in en reed weg. Nee, hij kwam lopend uit Naarden aan. En ik vond dat fantastisch. Ik dacht, ja, die man heeft mijn hart.
2: Ja, ja, ik ben ook ben er onlangs weer geweest in Praag en... Ik ben nog op de Burg geweest. Dan twee van die prachtige schildwachten. Stokstijf. Maar dat is echt een plaatje sprookje is dat nog. Hè? Dus
0: ja.
2: Laat Havel daar dat sprookje volhouden.
0: Iets te lichtblauw uniform vind ik.
2: Ja,
0: iets te lichtblauw. Ja. Het had
2: ligt nog een beetje de KNK-monarchie.
0: Het is een beetje... Het is net een beetje scherts. Maar misschien doet hij het daar ook wel om. Ja, precies.
2: Dat moet ik. Bedoel, al die mensen met die... Dat is toch
0: precies. Maar zo'n Engels uniform met zo'n berenmuts kan daar nog niet.
2: Nee, dat kan...
0: Want dan gaan we het serieus nemen.
2: Nee, dat moet... Maar het is toch wel raar dat het op een gegeven moment misschien wel kan. Ik bedoel, wij zijn ook geen commerciële band. We worden ook, je wordt ouder, hè? Word je ook niet zoveel gedraaid.
0: Jij ook?
2: Ja, zelfs ik. Maar dan word je ook niet meer zo gedraaid. Net als je dan minder muziek gaat maken. Weet je wel, terwijl je eigenlijk beter wordt, wordt toch gezegd van, nou, dat is dan een soort van credo eigenlijk. Maar in ieder geval, we hebben wel mensen die bij ons dan nu de zaken doen. En dat zijn dan wel weer liefhebbers, maar die kunnen heel goed zaken doen. Maar die laten jou wel doen wat je wilt. Die zeggen niet, jij moet zo en zo gaan spelen. Nee, dat zijn liefhebbers van die muziek. En die, maar die doen heel goede zaken. Die doen wat wij niet kunnen, doen zij. Maar ze vinden het niet erg wat wij doen. Zij zeggen ook, je moet zo dat wel blijven spelen.
0: Ja, maar die mensen zijn toch ook geen baas in Omroepland?
2: Nee, maar ik bedoel,
0: het zou leuk zijn, ja, misschien zou dat.
2: Maar er zijn wel mensen die zeggen, die mij niet zeggen van, je moet zo en zo spelen, maar nee. Zij.
0: Ga jij Hazes begeleiden? Dat zeggen ze niet.
2: Nee, dat.
0: Nee. Ja, want Hazes denkt dus ook dat hij de blues kan zingen.
2: Ja, maar dat
0: zie ik. Nee, maar dat hoef je niet uit te leggen.
2: Ik hou me niet zo op met dat soort types.
0: Nee, ik ook niet. Maar ik noem dat als voorbeeld, weet je.
2: Even kijken, hoor. Wat zou ik Wim willen vragen? Wij kijken hier zo uit het raam. Oostermeer, hè. Dit is toch wel een mooi plaatsje. Hè? Wat, dit huis bijvoorbeeld, hier tegenover van. Wat van wie is het? Van dokter Wiersma of zo?
0: Ja, dokter, wie is dat, ja.
2: Wierstra, hè?
0: Ja, ik kan het. Ja, ik weet het niet. Ja. Nee, Wester?
1: Wiersma,
0: ja, goed. Nou goed, het is net te ver om dat.
2: Hoe oud is dit plaatsje? Hoe oud is dit plaatsje?
3: Het huis is van. Dit is gebouwd in 1711, dat is een keer verkocht.
2: En
3: de. Rond de 18. Ja, begin
2: 1700. 1700? Ja. En de plaats zelf dan?
3: Nou, die is dat is in die tijd was het Hoogstand, was de kern.
0: Oh ja, dat ligt hier vlakbij. Dan moet je eigenlijk hier naar buiten gaan en dan moet je dus daar. Er staat een kerkje. Ja, daar is eigenlijk daar ligt eigenlijk de oorsprong van het plaatsje.
2: En, de 16e eeuw of zo.
0: Dat nou, nog eerder. Nog ja. Eerder. Hoogstand is nog eerder.
2: Ja, nog eerder misschien.
0: Ja. Maar het bijzondere van zo'n plaats vind ik dat het heeft iets van karakter. Ik vind ook dat grachtje hier, dat is van buitengewoon grote schoonheid. En het is zo gehandhaafd. Een of andere maloot die zou tot op het idee zijn gekomen. Verdomme, we hebben te weinig parkeerplaatsen en we moeten dat grachtje maar dichtgooien.
2: Nee,
0: dat
2: is
0: hier niet gebeurd. Wat ik ook leuk vind, elke zomer, hè, ik ben hier een aantal keren zomers geweest, deden alle winkeliers mee aan een bepaald soort tentoonstelling. Ik heb hier een zomer gehad, toen deden ze lokale archeologie. En iedereen had dus in zijn etalage iets wat sloeg op de lokale archeologie. Ik ben hier ook een zomer geweest, toen deden ze accordeons. En toen stonden in al die etalages stonden verschillende vormen van de accordeon. Met een klein bordje erbij. Dat is bijzonder, omdat je een plaats die, nou, qua watersport natuurlijk het een en ander te bieden heeft, maar ook dat je hier naartoe gaat om dat soort dingen te zien. Dat is een extra. Ja. En hier wordt daar blijkbaar over gedacht. Dat geldt voor het korenveld trouwens ook. Een ouderwets korenveld met korenbloemen, met klaprozen. En waar een soort opstapje is gemaakt, zodat je het prachtig van bovenaf kunt zien hoe die bloemen daar mooi in het koren staan. Nou, ik kom uit een plaats. Als Bussum, dat is helemaal niks. Nee. Dat is lulkoek. En dit is leuk.
2: Naar de Bussum.
0: Ja, dus ja naar de blijf ik buiten. Naar de Bussum.
2: Jij zei dat Bussum is daarbij gebouwd. En is
0: ja, Bussum is tegen naar de aangeplakt. Ja. En Bussum, dat stelt helemaal niks voor. Het is verschrikkelijk. En dit is mooi.
2: Wim Bloemendaal. wij zitten hier in Friesland, het Oostermeer. Een gesprek met jou, waar ik jou heel hartelijk voor wil danken, namens de VPRO en Radio Drenthe.
4: De muziek die is draait weer in het gesprek met Wim Bloemendaal, de radiomaker. Die muziek was nooit zijn eigen keuze. Muziek van Clarence Williams, Jazz Kings, de Red River Blues, van de cd Dreaming the Hours Away, met een hele mooie tuba-solo van Cyrus St. Clair. Regionale muziek uit Frankrijk van Les Braillots, de polka Piquet d'Ayard. En dat komt van de cd Au Forte. Het adagio in C-dur, en dat is muziek die uit Wenen komt, van het Wiener Glasharmonica duo. Een solo van Chris Schoenfeldinger. En muziek die uit Amerika komt, Canson à 12, van het Philadelphia, Chicago en Cleveland Brass Ensemble. Muziek die is Wim Bloemendaal ook zelf draait in zijn programma De Gezamenlijke Zenders Peesens en Moddergat elke werkdag tussen 6 en 7 te horen op Radio 5. We gaan verder met Harry's historie en daarvoor gaan we naar de binnenstad van Assen. Klein straatje, een trappie naar beneden en dan kooi uit in een café.
1: Nou, lopend door die Singelpassage, net wegkomen bij de Witte Bal, kunnen we nog even kijken naar het café De Grot, wat ook een fameus café was. En het was het café van Sjoerd Brouwer. En Sjoerd, zijn ouders, of zijn moeder althans, zijn vader is vrij vroeg overleden, die had hiernaast, en het hele pand was van hun, dit is overgegaan in de handen van Piet Pitriet, zoals ze die noemden. Dit was een hele oude slijterij, was dit. En dat was de beste slijterij van Assen eigenlijk. Hier, waar je hier het smeedijzeren hek ziet, dat was er vroeger niet. Het trapje was er wel. En dat was een heel andere deur. Ja, we kunnen er tegen iedereen drinken. Ik weet niet. Nou, je kunt misschien nog iets zien. Hey, mogen we open doen?
5: Oh. Mag ik mogen we hier even open doen?
1: De eigenaar nu is Rennie Sandberg, ook alweer een goede bekende van mij. En dit was vroeger het café van Sjoerd Brouwer dus. Hè. Dus en ik weet niet, Rennie, je hebt het ook nog wel gekend. Het was dan iets kleiner als het was. De wc's die zitten nog op dezelfde plek. En er was dan met een fantastische lambrisering erom. Weet je dat nog? Dat hele oude brune. En er was een heel klein tapkastje. Dat was zo groot als dit. En de wc die kon je hier dus niet bezoeken, want dan moest je tenminste vrouwen hier. En ook kerels als die een behoefte moesten doen, dat kon niet. Want Sjoerd had hier alleen maar pisbaken. Kijk, Rennie, heb je nou net de wc's. En daarvoor moest het ook verbouwd worden. Maar er was één, hier kon je in en dan was er wc's. En daarvoor moest het ook verbouwd worden. Maar er was één, hier kon je in en dan was er

0: Het staat niet meer in verbinding met wat hiernaast zit. Nee. Daar zat mevrouw Brouwer vroeger en dan hadden ze hierachter een heel magazijn met allemaal drank. En daarachter was dus, hadden ze dus de hiervoor hadden ze de slijterij. En het was een van de beste slijterijen van Assen. Want ik kan me nog herinneren dat Sjoerd, ik weet niet wat Udrecht altijd, maar ja, heeft er zelf toen een beetje bij laten zitten. Het is een beetje verlopen. Maar ik heb heel goede herinneringen eraan, want ik heb hier zelf ook nog een Blauwe Maandag gewerkt. Ja, daar moet je nagaan. Want Lammert Schorthuis, dat was de barkeeper hier, die werd toen overspannen. En toen heb ik hier nog een maandje of vier werk. Ik zal eigenlijk een maandje, maar het is 4 maanden worden. Maar het was een gezellige klandizie, want het waren altijd mensen. Gerard Pinkster, ja, allemaal Jan Lammers en zo. Dat soort mensen, hè, bekende Assen middenstanders, lui van de brandweer. Die hier altijd binnenkwamen vallen. En veel mensen van Assen Boys en Achilles waren oudere lui. En het was altijd zeer gezellig. Alleen, je kon hier niks eten. Sure, dat... Dat was later, is Kees Jung hierheen gekomen, ook bekende Assenaar. En die verkocht gelukkig ook alleen maar een gehaktballetje. Allemaal het korte werk, weet je wel. En nou zit Rennie erin. Nou, Rennie die heeft vroeger op Pelo zitten. Dat was een fameus café waar nou die Chinezen zit. En waar wij ook heel vaak nog gerepeteerd hebben in tijden van Red, White and Blue en dat soort dingen. En Rennie is dus, had daar ook een beetje sessies en zo. Maar daar ben jij al. Hoe lang ben je daar uit, Rennie?
1: Daar ben ik al in 92 uur gegaan.
0: In 92, hè? Ja. En jij hebt dit van Kees overgenomen. Van wie is het? Is het pand nou van Piet Pitteriet?
1: Ten Hoor.
0: Ten Hoor is dat. Ja, het is van Piet Pitteriet, geloof ik niet.
1: Ja.
0: Dat die heet anders, maar die noemen wij omdat hij in Manden en dat soort dingen noemen wij hem altijd Piet Pitteriet. En dus. Ja, en vroeger, ja, dat heb Rennie weer geopend. Daar had je dus het zaaltje Gruno, dacht ik, hè?
1: Ja, Café Gruno.
0: Café Gruno, ten tijde van Sjoerdse vader was dat ook een zaaltje. En daar werd vergaderd en dat soort dingen. En dat is nou weer geopend door Rennie. Dus, en dit is ook een van die klassieke Assen cafés. Dus toen wij eigenlijk met z'n allen, de Blizzards, toen dat afgelopen was. En ook Jan Dekker een andere tent opende en dat allemaal wat minder liep. Toen zag men een alternatief. En wij kwamen toen bij Sjoerd terecht, want die was leider van ons elftal, bij Achilles. Dus wij zaten hier dan vaak af. We gingen door naar Lucky Dekker.
2: Volgende nummer, daar scheren over. De Achterhoek.

0: Nou, dit was een heel apart café, want Sjoerd die had eigenlijk geen sluwingstiet. De gemeente Assen misschien wel, maar Sjoerd niet. Kijk, Rabal die heeft een keer een mooie zin geschreven van een huis is voor als er niks meer geopend is. Een Tsjechische schrijver, weet je wel, die zat zelf veel in de kroeg. Die zei, een huis, dat is er alleen maar van als er niks meer open is. Dan ga je naar huis. Nou, dat was bij Sjoerd was kort bij natuurlijk. De mensen hier niet. Maar Sjoerd deed gewoon de deur dicht en het ding is uit. En ja, dat wist ook iedereen. En niemand had er ook last van, ja. Ik bedoel, hij deed hek dicht daarvoor. Weet je wel, dus het was gewoon gebeurd. Maar nou, dan kon je op de Sirius gaan, kon je eruit van de slijterij. En dan ging je zo weer voort. Dus we hebben hier verschillende keren gezeten, tot nu of vier natuurlijk, hè, half vijf soms wel eens. En dan had de bakker, Bam Boomgaard, die zat hiernaast, dat was een fantastische bakker. Dat was de drukste bakker, dat was de bakker van Assen. Nou, die dikke Bram, die kwam dan midden in de nacht kwam met vers brood eraan en een pakje roombol en die smeerde daarop. En die dan kreeg dan van Sjoerd, die had ook geen rekening. Dan nam wij wat en dan kreeg Bram, die kreeg twee bolletjes en die ging weer voort. Dus dat was een prachtige... Ja, dat was een prachtige tier. Ja. Maar ja, we hebben ook heel wat meegemaakt. Ik heb met bij Achilles hebben Rennie en ik nog meemaakt de autoloze zondag. En dan haalde ik Rennie op een Solex. En weet je, dat kwam op dat... Je mocht dan niet op benzine rijden, maar een Solex, dat was mengsmering. Dus er zat een beetje olie bij in. Er was een deel olie, 20. En de rest dan... En dat mocht dan wel. Dan hield ik helemaal op en gingen we op naar het voetbal. Op de Solex. Ja, nou, dit is een van die legendarische cafés in Assen. Net zoals de Witte Bal daar min of meer is. En vroeger had je nog, dat is al lang weg, had je de Peuk. Hè? Dat was op de hoek van de Gymnasiumstraat, waar Jan Dekkerlaar die tent in maakte. Van Olle Vos, dat noemen ze de Peuk. En daar zaten allemaal maskramers en dat soort lui. En weet je wel wat normaal over zingt, hoe heet het nou weer? De Kissieskeel, ja. Bernhard Dolen en dat soort volk zat daar allemaal. En daar kon je, Olle Vos die zei dan ook al die tijd, die kon je alleen maar flesjes bier krijgen. Hè? En hij dan voortging, je had er nog wat in zitten, dan zei Olle Vos, hij zei, zak nog even wil je bewaren, man. En dan zei het weer, ik kreeg het vullig een keer weer. En dan kon je dus helemaal niet pissen, dat piste je dus gewoon, zou ik maar zeggen, dan ging je naar achter en daar is een geur. En dan piste je in de geur en dat ging zo ineens naar de over de riep, zo het trottoir op, zo de geur en de dingen zijn. Ja, en dat was ook zo'n legendarisch café. Ja, nou, we gaan er weer van deur, Rennie. Ja. Bedankt dat je ons er even in hebt willen laten. Ja, nou, dat is hartstikke mooi, man. Yo! Zo, we sluiten de deur.
1: De muziek die je hoorde bij Café de Grot in Assen, die was van Normaal, de Kissieskeel, oorspronkelijk Promised Land van Chuck Berry. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues, zoals altijd de maakdeur, Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van de Swamps in Louisiana tot de Trentse Hei. Blues Radio Trenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: Bill Medley uit Los Angeles vormde samen met Bobby Hatfield de Righteous Brothers. En na het overlijden van Bobby Hatfield werd Bill Medley heel succesvol als blue-eyed soul singer. Bill Medley, this is a love song.

Bill Medley, This is a Love Song. Het nummer werd geschreven door Rick Presley, dat was de zanger van de Troggs, en het werd een top 10 hit in Engeland. Maar deze Rick Presley werd pas rijk aan de cover van de Schotse band Wet Wet Wet, want die versie werd de nummer 1 hit in Australië, Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, IJsland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zweden en Engeland. Maar dit is de originele opname van de Troggs. Love is all around.

The Trucks, Love Is All Around. Buddy Guy nam zijn album The Blues Don't Lie op met topmuzikanten in Nashville. Organist Reese Winans, drummer Tom Hambridge, basgitarist Michael Rhodes, gitarist Rob McNally en pianist Kevin McCandray. En de achtergrondvocalen werden verzorgd door Mavis Staples, Elvis Costello, James Taylor, Bobby Rush en Jason Isbell. Buddy Guy, Blues Don't Lie.

Buddy Guy, Blues Don't Lie. Josh Coymans schreef het nummer nadat de relatie met zijn vriendin voorbij was. Het eindigde trouwens als een sprookje, want Melanie keerde wel terug en ze zijn nog steeds getrouwd. In 1968 eindigde het nummer op 2 in de nationale top 40. Golden Earring, Just a Little Bit of Peace in Your Heart.

Golden Earring, Just a Little Bit of Peace in My Heart. Het is een compositie van Robbie Robertson en het is het bekendste nummer van de band. Er verschenen 171 covers onder meer van Jackie DeShannon, de Staples Singers, Eamon Corner, Jimmy Barnes, Joe Cocker, Jeff Healey, Eric Clapton, Garth Brooks en Eric Church. En dit is Aretha Franklin, The Wait.

Aretha Franklin, The Wait. Twee Engelse neven, Trevor Gordon en Graham Bonnet, namen een nummer op van de Bee Gees en dat eindigde 5 op de Engelse hitparade. En de debuutsingle maakte in ieder geval duidelijk dat Graham Bonnet een extreem goede zanger was. Hij was later de frontman van Rainbow, de Michael Schenker groep, Alcatraz, Anthem, Electric Zoo, de Graham Bonnet Band en Forcefield. The Marbles, Only One Woman.

The Marbles, Only One Woman. Het komt van het album Who's Next, met de Who nog in de originele bezetting met zanger Roger Daltrey, basgitarist John Entwistle, drummer Keith Moon en gitarist Pete Townshend. Het nummer werd alleen in Amerika op single uitgebracht. The Who, Behind Blue Eyes.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Hammer and the Rose van Matt Anderson is het album van deze week. En Matt Anderson verzorgt gemiddeld jaarlijks 200 optredens. In Amerika, Canada en in Europa. En dan toert hij helemaal alleen in een huurauto door een vreemd land, zonder tourmanager en zonder geluidstechnicus. Matt Anderson, You're Here to Stay.

Matt Anderson, You're Here to Stay. The Four Pennies, dat was een Engelse band met zanger Lionel Morton. En ze hadden een nummer 1 hit in Engeland. En dat was de enige nummer 1 hit in de jaren 60 uit Engeland die de hitparade in Amerika niet haalde. Later werd zanger Lionel Morton presentator bij de BBC-televisie. En hij was jaren getrouwd met filmster Julia Foster. The Four Pennies. Juliet.

The Four Pennies, Juliet. Son Seals komt uit Arkansas en hij groeide daarop met de blues, want vader Jim Seals was de gitarist van de Rabbit Foot Minstrels en hij had later een eigen bluesclub in West Memphis. Son Seals trok in 1963 naar Chicago om daar zijn zus te bezoeken en daar ontmoette hij een oude vriend, Earl Hooker. En even later was hij de gitarist van Earl Hooker's Roadmasters en bleef hij in Chicago hangen. De Son Seals Blues Band, Now That I'm Down.

De Sunseals Blues Band, Now That I'm Down. De Applejacks, dat was een band uit de Engelse Midlands. En de bandleden kenden elkaar van de padvinderijen. Dat klinkt niet sexy en het heeft ook niets met rock'n'roll te maken. Maar zanger Al Jackson kreeg een nummer van John Lennon en Paul McCartney. En dat is een garantie voor een hit. De Applejacks, Like Dreamers Do.

The Applejacks, like dreamers do. Bluesgitarist Kenny Wayne Shepherd uit Louisiana nam zijn album How I Go op met zijn vaste zanger Noah Hunt en de begeleiders van Stevie Ray Vaughan, basgitarist Tommy Shannon en drummer Chris Layton. Kenny Wayne Shepherd, Who's Gonna Catch You Now?

Kenny Wayne Shepherd, Who's Gonna Catch You Now? U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek.

0: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
1: In de smeltkroes van culturen ontstond in de 70e jaren de funkmuziek. Met als centrale mensen Art Neville en Alan Toussaint. Toonaangevende groep was de Meters, met op bas George Porter Jr. Een man die nu al meer dan 35 jaar professioneel met muziek bezig is. Vaste sessiemuzikant bij veel blacktop recordings. De afgelopen jaren

0: Twee stukken van de Meters. Dit was van de CD, Harry. Luca Paipai.
1: Ja, Luca Paipai van een verzamelaar, de Great Funk Masters. Dus van de Meters. Met George Porter op bas, uiteraard.
0: Ja, en daarvoor George Porter live on stage in Liberty Lunch in Austin. Het was een stukje wat wij door zelf opgenomen hebben. Dus niet de allerbeste kwaliteit, maar de live sfeer een klein beetje weer te geven van een optreden van de Meters in eind mei 1993 in Austin. Toch leuk om dat erin bij te hebben. Met George Porter erbij, met Art Neville erbij.
1: Ja, en we hebben het maar even doorlopen laten lopen. Deze interviews, om u niet te veel te onderbreken. Maar hier zijn achtereenvolgens de nummers die gedraaid zijn. Het eerste was Rough Spots van George Porter's Running Partner. Van de gelijknamige LP. Dan van de LP Trickback van de Meters, het gelijknamige nummer. Dan Sexual Telepathy van Earl King op het Blacktop label, waar we binnenkort wat aan gaan doen.
0: Volgende week.
1: En waar je George onder andere over hoorde praten. Van de gelijknamige LP Sexual Telepathy van Earl King. En dan The Same Old Train van Snooks Eaglin, ook op Blacktop. Van de Pyjama's Party.
0: Dat is een beetje de partner van George, hè? Snoeps, ja, waar hij heel veel mee samenspeelt.
1: Ja, het zijn allemaal mensen die ik gedraaid heb, die we gedraaid hebben, waar George ook daadwerkelijk op meespeelt.
0: En Snoeks was vorig jaar op de Blues Estafette in Utrecht, of was dat alweer in de jaren?
1: Dat was het jaar ervoor. Maar ja, George zei het ook al in het interview, dat is eigenlijk mijn running partner. En als je de lijst ziet waar hij mee, waar hij bas bij gespeeld heeft, dan zijn het er nogal wat. Patti LaBelle, Alan Toussaint, Paul McCartney. Met David Lind van, zei hij ook nog, van die Talking Heads, waar hij mee bezig is geweest in het interview.
0: David Byrne.
1: David Byrne, ja. David Lind is wat iemand anders. Maar de lijst is nog veel groter, dus het is een jongen waar die wel kan.
0: Ja, we eindigen ook met uitstekende muziek. Techniek in handen van Paul Meeldijk. Samenstelling en presentatie van Harry's Blues, Albert Haar en Harry Musquet. En ons laatste nummer, Harry.
1: I Wish, George Porter Jr.

Twee broers waren de oprichters van het fameuze blueslabel Black Top. Hammond en Neumann Scott. Bluesliefhebbers bij uitstek en kennis van de music scene in het zuiden van de Verenigde Staten. Een kijkje in de keuken van een bloeiend label.

0: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
1: Harry Musquet was een liefhebber van John Lee Hooker. Hij nam zelfs een album op met louter nummers van de blueslegende. Maar deze John Lee Hooker-compositie komt van het album Desolation. QB and the Blizzards, Hobo Blues.

away from home. Oh yeah, the sun's coming up.

QB and the Blizzards, Hobo Blues. Lloyd Jones, dat is een blueszanger uit Portland in Oregon. Het is de zoon van de bekende trompetist Paul Jones en hij vormde jarenlang een duo met mondharmonica-speler Curtis Salgado en hij is heel populair in het noordwesten van Amerika. Dit is een eigen compositie en het komt van het album Trouble Monkey, Lloyd Jones. Can't Get You Off of My Mind.

Lloyd Jones, Can't Get You Off of My Mind. Het nummer is geschreven door countryzangeres Carlene Carter. En Mighty Sam McLean maakte er blues van. En dat was op een bepaald moment een hype in Amerika. En daar noemde men country ook wel de blanke blues. Het komt van het album Give It Up to Love. Mighty Sam McLean. Too Proud.

Mighty Sam McLean, Too Proud. Robert Lucas, dat is een bluesgitarist uit Long Beach, Californië. Hij speelde jaren in Canned Heat en was ook de gitarist bij Big Joe Turner, Lowell Fulson, Eddie Cleanhead, Vincent en Percy Mayfield. Het komt van zijn album Luke and the Locomotives. Robert Lucas, Feel Like Going Home.

Robert Lucas, Feel Like Going Home. Joe Beard uit Mississippi begon als gitarist bij B.B. King. Hij speelde later bij Jimmy Reed. En toen begon hij zijn eigen band, de Soul Brothers Six. En met die band stond hij in het voorprogramma van Bobby Bland en Albert King. Dit nummer nam hij op met Ronnie Earl en de Broadcasters. Joe Beard, Feet Out in the Hallway.

Joe Beard, Feeds Out in the Hallway. Harry Muskee was altijd van plan om een nummer van Mickey Newbury op te nemen, maar dat is er nooit van gekomen. Hij is hem wel altijd blijven volgen. Dit nummer werd wel gecoverd door Waylon Jennings, Scott Walker en Gretchen Peters. Mickey Newbury, Frisco Depot.

Mickey Newbury, Frisco Depot. Guitar Shorty, dat is een bluesgitarist uit Texas. Hij begon in de Walter Johnson Band. Later was hij gitarist bij Ray Charles. Hij verhuisde naar New Orleans en dan werd hij het huisorkest van de Do Drop In. En hij leidde de begeleidingsband van T-Bone Walker, Big Joe Turner en Little Richard. Guitar Shorty, We the People.

Guitar Shorty, We the People. Norman Blake uit Tennessee was jarenlang de gitarist van Johnny Cash en daarna bij Kris Kristofferson. Hij was ook nog de studiogitarist van Robert Plant en de Nitty Gritty Dirt Band. Hij maakte al 44 soloalbums en dit komt van zijn album Back Home in Silver Springs. Norman Blake, Don't Be Afraid of the Neocons.

Norman Blake, Don't Be Afraid of the Neon Cons. Matthew Scholar uit New York verhuisde naar Chicago om daar te gaan werken als studiomuzikant. En hij is als gitarist te horen op albums van Lurie Bell, Coco Taylor, Bernard Ellison, Larry Garner en Harvey Mandel. Maar hij maakte ook al 5 albums met zijn eigen band. Dit komt van het album These Kind of Blues, de Matthew Scholar Band, Handful of People.

The Matthew Scholar Band, Handful of People. Candy Kane overleed in 2016 op 54-jarige leeftijd. Ze was heel succesvol als pornoactrice, maar uiteindelijk werd ze blues- en jazzzangeres en ze was getrouwd met basgitarist Thomas Yearsley van de Paladins. Candy Kane, Jesus and Mohammed.

Candy Cane, Jesus and Mohammed. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet, de legendarische zanger van QB and the Blizzards. Hij was een character als bluesman en als Drent. Een man om in ere te houden. Dit is een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Charlie Wood uit Memphis was de toetsenist van Albert King, B.B. King en George Coleman. Hij heeft nu een eigen band, de New Memphis Underground. En hij woont tegenwoordig in Engeland, want hij is getrouwd met de Engelse jazzzangeres Jackie Dankworth. Charlie Wood, You Don't Really Wanna Know.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: Al deze mensen hebben nog nooit een limo gehad naar Schiphol. En dat zal deze keer ook niet gebeuren. Ik zei, als jij denkt dat wij zo met ons geld omgaan, dat wij managers met een limousine naar het Schiphol brengen, dan heb je het verkeerd.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Muskee met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. Een van de bekendste podia in Nederland is dat van Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht. En Anneke van Dijk is een van de mensen die door de programmering duurt. Ze stiet meestentijds buiten de schijnwerpers. En daarom richt Harry Muskee vandaag zijn microfoon op haar.
4: Wij lopen in Vredenburg met Anneke van Dijk. Anneke heeft zo straks even uitgelegd wat ze precies is. Maar het was zo'n lange titel dat ik eigenlijk maar denk dat de hoofdprogramma aan de lichte kant wel een goede benaming is, of niet?
2: Nee, dat is niet goed, Harry.
4: Is dat niet helemaal goed? Nou, corrigeer mij daarin.
2: Nou, ik ben verantwoordelijk voor, en ik vind het vreselijk dat dat twee keer ontkennend is, maar voor de niet-klassieke en niet-westerse muziek bij Vredenburg moet je hier. En ik doe de Nacht van de Poëzie en nog een aantal andere aardige projecten, waaronder het Festival van het Nederlandse Lied, dus in de wandeling, Smartlappen Festival. Nou, dat is het ongeveer. En daar kan ik mijn dagen meer dan mee vullen.
4: Waar horen we op dit moment aan, Anneke?
2: Nou, dit is denk ik het koortje van, denk ik, want ik weet het niet, van Frans Bauer.
4: Dat is heel wat,
2: of een support act.
4: Dat is heel wat anders als de Nacht van de Poëzie en de Blues is er verder.
2: Ja, dat is sowieso. Maar het is, weet je, aanvankelijk deden wij deze dingen nooit, hè? En intussen doen wij alle Rob de Nijs en Frans Bauers, Benny Jolings, BZN. En er zijn enorme hoeveelheden publiek voor. Dus, ja. En ik ga ook, hoewel het dus absoluut niet mijn muziek is, ga ik af en toe wel eens even kijken. En dan zie je iedereen toch zitten stralen van genoegen. Dus ik vind het eigenlijk wel heel leuk dat we dat de laatste jaren ook in vrij uitgebreide mate ook doen.
4: Hoe komt iemand van de eilanden? Want daar kom jij toch oorspronkelijk vandaan, uit Friesland.
2: Nou, dan, uit Friesland. En daarna geïmporteerd naar de Schelling.
4: Ja, en dan?
2: En toen naar Groningen.
4: Dan naar Groningen.
2: En toen, vanaf dat moment is het zo goed met me gegaan.
4: Maar jij bent ook, samen met Peter, hebben jullie de Oosterpoort bestuurd vanaf het begin af, dacht ik.
2: Nou, ik vind dat zo grappig hoe jij dat allemaal zegt. Ja. Maar het ligt een tikkie genuanceerd.
4: Ja, nou ja,
2: het ligt
4: goed,
2: een tikkie genuanceerd.
4: Dat is wat ik weet, dus jij mag mij corrigeren.
2: Nee, maar Peter, wacht even. Ik zat eerst bij Culturele Zaken in Groningen, gewoon als secretaresse. En toen zei Tom Post, de directeur van de Oosterpoort, als jij ooit nog eens wat anders wilt, dan moet je het maar zeggen. Nou, op een dag dacht ik, laat ik eens wat anders gaan doen. Toen ik bijna 4 jaar bij Culturele Zaken had gezeten. En ook iedereen kende en vrij veel wist. Maar toen wilde ik dus op een gegeven moment wel eens een keer iets anders gaan doen. En toen heb ik gesolliciteerd bij de Oosterpoort. En toen ben ik daar directiesecretaresse geworden. Dus een stapje verder, zeg maar. En Peter Smits, die was daar adjunct-directeur. Maar goed, ik had verder nauwelijks met hem te maken. Tot op een dag ik een keer heb geholpen met het organiseren van de jazzmarathon. En zoals jij wel weet, Harry, denk ik, Peter is de uitvinder van de jazzmarathon in Groningen.
4: Ja, ik kwam hem onlangs nog tegen, heel toevallig, toen ik naar het Noordzee ging. En wie trof ik daar als eerste? Dat is Peter.
2: Ja, ja, die heeft toch grote liefde voor de jazz. Nou, toen heb ik Peter geholpen met het organiseren van die marathon en ben eigenlijk voor het eerst in aanraking gekomen met de podiumkunsten. Dus niet met de ambtelijke kant van het werk, wat bij Culturele Zaken natuurlijk heel sterk het geval was, maar met de uitvoerende kant. En dat vond ik ontzettend leuk. Hè, Charles Mingus en zo. Ik heb ze toch echt allemaal nog gezien daar. Ja. Dat was wel heel bijzonder.
4: Rijn de Graaf heeft daar ook een grote voorzet gegeven. Hè, met die workshops en zo.
2: In de Oosterpoort?
4: Ja, die heeft daar ook van die concerten allemaal gedaan. Met een soort van bebop cursus.
2: Nee, maar dat is nu. Dat hebben we binnen de boezem van Vredenburg met Rijn.
4: Dat draait ook al, een hele tijd volgens mij. Ja, die kende jou ook redelijk goed.
2: Nou joh. Als je maar lang genoeg meedoet. En het ook leuk vindt natuurlijk. Want je moet er wel je ziel en zaligheid in gooien. Anders dan werkt het natuurlijk allemaal niet. Maar goed, toen zat ik bij de Oosterpoort. Daar heb ik iets van 3 jaar gewerkt. En in die tijd ging Peter Smits, nogmaals met wie ik verder overigens helemaal niet zoveel te maken had. Die is hier benoemd in Utrecht tot directeur. En in die tijd, toen hier nog een grote bouwput lag, en hij samen met 1 technicus hier zat, belde hij mij af en toe wel eens op. En dan zei hij, god, kun je me niet even een contract sturen? Of wat moet ik nou doen met die typemachines? En nou, Peter kan heel goed hulpeloos doen. Dat valt bij mij altijd in goede aarde. Al wordt het wel wat minder en is het wel wat minder geworden in de loop van de jaren. Maar goed, ik ging dus op afstand. Zei ik, nou, volgens mij moet je IBM-typemachines nemen. En hè, computers waren er toen nog niet. En souffleerde dus een beetje bij allerlei dingen. En toen op een dag, toen zei hij door de telefoon heel wanhopig hoe vreselijk druk hij het had. En hoe moeilijk het was om een goede directiesecretaresse te krijgen. En toen zei ik, goh, nou ja, het lijkt me toch best een aardige baan. Zei hij, wat moet zo iemand dan doen? Nou, het ging dit en dat en dat en dat. Nou, dat is een fantastische baan. Het lijkt me wel gek dat je daar niet iemand voor kunt krijgen. Hij kreeg dus steeds allemaal van die.
4: Hij kon hem eigenlijk inkopen.
2: Nee, zo simpel.
4: Jij
2: maakt het steeds, en niet alleen jij, maar iedereen maakt het simpeler
4: dan
2: het is.
4: Jij wilde niet zo simpel hebben.
2: Het is ook toch wel ingewikkelder. Ja. En hij kreeg dus iedere keer van die leuke trip meisjes van platenmaatschappijen zonder achternaam. Met Lenny, weet je wel, dat soort meisjes. Met Jolanda. Maar nou, Peter werd er helemaal gek van. Die kon er absoluut niet tegen. En bovendien wisten ze eigenlijk heel weinig. En toen zei ik voor de grap, Harry, echt voor de grap. Want soms doe je wel eens dingen in je overmoed. Dan zeg je wel eens iets raars of zo. Hè? Toen zei ik van, zal ik solliciteren? Doodse stilte aan de andere kant van de lijn. Want ik wist ook helemaal niet wat Smits van mij vond. Of wie vond dat ik mijn werk goed deed of niet. Want we waren gewoon niet zo close verder. En doodse stilte. En toen zei hij, als je dat zou willen doen.
4: Het was een relief voor hem.

0: Dat was in 76. Toen zat Peter hier een half jaar ongeveer. En Tucker, de technicus.
1: En met die baard.
0: Die kwam en die dikke, en die dikke, ja, en ja, die dikke checkies waarvan iedereen dacht dat hij altijd joints
1: Paul
0: zat te roken. Paul Tucker.
1: Ja.
0: Maar die had zulke dikke checkies dat iedereen altijd dacht, wat te gek joh. Ja. Daar hebben ze een technicus die rook joints de hele dag.
1: Nee, maar er was Paul, die draaide echt van zulke
0: sigaren.
1: Toeters.
0: Ja, echt
1: toeters. Kon je niet doorgaan, weet je wel.
0: En dan heel stijf.
1: Ja.
0: Maar goed, in ieder geval met hen. Zij waren altijd hier op de bouw en ik zat alleen op dat kantoor.
1: Toen was het nog een bouwpunt.
0: In dat troosteloze Hoog Catharijnen. Ja. Toen toch veel troostelozer dan nu. En dit was één groot gat. En het is echt gek hoor, om zo'n heel proces mee te maken. Want er is dus letterlijk niets. Er is gewoon niets. Er lopen alleen maar bouwvakkers. Ik had ook gewoon de laars in de hoek van het kantoor staan. Als we hier dan naartoe gingen en allemaal in de bouwketen, allemaal vergaderingen. En zo is het ongeveer gekomen, Harry. dus eigenlijk dat het veel ingewikkelder is dan je dacht.
1: Nou ja, maar het is toch een. Het is natuurlijk wel een prachtig theater geworden. Want ik heb hier dus ook negen jaar rondgelopen als aankondiger van de Blues Estafette, waar jullie mij toen een keer
0: Master of Ceremonies.
1: Ja. Dus ik heb hier ook heel wat meegemaakt. Dat was toch ook een onderdeel van die Blues Estafette. Was toch ook een beetje jouw kindje toch
0: nou,
1: een beetje.
0: Ik deed
1: behalve
0: alles,
1: dat,
0: joh, alles.
1: Behalve dat Jaap daar natuurlijk.
0: Nee, Jaap die was het toen nog nauwelijks.
1: Nog niet, hè?
0: Nee.
1: In het begin niet, dacht ik.
0: Nee, de Blues Estafette, ik weet daar niet het fijne van, maar die heeft zich echt ontwikkeld, zeg maar. In de loop van de jaren heeft hij zijn vorm gevonden. De eerste jaren was het nog het MBBO-festival, weet je wel, van Martin van Olderen naar Amsterdam.
1: Ja, Martin, onze politieagent uit Amsterdam.
0: Ja, die harkte dan alle aanbiedingen bij elkaar. En dan deed hij net alsof hij dat allemaal naar Nederland had gehaald. Dat was wel grappig. Maar daar is het een beetje uit voortgekomen. En toen op een gegeven moment vonden we dat niet bevredigend. En toen zijn we een eigen koers gaan varen. Misschien kunnen we hier naar boven even. Dan kom je op de eerste.
1: Ja,
0: dan kom je op de eerste verdieping uit. Maar in het begin, we zijn dus in 1979 geopend en in 1980 was de eerste Nacht van de Poëzie. En ik geloof dat toen ook in dat jaar de eerste blues, niet estafette, dat heette toen nog anders.
1: Dat heette anders, ja.
0: Bluesfestival of zo, heeft toen plaatsgevonden. En dat is de start van heel veel dingen geweest. Ja.
1: Want er is door de jaren heen zijn hier natuurlijk alle bluesgrootheden geweest.
0: Ja,
1: vanaf
0: kan je wel zeggen.
1: Vanaf Jack Owens, die hele oude man, hè, 94 jaar tot dan. De jongere lichting, Robert, ik weet nog dat ik
0: Robert Cray,
1: dat ik aan de bar zat bij Hotel Smits en dat er iemand naast me, die ik helemaal niet wist wie dat was. Ik vaag een plaat had gehoord van Under Influence, Bad Influence.
0: Bad Influence, ja.
1: En dat was toevallig een keurige jonge man zat naast mij. En die dronk een kopje koffie en dat was Robert Cray.
0: Ja, hij was wel heel square.
1: Ja, in gesprek ben gekomen.
0: Ja.
1: In tegenstelling tot George Porter en Joseph Symbolist Jr. die ik met geswinde spoed een trein zag proberen te halen naar Amsterdam. Om daar gewoon eens een leuke borrel of iets anders te doen.
0: Ja, ik vrees toch wel iets anders hoor, Harry. Ik weet niet hoe naïef je bent. Ja, ik denk
1: ik wil meevalt.
0: Dat
1: de mensen niet onder mee. Maar wat ook leuk is, dat jij ook een keer met iemand van die mensen de stad in moest en zo. Want dat weet ik ook nog.
0: Oh, maar
1: wiens kleding op Hito was blijven liggen.
0: Hoe heette die
1: was
0: nou?
1: Was het Henk Beller of zo? Of?
0: Nee.
1: Maar grote,
0: god, dat schiet me zo wel te binnen. Ja, dat was fantastisch. Hoe heette die nou? Die man met die scheur in zijn hoofd.
1: Oh, die die kon ook eigenlijk op een gegeven moment, die kon dus
0: hoe
1: misschien niet
0: nou
1: spelen of zo.
0: Die had een ongeluk. Nee, die had een ongeluk gehad en die had een soort diepe gleuf. Ik ben nu echt even zijn naam kwijt. Ja. Maar al die kleren die waren zoek geraakt, of hun koffers waren zoek geraakt. En ze moesten toen, het was vrijdag kwamen ze aan of donderdag? Donderdag denk ik. En toen nog één dag wachten. Nou, en op vrijdagmiddag, dat heb je natuurlijk ook in de beginfase van een bedrijf. Maar dat heeft vrij lang geduurd in mijn geval hoor, want er was zoveel te doen. Maar dan, ik was natuurlijk toch een soort Haarlemmer olie, dus toen hebben ze gezegd ga jij maar even met die lui, met twee mannen en één ontzettend lief klein tenger zwart vrouwtje. Met een beetje dat haar wat zo'n beetje warrig omhoog stond, dus echt een hele leuke vrouw. Ben ik naar Barsoi gegaan hier. Want die man die moest een pak hebben om in op te treden. Dus je kon hem ook niet in een fot.
1: Nee.
0: En wat ik zo ongelooflijk humoristisch vond, was dat hij, want ik kende die mensen een heel klein beetje, want ach, het zit hier toch allemaal in de binnenstad, dat hij feilloos een zijden pak eruit haalde van 1400 gulden. Ja. 1400 gulden, joh. Toen, hè? Ja, het is nu wel 12, 13, 14 jaar geleden.
1: Ja.
0: En dan pakte hij dat er zo uit. En wat hij toen ook deed, dat ging hij dan passen. En dan trok hij een ontzettende pokerface. En hij trok bijvoorbeeld ook zo'n prachtig wit overhemd. Trok hij over zijn bruine velletje, trok hij gewoon zo aan. Niks eronder, weet je wel. Dus die verkopers, die waren ook lichtelijk upset dat hij dat zo deed. Even kijken. Oh ja, toen had hij dat pak aangetrokken. En de hele tijd was er geen beweging in die man te krijgen. Die was heel traag. En alles was even traag. En hij voelde aan alles. En hij paste het allemaal. En op een gegeven moment had hij een pak aan. Wat hij blijkbaar heel goed vond. En hij ging voor de spiegel staan. Zo'n beetje draaien zo. En op een gegeven moment ging hij even zo met zijn kont wiebelen. En dat was op met zijn heupen, zeg maar. Zo'n beetje draaien zo. En op een gegeven moment ging hij even zo met zijn kont wiebelen. En dat was op met zijn heupen, zeg maar. Ja. Maar dat was zo.

0: Ja, we hebben heel wat, wat karakters voorbij zien komen natuurlijk. Ja. Neem maar Screaming Jay Hawkins en zo.
1: Ja.
0: Die nou ook onlangs is overleden, maar het was ook een man van... wat je gewoon... Dat is echt een character, hè, zoals ze dat noemen in Amerika.
1: Luther Allison heeft hier natuurlijk heel veel gedaan.
0: Luther was een hele lieve man.
1: Ja, en B.B. King.
0: Dan weet je dat jij toen nog een keer kwaad bent geworden. Van die wilden nog extra suite bij
1: ben hem. Ik?
0: Ja, dat is de enige keer dat ik jou kwaad
1: met wie?
0: Bij B.B. King. Toen wouden die Engelsen... Die wilden toen extra suite hebben. Toen mochten we zelfs het toneel niet meer op.
1: Ja,
0: die
1: dat oude was mannetjes. Even heel erg. Ja.
0: Toen zei jij van, nou, dat hoeft niet meer. Hij heeft al genoeg luxe.
1: Nou, het was iets anders. Je hebt het bijna goed onthouden, maar het was een iets ander verhaal. B.B. King die zat toen op een gegeven moment in het popcircuit. Dat heb je soms, hè. Dan verschuift dat allemaal even een tijdje. En die had toen ook een roadie.
0: Ja, dat was zo'n Engelsman was daar.
1: Ja, precies.
0: Zo'n klein
1: geil pikkie. Ja, echt een heel brutaal ventje met geblondeerd haar. En die echt zo van, hi Anneke, hi. Weet je, zo een beetje snel doen. En die belde uit het hotel, voor B.B. King was dat. En die zei van, nou, ik kom even langs om even een kwartier te maken. En ik zei, nou, heel goed, heel professioneel, prima, hè, niks aan de hand. En toen zaten we in de artiestenfoyer beneden. En wij namen alles door. En toen op een bepaald moment, het moest ook wel komen. Want de hele tijd dacht ik, ja, er komt nog iets. En inderdaad, er kwam iets. Toen zei hij van, en dan gaat B.B. King, die gaat op zondag gaat hij weg. Om zo laat. En dan moet hij met een limo worden opgehaald. Hè, de grote limousine. De grootheid, zijn stardom te bevestigen. En toen zei hij, en dan wil ik graag dat als hij afgeleverd is op Schiphol, dat je dan keep the limo, zei hij. Van niet terugsturen naar de garage, maar die moet je nog even houden. Toen zei ik, oh, waarom dan? Toen zei hij,

0: Ja, want Mr. Seidenberg, hij had de gevreesde Sidney Seidenberg als manager. En dan, dat was dan om Mr. Seidenberg naar het vliegveld te brengen. En hij had daarvoor al vreselijke eisen gesteld. Dat Bibi niet via de trap naar beneden mocht en zo. En dat hij het gepeupel mocht hij helemaal niet zien.
1: Nee.
0: Dus ik begon al heel langzaam een soort onrust in mijn maag te krijgen. Wat is dit voor een vervelende vent? En toen zei hij dat Sidney Seidenberg met de limo naar Schiphol moest worden gebracht. Toen zei ik van... weet je wat jij moet doen? Jij moet hier even heel goed om je heen kijken in dat foyer. Take a careful look at all the pictures. En neem je tijd. En laat even tot je doordringen wie het allemaal zijn. En als je niet weet wie het is, dan wil ik het je wel even zeggen. En toen zei hij, nice pictures en zo. Toen zei ik, weet je wie het ongeveer zijn? Ik zei, al deze mensen hebben nog nooit een limo gehad naar Schiphol. En dat zal deze keer ook niet gebeuren. Ik zei, als jij denkt dat wij zo met ons geld omgaan, dat wij managers... met een limousine naar het Schiphol brengen, dan heb je het verkeerd. Hij mag een mooie, decente taxi of Mercedes-Benz hebben. Maar daar zal hij het toch echt mee moeten doen. Nou, en weet je wat de grap is? De volgende dag was de estafette, zaterdag. Want daar stond hij toen inderdaad in. En hij waggelde zo, want het is toch een beetje een dikke man, waggelde zo de trap van de artiestenfoyer, jou wel bekend, waggelde die af. Hij zag al die zwarte vrienden daar zitten. Hey man.
1: Ja, want Bibi is namelijk zelf helemaal niet zo.
0: Het is ontzettend aardig.
1: Ja, die man die wist dat ook niet. Dat weet ik zeker.
0: Nee, maar dat is natuurlijk altijd het probleem, dat je met allemaal maloten en duurdoeners wordt geconfronteerd. Ja. Die Chateau Neuf du Pape uit 1968
1: willen
0: hebben.
1: Fancy people come drifting by. You know?
0: Yeah, that's the word. Fancy people.
1: Dat komt uit de band van Stagefright. Dat is wel leuk.
0: Nee, maar Harry, dat is het. Dat zijn mensen die over de rug van zo'n artiest zichzelf groot maken. En het leuke is natuurlijk als je een tijdje meeloopt. Ja, ik heb het ook echt allemaal geleerd hoor. Ik ben echt hier volwassen geworden.
1: Yeah.
0: Dat je op een gegeven moment denkt, waar gaat dit over? He, want je weet natuurlijk, of op een bepaald moment weet je ook wel dat je je werk goed doet. Dus dan is het ontzettend overdreven om honderden guldens voor het ego van zo'n manager over de balk te gooien.

0: De Blues Estafette, hoeveelste jaar gaat dat nou in? Dat is ook al...
1: Ik denk ook 20 op 21.
0: 20, ja, hè?
1: Ja.
0: En het is nog steeds een succes. Ja, toch?
1: Nou, ik ben het afgelopen jaar voor het eerst sinds een jaar of 2, 3 weer eens geweest. Want ja, nou, ik heb het zelf ook zo druk. Dus ik had er ook niet ieder jaar zin in. Maar het afgelopen jaar ben ik geweest. En geheel tegen mijn gewoonte in ben ik tot 2 uur gebleven. Het was fantastisch.
0: Aha.
1: Ik vond het echt fantastisch, ja.
0: Een andere activiteit van jou is natuurlijk de Nacht van de Poëzie.
1: Ja.
0: En dat, daar ben je ook heel nauw bij betrokken, hè?
1: Ja, dat is echt... Dat draag ik elke dag bij me, zeg maar. Dat is, zit helemaal in mijn gebakken. Ja. Ja, prachtige manifestatie, joh. Prachtig.
0: En ik heb dat nog nooit... Hoe werkt dat, Anneke? Vertel mij dat eens. Ik heb dat nooit meegemaakt... Komt de dravende dan de hele Nederlandse poëzie wereld.
1: Ben je echt nog nooit geweest?
0: Nee.
1: En hoe lang ken je mij nu al?
0: Heel lang.
1: Dan moeten we het nu toch eens even over hebben.
0: Ja, want met de Blues
1: is het
0: wilde
1: erg.
0: Ik ook iedere keer naartoe. Maar dan zit ik nou zelf weer te spelen iedere keer. Dus.
1: Ja, nee, maar dat is echt... Ik denk dat je het heel erg leuk zult vinden. Nou, de Nacht van de Poëzie. Ik zei zo straks al dat we in... even nadenken. November 1980 hebben we dat voor het eerst georganiseerd. Toen hebben wij... Kijk, als jong bedrijf wil je van alles. En wil je natuurlijk je positioneren. En wil je leuke dingen doen. Dus wij hebben toen een België 10-daagse georganiseerd. Analoog aan de 10-daagse veldtocht. Waardoor België zelfstandig is geworden. Dat was toen in november 1980. Of in dat jaar, ik weet niet meer precies. En toen hebben we hele leuke dingen gedaan met Raoul Servet. We hebben een tentoonstelling gehad over Adolf Sax, de uitvinder van de saxofoon.
0: De man die bijna vermoord werd door een concurrent.
1: Nou, kijk. Maar dat weten een heleboel mensen natuurlijk niet. Die denken onmiddellijk dat de saxofoon uit Amerika komt. Dat komt dus van de buren.
0: Ja.
1: En toen hebben we ook de nacht georganiseerd. Die was tot dat dan toe 3 keer in België georganiseerd door Guido Lauwaert. En die had uitgebreid in de pers te kennen gegeven dat hij ermee ophield. Want het was hem te zwaar. En in tegenstelling tot wat ik hier heb. Ik heb een gebouw tot mijn beschikking en een organisatie. Maar hij moest het steeds ergens anders doen. En dan ben je echt overgeleverd aan de bereidwilligheid en de hulpvaardigheid van anderen. Dus hij had er genoeg van en hij sprong financieel ook nooit uit en zo. Dus toen hebben we hem opgebeld. En gevraagd of hij het bezwaarlijk vond dat bij 1 keer... in het kader van die Belgische manifestatie... de nacht organiseerde. Nou, dat vond hij heel eervol en leuk en geen enkel probleem. En hij heeft ons toen ook geadviseerd. En dat kun je ook heel duidelijk aan de cast zien... van dat die eerste jaren, die dragen een nadrukkelijk Lauwaertstempel. En de eerste keer in november 1980 waren er 1300 mensen... Het werd gepresenteerd door deze Guido Lauwaert en Freek de Jonge. Nou, daar kun je al meteen aan aflezen. Dat was de eerste miskleun al. Want je moet natuurlijk nooit een cabaretier, zeg maar, iemand die gewend is aandacht naar zich toe te trekken, moet je niet de presentatie laten doen. Dat is ontzettend dom. Maar kijk, dat leer je natuurlijk al in de loop van de jaren.
0: Die dichters zijn soms nogal serieus. Ik vind dat verschrikkelijk dat er dan weer zo'n komiek staat natuurlijk.
1: Nou, en hij trok gewoon alle aandacht naar zich toe. Hij zei hele lelijke dingen bijvoorbeeld. Ja. Echt, nou, kon niet, maar afijn. We hadden wel vrij snel in de gaten. Als je in de zaal stond, kon je wel merken dat het een concept was, een idee met een hele grote potentie. Dat je daar echt veel meer uit zou kunnen halen dan wij op dat moment deden. En toen hebben we besloten om in 82 toch weer een keer dat te organiseren. En toen liep het al veel beter. Ik heb alle cijfers wel ergens. Maar... En toen heeft hij het nog 1 keer mee georganiseerd. En Geert Lubberhuizen, de
0: oudje van de BZB,
1: die heeft dat toen mee gepresenteerd. En dat was een aanmerkelijk betere keuze. En... toen het derde jaar, want toen openbaarde zich natuurlijk ook verschillen in inzicht. Wij zijn toch veel, hoe moet je het zeggen, gewend om onszelf op de achtergrond te plaatsen. Dat is toch je rol als programmeur. Het gaat nooit om jou. Het gaat altijd, je bent de faciliteitenverschaffer. Dus het gaat altijd om de muzici of in dit geval om de dichters. En ja, Guido had toch iets van acteur in zichzelf. Dus dat op een gegeven moment toen ging dat toch niet vlekkeloos. Bovendien wilde hij zelf ook weer gaan optreden en zo. Dus toen hebben onze wegen zich gescheiden. En toen, ja, toen is het min of meer in mijn schoot gevallen. Of ik ben er gewoon maar mee begonnen.
2: Ik kwam thuis, het was een uur of acht.

0: voor onze leeftijd.
1: Wat is er veranderd sinds het begin en zoals het nu is? Dus, hebben jullie ook, hoe ziet het eruit? Hebben jullie decor of zo? Of is het alleen het toneel sec?
2: Nou, nu is het zo, want dan moet ik in te korte tijd een te groot stuk overbruggen. Maar het is nu zo dat, en het is al een aantal jaren zo, dat ik aan de Hogeschool voor de Kunsten heb gevraagd, afdeling architectonische vormgeving, om de decors te maken en hier in de foyers wat dingen aan te brengen.
1: Is het ook in twee zalen?
2: Nee, het is alleen in de grote zaal. Ja. Ik zal je zo ook daar nog even iets over zeggen, want iedereen vindt dat we natuurlijk groter moeten. Maar die doen de aankleding van het podium en het katheder. Het katheder is natuurlijk heel belangrijk, want daar staat iedereen achter. En dan komen er iets van 2300-2400 mensen in het hele gebouw overigens. Dus een heleboel mensen zitten ook in de foyers.
1: Kunnen ze dat zien of zo, via een scherm?
2: Ja, we hebben tegenwoordig overal beeldschermen hangen. Ja,
1: in een intern circuit.
2: Het is niet, het wordt niet gefilmd.
1: Maar het is gewoon, je kunt het wel zien met de blouses verder hangen ook overal.
2: Ja, je kunt het daar heel goed mee vergelijken. En dan is er een boekenmarkt voor niet-commerciële uitgevers. Dus vooral voor leuke kleine uitgeverijen in de kleine zaal. En dat wordt ook altijd heel druk bezocht. En dan in de grote zaal gaat het als volgt. Die ziet er dan vaak heel mooi uit. Een prachtig licht en zo. Een beeldscherm waarop je omdat die zaal zo groot is, de lezende dichter, dus het talking head, zeg maar, kunt zien van de dichter. En je kunt natuurlijk ook zelf zien wat dichteres. En dan zit de hele zaal dus bomvol. En dan lezen er twee of drie dichters. Het hangt, kijk, iemand als Hugo Claus geef je wat meer tijd dan een onbekende dichter. Maar zeg maar twee of drie dichters lezen ongeveer een half uur. Bruto, hè, op, af, applaus, al die dingen moet je natuurlijk als organisator moet je rekening mee houden. En daarna is er dan, dat noemen wij een entre-act, is een tussenact die soms een heel poëtisch kaliber heeft. En dan bedoel ik, nou, bijvoorbeeld komende jaar zit heel mooi tango, er zit een bandoneonspeler in. En ik vind dat een hoog poëtisch gehalte heeft. Dus mooi past.
1: Het valt Piazzolla en gedraaid in de auto met Gideon Kremer. Dus,
2: Guidon Kremer met
1: Place Piazzolla. Place Piazzolla.
2: Ja. En dus dat wordt dan afgewisseld, of cabaret, of muziek, of allemaal. En het zijn allemaal hele leuke acts. Ik bedoel, ik heb komende jaar Treintje Oosterhuis bijvoorbeeld. Ik heb Ilse de Lange gehad. Dus het zijn allemaal namen die voor totale avondvullende programma's kunnen zorgen. En die vinden het hartstikke leuk om dan even zo 20 minuten een tour te bouwen. Even, en dat zeg ik ook altijd, want het moet echt staan als een huis. Je moet gewoon het beste doen wat je hebt. En dan spoelen die geesten weer even een beetje schoon. En dat is dus een fantastische formule. En daarna dan keert de rust in de tent weer. De dichters worden heel mooi ingeleid door Anton Korteweg en Piet Pierijns. Dat zijn de twee presentatoren. En die doen dat ook heel serieus. Die maken daar echt studie van. En leggen echt de nadruk op de beste kwaliteiten, zeg maar, van de auteurs die optreden. En dat is dan zo'n carousel die eigenlijk de hele tijd doorgaat. Hij begint om 8 uur en eindigt om ongeveer 3:30 s'nachts. En het is één grote denderende machine, weet je wel. Ik heb het nu natuurlijk al vaker gedaan. Dus het moet altijd gewoon eerst beginnen. Als het begint, dan rolt het, weet je wel. En ook alle problemen die je dan gaandeweg tegenkomt. Ervaring is af en toe ook heel prettig. Dan raak je niet de paniek. Dan denk je, dan doen we die daar en dan doen we die daar. En dan vragen we die of die wat langer of wat korter. En omdat het heel individueel is. Het is natuurlijk niet een band van 8 man. Maar het is steeds 1 dichter.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus je kunt heel goed. De verstandhouding met de meeste mensen is ook heel goed natuurlijk in al die jaren. Dus dan kun je vragen van, god, vind je het vervelend om wat vroeger of wat later. Dat gaat altijd heel goed.
1: Ja.
2: En we delen nooit de volgorde uit aan het publiek.
1: Dus want, men weet het gewoon.
2: Dus men weet niet wat er komt. Nee. En dat verschaft, nou dat heeft allerlei voordelen. Dat verschaft ons in eerste plaats de mogelijkheid om een probleem op te lossen. Ja, maar ja, je moet, Harry, je moet ook praktisch zijn. Hè? Ja. En je voorkomt ook dat mensen zeggen, oh nu komt die ken ik niet. Dan, dat iedereen gaat lopen.
1: Ja, ja,
2: dat
1: ja,
2: ook
1: ja.
2: niet leuk
1: nee,
2: is.
1: Nee, nee, nee.
2: En zo hou je gewoon de spanning erin. Ja. En de real fanatics, die strepen het allemaal aan. En die weten dan precies wat er nog moet komen. En, ja, het is gewoon een prachtige manifestatie. Het komende jaar wordt hij trouwens bij... Dit is ook voor de VPRO, hè? Gaat de VPRO een parallel aan de nacht een website... Of die gaat een website openen. En die gaat steeds vlak na de dichters gaat die het allemaal journalistiek becommentariëren. Dus dat wordt wel leuk. Hoe het allemaal precies zal gaan, weet ik nog niet. Want we hebben volgende of over 2 weken een afspraak daarover. Maar ja, het is echt een prachtige manifestatie, vind ik zelf. Ik geniet er altijd enorm van.
1: Anneke en ik zouden nog uren door kunnen praten over het Saradonisch, over de Rembetica, over de klezmermuziek.
2: Ja,
1: maar helaas.
2: Muziek.
1: Hebben we maar 45 minuten van de VPRO. Dus Anneke van Dijk, ik wou jou heel vriendelijk bedanken voor dit gesprek. Namens de VPRO en Radio Drenthe.
2: Nou, heel graag gedaan, VPRO en Radio Drenthe. En tot ziens.
1: Ja.
3: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Anneke van Dijk van Muziekcentrum Vredenburg was van Joop Visser, De Winkel. Fado muziek uit Portugal van Argentina Santos, Vida Vivida en van Alados Ramorados, Ayo Sul. En van Paul de Leeuw, een gedicht van Rutger Kopland, De Appelboom. En dan kan ik gelijk even wat recht zetten. Vorige weken hoorde die muziek van Cuby and the Blizzards. En dat zult moeten wezen Perfection, uit de titel van Red, White and Blue. Maar de kenners die hebben het wel gehoord. Het was No Shoes van de LP Groeten uit Grollo. We gaan verder met Harry's historie en daarvoor gaan we naar de poptempel van Nederland.
1: We zijn hier in Amsterdam, in het midden van Amsterdam, links van mij. Onze nationale trust, het Rijksmuseum. Ja. En hier naast mij de brandtrap van Paradiso en de zee-ingang. Want wij moesten hier even wat werk verrichten. Nou ja, Paradiso, dat is natuurlijk onze nationale poptempel. Een hele oude kerk van de Vrije Gemeente in Amsterdam. Die eigenlijk al bestiet sinds de jaren 60. En ik mag wel zeggen dat ik hier met elkaar wel zo'n 20 maal speelde heb. Dus... Dat is heel waard. Het is een dierbare plek. De akoestiek is niet echt geweldig. Dat kun je niet zeggen. Maar het heeft een prachtige ligging hier aan het water. Ik kijk zo, zoals ik al zei, schuin naar het Rijksmuseum. En als je verder de deur loopt, dan kon je bij de pijp terecht. En daarachter bij het, ga je over het Museumplein richting het Concertgebouw. Dat kun je van hieraf dan niet zien. En als je hier linksaf gaat, dan ben je zo op het Leidseplein. Hè. Dat, nou ja, Amsterdam tegenover is het gymnasium. Dus daar kun je nog wat leren. Nou ja, Paradiso, wie hebt daar niet staan? Van Frank Zappa tot aan de Rolling Stones, zou ik wel zeggen. En van de Rolling Stones tot dan premier Den Uyl. Want de laatste jaren is het natuurlijk ook niet alleen maar meer muziek. Is het ook literaire voordrachten, politieke bijeenkomsten, lezingen. Dus het is eigenlijk een multi-inzetbaar gebouw geworden. Er is nog een tijdje sprake van weg dat het dicht moest, dat er geen geld genoeg voor was. Maar toen hebben ze het over een andere boeg gehoord. Want je hebt hier dan ook s'avonds, als je concerten gehad hebt, dan heb je hier ook vaak nog weer disco en zo. Hè? Een soort van, dan is alles, dan heeft de band gespeeld en dan komt er een ander volk in. Het minder getalenteerde luisterpubliek, om het maar eens netjes te zeggen. Of tenminste mensen die niet lusten, gewoon. Maar dat kan natuurlijk ook. Daar heb ik een koppel van. De eerste keer dat ik hier op zat, daar herinner ik me niet zoveel van. Want ik was zo net op de zitkant. We zijn even binnenwest en dan was daar vroeger een theehuis, maar daar kon ik me al niet meer herinneren. Dus ik bedoel, het zal toch zo geweest zijn dat we toen redelijk... ten eerste was het natuurlijk wel waard, je moest helemaal hier naartoe. Ging allemaal niet zo makkelijk. Je deed er langer over en als je hier kwam, dan was je toch wel behoorlijk geconcentreerd op de muziek. Van Fantasio, dat was ook een zo'n provatje ding, daar herinner ik me meer van. Dat was meer een... nog veel meer een rokershol, want hier werd toen ook al gerookt. En dan heb ik het niet over sigaretten, maar... maar dat was dan weer op een wat ideëlere lees geschoeid. Dat was echt macrobiotisch en dan kon je dan ook eten en dan kon je alleen maar dat eten. Dus iedereen zat op dat hele taaie brood te knaken en... en half gare wortels te vreten, weet je wel. Dus was helemaal in. En daar zat men bij te mediteren natuurlijk. Ja, heel komisch klinkt dat nu. Maar het waren echt mensen die daar serieus mee bezig waren toen. En daar is ook eigenlijk een heleboel dingen zijn er toch al uit voorkomen. Maar het Paradiso was altijd wat anders. Het was wat groter, het was wat makkelijker bereikbaar. En ja, wie heeft het? Kijk, ik heb hier nog met Stevie Ray Vaughan samengespeeld. En ja, god, ik heb hier verschillende mensen ontmoet die echt in Drenthe niet ontmoet natuurlijk. En ja, wat dat betreft is, als je het niet in Paradiso gespeeld hebt, dan ben je eigenlijk niks. Hè? En ook de Amerikanen die hier komen, mensen van Canada, die willen toch allemaal wel in Paradiso spelen. Dus dat is toch heel belangrijk. En als gebouw is het eigenlijk natuurlijk niet zo verschrikkelijk mooi. En van binnen is het eigenlijk ook een doorgangshuis. Maar het heeft een naam. Hè? Het is de poptempel van Nederland, kun je dat wel zeggen. Als je hier niet gestaan hebt, dan tel je echt niet meer.

0: publiek waar die kwam, ja, dat zat hier altijd vol. En de laatste keer dat wij hier speelden, dat was dus dat is alweer 6 maanden geleden. Ja, toen was het ook hartstikke vol. Maar ja, dat waren dan de mensen die dus overal vandaan kwamen, zelfs uit Groningen. Maar toen was het toch wel typisch een Amsterdams publiek. Amsterdam was toen eigenlijk ook wat provincialer. Amsterdam is nou eigenlijk een multiculturele samenleving. Je hebt een heleboel publiek wat eigenlijk van andere muzieksoorten houden. De muziek is veel pluriformer geworden. Toen had je dus een bepaalde soort muziek. Je had de rock, je had blues, je had dat en dat, dat. Nou, die mensen die daar van hielden, die kwamen. En nu is het op een gegeven moment... je hebt zoveel soorten muziek. En dat merk je dan ook wel aan het gebouw. Ik bedoel, dat wordt voor veel meer doeleinden gebruikt dan alleen nog maar muziek en zo. Maar het publiek kwam toen grotendeels uit Amsterdam. Ik weet niet, ik heb geen flauw benul van wat. Kijk, als wij hier een kleine komedie spelen, dat is aan de andere kant bij de Stopera, dan zit dat wel allemaal vol met grotendeels Amsterdammers en zo. Maar toen we hier speelden, was het ook een heleboel mensen uit de provincie en zo. Maar je staat hier, wij staan hier dan, als we hier staan, vaak op voor eigen risico. En in de kleine komedie werken we gewoon voor Jacques Sempton, voor onze promotor die theater doet. Dus dat is heel anders.
1: Wie was hier toen directeur toen in het begin?
0: Dat kan ik me niet meer herinneren. Ik dacht dat het... het was die Profatja. Ik denk dat meer dat het een bestuur had of zo. Ik weet wel dat daarna Huib Schreurs kwam en dat Hans Dulver nog een blauwe maandag zitten hebben. En nou is Jan-Willem Slichting, die zit hier al jaren. De bassist van Wellenloos. En dat is ook een... Dat is ook misschien wel een hele goede figuur hiervoor. Want dat is een hele rustige jongen die dat... een hele aardige, rustige jongen die dat volgens mij redelijk goed kan organiseren. En bassisten, die moet toch altijd 4 in de maat spelen. Hè? Dat is de basis van een band. En ik denk dat Jan-Willem dat hier ook is. Verder hier in Amsterdam speelden wij in de Melkweg en dan Paradiso, soms op wat school. Kleine Comedie hebben we gestaan. Carré heb ik ook ooit wel eens een keer gespeeld. Een eenmalig iets was dat. Menen voor liefdadigheid of zo. Concertgebouw, 2 keer. 1 keer met B.B. King. Nee, 3 keer. 1 keer met B.B. King, 1 keer met John Mayall en 1 keer met Fleetwood Mac. Ja, 3 keer. Dus... En verder, verder niet, dacht ik. Maar als bezoeker ben ik natuurlijk ook, ik kwam nog wel eens in Amsterdam, hoewel ik niet zoveel met Amsterdam heb. Hoor. Ik vind het wel een prachtige stad, maar ik ben niet zo op het publiek wat hier rondloopt. Dus ik vind het wel leuk om te spelen, om 2 dagen rond te lopen. Het zal misschien ook heel goed wezen voor je... Voor je business, omdat hier veel mensen rondlopen die wat in de melk te brokkelen hebben, maar dat interesseert mij eigenlijk helemaal geen hol. Dus daar zit ik niet zo mee. Dan maar wat minder. in Rotterdam zijn wij misschien wel... Dat is ook een beetje een harder werkend volk of zoiets. Dat hoort bij Havels en bij wat ruige volk. En Amsterdam is wat pluriformer of zoiets. Maar vroeger was het toch wel een goede blues scene. En wat ik er wel bij moet zeggen, het is de enige stad waar eigenlijk een redelijk blues scene nog is. Tenminste qua muzikanten. Je hebt die Blues Factory, je hebt Boyd Small en zo. En de Tornado, dat label waar een heleboel van die mensen op zitten. En Misha die speelt hier. En Kim Snelton en al dat soort mensen. Dus je hebt wel een aantal, een soort van pool van bluesmuzikanten die je ergens anders in Nederland eigenlijk niet hebt. Dus dat heb je dus hier wel in Amsterdam. Dus wat dat betreft wat de muzici betreft valt dat wel mee. Wat het publiek betreft kan ik het niet zo goed inschatten op dit moment.
2: We muziek die bij Paradiso past. Live muziek van QB and the Blizzards. Rock Me Baby. Dat was dan voor vandaag Harry's Blues. Zoals altijd de maakdeur Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
3: On Route 66 tot de

0: Muziek voor volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Chris Duarte, dat is een bluesgitarist uit Texas. Hij was eigenlijk jazzgitarist, maar hij raakte onder de indruk van bluesgitarist Stevie Ray Vaughan. En intussen heeft hij 16 bluesalbums gemaakt. Chris Duarte, Out in the Rain.

Dennis Duarte, Out in the Rain. Poison, dat is een rockband uit Pennsylvania met zanger-gitarist Brett Michaels. En met een eigen compositie hadden ze een wereldhit. Het nummer eindigde 1 in Amerika, 2 in Canada, 8 in Ierland en Nieuw-Zeeland, 12 in Zwitserland, 13 in Engeland, 16 in Australië en 18 in Nederland. Poison, Every Rose Has Its Thorn.

poison. Every rose has its thorn. Het is een nummer van de band en er verschenen 170 covers, onder meer van de Staple Singers, The Amen Corner, Paul Jones, Jimmy Bond, Joe Cocker, John Denver, Waylon Jennings, Garth Brooks en Eric Church. En dit is Aretha Franklin, The Wait.

Aretha Franklin, The Wait. Huey Lewis schreef het nummer voor de soundtrack van de film Back to the Future. En hij was meteen financieel onafhankelijk. Het werd een nummer 1 hit in Amerika, Japan, Canada en Australië. Het nummer eindigde 3 in Nieuw-Zeeland, 4 in Zuid-Afrika, 5 in Ierland, 9 in Engeland, 11 in Zwitserland en Italië, 16 in Duitsland, 23 in Finland en 25 in Nederland. Huey Lewis and the News, The Power of Love.

Huey Lewis en The News, The Power of Love. William Borsay begon als Willie DeVille in New York, maar hij sloeg in Europa veel beter aan dan in Amerika. Hij was vooral populair in Duitsland, Frankrijk en Nederland. En hij opereerde ook nog jaren vanuit New Orleans. En daar schreef hij dit nummer, Willie DeVille, Teardrops Must Fall. MUZIEK

Willy the Phil, Teardrops Must Fall. Vitesse, dat was een Nederlandse rockband met zanger-drummer Herman van Boeijen uit Amsterdam. En de band had beroemde bandleden. Herman Brood, Ferdy Karmelk, Rob van Donselaar, Gerrit Veen, Jaap van Eyck, Jan van der Meij, Rudy de Kweljoe, Freddy Cavalli en Danny Lademacher. Dit was een top 10 hit in Nederland voor Vitesse. Rosalind.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: What Love Is All About van Johnny Reed is het album van deze week. En Johnny Reed ontmoette zijn vrouw tijdens zijn studie aan Bishop's University in Quebec. En na het afronden van de studie trok het jonge echtpaar naar Nashville. En daar was Johnny Reed eigenlijk meteen succesvol. In 2008 en 2009 werd hij gekozen tot Male Artist of the Year. Johnny Reed, A Picture of You.

Johnny Reed, A Picture of You. Delbert McClinton, dat is een Texaanse blueszanger. Hij maakte zijn album Cost of Living met topmuzikanten. Kevin McKinray op orgel en piano, Rob McAnally gitaar en Tom Hambridge drums. Delbert McClinton, Your Memory, Me and the Blues.

Delbert McClinton, Your Memory, Me and the Blues. The Babies, dat was een band uit Londen met zanger John Wade en gitarist Michael Cosby. En de band had 8 hits in Engeland, Amerika, Canada en Australië. Dit nummer eindigde 6 in Australië, 8 in Canada en 13 in Amerika. The Babies, Every Time I Think of You.

The Babies, Every Time I Think of You. Dennis Locorio zong alle grote hits voor Dr. Hook, zoals de wereldhit Sylvia's Mother. Maar hij schreef ook nog nummers voor Bob Dylan, Southside Johnny, B.J. Thomas, Waylon Jennings en Willie Nelson. En dit komt van zijn soloalbum Alone in the Studio. Dennis Locorio, If Not You.

Dennis Le Corrier, If Not You. Het is een eigen compositie van Golden Earring en het komt van het album No Promises, No Debts. Het wordt gezongen door George Kooijmans en het eindigde 3 in Nederland en 10 in België. Golden Earring, Weekend Love.

Golden Earring, Weekend Love. Joe Henry, dat is een singer-songwriter uit North Carolina. In 1985 vertrok hij naar New York en dan ging hij optreden in jazzclubs. Hij produceerde al albums voor Solomon Burke en Betty LaVette en hij is getrouwd met de zus van Madonna. Dit komt van zijn album Blood from Stars. Joe Henry, This is My Favorite Cage.

0: Joe Henry. This is my favorite cage. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Lookenback, dat was een spookstad in Texas, want alle bewoners waren intussen vertrokken, maar door dit nummer gingen heel veel Texanen er weer kijken. Intussen is er alweer een souvenirshop en een kroeg waar regelmatig concerten worden gehouden. En dit was een nummer 1 hit in Amerika voor Waylon Jennings. Looking Back, Texas.
1: The only two things in life that make it worth living

0: ga bij wijze van spreken de kroeg in. En daar zitten wat leuke dames aan de, ja, aan de bar. Ja. Dan speelt het verstand geen enkele rol. Hè, ja. Dan zijn het de hormonen die bepalen, ja, hoe je je gedraagt. En in dat opzicht verschilt een mens natuurlijk nauwelijks van een dier. En dat is ook niet gek, want wij zijn gewoon dieren.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. De eerste aflevering van dit programma in het jaar 2001. En dus de allerbeste wensen. Ook dit jaar gaat Harry Musquet met zijn gast op pad en met te praten over zaken die eerst van binnen raakt. En daarvoor gaat hij deze keer naar een dierentuin, naar een biesenbende. En hij praat dan met iemand die door al jarenlang middenmaak in zit.
2: Henk Eering, directeur van het Noorden Dierenpark. Daar lopen wij nu. Wanneer ben je hier directeur geworden? In 1980, dacht ik?
3: Nee,
2: als bioloog in dienst komen, want daar ben je eigenlijk van huis uit.
3: Ja.
2: En langzaam verder opklimmen.
0: Ja, ik heb het nooit als opklimmen gezien. Maar nee. Goed, ik kwam hier in 1983. Was als bioloog, met name voor het Biogrond. Dat is een museum met heel veel fossielen.
2: Ja, fossielen, daarvoor
0: en
2: links.
0: En ik was aardig gespecialiseerd in fossielen. Dus daar wist ik veel van. En van daaruit ben ik eigenlijk in allerlei dingen gerold, zou je kunnen zeggen, in het park. En uiteindelijk in 1 augustus 1995, toen ben ik directeur geworden. Dus dat was pas veel later.
2: Dat is veel later. Toen was het dierenpark natuurlijk ook al een stuk groter geworden. Want ik kan me nog herinneren dat ik in 1966 met Cuby en de Blizzards, met onze allereerste bezetting, hier nog ergens gespeeld heb.
0: Ja, dat was er ginds hierachter, ja, in dat, ja, zaaltje daar ginds.
2: In dat zaaltje, ja. Dat was een paviljoensrestaurant. En er was een zaaltje achter. En daarvoor zaten vaak mensen te eten, weet ik nog wel.
0: Ja, dat klopt.
2: Ja, en ik kan me nog herinneren dat bij het uitladen van ons bus hier op een gegeven moment wij voor een groot dier stonden en dat Willy Middel naar het bordje liep en dat het een bison bleek te zijn. En dat de Paul begon te schreeuwen dat het hele tuin in rep en roer was. Maar tot zover de Blizzards. Maar het park is natuurlijk enorm gegroeid.
0: Ja, alles is op de schop geweest. Want kijk, dat zaaltje, nou, dat is dan hier.
2: Dat was daar,
0: maar dat herken je ook niet meer, denk ik. Dat is compleet veranderd. Hier was vroeger, het heet nog steeds het paviljoen, maar het is helemaal verbouwd. En daar zat een terras voor en daar zat vroeger zat er ook de Doolhof nog. En daar waren inderdaad bruiloften, partijen en ook optredens dus van Cuby en de Blizzards heel lang geleden.
2: De dierenpark is nu hoeveel hectare beslaat het ongeveer?
0: Ja, het ligt midden in het centrum. Hè? Het is het hart van Emmen, zou je kunnen zeggen. Ja. En het is 12,5 hectare. En dat is voor een dierenpark is dat niet zoveel. Dus we hebben ontzettend veel. En dat heeft met name mijn voorganger gedaan. Die is architect van huis uit. En die dacht, ja, ik heb ruimte tekort. Wat doe ik dan? Ik spit er maar een hoop onder de grond. Dus er is ontzettend veel onder de grond aangelegd. Stallen met name van bijvoorbeeld de nijlpaarden, kunnen we zo wel even kijken. En de olifanten. Allemaal onder de grond gemaakt.
2: Als je niet naar links en rechts kunt, dan moet je wel naar boven of naar onder.
0: Ja, precies. Ja. En wij zijn hier vooral naar beneden gegaan. Want ja, het is natuurlijk wel belangrijk dat het een soort natuurbeleving blijft. Dus ja, toch alles maar zo groen mogelijk gehouden.
2: Van huis uit ben jij bioloog. Nu zit je meer in managersfunctie, denk ik. Mis je dat niet een beetje? Het echte werk, zou ik dan maar zeggen?
0: Nou, mis. Nee, niet echt. Ik heb nog wel steeds heel veel belangstelling ervoor natuurlijk. Maar ik zit er ook nog steeds zo dichtbij.
2: Ja.
0: Dat ik er nog zoveel van meekrijg dat ik me toch daar nog wel steeds heel erg bij betrokken voel.
2: Dus dat is het oude vak, dat kun je nog wel gedeeltelijk uitoefenen. Of tenminste, je hoeft het niet meer uit, maar je bent nog wel bij betrokken in die zin dat je nog wel heel erg geïnteresseerd bent.
0: Ik heb er nog wel gevoel bij, maar het is niet zo dat ik. Ja, het galmt hier, want ik wil je even beneden de nijlpaard laten zien.
2: Ja, het is prachtig, hè?
0: Maar ik zou het niet meer kunnen, want mijn kennis is gewoon niet meer up-to-date, zeg maar. Dat ontwikkelt zich zo snel, dat hou je niet bij.
2: Dus je moet eigenlijk constant updaten in die wereld door.
0: Ja, dan moet je ontzettend veel lezen en om dat een beetje bij te houden. En dat lukt me natuurlijk niet.
2: Kijk eens, wat hebben we hier, jongens? Wat prachtig, niet?
0: Ja, het is hartstikke koud, dus ze zijn allemaal binnen. En binnen hebben ze wat minder ruimte dan buiten. Maar het is een hele club.
2: Voor even denk ik dat het jammer is dat het geen televisie is. Want dit is eigenlijk wel verschrikkelijk mooi.
0: En zoveel nijlpaarden kun je nergens bij elkaar zien, hoor. In een dierentuin tenminste niet, op de hele wereld niet. Dit is echt een echte kudde. Het zijn er 15.
2: Is zo'n dierentuin eigenlijk ook niet een beetje... Dat denk ik wel eens aan, in deze moderne wereld. Want het gaat natuurlijk een boel mis wat de dierenwereld betreft. Denk maar eens aan die BSE-kwesties.
0: Ja.
2: En aan de salmonella's en aan de varkenspest. En al. Is het ook niet een beetje een ark van Noah? Ik bedoel, dat heb ik wel eens aan gedacht. Toen ik hier over dierentuin nadat, van ja, er bent toch een heleboel species die staat op het punt om uit te sterven. En dat moet wel bewaard blijven. In zover kun je die vergelijking misschien wel trekken.
0: Maar het is een beetje wel. Het is wel zo dat er in een dierentuin natuurlijk... We hebben ook wel dieren die zeldzaam zijn en bijna uitgestorven. En dat is natuurlijk vreselijk dat het zo is. Maar je kunt ze in de dierentuin niet bewaren, zeg maar. Er is maar één plek waar je de dierenwereld kunt behouden. Waar je de natuur kunt behouden. En dat is in de natuur zelf. Het enige wat we kunnen als dierentuinen, dat is dat je zegt van nou... Bij ons kunnen mensen die dieren van dichtbij zien.
2: Ja, ja.
0: En daar wordt hun interesse gewekt.
2: Ja.
0: En dan raken ze toch wat, komt er wat betrokkenheid. En krijgen ze ook een beetje meer gevoel met de natuur.
2: Ja.
0: En hebben ze er misschien ook wat meer voor over om die natuur beter te beschermen. Dat zie ik eigenlijk als de belangrijkste taak van dieren.

0: Wie is dat? Henk, is niet dat hele grote?
1: Ja, er komt nog een grotere.
0: Oh, die is nog groter.
1: Die daarachter, dat is Bill. William. Ja. Die komt uit Engeland. En die was zijn voorganger. Die is toen naar Frankrijk gegaan. En dat was een heel mooi verhaal. Want dat was een nijlpaard waarvan wij dachten dat hij nog niet geslachtsrijp was. Was een mannetje. En die had al die tijd mooi bij die vrouwtjes gezeten. Ja. En we dachten, nou willen we toch eens een keer een mannetje wat dekken kan. Dus een wat grotere.
0: Ja.
1: Toen is dat mannetje, dat jonge mannetje is naar Frankrijk gegaan. En Bill is toen teruggekomen uit Engeland. Dat was een grote sterke kerel, die moest dat wel kunnen. En Bill was hier nog geen dag op stal, er werd eerst een jong geboren. En daarna kwamen er nog 6 of 7. Dus zijn voorganger die bleek wel degelijk al wat te kunnen.
0: Wat dat zo'n ding nou op de schaal, op de weegschaal?
1: Nou, hij is nog niet volgroeid. Hij kan nog een stuk groter worden. En als hij helemaal, ik denk dat hij nou een dikke 2 ton is.
0: En
1: als hij helemaal uitgegroeid is, dan weegt hij zo rond de 3, schat ik.
0: Jezus.
1: Ja. Ja, het zijn enorme beesten, hoor. Het is familie van de varkens, hè. Het is, ze zeggen wel paard, nijlpaard, ja. Maar dat is niet zo. Het is, hey. Ze zijn verwant aan de varkens.
0: Oh, wat een geluid, hè.
1: Ja.
0: Heel zwaar.
1: Het is net of ze lachen, hè.
0: Ja. Ja, daar bent er ook nog wel wat hier.
1: Ja, dit is de groep vrouwtjes. Die vormen in de natuur ook een kudde. Daarom hebben we ze ook in een groep. Echt een kudde met daarbij hun jongen. En het mannetje, jammer genoeg voor het mannetje. Maar die moet toch een beetje apart blijven. Want je zou zeggen, van, doet hij dan die vrouwtjes kwaad? Nee, dat doet hij niet. Maar als hij er zo bij komt in die groep, dan krijgt hij verschrikkelijk op zijn donder van de dames.
0: Ja?
1: Dus dan wordt hij er weer uitgestuurd.
0: Even, als je erin gaat, dan verplaatst hij ook heel wat.
1: Ja, dan gaat er wel wat water aan de kant. Ja.
0: Hartstikke mooi is dit, man. Ja, nou ben ik sowieso een dierenliefhebber. Hoewel ik wel eens vind dat mensen heel vreemd met dieren omgaan. Hè. Ik bedoel, ook een beetje ambivalent. Ik bedoel, als je dat ziet, ik zeg pas die film, voor de Icon of zoiets. Die slachterij, daar welke daar zoveel.
1: Ja, dat heb ik ook gezien. Ja.
0: En die kalveren. Dat vond ik helemaal niet lang naar kijken. Dat vond ik zo griezelig. En aan de andere kant dan vertroeteld wij dieren. We hebben zelfs hondenkerken over.
1: Ja, crematoria.
0: En dieren, God zelfs. De hond die gaat naar de kapper.
1: Ja.
0: Dus wat is dat voor de rare? Kun jij dat thuis brengen?
1: Ik denk wel dat ik het kan verklaren. Dat is. Het lijkt op het eerste gezicht heel erg dubbel, hè?
0: Ja.
1: Maar het is wel zo dat een individueel dier, een hond die je in huis hebt, die krijgt een heel andere betekenis. Dat is opeens niet meer een dier, maar dat is een huisgenoot, dat is een vriend, een kameraad en daar krijg je een persoonlijke band mee. Terwijl een hok vol kippen, daar zit niet één kameraad van je tussen. Dat zijn opeens geen individuen meer, dat is een kakelende massa en daar heb je veel minder gevoel bij.
0: Ja.
1: Dus dat is toch wel het grote verschil, hoor. Maar het blijft natuurlijk raar. Het blijft heel, heel raar dat je je verschrikkelijk druk maakt over één huisdier.
0: Ja.
1: Kosten nog moeite gespaard. En er zijn mensen die geven honderden, zo geen duizenden guldens aan kosten uit om een kat weer beter te maken, bij wijze van spreken. Terwijl 100 meter verderop elke dag 500 varkens geslacht worden.
0: Ja, daar kan ik soms wel niet bij. En ze hebben ook tegenwoordig heb je ook begraafplaatsen voor dieren, hè?
1: Ja.
0: En als je in Amerika komt, daar ben ze helemaal. Die pets hebben en zo, hoe die er wel niet uitzien.
1: Ja, daar slaat het een beetje door. Ja. Wat dat betreft hebben we denk ik toch een beetje een merkwaardige houding ten opzichte van dieren. Ik heb dat zelf trouwens niet zo, hoor. Ik bedoel, ik kan me wel voorstellen dat je gek bent op je hond of op je kat. Maar dat je een hond of een kat ophemelt, alsof het bij wijze van spreken ook een mens is. Dan denk ik, dan ga je er toch een beetje ver mee. Aan de andere kant het gemak waarmee wij als grote verbruikers varkens, kippen, kalveren en noem maar op consumeren zonder er ooit een minuut bij na te denken hoe dat allemaal gaat. Dan denk ik, dat is ook niet goed. En wat dat betreft, dat klinkt nou een beetje heel erg negatief. Maar dan is zo'n BSE-crisis is misschien wel eens een keer goed. Dat mensen toch eens een beetje wakker worden. En denken, ik ben er niet tegen dat ze vlees eten. Hoor, daar gaat niet om. Maar dat je daar een beetje bewust van bent. Hoe dat gemaakt wordt en hoe dat op je bord komt, dat vind ik eigenlijk heel goed.
0: Ik zag een documentaire op Duitsland over hoe het in de natuur toe gaat. Dat heeft er misschien ook wel een beetje betrekking mee. Met al die skibanen die ze aanleggen in Zuid-Tirol en in Wallis en zo. Daar heen ook allemaal overstroming en dat soort dingen. Is dat niet allemaal een beetje een gevolg van het ingrijpen van de mensen in de natuur?
1: Natuurlijk. Maar het is natuurlijk het verhaal van nooit genoeg. Mensen van origine eten mensen vooral plantaardig voedsel. En dan zo af en toe vlees. Hè. Wij willen nu dat stuk vlees elke dag op bord hebben. Dus degene die dat vlees produceert, die kan er niks aan doen. Die boer die moet gewoon bestaan.
0: Het is ook luxe natuurlijk.
1: Ja, en die vraag die neemt toe en het geld is ervoor. Dus wat krijg je? Er wordt maar opgejaagd en opgejaagd om maar meer en meer en meer te produceren. En het moet goedkoper en goedkoper. Dus ja, dat is de motor van de bio-industrie, is de consument. Hè? Ja. Dat is natuurlijk niet de boer. Nee. En dat geldt bij die skibanen net zo goed. Er zijn steeds meer mensen die zich kunnen veroorloven om te gaan skiën. En iedereen wil skiën en niemand wil voor die lift in de rij staan. Dus wat gebeurt er dan? Nou ja, dan maar nieuwe skibanen aanleggen en bossen kappen. En ja, dat is natuurlijk dat is een soort visieuze cirkel.
0: Ja.
1: Waar je verschrikkelijk hard in moet grijpen mee wezen om dat te stoppen. Want wij vreten met elkaar de wereld op.
2: Mother. They have made so many scars upon your face, and the beauty you once had

0: breast.
1: Dit Emmer Dierenpark, hoe lang bestaat het?
2: Dit is opgericht in 1935 door de heer Oosting. En die deed dat gewoon achter zijn huis.
1: Een liefhebberij,
2: ja,
1: eigenlijk?
2: Ja, maar wel grootschalig toen al, hoor. Toen al met het idee niet om maar zo een paar geiten en kippen te houden, maar echt met het idee om een professionele dierentuin op te zetten. Zijn grote voorbeeld was Hagenbeck Stierpark in Hamburg.
1: Ja, wie, daar is een liedje over, hè? Na Hagenbeck, dat weet ik nog. Dat is een heel al duur liedje. Ja. Maar inmiddels zijn jullie... jullie staan ook eigenlijk al jaren bekend eigenlijk als een van de dierenparken in Nederland natuurlijk, hè?
2: Ja, nou, de kunst is natuurlijk om ook zo bekend te zijn dat mensen het ervoor over hebben om de Randstad anderhalf uur, twee uur in de auto te gaan zitten, ja, om naar ons toe te komen. Dus wij moeten altijd een stapje harder en een treetje hoger. En dat is natuurlijk, dat is een eeuwigdurend gevecht om voorop te blijven lopen. Maar ik denk dat, in dat opzicht is een dierenpark natuurlijk toch ook eigenlijk gewoon een bedrijf. Maar dat geldt voor elk bedrijf. En als je de beste bent, dan krijg je de meeste klanditie. En dan gaat het best.
1: Je moet natuurlijk ook wel medewerkers hebben die heel veel van dieren houden. Want anders is dat zoiets ook bijna niet te doen, dacht ik. Daar moet toch een stukje passie in zitten.
2: Ja, maar dat zit er ook heel erg in, hoor. Dat is ook heel goed. Want dat is... Je moet... Moet je natuurlijk op kunnen brengen om elke dag echt voor 100% je in te zetten voor die dieren. Want de dieren, ze zitten natuurlijk in een dierentuin. Ze hebben het niet voor het kiezen. Dus de verzorgers moeten er echt voor zorgen dat die dieren optimaal verzorgd worden. Maar bovendien is het ook ontzettend belangrijk met dierentuindieren dat je als verzorger onmiddellijk in de gaten hebt als er iets niet helemaal in orde is. Want vaak is het anders te laat, hè? Het is niet zo dat je dat heel gemakkelijk dan nog weer recht kunt breiden als er iets niet, als een dier ziek is of bijvoorbeeld er is ruzie in een groep dieren of wat dan ook. Dus die mensen die moeten heel veel oog voor die dieren hebben. En elke dag weer. Dus dat kan alleen maar als je gedreven bent. Als je daar een passie voor hebt. Als je echt van je werk houdt. En dat merk je ook heel, dat het heel sterk het geval is.
1: Duitsers creëer je hier ook veel, hoorde ik.
2: Ja, het mag van mij nog wel meer worden. Want ik heb wel eens gehoord dat er heel veel zijn.
1: Ja.
2: En er komen hier zoiets van, tussen 100 en 120.000. Dus dat aantal dat zou wat ons betreft nog wel naar een 200.000-300.000 toe moeten. Maar dat heeft ook een beetje te maken met de wegen en de bereikbaarheid. Hè. Dat wordt steeds beter. Maar het is natuurlijk heel lang zo geweest dat je vanuit Duitsland eigenlijk alleen maar via een soort karrepad hier kon komen. En dat wordt nou zo langzamerhand beter.
1: Ja, ze wil die ene weg nog verbreden, geloof ik.
2: Pas op, het is hier glad, hè?
1: Ja.
2: Ja. Laten we hier maar even langs gaan.
1: Kijk,
2: dat is
1: hier. Hier wordt René vertrokken.
2: Ja.
1: Hier wordt
2: vertrokken. Ja. Dit is een plek, daar is het zomer en winter. Het is altijd tropisch, ja. Het enige is, in de zomer dan groeien de planten nog harder, omdat ze dan meer licht hebben en langer licht hebben. Maar het is een... Het is nou vooral een hele overgang, hè? Van min 5 naar plus 25. En dan ook nog goed vochtig. Zo, kunnen we hier zo wel langs lopen.
1: Dat weet je niet weten. Dan loop je nou tussen de meest prachtige planten door, terwijl buiten het toch lichtelijk bevroren is. Jongen. Wat mooi groen.
2: Zie, dat zijn...
1: Wat zit daar?
2: Daar zitten ook nog dieren in.
1: Ja.
2: Daar zitten leeuwaapjes.
1: Goh.
2: Dat is nou een shakalaga, waar zat die vloog zwart door ons heen. Hier zit er nog heen in de boom.
1: Oh, ja, prachtig zeg. Hey.
2: En daar ben leeuwaapjes, die komen uit Brazilië. Dit, alle planten, alle dieren hier, dat is Midden- en Zuid-Amerikaans. Dus tropisch Amerikaans, zeg maar. Hier zitten bijvoorbeeld nog zoetwaterroggen.
1: Dat is
2: net pannenkoek eigenlijk. En daarachter zitten piranha's.
1: Oh, dan moeten we de vinger niet eens steken.
2: Nee, beter van niet. Beter van niet. Dit is nou zo'n voorbeeld. Je had het over zeldzame dieren. Die bijna uitgestorven. Deze waren helemaal uitgestorven in het wild. En die zijn vanuit dierentuinen weer weer teruggezet.
1: Ja, wat dat betreft is het dan toch een beetje de ark van Noach, hè?
2: Klein beetje wel, maar ja.
1: Dat speelt bij elkaar al.
2: Maar een heel klein beetje, maar je moet je voorstellen, daar ben je naar schatting 3-4 miljoen verschillende diersoorten, minstens. Misschien wel meer, maar 3-4 miljoen zeker wel. En die op de wereld leven. En in dierentuinen zijn er misschien, alles bij elkaar, misschien 1000 verschillende soorten.
1: Dus dat is een heel klein, te verwaarlozen percentage.
2: Een druppeltje op de gloeiende plaat, hè? Ja. Ja.
1: Maar ja, dat zijn natuurlijk wel de meest opvallende.
2: Vaak natuurlijk. Hè? Olifanten, tijgers, dat soort dingen.
1: Qua volume.
2: Ja. Maar als je alleen al denkt in de kevers. Ik weet wel niet hoeveel honderdduizenden soorten kevers er zijn. Ja. Dat is gigantisch, die rijkdom aan soorten.
1: Hoe zit dat nou? Kijk, er wordt natuurlijk ook heel veel spul hakt, hè, in die tropische regenwouden voor het hardhout en zo. Wat die dierenstand nou niet ook bedreigt eigenlijk?
2: Of verschrikkelijk.
1: Voor een heleboel species. Ja.
2: Wat er op dit moment gebeurt, en dat is echt een ramp, vooral in Afrika is dat op dit moment verschrikkelijk. Daar worden wegen aangelegd door het bos, door de houthakkers. He, dus de grote houthakbedrijven die leggen wegen aan, zodat ze dat hout uit het bos kunnen halen. En daar trekt een heel leger mensen achteraan, die langs die wegen dat bos in kunnen komen. En die gaan daar op jacht. En in de rijke Afrikanen op dit moment is dat erg in de mode. Die vinden niks lekkerder dan bushmeat. Dus wat vroeger voor de armen bij wijze van spreken was, dat is nu zo duur geworden, dat is alleen maar voor de rijken. Dus als je heel rijk bent en je woont in Afrika, dan in West-Afrika, dan eet je chimpansee of zo. Nou, met het gevolg dat er wordt massaal jacht op gemaakt, omdat dat vlees zo duur is. Dus die mensen hebben daar nog weer een boterham aan. En het gevolg daarvan is dat soort dieren met een ongelofelijke snelheid uitsterven. En gewoon verdwijnen binnen de kortste keren als er niks tegen gedaan wordt. Dan gaat het helemaal fout. Gorilla's, chimpansees, maar ook heel veel soorten antilopen.
1: En dat giet allemaal over geld natuurlijk.
2: Ja.
1: Wat dat betreft hebben wij toch wel struusvol. Struugrover, zou ik zeggen. Ja. Er komt wel mooi van pas om dat woord te gebruiken in deze. Dat is toch eigenlijk...
2: Ja, dat is dramatisch.
1: Ja.

0: in Nederland, als je het hebt over natuur, dan denk ik, ja, hoezo natuur? Ik vind het mooi dat er dieren zijn en dat er groen is. Maar met natuur heeft het natuurlijk niet zoveel te maken. Nee. Als je het echt over natuur hebt, nou, dan denk ik de Warrenzee, dat kun je nog een natuurgebied noemen. Maar voor de rest is het natuurlijk toch een beetje namaak. Dat geeft niet, daarom kan het wel mooi zijn, hoor.
1: Nederland is natuurlijk klein, hè? Het is een kleine biotoop, het is aangeharkt, laten we maar zo zeggen.
0: In wezen hebben wij samen een grote tuin.
1: Ja. En, ja. En daarbinnen hebben wij nog weer een prachtig mooie dierentuin, want daar lopen wij dus straks. En je kunt hier het water huren.
0: Kijk, hier om het hoekje is altijd Link. Daar hangt een bordje bij.
1: Pas op, de piranha's bij.
0: En dat is wel grappig. Je kunt rustig je hand in het water doen. Ah, ik zou het nog maar niet doen, hoor. Maar dan gebeurt er op zich niks.
1: Nee.
0: Maar als je nou met je vingers flink in het water gaat wappen, hè, dan heet zo het vlees eraf, hoor.
1: En dat ben ze?
0: Dat ben piranha's, ja.
1: Godverdorie, die ziet er toch helemaal niet zo uit alsof ze je nou in...
0: Ze reageren op gespartel. En dat is hun natuurlijke gedrag ook. Want als een gewond dier in het water valt, dan... Die spartelt natuurlijk. En dan zwemmen ze er heel snel op af. We hebben voor een keer voor een filmpje... Voor de Duitse televisie was dat. Hebben we er een koeienpoot ingehangen. Dus van de slager een poot gehaald en aan een staalkabel erin gelaten. Om te laten zien hoe snel dat gaat. En die poot die werd erin gehangen en er gebeurde helemaal niks. Dat duurde een paar minuten. En toen ineens een beetje beweging, een beetje spartelen. En toen was het nou, ik wil niet veel, maar binnen 3-4 minuten was weg. Gewoon schoon leeg, alleen maar bot.
1: Ja, als je zo soort...
0: En toen was het nou, ik wil niet veel, maar binnen 3-4 minuten was weg. Gewoon schoon leeg, alleen maar bot.

0: En die hebben zo'n verschrikkelijk sterk gebit, die kraken ze gewoon. Hmm. Dus dat...
1: die kun je, oh, prachtig. Die kun je keiharde noten kun je die
2: prachtig
1: voeren. Hè?
2: Ja, prachtig. Wow, wat verschillende soorten en wat verschillende manieren van leven, van doen en laten.
1: Er gaat natuurlijk een heleboel weg, maar af en toe ontdek ze ook nog weer wat nieuws.
0: Nou ja, weet je wat het is? Dat lees je dan en dan gaat het om een soort, zoals in Vietnam ontdekken ze nog wel eens een paar nieuwe zoogdiersoorten. In de afgelopen periode, in een afgelegen gebied. In het Amazonewoud wordt nog wel eens een nieuw soort aapje, het klauwaapje ontdekt. Maar dat zijn alleen nog maar de spraakmakende types, hè? Ja. Maar je kunt er rustig van uitgaan, als je waar dan ook in de wereld, en je gaat bijvoorbeeld op zoek naar spinnen, en je zit op de goede plek, dan kun je elke dag 5 nieuwe soorten spinnen oprapen, hoor, die nog nooit eerder beschreven zijn. Zoveel zijn er, dat is oneindig gewoon. Ja, als ze met zo'n luchtballon over de bomen zwaaien in het Amazonegebied of boven het regenwoud van Borneo, en met een schepnetje daar wat insecten uit de boom te op me halen, dat zijn allemaal onbekende soorten. Allemaal nooit eerder gezien. Dat is bijna oneindig. Alleen, het is wel zo dat natuurlijk, als zo'n Borneo is dan een goed voorbeeld. Als daar dat bos aan de ene kant omgehaakt wordt en aan de andere kant ook nog eens afgebrand wordt, want er gebeurt ook veel. Daar verdwijnen miljoenen dieren waar we helemaal geen weet van hebben.
1: Nee, precies.
0: Want zo een valt wel op als die verdwijnt. Maar,
1: ik ben hier een keer westen, dat is gefotografeerd. Dat was voor de hoes van ons, maar hij kon er niet. Ze wilden niet stilzitten. Ze waren toen heel ongedurig. Ze liep maar op en neer. Toen was ik ben lid van zo'n club die dat steunt, hè? De WSPA, de World Society for Protection of Animals. En die hebben heel veel voor die. Voor die dansende beren dan in Turkije.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk vreselijk wat daar gebeurt. Ring door de neus, kettings op hete platen dansen. En toen ben we hier nog even west. Maar ik ben daar... Het is raar, ik geef alleen maar aan dieren. Ik denk altijd, mensen die kunnen zich nog redden uit bepaalde omstandigheden. Want die hebben verstaan. Maar dieren, die hebben dat niet. Die help ik dan. Ja. Ik heb dat wel. Ik vind het prachtig. Zonder dieren. Wat zou je er nou voor zeggen? Een wereld zonder, hè? Zonder dieren. En zonder planten en zonder muziek. Dat kunt toch niet?
0: Nee, dan was het afgelopen.
1: Nee.
0: Ja, nee, dan was het echt gebeurd. Nou, ik denk ook dat wij ons lang niet voldoende bewust zijn als mensen. Hoe ontzettend afhankelijk wij zijn van planten en dieren. En vooral van de samenhang tussen die beiden. Want wij zijn ook maar gewoon dieren. Wij maken ook deel uit van de natuur. En wij denken altijd dat we de boom uit kunnen komen. Maar als puntje bij paaltje komt, dan hebben wij dezelfde zuurstof nodig als zij.
1: Ja.
0: En dan gaat het met ons natuurlijk in wezen net als met een beer. Ook wij zijn afhankelijk van onze omgeving. Ook wij moeten eten uit onze omgeving. Ook wij kunnen ziek worden van onze omgeving. En dat geldt voor een dier net zo. Net zo. Alleen, zij vernielden hun omgeving niet en wij wel. Dat is toch wel een onderscheid.
1: Dat zong Tony Joe White al in Mother Earth. Van de Indiaan, de Natives, de Native Americans, de Indiaan, zou ik zeggen.
0: Ja.
1: Die namen nooit meer als dat ze nodig hadden.
0: Ja.
1: En meer namen ze niet.
0: Nee.
1: En zo zal het eigenlijk toch wat meer moeten wezen, dacht ik.
0: Nou, dat is, zo hebben mensen ook ontzettend lang geleefd. Echt gewoon nemen wat je nodig hebt. En niet meer, vooral niet meer.
1: Nee.
0: Het idioot is dat kennelijk toen het besef dat als je meer neemt dat je nodig hebt, dat je dan jezelf tegenkomt. Hè, maar dat je dan op een gegeven moment tekort krijgt. Kennelijk was dat besef toen meer dieper geworteld in de mensen dan dat het nu is. Dat vind ik zo apart.
1: Ja, ik denk ook vaak dat mensen denken dat ze gelukkiger worden doordat ze steeds meer hebben. Dat geloof ik ook helemaal niet in. Dat is een soort van remplaçant voor geluk.
0: Ja, nou, dat is waarschijnlijk, ja. Zo zal het wel gevoeld worden.
1: Maar als we dat nog maar hebben, dan worden we gelukkig.
0: Dat schiet het op,
1: volgens mij zit het hem daar helemaal niet in. Maar goed.
0: Ja, ik weet het niet. Ik denk het ook niet. Aan de andere kant moet ik wel, eerlijk. Als je hier en daar op de wereld... Ik wou hier nog even naar binnen met een giraffenstal. Als je hier en daar op de wereld, zeg maar... Ik ben vorig jaar in India geweest. En als je dan die sloppenwerking van Bombay ziet... Dan denk je, er is ook een ondergrens.
1: Ja, tuurlijk. Er moet wel.
0: En als je daaronder komt, dan...
1: Kijk eens, jongens. Dit zijn lange jongens.
0: Als je daaronder komt, dan word je wel heel ongelukkig. Dit zijn wel lange jongens, hè? De langste, die staat hier vlak voor meestal. Ik weet niet waar die nou loopt. Oh, helemaal niet. Oh, kijk, Henk, die gaf er een de fles.

0: We hebben een jonge giraf en die modder die geeft geen melk. Dus die loopt dan wel gewoon bij de modder, hier is hij. Maar die krijgt dan een paar keer daags krijgt hij de fles. Vijf keer per dag.
1: Prachtig, hè? Prachtig.
0: Maar het moet er ook een eind van groeien, zoals je zegt.
1: Ja. Geweldig.
0: Ja. Ja, nee, we hebben geluk dat de verzorger hier is, want daar ga ik alleen nooit heen anders. Maar we kunnen nog even bij de neushoorns kijken. Ga je gang aan, Harry.
2: Oh.
1: Daar ben ook.
0: Die staan ook binnen natuurlijk.
1: Daar ben ook knoert natuurlijk.
0: Ja, bliksem. Dus,
1: en met ook. Potverdrie zeg ik. Die ben, dat ben van dezelfde formaat als de nelpaard, denk ik.
0: Ja. Ja. Ja, dan moet je toch rekenen dat dit soort dieren die wegen toch goed boven de 2 ton, hoor.
1: Ja.
0: Misschien 2500 kilo.
1: Wat eet die, dat is zomaar helemaal allemaal op, wat hier leert?
0: Ja, makkelijk. Ja.
1: En
0: een beetje biks erbij. Ja. We hebben een beetje achteruit.
1: Deze kunnen ook...
0: Die punten kunnen hier aardig tussendoor.
1: Anders word je zo aan de dingen spiest.
0: Ze zijn niet.
1: Deze kunnen ook oud worden, niet?
0: Ja, een jaar of 45, denk ik. Ja. Zo'n beetje. 40, 45.
1: Nelpaard waren ouder, niet?
0: Ik dacht dat nelpaard wat ouder werd. Daar zijn wel gevallen van bekend van meer dan 50 jaar. Ja. Neushoorn, bij mijn weten, zo 40, 45 is toch echt een maximum, hoor.
1: Heb je wel zin?
0: Nelpaard wordt wat ouder en een olifant wordt nog ouder.
1: Ja, die kan heel ouder worden. Die krokodil nog, heb ik wel gehoord.
0: Ja, die, zeker.
1: Goh. Moet je kijken, jongens. Wat een reus.

0: Gaan we dan... kijk, want ik wil eigenlijk nog even bij de olifant beneden in de stal kijken.
1: Maar dan moet je helemaal niet weten dat de verzorgers er nog bent.
2: Aha.
0: Is dat helemaal in de moed?
2: Ja, dit is... het idee is eigenlijk...
1: Ik zal door de brievenbus heen, zou ik zeggen.
2: Het idee is eigenlijk het idee van een parkeergarage. Daar komt het op neer, hè? Ze gaan via een hele lange gang, wandelen ze naar beneden. En staan ze hier diep onder de grond. 7 meter diep is dit. En... dat is wel, voor die dieren is dat op zich wel lekker. Maar het is hier altijd rustig. Het klimaat is constant. En... ze voelden zich hier echt op hun gemak. Pas op hoor, want als je een snoertje te pakken krijgt, dan trekt hij je de oren van het hoofd. Dit is onze eerste, dit is de eerste die hier geboren is.
1: Die nou terug gaat.
2: Ja. Die nou terug gaat. Dit is de moeder, die was de eerste hier geboren. Mengelaar O. En zo hebben we de laag. Kijk, daar ligt er alleen te snurken, zie je wel.
1: Oh, Guido mooi.
2: Ja. Dat klieren ze hem. En soms dan hoor je dat hele zware, hè? Dat hele zware gebrom. Als je er tussenin staat, dan voel je het in de buik.
1: Wat doen ze nu? Wat is dit voor...
2: ze hebben een taal, hè? Ze kletsen met elkaar. Ze kunnen echt via geluid met elkaar communiceren. Dus,
1: voor noten.
2: Ja.
1: Ja. Bepaalde trilling.
2: Ze kunnen echt kletsen.
1: Ja.
2: En het gaat van heel laag, van geluiden die ver beneden onze hoorgrens liggen, tot dat hele hoge trompetter, hè, dat opgewonden geluid. Ja, kijk, als ze... dit is dan maar een heel klein plasje, maar die grote die drinkt zo af en toe, dan drinkt hij 200 liter water op, bij wijze van spreken, zo aan elkaar. En dat komt er dan ook weer uit, hè. Dus, het gaat wel in het groot, hoor, met een olifant. Ja. Ja. Ja. Nou, en zometeen... zijn met voer bijna op nou en dan gaat hier, gaan de schuiven dicht, gaat het licht uit. Nou, en dan met een paar uurtjes dan slapen ze ook hoor. En dan slapen ze ook zo'n uurtje of 4, 5 liggen ze gestrekt. Echt lekker te snurken.
1: Geweldig.
3: Oké, hey. Bedankt, bedankt jongens.
0: Hoi. Nou, de olifant.
2: Nee, je moet er toch vanuit gaan. Dat is bij dieren zo en dat is bij mensen zo. Wij denken dat ons gedrag bepaald wordt door ons verstand, hè? En dat is natuurlijk helemaal niet waar. Dat is maar voor een heel klein beetje zo. Ons verstand helpt ons te overleven. Dankzij ons verstand kunnen wij wat vooruit plannen. En kunnen we wat vooruit zien aankomen. Kunnen we wat voorspellen soms. En dat is handig, hè? Zeker in een wisselend klimaat. Dan weet je van, ik moet nu genoeg voedsel verzamelen en genoeg hardblokken voor de kachel. Want anders ga ik van de winter dood van de honger, bij wijze van spreken. Dat kan een mens heel goed. Dat kunnen maar weinig dieren en misschien wel geen enkel dier. Maar voor de rest, hoe wij ons gedragen ten opzichte van elkaar. Ga bij wijze van spreken de kroeg in. En daar zitten wat leuke dames aan de bar. Ja. Dan speelt het verstand geen enkele rol. Nee. Dan zijn het de hormonen die bepalen hoe je je gedraagt. En in dat opzicht verschilt een mens natuurlijk nauwelijks van een dier. En dat is ook niet gek, want wij zijn gewoon dieren. Hè? Als je kijkt naar waarom noemen wij onszelf mens. En waarom zeggen wij een chimpansee is een dier.
1: Ja.
2: Terwijl, als je vanuit de chimpansee redeneert, zijn naaste verwant is de mens.
1: Ja.
2: Het DNA van een chimpansee, het verschil met een mens, is nog geen 1,5%.
1: Dat is
2: 1,6. Of 1,5, dat is niks. Dat zijn gewoon mensen.
1: Neandertaler is 1,6 of zo, van de mens.
2: Dus wij zijn helemaal niet anders dan die. Wij gedragen ons ook niet echt anders. Heel veel van ons gedrag is volkomen vergelijkbaar met dieren. En natuurlijk lijkt het dan het meest op die dieren die het meest aan ons verwant zijn. De mensapen. Maar als je naar een olifant kijkt, is er ook heel veel overeenkomst.
1: Ja, maar dit is ook zo ambivalent, vind ik. Ik zat gisteren naar Discovery te kijken. En daar waren die mensen bezig in het heelal met het nieuwe ruimte. En dan doen ze dingen waarvan ik denk, nou, is het eigenlijk wel zo? Bestaat dat wel? Maar aan de andere kant, als diezelfde man thuis komt en zijn vrouw loopt weg, dan raakt zo'n man helemaal in paniek vaak.
2: Ja.
1: Dan gaan ze de kroeg in en dan... Ja. Er zit zo'n verschil tussen, natuurlijk. Dat is heel apart. Dan valt ze ook terug op een soort van...
2: Ja.
1: Wat wij dan, nu zeg ik, een soort van dierlijk gedrag of zo. Dus het is ook maar een dun laagje vernis wat erover zit.
4: Nou, dat is ook zo. En zeker bij onverwachte gebeurtenissen. Hè? Als je... zeg maar, daar kun je heel veel experimenten mee doen. Maar loop maar eens gewoon in je achtertuin. En iemand die daar stiekem de lucht van een tijger verspreidt, dan krijg jij een paniekgevoel.
1: Ja, dat zou best wel kunnen.
4: En je gaat als een sodemieter die tuin uit. Dan denk je van, ik moet hier wegwezen. Waarom weet ik niet, maar dat zit er dus toch ingebakken. Hè? En als je plotseling iemand een rubber slang voor de voeten gooit, hè, dan schrik je ze dood. Terwijl hij misschien nog in zijn hele leven nooit een echte slang gezien heeft, laat staan dat hij er ook door gebeten is. Maar hij weet dat hij op moet oppassen.
1: Ja, ja.
4: Dat zijn puur instinctieve reacties. En die zijn natuurlijk heel erg belangrijk, heel functioneel. Want soms moet je reageren voordat je nadenkt. Want anders ben je te laat. En dat hebben wij. En dat heeft een dier natuurlijk ook. He, een antiloop, als die een cheetah ziet aankomen rennen en hij moet eerst nadenken, god, waar zit nou een kwaaie kat of waar zit geen kwaaie kat? Ja, dan is hij te laat, want dan heeft hij hem al in de bek. Instinctief reageren. En dat doen mensen dus ook in heel veel omstandigheden. Beschaving, dat is gewoon borstklopperij van onszelf natuurlijk. Dat stelt niks voor, denk ik. Het is wel zo.
1: En een woord.
4: Ja, het is gewoon een woord. Ja. Alleen wat wel betekenis heeft, dat is cultuur. He, wij hebben heel veel verschillende... wij komen in heel veel verschillende verschijningsvormen, als het ware, voor op deze wereld. Mensen. He, je hebt donkere mensen, lichte mensen, gele mensen, noem het maar op. En dat is zit niet alleen in die kleurverschil, maar vooral ook in die cultuurverschillen. Ze hebben allemaal hun eigen taal, hun eigen muziek, hun eigen kunst, hun eigen gewoonten. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder bij mensen. En ik denk dat je, als je op die manier kijkt naar beschaving, als je op die manier dat woord gebruikt, dan heeft het voor mij wel betekenis. Maar beschaving in de betekenis van meer zijn dan een dier, dan denk ik, dan ben je wel donders arrogant als je dat vindt.
1: Wij zijn aan het einde van onze reis door het Emmer Dierenpark. En ik vond het fantastisch om hier eens even rond te lopen en wat meer te weten te komen over wat er allemaal zo gebeurt. En wat een man als Henk Hering ertoe drieft om dit soort dingen te doen. Henk, ik wil je namens de VBRO en Radio Drenthe heel erg bedanken voor deze rondleiding, maar ook dat de uitbreiding dat die heel vruchtbaar mag wezen.
4: Hartstikke bedankt. Nou, daar reken ik ook op. Dat lukt vast, dat wordt leuk.
5: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Henk Hidding, de directeur van het Noorderdierenpark in Emmen, die muziek die was van Gordon Lightfoot, 10 Degrees and Getting Colder, nummer van Tony Joe White, All Mother Earth, The Animals met Bring It On Home To Me, een nummer van Sam Cooke, en een nummer van Dem, een compositie van Van Morrison, Gloria. We gaan verder in Harry's historie en daarbij gaan we aan het pad. Wat hij muziek wil maken, dan heeft hij daarbij versterking nodig. En daar heeft Harry zijn meesten voor.

0: Kijk, we zijn hier bij Double Dutch. Double Dutch, dat is van Marcel Lambers. In het oude huis van Herman, van zijn vader. Ook een goede vriend van mij, waar ik altijd met biljarten heb. En die heeft deze hele grote boerderij een jaar of wat geleden verbouwd tot gedeeltelijk studio. En oefenruimte met een plekje waar je kunt zitten en zo. En een afdeling reparatie en opslag van onze instrumenten. Kijk, en hier is, dit is de plek waar wij altijd repeteren dus. Nou, je hebt hier kun je ook opnemen trouwens. Ze hebben daar een controlekamer. Kijk, hier heb je twee mooie Peavey zanginstallaties hier. 8 knaaltjes. Hè? Met een galpje erbij, wat wil je nog meer. Een paar goede Shure microfoons. Er staan versterkers en slagwerk is hier, dus je kunt gewoon aan de gang. Dat is hartstikke mooi. Plopkapje. Schotten, kun je hier ook nog opnemen. Nou, dan heb je hier. Het is hier gewoon. Hier kun je heel makkelijk kun je even aan het werk gaan. En dat is hartstikke mooi. En het is mooi vlak bij huis ook nog. Zo op de Drentse Dreven tussen Rolde en Grollo in. Hoe lang ben je hier? Zit je hier al in, Marcel? Ik bedoel, ja, ik weet wel dat jij hier altijd woont hebt, maar. Hoe lang doen we dat nou met Double Dutch? Sinds wanneer zit jij hier nou met het bedrijf?
1: Ik zit hier volgens mij al een jaar of 10 met de hele toko, zeg maar. En volgens mij doen wij de laatste 5 jaar zo'n beetje zaken met elkaar.
0: Ja.
1: Dus jullie hier repeteren en we natuurlijk ook het geluid voor jullie doen.
0: Ja, ja. Ja. Nou, en dat, kijk, dat is natuurlijk hartstikke mooi als je dus iemand. Want oefenruimte is natuurlijk heel moeilijk, zeker in, als je een beetje grote stad zit. Als je in Assen zit of in nou ja, Assen is niet zo, nou ja, is ook alweer redelijk groot. Maar ik bedoel ook Zwolle en zo, daar, grote steden, daar zitten de mensen echt, die zitten in grote moeilijkheden wat de repetitieruimtes betreft. Ja. En dat kan hier allemaal perfect.
1: Ja, je hebt hier alles bij de hand.
0: Ja. En jullie hebben dit zelf verbouwd, dit was eigenlijk een heel groot.
1: Dit was de deel.
0: Dit was de deel.
1: De deel. Hier stond helemaal niks. Hier werd een beetje hooi opgeslagen en dat was het. En ja. Dat hebben we helemaal verbouwd. En je ziet nou helemaal niet meer dat het een deel is.
0: Nee. En je woont hier ook bij. Je hebt aan de andere kant ook een woning gebouwd.
1: Ja. Zelfs ook nog een gedeelte erbovenop. Bovenop de studio. Ja. En daarnaast.
0: En je broer die woont in het voorste gedeelte.
1: In het voorhuis, ja.
0: Waar Tini en Herman woonden vroeger.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Of waar jullie dus ook wonen.
1: Waar wij ook wonen, ja. Ja. Ja.
0: Nee, maar het mooie zo. Kijk, kunnen nog even. Dit is nog een mooie controlekamer. Nou, je kunt hier zitten, je kunt koffie drinken.
1: Ja. De relax room, de chill out room.
0: Moet licht maken. Kijk, Albert. Hebben we nog een. Kun je hier nog mooi opnemen ook nog.
1: Hier een sporen digitaal opnemen.
0: Ja.
1: En we hebben hier ook een aantal dingetjes al gemaakt voor Hadi en vooral de CD Dancing Beer.
0: Ja.
1: Hebben we wat ideetjes opgenomen hier ook. En het ging eigenlijk heel goed.
0: Koen Walters heb je nog opgenomen.
1: Ja.
0: En je kunt hier gewoon heel makkelijk kun je dus demoen als je wilt.

0: een andere.
1: We hebben daar de afdeling reparatie, hebben een kantoor, hebben Marcel en Nacht. En een grote opslagruimte en zo, waar onze spullen staan, de vrachtwagen. Nou ja, kijk, dus kun je zien dat het een beetje een bedrijfje is, hè? Ook, nou ja, hij heeft een bedrijf, maar ja, wij hebben dus ook een bedrijf, want dat zit eigenlijk een beetje in elkaar. Want wij werken altijd met dezelfde jongens. Marcel is dan de baas, maar met onze technici, met Hans Konderman en met Neddy Rozen. Ja. En dan René de Molder voor het licht.
2: Ja, dat is
1: En daar staat hier allemaal.
2: Kijk, dat staat hier.
1: Nou bij de grote vrachtwagen langs.
2: Ja.
1: En dan hebben we hier een andere opslag. En hier een kantoor.
3: Dat is hier echt alles doen. Van een demootje maken tot het live performance on stage.
1: Ja.
3: Dus
1: kijk.
3: Gedeelte opslag en reparatie ook.
1: Ja.
3: Ja. We zijn met de keukencase zijn we bezig.
1: Oh ja.
3: Want
1: ja.
3: De consumpties in het theater wil nogal eens.
1: Oh ja, dat, als we dat hebben, dan zo helemaal. Dan kunnen wij gewoon met jou. Oh, jij krijgt trouwens ook nog geld van mij. Ik vind een tientje.
3: Ja, dat is wel goed.
1: Nee, dat.
3: Dat had je meegenomen. Kijk.
1: Nee, ik heb portemonnee bij me.
3: Hier. Maar dat wordt de kist voor de consumpties en eventueel een magnetron erin voor een warm happy of iets. Dus ja. Ja, dat soort dingen moet je ook rekening mee houden. En vooral in theater. Het theater is hartstikke mooi geregeld. Alleen de rest eromheen, dat is haast niet geregeld.
1: Dit is in ieder geval half meer een tientje.
3: Kijk eens aan.
1: Ja, want dan kunnen we, want nu moet Erwin die gaat naar Albert Heijn of zo, vlak bij het theater. Die komt best wel puur bier terug. En weet je wat het is met die theaters? Ik bedoel. Van theater krijg je altijd één kop koffie. Of twee kop koffie en that's it. En de rest moet je gewoon betalen, weet je wel. En de prijzen, voor de artiesten van je, dat valt wel mee. Maar voorin is de prijs altijd redelijk hoog. Dus je kunt gewoon veel beter. En ja, je moet toch wat te drinken hebben. En dat is, dit is weer een fantastische uitvinding.
3: Dat dacht ik.
1: Hè? Whirlpool erin.
3: Ja, ja.
1: Cool.
3: Weet je, dat is die oude van Egbert Strooijer nog.
1: Wat? Oh ja?
3: Ja, die zat in zijn camper toen.
1: Oh god. en die mooie kist.
3: Ja, mooie kist eromheen. Meteen gereedschap vak komt erin.
1: Ja.
3: Dus je hebt ook meteen je gereedschap en ik heb drie laden ingemaakt.
1: Ja.
3: Voor wat, wat tape en wat, wat gereedschapsspulletjes komt erin.
1: Ja, goed, mooi.
3: En,
1: ja, maar dat is gek op dat soort dingen.
3: Ja joh. Ja, maar ook snaren en zo, en statiefjes en losse dingetjes voor de drumstel. Altijd raak aan het zoek.
1: Ja.
3: Dus ik denk, dit wordt mooi, mooi een kistje daarvoor.
1: Een lumineus idee, zal ik zeggen.
3: Oh?
1: Of zal ik zeggen, is het gewoon.
3: Precies.
1: Nou, dit is allemaal opslag.
3: Dat staat alweer in een truc om weg te gaan voor van het weekend.
1: Ja.
4: Het was Cadillac Assembly Line, het nummer dat hij hoorde in het gesprek over Double Dutch. De mensen die is het geluid verzorgd voor QB and the Blizzards, Cadillac Assembly Line van QB and the Blizzards. En dat is tegelijk het einde van deze aflevering van Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.

0: Muziek voor volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het nummer komt van het album Fire and Water van Free uit 1970. En dat is een compositie van zanger Paul Rodgers en basgitarist Andy Fraser. En het was een gigantische hit. Nummer 1 in Zweden en Denemarken, 2 in Engeland, 3 in Amerika, 4 in Canada, Frankrijk en Zwitserland, 5 in Duitsland en Ierland, 6 in Oostenrijk, 8 in Nederland, 9 in Noorwegen en 10 in België. Dat mogen we rustig een hit noemen. Free. All right now.

Free All Right Now. Alexandro Escovedo uit San Antonio werd groot in San Francisco met zijn punkband The Nuns. Later was hij singer-songwriter in New York en toen keerde hij terug naar Texas. Niet naar San Antonio, maar naar Austin. Dit nummer nam hij overigens op in Chicago met gitarist David Pulkingham. Alexandro Escovedo, Too Little, Too Late.

Alexandro Escovedo, Too Little, Too Late. De Little River Band komt uit Australië. Het is de band van Beep Birtles en dat is de Nederlander Gerard Bertelkamp. Het nummer eindigt in 14 in Nederland, 28 in Amerika, 32 in Nieuw-Zeeland, 35 in Australië en 72 in Canada. De Little River Band, It's a Long Way There.

The Little River Band, It's a Long Way There. Dave Elvin coverde een nummer van het Sir Douglas Quintet. Het is een compositie van zanger en gitarist Doug Sam. En hij nam dat nummer op in Los Angeles met gitarist Greg Leash en drummer Don Heffington. Dave Elvin, Dynamite Woman.

Dave Elvin, Dynamite Woman. The Guess Who uit Canada met Burton Cummings en Randy Bachman hadden een mega hit. Het nummer eindigde 1 in Amerika en Canada, 4 in Nederland en Zwitserland, 7 in Oostenrijk, 9 in Argentinië, 16 in Nieuw-Zeeland en 19 in Engeland. The Guess Who, American Woman.

The Guess Who, American Woman. Jimmy Vaughan uit Dallas is de oudere broer van Stevie Ray Vaughan. En Jimmy Vaughan was de oprichter van de Fabulous Thunderbirds en doet nu alleen nog soloprojecten. Dit nummer nam hij op met gitarist Derek O'Brien en saxofonist Greg Piccolo uit Room Full of Blues. Jimmy Vaughan, why, why, why?

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Hammer and the Rose van Matt Anderson is het album van deze week. En Matt Anderson is een Canadese singer-songwriter uit New Brunswick. En hij leverde zijn 11e studioalbum af met gevoelige, melancholische mijmeringen over zijn leven. En zijn albums zijn nooit verrassend. Je weet wat je krijgt, maar hij stelt ook nooit teleur. Matt Anderson, The Hammer and the Rose.

Met Anderson, The Hammer and the Rose. Nazareth uit Schotland, dat was de band van zanger Dan McCafferty. En de band had 22 hits. Dit werd de nummer 1 hit in Canada, Zuid-Afrika en Nederland. 8 in Amerika en Australië, 30 in Duitsland en 41 in Engeland. Nazareth, Love Hurts.

Nazareth, Love Hurts. The Gorge, dat is een geweldige band uit Austin. En die band kreeg nooit de waardering en de aandacht die het eigenlijk verdiende. Het draait allemaal om zanger-gitarist Kevin Russell. The Gorge, Nuevo Laredo.

The Gorge, Nuevo Laredo. Grand Funk Railroad, dat is een band uit Michigan met zanger-gitarist Mark Farner. En de band had 23 hits. Dit is een compositie van John Ellison en het was in 1967 een hit voor de Soul Brothers Six. De cover van Grand Funk Railroad uit 1974 eindigde 3 in Amerika, 6 in Canada en 39 in Australië. Grand Funk Railroad, Some Kind of Wonderful.

Grand Funk Railroad, Some Kind of Wonderful. Norah Jones uit New York verkocht 53 miljoen albums, terwijl ze eigenlijk een jazzzangeres is. Ze debuteerde in 2012 met het album Come Away With Me, Norah Jones, If the Law Don't Want You.

Nora Jones, If the Law Don't Want You. Electric Light Orchestra uit Birmingham, dat was de band van Jeff Lynne. En de band leverde 63 albums af en deze cover van Chuck Berry eindigde 6 in Engeland, 19 in Canada en Nederland, 22 in Duitsland, 42 in Amerika en 53 in Australië. Electric Light Orchestra, Roll Over Beethoven.

Electric Light Orchestra, Rollover Beethoven. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Vince Gill uit Oklahoma is zanger-gitarist bij The Eagles en hij is bevriend met singer-songwriter Rodney Crowell uit Texas, die dit nummer voor hem schreef en ze zaten eerder samen in de band The Cherry Bombs. Vince Gill, Just Pleasing You.

0: Paulien Stokgrollo, Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues, The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Welkom luisteraars, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Harry's Blues van The Way Up North. De 13e aflevering van onze 20-delige serie. En vandaag gaat wij met spoor. Want in de historie van Amerika en ook in de historie van de bluesmuziek heeft dat spoor een belangrijke rol gespeeld.
3: Ja, het komt ook heel veel voor in liedjes die erover zongen zijn. Ook in de blues uiteraard. En ja, om dat gigantische land te ontginnen, hij natuurlijk de rails nodig. En er moest natuurlijk heel wat problemen overwonnen worden. Er werd natuurlijk hard aan gewerkt. En dat werd vooral dan door de negerbevolking, de zogenaamde boomers.
2: Ja, de chain gang. Kwam die door ook niet vandaan?
3: Ja, de chain gang is nog weer wat anders. Dat waren mensen die geketend waren, hè? Ja. Aan elkaar. Dus de mensen die geketend waren, die een lijn vormden. En dan die konden bijvoorbeeld aan spoor werken. Bijvoorbeeld aan spoor werken, maar moesten ook wegen aanleggen. Het waren gewoon gevangen die dat moesten.
2: Ja, en dan kunnen ze niet verder lopen.
3: Nee, omdat ze aan elkaar geklonken waren, noemen ze dat een ketting.
2: Ja, ja. En dan werd er ook bij zung om dat werk in onderling afstemming goed te doen.
3: Ja, de Arhoolies en de Cries en dat soort dingen.
2: Nou, laat maar eens kijken hoe dat met dat spoor zit in Amerika. Toen wij onderweg waren van Memphis naar St. Louis, toen hebben we even een klein zitstapje gemaakt. We zijn gewoon in de richting van Nashville, de hoofdstad van Tennessee. En hij door van de snelweg afgaat, ja, dan kon je in een soort museumdorpje kon je terecht.
4: Nu zijn we hier in een soort van, ja, wat kun je zeggen? Een soort van parkje waar een trein op een stel staat. Het staat nummer 382 op en is het Casey Jones, de Casey Jones trein is dat. En dan weet ik niet precies wie Casey Jones was, maar het schijnt een soort van man te zijn geweest die op de trein reed en die een ongeluk wist te voorkomen, een botsing of zo, met een andere trein. En hij werd daardoor eigenlijk een beetje een soort van Amerikaanse held. Maar waar het ons over gaat is dat trein natuurlijk een belangrijke rol speelt in, ook in het vervoer van de negerbevolking richting Noord. Dus laat maar ervan uitgaan Memphis, St. Louis, Chicago, Detroit. En in dat geval was de trein natuurlijk een belangrijk vervoermiddel.
2: In de bluesmuziek is er ook vaak over gezongen, toch?
4: Ja, en niet alleen in de blueswereld, maar ook in de bluegrass. Chattanooga Choo Choo, de Robert E. Lee, noem maar op. Er is een Legio Mystery Train. Er zijn natuurlijk ontzettend veel songs over trein geschreven. Net zoals er songs zijn geschreven over paarden en uiteraard ook over boten ook wel heel veel.
2: En de Silver Thunderbird, om er nog maar wat te noemen.
4: En auto's natuurlijk, ja, auto's. Heel veel. Het spoorwegnet in Mississippi is, hoe kan het ook anders, weer aangelegd door zwarte mensen. Ja, door negers. De Afro-Amerikaan.
2: Zwaar werk.
4: Heel zwaar, ja. Boten uitladen, lumber, kappen, al dat soort dingen, katoen, allemaal.
2: Dikken alleen.
4: Ja, allemaal door de zwarte bevolking.
2: En ook door bij, net als bij als op de katoenvelden, door weer ook weer bij zongen vaak, hè, om het werk gezamenlijk te kunnen doen.
4: Ja, om de vaart erin te houden en afleiding te zoeken. En dan op het ritme werd er dan gewerkt.
2: Ja, maar dat is ook een dikke stukken ijzer uit die op een steen moet liggen met een man of wat, dan moet het wel lekker doen.
4: Ja, ja. Het is een klein stukje hier, maar je kunt zien hoe het in elkaar zit.
2: Nou, we zien naar die locomotief lopen, Mari.
4: Ja. Het is natuurlijk wel een oude, want er zit een houten constructie achter te hangen. Of overheen, als het huisje waar de stoker in stond en de machinist. En daar reed nog een oude postwagen. Neem ik aan. En
2: door rijden dingen wat Buster Keaton met over de lijn gaan.
4: Ja, zo'n ding was het dan. Aan de overkant heb je er nog een staan. Maar dit, deze locomotief liep me wel redelijk uditeerd.
5: Knapen van dingen, zeg. Daar zit wat stoel aan zo'n apparaat.
4: Ja, ik heb ze nog zien rieden bij Hoes. En,
5: ja, maar toch niet onder stoom?
4: Ja. Ja, dat heb ik nog zien.
5: Ja?
4: Ja hoor. Ja. In mijn jeugd was dat. En toen later kreeg je diesel. En daarna kreeg je de elektrische trein. En toen ik denk een jongen van jaar of 6, 7 was, toen hadden we nog elektrische trein, stoomtrein in Assen. Er was zelfs een spoorbrug, die ging er overheen. En die kwam dan uit bij waar bij café Spoorzicht ongeveer. En daarachter was het de depot van de EDS. En,
5: de eerste Drentse stoomtreinmaatschappij.
4: Ja, ja, ja. Dit is een Baldwin locomotief. En die is gebouwd in Philadelphia. Door de firma Williams & Co. Burnham Williams & Co.
5: Met staal van Rockefeller waarschijnlijk.
4: Ja. Het is kijken of wie er nog wat op stiert.
5: Lodder, is hem erin lopen door zo'n wagon door. Dat is de kolenwagon, denk ik, hè? Oh, dit is meer het museumachtige gedeelte.
4: Dit is de Marklin gedeelte.
5: Ja.
4: In die wagon, we komen die wagon binnen en wij denken van nou, zo zou die passagiers gereisd hebben, maar wij komen hier bij een modelspoorweg aan. En
5: de Illinois Central.
4: Ja, dat was degene die naar Chicago ging. Er waren een heleboel zwarte mensen ook mee weer op noord gegaan ben. Well,

0: The Sudden Train van Sonny Terry en Brownie McGhee. Dat was een van de meest bekende duo's in de blueswereld. Hè?
1: Ja, die bent jaren bij elkaar geweest tot dan dat Brownie dus overleed.
0: Ja.
1: Oh nee, Sonny Terry is eerder overleden.
0: In 86 is die overleden, ja.
1: Sonny Terry was eerder... Ik heb nog een keer met ze gespeeld in... Wat was dat? In Achterhoek, in Lochem Festival.
0: Oh ja, ja, ja. Was altijd met Op Hemelvoordag.
1: Ja, ja, ja. Een keer...
0: Met de openluchttheater.
1: Aardige mensen, ja. Heel lieve mensen waren dat. Onafscheidelijk eigenlijk ook. Sonny Terry op zijn mondharmonica. En Brownie McGhee op zijn akoestische Martin.
0: Ja, ze hebben de hele wereld volgens mij zo ongeveer over. Rechts.
1: Ja, ze hadden ook geregeld in festivals. Ja. En overal kwam je ze tegen. Twee onafscheidelijke figuren.
0: Ja. We pakten de draad van het spoor in Amerika weer op. We waren net in het Casey Jones Memorial Park. Ga ik even naar St. Louis toe. St. Louis door, dat is een knooppunt van spoorwegen van in de richting van Kansas City, Chicago, naar het zuiden toe naar Memphis toe. En hij dan door zo aan de kade van de stad bindt. Wij waren er toen op een zondag. Ja, dan stiet door zo'n hele lange trein door zo.
1: Nou, luisteraars, zoals je weet, het verschillende mensen over die trein zongen en schreven. En een van die treinen was natuurlijk de Hobo Blues van John Lee Hooker. En ook wel bekend in de uitvoering van C+B. En nou, wij staan hier bij zo'n overgang. En wij zien dan eigenlijk zo'n goede trein voorbij komen. Een heel slow tempo. En dan kun je je voorstellen, want er valt tegen te lopen, dat die zwervers, die hobo's van vroeger, dat die op zo'n trein kunnen springen en dan een wagon los kunnen doen en dan van de ene stad, van de ene plek naar de andere kunnen komen.
2: Nou, ze kunnen gewoon in de open lucht metreizen toch, of niet?
1: Ja, ook in de open lucht. Je kunt hier, zoals je dit ziet, ja, dit is natuurlijk alweer een veel nijere trein. Hier staat zelfs grote vrachtwagens op met... Maar ook een heleboel onderstellen zijn we zo net voorbij komen. Maar ze konden dan op zo'n trein springen. Want je stiet nu ook bijna stil. Dat kun je misschien wel horen. Het wordt steeds langzamer. En dan konden ze van de ene plek naar de andere. Dan hadden ze gratis vervoer, want het waren zwervers. En vaak kwamen een heleboel mensen dan... die kwamen elkaar tegen. En zaten dan in die wagons met flessen drank erbij en wat eten. En, dan kwam de verhaallus en zo was dat. De trein die komt inmiddels tot stilstand, de freighttrain, en nu staat hij helemaal stil. Het is een enorm gevaarte. De trein die bent hier veel en veel langer dan bij ons. Er zitten dan twee elektrische zitten hier niet eens. Twee van die hele grote diesellok zitten ervoor. En die trekt dat soortje. Dat is vaak. Ik ben die trein wel haast 2 kilometer lang. Misschien nog wel langer. Soms zie je er helemaal geen eind aan.
2: En de nummers een paar. Er zijn wel meer versies over gemaakt, denk ik. Hè?
1: Oh ja, ik ga ook over burgertreinen en zo. Och, de Southern Pacific. De Chattanooga Choo-Choo. Maar ook die freighttrein. Ik wil me zo niet te binnen schieten, maar ging vaak over die vrachtheden. En ook vaak over depots bij de bijtrein, de Frisco Depot van Mickey Newbury. Hey, en de Hobo Jungle van de band. Dat mensen daar, dat die sliepen, zal ik maar zeggen, op een rangeerplaats. Waar die trein wachten tot er misschien een trein kwam en dat ze met kunnen. En die mensen hadden geen geld, dus dat was gratis vervoer, zal ik maar zeggen. Een soort van verstekeling.
2: Ik denk dat dit inderdaad de achterkade van de trein is. Want meestal zit er één locomotief aan de achterkant.
1: Ja,
2: een duwer.
1: Dit is een soort van rangeerlok. Vroeger hadden bij ons de SIK. Dat is zo'n klein rangeerlocomotief. Die noemden ze de SIK in Drenthe. En dit is de North. De Norfolk Southern is het, stiet erop. Een hele grote, zware lok. stiet Peert voorop. En die giet richting zuiden. Daar moet een enorme kracht op zitten, op die diesellogs. Want dit soort lange treinen, die kunnen we bij ons in ons kleine land, die kunnen wij dat niet. Hij verdwijnt langzaam around the bend.
3: Well, this is a story about someone get to the hallway thing. This one's called Hobo Blues.

0: Een van de klassieke stukken in de bluesmuziek en uiteraard ook op het repertoire van QB and the Blizzards, de Hobo Blues. Nog steeds op het repertoire, Harry.
1: Ja, ja, wij speelden het nog steeds. Maar het is iedere keer anders. En wij zitten nou ook redelijk veel in het theater en dan wordt het nog veel kaler eigenlijk. Begeleiding komt pas heel hard in. Maar ik vind het leuk om te spelen, omdat een talking blues is gewoon overlevering. Hè? Dat, er wordt een verhaal verteld.
0: Ja, ja.
1: En je kunt het mooi op uit je dak gaan, vind ik eigenlijk wel.
0: Mooi om te doen.
1: Ja.
0: Bij het spoor hoort uiteraard ook een station. Of dat nou Memphis is, of St. Louis is, of Chicago. We gaan in St. Louis is in kijken naar wat ooit eerder een station West is.
2: We zijn hier op een avenue en wij willen naar Union Station toe. Nou, wij denken dat daar vertrekt nog wel een trein. Dan kunnen we wat vertellen over die trek van de negerbevolking naar het noorden toe, naar Chicago. En aan de ene kant is het een heel mooi hotel, de Regency. En hier staat op een gegeven moment ook Union Station Hotel. En dan denk je dat je bij de trein komt. En dan kom je ineens in een fantastisch mooie winkelgalerij. Met heel clean, wat je helemaal niet verwacht en zo. Dus de trein, ja, maar af en toe hoor je dan wel de fluit van de trein. Dus het is toch, terwijl je loopt de winkel, is het net alsof er nog steeds een trein vertrekt en zo. Maar het ziet er heel mooi uit. Ik bedoel, dat is toch weer een heel verschil met wat je dan op een gegeven moment met wat je op een gegeven moment ziet als je aan de buitenkant bent. Dus het is een soort van, dat hebben ze toch alweer goed gedaan.
3: Ik denk wel dat er vroeger iets armoediger aan toegang als nou is op het ogenblik.
2: Ja, dit is, ziet er nou perfect uit. En vroeger was het natuurlijk een komen en gaan van die oude stoomlocomotieven. Die we wel in dat museum zien hebben. Ja, zullen de nodige zwarte mensen koffers hebben moeten dragen. Zijn de nodige zwarte mensen hier van hier op doortocht naar Chicago gaan. Er zijn natuurlijk ook mensen blijven hangen hier, zoals Chuck Berry. Die toch heel veel opnomen hebben in Chicago, bij Chess. En Scott Joplin en andere mensen die hier dan onderweg hun huis vonden hebben. Maar dit ziet er prachtig uit. Kijk, de trein die vertrekt weer. Ja. Het is ook een modeltrein die om de winkels toe loopt als het ware. En zo houdt men dat hier het idee van dat het een station is geweest in stand. Je kunt er ook nog helemaal overheen lopen. Daarachter is een hotel. En dit ben nou allemaal. Hier is een winkel waar je die heet de Great Train Store. En daar kun je gewoon allemaal. Alles wat met trein te maken heeft voor kinderen kun je daar kopen. Dus het is heel duidelijk.
3: De commissie heeft weer toegeslagen.
2: Ja, op het vervoer gericht. Maar ja, het was natuurlijk ook wel zo in die stations. Daar moet natuurlijk. Dat is natuurlijk ook rondom zo'n station was natuurlijk ook vertier. Ah. En er waren allerlei activiteiten, taxis, kruiers.
3: Vertier en handel, hè?
2: Ja, en dat nu is het alleen nog maar handel. De trein die is er niet meer. Ja. Kijk, daar zit de barpianist. En daar heeft een café bij. Het is gewoon een overdekte. Grote overdekte store geworden. De Mississippi die komt daar ook naar. Die zie je dus plotseling. Zie je daar water doorheen lopen hier. En daarover kunnen mensen met een loopbrug kunnen ze dat weer bekijken. Het is meteen ook meteen. Het lijkt meteen ook wel tentoonstelling erbij en zo.
3: Ja, zo zag je aan verbazing hoe nergens meer over in Amerika.
2: Nee.
3: Dit was een enorm groot station daar.
2: Ja. Nou ja, dat klopt ook wel. Dat was een kruispunt hier, van allerlei wegen. Naar Memphis, naar Chicago, naar Kansas City. Dus dat klopt allemaal wel.

0: Prachtige nummer van de Holmes Brothers. De train song van de cd The Promised Land. Mooi, hè?
1: Ja, prachtig liedje. Geschreven overigens door Tom Waits.
0: Dat is ook zo, ja. We gaan hem van het spoor af. Hij ooit in de buurt van de Black Hills of South Dakota kwam, bij Rapid City. Dan hij door Mount Rushmore.
1: Ja.
0: En daar heeft een Poolse beeldhouwer, heeft de bomen in de rotsen, heeft door de koppen uitgehakt van vier van de meest legendarische presidenten van Amerika. Onder andere Roosevelt en George Washington.
1: The Four Great White Fathers.
0: Ja, precies.
1: Volgens Eric Taylor.
0: En één daarvan, die kwamen wij, althans zijn geboorteplek, die kwamen wij op onze reis van St. Louis naar Chicago, kwamen wij de geboorteplek van tegen.
2: Wij zijn hier in New Salem, dat is een plaatsje bij Springfield in de staat of Illinois. En Springfield is ook geloof ik nog de hoofdstad van Illinois. Zou je niet zeggen, als er ook een staat als Chicago ligt, maar dat is een beetje net als in Texas, waar Austin ook de hoofdstad is. En dat New Salem, dat is een dorpje waar Abraham Lincoln geboren is. En dat is een van de presidenten geweest van Amerika. Niet de eerste geloof ik, maar wel een hele belangrijke man. Van eenvoudige komaf. Een man die voor de blues in die zin belangrijk is, dat hij de slavernij afschaft heeft. In 1800, omstreeks 1860, meen ik. En,
3: mooi hè, zo Amerikaans gezien.
2: Ja, hier staat dan hier staat Lincoln met een wandelstok en in werkkleding. En met een boek wat waarschijnlijk de Bijbel is onder de arm.
3: Of de grondwet.
2: Of de grondwet, dat zou nog
3: dat
2: kunnen.
3: Dat weet ik niet, maar zullen kunnen, hè?
2: With malice toward none.
3: We zijn binnenkeken.
2: Presented to the state of Illinois.
3: Ja, moest er hier uit zijn.
2: Dit is een mooi standbeeld eigenlijk wel. Het is een park hier. En er is een theater bij, dus waar ze allerlei uitvoering doen. Hmm. En het ligt midden in de bossen, dit park.
3: We moeten naar het park in, hè?
2: Het park, is, daar kun je daarin, daar is de achter, het park.
3: Maar je moet nog wel aan entree betalen, dus...
2: Nou, dan kom je hier in een park. En waar allemaal kinderen aan het spelen bent. En...
3: Ja, maar wat is nou dat, die historical site, hè? Wat is het dorp nou? Het dorp is weg.
2: Dit is ook niet.
3: Nee, hier is niet. Hier is niet.
2: Nou, hij kwam hier per ongeluk aan, staat hier.
3: Ja.
2: En hij bleef hier 6 jaar. En hij ging hier voort als advocaat. En hij zei van zichzelf dat hij, hij geen doel had. En rond ging als een piece of driftwood, als een drijfhout. De boot is hier strand of zoiets. Een heavily laden flatboat. Stranded itself at top of the Mill Dam at New Zealand. Dus die is hier. Hij was op die boot.
3: Maar hij ging voort, to earn a little money.
2: En hij kwam naar die boot.
3: Yeah.
2: En die boot is hier. Die boot is hier gestrand, op de top van een dam. Hij heeft die boot eigenlijk red van een ongeluk. Staat hier. Mm. Hij had een contract met die man, die Denton Offutt, en die is hier aan land gaan. En die ging eens kijken hoe dat hij hieruit zag. En hij gaf me kans als klerk bij dit bedrijf van die meneer Denton Offutt. Lincoln took a steamboat back to St. Louis. And then walked to New Salem. Nou, dat is een eindlopen van St. Louis naar New Salem. Office store did not last long, but Lincoln decided to stay in town. Hij bleef hier dus. En New Salem heb hem een heleboel lessons geleerd. Hij maakte er veel vrienden. En hij leerde van verschillende soorten mensen waar hij mee in aanraking kwam. En politiek, dat was zijn eerste liefde eigenlijk, staat hier ook.

0: Dit is de Illinois Blues van Skip James. Illinois Blues is ook wel bekend in de uitvoering van Mississippi John Hurt, maar dit is Skip James. Ook een zeer roemruchte blueszanger. Geboren in Mississippi, in Bentonia.
1: Bentonia, ja. Itabina in de buurt.
0: Ja, daar komt B.B. vandaan.
1: B.B. vandaan.
0: B.B. King, ja.
1: Indianola. Ja. Voor dat ligt er allemaal.
0: Man wordt als een prachtige biografie over verschenen is onder de naam I'd Rather Be The Devil. En dan zie je dat blueszangers vroegen dat hij bepaald niet een makkelijk leven had. En dat had vanzelf van alles te maken natuurlijk met de verhouding tussen blank en zwart. En de onderklasse die de zwarte bevolking in die tijd in Amerika toch zeker was. We gaan nog even weer terug naar dat Lincoln State Memorial in New Salem.
2: Ja, nou, we komen in een soort van orvelte. En voor de mensen van de VBRO die niet werken, die niet weten wat orvelte leren, dat is een soort van ook een soort van museumdorp in Drenthe, tussen Westerbork en Zweel in, Zweelo in. Nou, hier heb je dan ook van, denk ik, van die huzies die hier stonden in de tijd van Lincoln. Dus is de tijd tussen 1830 en 1837. Een soort van blokhutachtige huisjes.
3: Ja, allemaal van hout maakt, hè?
2: Ja.
3: Kom je bij die terug in het Wilde Westen zo ongeveer. Lucky Luke.
2: Ja. Er zijn nog van alle wagens staan. Die wel vroeger in die Royal Rogers films zijn en zo. Op zondagmiddag in de Apollo bioscoop in Assen, op de Apeldoornrang. Matinee, hè, Roy Rogers met Gaby en zo en Gene Autry en zo. Autry, Gene Autry. Ja. Dat soort figuren. Het waren van die zondagscowboys, weet je wel.
3: Altijd in zijn mooi wit pak, hè?
2: Ja, ja, ja. Het peert trigger.
3: Een echte baan de deur erin.
2: Ja.
3: Dat is een smid aan het werk.
2: Ja. Ja, ja, het is inderdaad een soort van orvelte, want daar gebeurt dat soort dingen, hoor.
3: Ja.
2: Maar ik denk dat de orvelte nog helemaal ouder is.
3: Dat weet ik wel zeker, ja.
2: Dit was 1800. En de orvelte, dat is nog wel een beetje ouder. Maar ja, onze cultuur is sowieso ouder als die van de Amerikaan.
3: Ja, wat ik denk.
2: Dat wil natuurlijk niet zeggen, ja, van de nieuwe Amerikaanse staat natuurlijk. Niet van de cultuur van de Indianen natuurlijk.
3: Maar ik ben bang dat hij die hier in New Salem niet erg vindt.
2: Nee, dit is een volledig blank dorp west volgens mij.
3: De Indiaan bent wegmoffeld hier.
2: Ja, terwijl Lincoln toch een
3: voor de Indiaan bent wegmoffeld hier.
2: Ja, terwijl Lincoln toch een

0: Ach, natuurlijk, ja?
1: Ja, ja. En hij is doodschoten. En als president doodschoten wordt in Amerika, dan...
0: Is meestal geen slecht ding.
1: Dan ben ze meestal aan de liberale kant. En daar houdt ze hier niet zoveel van. Je mag hier niet altijd liberaal worden, want dan...
0: Nee, de Zuidelijken, die moesten ook niks van Lincoln hebben.
1: Nee, want die wouden gewoon... Natuurlijk, die wouden... Ja, dat zie je wel. Hij heeft die slavernij ook afgeschaft. Een goede zaak, overigens. Dat kon natuurlijk ook helemaal niet. Want die hoefden toen niet meer te werken op de plantages. En waar het vrij, ze konden gaan en staan waar ze wilden. Maar deze mensen, die wisten helemaal niet... Want binnen die plantage was toch een soort van samenleving ontstaan... die redelijk veilig was. En de mensen die toen daar niet meer wilden werken, ben gaan zwermen. En daar ben een heleboel bij omkomen. Die ben op de blanken ben ze geleanced. Er ben een heleboel mensen door het klimaat binnen omkomen. Een heleboel mensen die wisten niet meer hoe ze aan de kost moesten komen. Die ben gewoon verhongerd. Dus dat heeft ook nog een heel rare bijeffect uit. Ja. Die afschaffing van de slaverij.
0: Er was trouwens de vuur ook al een heel systeem. Las ik in een van de boeken dat men... ondergronds de negers smokkelde van het zuiden naar het noorden toe. Hè? Van de, zeg maar, de slavernij naar de vrije staten toe. Dat heette de Underground Railroad. Een soort wat we in de oorlog in Nederland ook hadden.
1: Ja, een soort van onderdukkers.
0: Ja, die dan via...
1: Die Joodse mensen die in Drenthe... via met koeriers... soms opgehaald werd en dan...
0: Via een geheime route, via Frankrijk en Spanje naar Engeland gewoon.
1: Of bij de boeren op een gegeven moment die oorlog overleefd hebben. Nou ja, dit was dan geen oorlog, maar het leek er wel een beetje op.
0: Vroeger was het in deze tijd van Abraham Lincoln en Dorfeur... hij gevluchte slaven weer teruggebracht en dan kreeg hij geld voor, hè? Hij wil gewoon op jaagd.
1: Oh ja.
0: Hij wil gewoon op jaagd.
1: Bounty hunters. Ja, premie. Premie, jongens. Het is een heel mooi park. Met een prachtige omgeving eigenlijk.
0: Ja, in die zin, het is ook niet... Ja, het zou wel aanlegd geweest, maar... Dat oorspronkelijke, dat was er hier allemaal al. Gezien de ouderdom van de bom en zo.
1: Het is toch een beetje ook Orville, dat vind ik.

0: Black Train Blues van Bukka White. De man die trouwens in zijn vernoeming, in chauffeurnaam, ook een van die legendarische presidenten had. Want voluit heette Booker T. Washington White. Bukka White. Kwam die niet uit in de buurt van Aberdeen in Mississippi, waar Howlin' Wolf vandaan komt?
1: Volgens mij wel, ja.
0: Denk je kostte wel, hè?
1: De man van de Sky Songs on the Spot.
0: Ja.
1: Dat betekent eigenlijk dat als Bukka White ergens optraat, dan dan viel de liedjes als het ware uit de lucht. Hij improviseerde veel met woorden en met de muziek. En dat noemen ze daar zo. De songs die kwamen uit de hemel vallen. Yeah. En die viel op de plek neer. Bukka White was daar een meester in.
0: The Black Train Blues. En dat in deze aflevering van The Way Up North, Harry's Blues, was het vooral ging over de trein in Amerika. Station, Union Station. En een zietstapje naar de man die de slavernij in Amerika afschafte, Abraham Lincoln, in zijn geboorteplek New Salem. De Mojo Man is coming in het boek ligt voor ons. De mondharmonica spullen, Harry, jij het boek deurleest, dan merk je dat de mondharmonica naast de slidegitaar toch een hele essentiële rol speelt in het werk van Muddy Waters.
1: Ja, de mondharmonica, dat was natuurlijk een instrument voor hele arme mensen. Dat was een goedkoop product.
0: Hmm.
1: Je kunt het goedkoop kopen. En je kunt in de zak steken. Je kunt dat altijd metnemen. En travel in light, licht reizen, zou ik maar zeggen. Het was ook een instrument wat ze nog wel eens in de buurt zaten als ze in de gevangenis zaten. Zo.
0: Ja.
1: En
0: daar kun je ook makkelijk de trein mee op.
1: Je kunt er de trein mee op en je kunt ook de geluid van de trein prachtig nadoen.
0: Dat is ook zo, ja.
1: De whistle van de trein die werd vaak in de blues ook gebruikt. En dan werd het door de mondharmonica spul werd het nadoen.
0: Ik denk dat je zonder anderen tekort doen kunt zingen dat Little Walter toch de mondharmonica spullen bij Muddy Waters was.
1: Ja, Walter Jacobs, want zo heet die man eigenlijk echt. Dat was eigenlijk de mondharmonica spul. Dat was ook een hele moeilijke man. Het voor zichzelf begon ook tragisch aan zijn eind komen. Maar iedereen is het er wel over eens dat uiteindelijk de man West is samen met Jimmy Rogers, hè, en Willie Dixon, Freddie Bilo en zo, dat de mensen waren die dat was de beste Muddy Waters band eigenlijk zo'n beetje.
0: Hier een nummer van Little Walter met als gitarist, dat vond ik wel heel opvallend, eigenlijk Buddy Guy.
1: Ja,
0: die heeft ook nog een paar keer bij Muddy gespeeld.
1: Ja, die mensen die kenden elkaar allemaal. Veel van die mensen hebben met elkaar gespeeld. En toen ze dus hier naar Europa kwamen met het American Folk Blues Festival. En dat was zo'n package, dus die moesten elkaar altijd begeleiden. Dat zie je op de blues als de verder ook nog wel eens dat. En zo ben je die mensen natuurlijk allemaal met elkaar in aanraking gekomen.
0: Little Walter.

0: Little Walter op vocals en mondharmonica, Buddy Guy op gitaar en Lafayette Lee op de piano in Dead Presidents. Little Walter, de man die helemaal vanuit zuiden vanuit Louisiana naar de Delta toe ging. En voor een poosje in Helena even je resideert.
1: West Helena,
0: ja. Ja, West Helena, ja. Ben je ook nog wel gespeeld bij King Biscuitine, bij Sonny Boy Williamson. En toen is hij naar St. Louis gegaan en begon 50 jaar en toen kwam hij aan in Chicago. Was hij niet een van de eerste die elektrisch versterkte mondharmonica speelde?
1: Ja. Dat, Walter was volgens mij zo'n beetje de eerste. Ja, dacht ik ook.
0: Ja, dat... Dat was toch een tamelijke revolutie. Ja, met Muddy dan ook.
1: De slide en dan elektrisch slide. Dat was ook al een heel stap. Ja. Walter staat er eigenlijk wel bekend. En dat hij als eerst een elektrische band had in blues speelde. En het was een volledig ander geluid.
0: Ja, ja.
1: Het werd een stuk heftiger natuurlijk.
0: Ja. En dat was het typische Chicago geluid, denk ik.
1: Ja,
0: Het powerful geluid.
1: Een geluid wat nou nog veel mensen na proberen te doen. Maar wat nooit echt lukt, zou ik al zeggen.
0: Nee. Maar tien ben veranderd en zo. En mensen veranderd dan. Valt dat waarschijnlijk ook moeilijk noord te doen. Jerry Portnoy, dat was de Leicester, denk ik. Ja. Dat denk ik wel, ja. Dat is de man die in Maxwell Street geboren is. Die leeft nog. Die heeft vrij recentelijk nog weer een cd gemaakt. Jerry Portnoy, en dat is...
1: Poison Kisses. Speelde ook nog mee aan die From the Cradle cd met Eric Clapton, waar hij dus puur blues op speelde.
0: Ja. Running with the Blues.

0: Blues, De Trein, De Mondharmonica en Jerry Portnoy.
1: Jongens, mag ik met een kaartje komen? En grol. Grol doe je. Ja, noem maar een enkele reis. Nee, ik heb geen karting. Wat kost me daar? 28 gulden? Hier heb je 30 gulden. Je mag 5 gulden terug, hè? Wat is banaan? Daar in B? Is dat een loop? Ja? Moet ik trap op? Ja? Oh, ook weer trap naar beneden? Wat is de trein al snel, ja? Deur gaat open. Deur gaat dicht. Ik ben erin. Hebben we genoeg te rieden?

0: Nå, men nu starter vi jo for år. Den skikker måske tyst is.
1: Erik Hardeveld, mondharmonica met de kopstubbers. Trein en rol en misschien is niet thuis.
2: Nee.
1: Die is hier.
2: Ja, en dat was natuurlijk onvervalse Drentse harmonica blues.
3: Volgende week in Harry's Blues.
1: Je maakt verder de reis The Way Up North. En je komt uit in een van de grootste steden van Amerika. In
2: Chicago.
1: Of zoals de Indianen zeggen.
2: Chicago. Ja. Het land van de uien.
1: Precies. En wij komt door aan de rand van die immense metropool Chicago. Hoeveel inwoners toch ook alweer, Harry? Miljoen of 4 of 6?
2: Ja, 6 miljoen uit de area erbij.
1: Ja, ja.
2: Maar gewoon Chicago, dat is 3-4 miljoen.
1: Wij zaten aan de rand van Chicago in South Holland. En hij je dan voorstelt dat je naar het centrum toe moet, dat je dan 150 kruispunten passeerden dus ongeveer.
2: Ja, dan kon je richting downtown.
1: Een straat die wij volgende week beschrijft en waar wij het over hebben, die eigenlijk de geschiedenis van Chicago beschrijft, want dat is de straat die helemaal van het zuiden naar het noorden door Chicago heen loopt. Dat is Halstead. En daar ligt ook de Southside van Chicago ligt eraan.
2: Ja.
1: En dat was dé plek waar als de negerbevolking van u het zuiden naartoe trekt.
2: Ja, precies.
1: In Chicago. Volgende week in de nieuwe aflevering van Harry's Blues. Harry's Blues die vandaag technisch verzorgd wordt door Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Deze productie die kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met de VPRO Radio. Graag tot volgende week.
4: Harry's Blues, the best blues program on radio.
5: Van de Mississippi Delta.

0: programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is een compositie van Herman Brood en Harry Musquet en het is een van de mooiste nummers van dit legendarische bluesduo. Harry Musquet zingt het nummer op de Van Morrison manier, Kiwi and the Blizzards, Perfect Song.

QB and the Blizzards, Perfect Song. Lonnie Mack, dat is een bluesgitarist uit Indiana. Op 14-jarige leeftijd werd hij van school gestuurd en toen besloot hij beroepsmuzikant te worden in Cincinnati. In de jaren 60 was hij de studiogitarist bij Fraternity Records en daarna speelde hij nog bij de Everly Brothers, Chuck Berry, James Brown, Freddie King en Joe Simon. Lonnie Mack, Stop.

Lonnie Mack, Stop. Lonnie Brooks, dat was een bluesgitarist uit Louisiana. Hij vertrok naar Chicago en daar werd hij de held in het clubcircuit. Hij was gitarist bij Clifton Sonnier, Jimmy Reed, Johnny Winter, Coco Taylor en Junior Wells. En hij overleed in 2017 op 83-jarige leeftijd. Lonnie Brooks, Mr. Somebody.

Lonnie Brooks, Mr. Somebody. Het was een single van John Lee Hooker in 1951 en er verschenen covers van John Hammond, Beryl House, Buddy Guy samen met Junior Wells en Jack Bruce samen met Gary Moore. In 1989 nam John Lee Hooker het nummer opnieuw op met Bonnie Raitt. John Lee Hooker en Bonnie Raitt, I'm in the Mood.

0: John Lee Hooker en Bonnie Raitt. I'm in the mood. Steve Ray Vaughan uit Dallas bestudeerde als teenager de gitaristen Albert King, Otis Rush, Muddy Waters, Jimi Hendrix en Lonnie Mack. En Lonnie Mack ontdekte hem uiteindelijk. En hij leek een superster te worden, maar na een concert in Wisconsin in 1990 stortte zijn helikopter neer en hij overleed op 35-jarige leeftijd. Stevie Ray Vaughan, The Sky is Crying.
1: The

Stevie Ray Vaughan, The Sky Is Crying. Elvin Lee, dat was een Engelse gitarist uit Nottingham. En hij was de frontman van 10 Years After. En nam zijn albums altijd op met beroemde gasten zoals George Harrison, Steve Winwood, Ronnie Wood, Mick Fleetwood, Peter Frampton, Rory Gallagher en Mick Taylor. Hij overleed in 2013 in Spanje. Hij werd 68 jaar. Elvin Lee, We Live Blues.

Elvin Lee, Real Life Blues. Robert Ward uit Georgia vertrok naar Ohio en dan begon hij de band de Ohio Players. Maar uiteindelijk koos hij voor een vaste baan in Detroit en daar was hij jaren de studiogitarist bij Motown Records. Daarna toerde hij nog tot zijn dood met de band The Boutanes door Amerika. Robert Ward, Lord have mercy on me.

Robert Ward, Lord Have Mercy on Me. Larry McRae uit Arkansas werkte jaren in de autofabriek van General Motors in Detroit. In 1999, na zijn album Tangle Up in Blues, brak hij door en kon hij eindelijk beroepsmuzikant worden. Larry McRae, Hole in My Heart.

Larry McRae, Hole in My Heart. Blue Lou is een jazznummer uit 1933 van Benny Carter. En de frontman van Blue Lou en de Headhunters maakte daar zijn artiestennaam van. De band begeleidde jaren Dr. John. Blue Lou en de Headhunters. Third Degree.

Blue Lou and the Headhunters, Third Degree. Johnny Winter uit Texas bleef tot de laatste snik de blues spelen. Op 16 juli 2014 overleed hij na een optreden in Frankrijk in een hotel in Zwitserland. Hij werd 70 jaar. Johnny Winter, you keep saying that you're leaving.

Johnny Winter, You Keep Saying That You're Leaving. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Carrie Bell, dat was een mondharmonica-speler uit Chicago. Hij was jarenlang de mondharmonica-speler in de band van Muddy Waters. Carrie Bell, Double Cross.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Het einde komt toch langzamerhand in zicht. En ja, als je dan de vraag stelt, wat heb je met je leven gedaan? Dan kan ik alleen maar zeggen van ja, ik heb gedampt.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin Harry Musquet op pad giet met zijn gasten en praat over zaken die hem raakt van binnen. Met uiteraard muziek. De gast van vandaag is een man die het allemaal een beetje in zwart-wit zet. Dammer Ton Sijbrands.
4: Lopend op een mooie zomeravond in Muiden, richting het Muidenslot, met Ton Sijbrands. Ton Sijbrands is dammer. En dat al sinds ik hem ken. En hoe lang is dat, Ton?
2: Volgens mij, ik ken jou langer denk ik dan jij mij, maar dat we elkaar voor het eerst ontmoet hebben, dat was in 1967. Mei 1967.
4: Maar jij vertelde dat je al eerder geluisterd had naar de bluesmuziek.
2: Want ik herinner me een optreden van jou, van jullie, in Theater Het Centrum heet het, geloof ik.
4: Ja, in, Centrum
2: Wat ook als bioscoop gebruikt werd in Sappemeer. Daar logeerde ik regelmatig bij een jeugdvriendje dat ik via Dammen kende, Harry Kolk. En ik had inmiddels in het blad Hitweek, had ik over jullie gelezen. En dus ik ben daar met Harry gaan kijken. Maar dat was, ja, ik was toen zo ontzettend jong. Ik denk 15 of 16, dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval hadden we onvoldoende geld om kaartjes te kopen voor het concert. Dus we hebben buiten gestaan met onze oren tegen de muur. En zo heb ik het allereerste concert niet echt bijgewoond, maar wel gehoord van jou.
4: Toen damde jij al, neem ik aan.
2: Ja, ik dam al.
4: Vanaf jij bent natuurlijk
2: haast vanuit de moederschoot, zou ik zeggen. Ja. Maar dat is niet echt zo, hoor. Nee, ik heb pas op een negende ben ik pas met het damspel in aanraking gekomen. Zullen de meeste mensen denken van dat is toch vrij vroeg, maar in vergelijking met andere dammers en grootmeester schaken ook, is het eigenlijk heel laat. Iemand als Harm Wiersma bijvoorbeeld, is al op zijn zesde begonnen met dammen. Iemand uit Leeuwarden, Hendrik van der Zee, die damde al op zijn vierde jaar. Dus wat dat betreft was ik eigenlijk heel erg laat. Maar toch in de tijd dat ik vanaf mijn negende heb ik inderdaad gedampt.
4: Amsterdammer, hè, van origine, toch?
2: Ja, ik ben de eerste vier jaar van mijn leven heb ik op het Prinseneiland gewoond in Amsterdam. Vanaf mijn vijfde, mijn hele jeugd heb ik doorgebracht in Amsterdam Slotermeer.
4: En daar ligt ook jouw roes qua dammen. Ben je daar in een vereniging begonnen of hoe ging dat eigenlijk?
2: Ja, Amsterdam West ben ik begonnen bij de Christelijke Damclub Amsterdam, afgekort CDA, dus toen later die politieke partij ontstond, werden er in dammerskringen nog een grap over gemaakt. Maar op een gegeven moment lazen mijn ouders een advertentie in een huis-en-huisblad dat die damvereniging een jeugdafdeling had. Nou ja, ik damde thuis al veel en toen heeft mijn vader mij achter op zijn fiets genomen en ergens in Amsterdam Oud-West naar een locatie gebracht waar die damvereniging zat. En ik heb toen een Ja, de eerste 2-3 maanden heb ik op die jeugdafdeling op de zaterdagmiddag gedampt. En toen stelde de voorzitter voor dat ik voortaan bij de senioren op vrijdagavond mee zou doen. Dus als, toen was ik 11 jaar, geloof ik. Als 11-jarig jongetje ging ik toen al iedere vrijdagavond naar de dampclub. En speelde ik mee in de clubcompetitie. En als we dan een uitwedstrijd hadden, dan, ja, dan kwam het wel eens voor dat ik... Pas om 1:30 of 2:30 of zo weer thuisgebracht. Dat, dat thuis toch de nodige spanning gaf.
4: Dit is allemaal vrij snel gegaan met jou. In 67 was jij Nederlands kampioen?
2: Ja, in 1967 toen, op mijn 17e. Toen werd ik voor het eerst kampioen, ja.
4: En dat was ongeveer het moment dat wij elkaar leren kennen. Hè? En dat jij in Grollo arriveerde.
2: Ja, toen hebben we in dat jaar... had je in mei had je in Hoge Zandsappermeer het traditionele
4: Brinta-toernooi. Ja.
2: Heel goed. Ja. Ja. Brinta-toernooi, daar deed ik toen aan mee. En nou ja, in die tijd verdiende ik inmiddels wel wat met dammen. En toen speelde Q in the Blizzards weer in Theater Het Centrum. En toen had ik dus wel geld om een kaartje te kopen. Toen ben ik wel wezen kijken tijdens dat toernooi. En heb ik mij min of meer aan jou opgedrongen. En toen ben ik inderdaad een paar weken later, denk ik.
4: Ja.
2: Ben ik een keer naar Grollo gekomen en heb ik een week lang misbruik gemaakt van jouw gastvrijheid. En wat ik zelf een hele leuke periode vond... Als je zo jong bent, dan vraag je je nauwelijks af hoe anderen er tegenover staan.
4: Nee, dat is...
2: Maar nee, ik vond het wel leuk, want we zijn toen... ik ben bij diverse optredens van jullie ben ik toen mee geweest. Ik herinner me Meppel, ik herinner me Veendam.
4: Ja, Parkzicht enzovoort enzovoort. Dat, bij en APW en Veendam.
2: En ik herinner me vooral ook... Dat is natuurlijk heel erg leuk als je dan... logeert bij de zanger van de band die jij op dat moment het beste vindt. Herinner ik me het ontstaan van een van jullie nummers, namelijk Distant Smile.
4: Ja.
2: Dat je bezig was de tekst te schrijven en dat jullie de allereerste repetities eraan wijden. Dat is toch een mooie herinnering.

0: Ja, dat oude. Ja, luisteraars in Drenthe weten dat wel, misschien voor de VPRO. Niet zo goed. Het oude huis in het oude huis is in Grollo. Waar de band als een tijdje, waar ik een tijdje gewoond en waar wij repeteren. En dat was min of meer een zoete inval, want daar kwamen allerlei mensen uit het westen, zomers, vooral zomers hoor, als het mooi weer was. Dit weer, dan kwamen ze met liefde. Dan was het, jongens, we gaan even de provincie in en het was hartstikke mooi. Zwinters zag je ze niet trouwens hoor, dat moet ik er even bij zeggen, want dat was het.
1: Ah, Harry, je bent wel erg scherp. Misschien kwamen ze gewoon voor jou. Los van het jaargetijden.
0: Ach ja, Willem van der Linden zei, als er iets ontstond in de periferie van Amsterdam dan. En die band kwam niet naar jou toe, dan ging zij wel naar die band toe en zo. En daar heeft hij misschien ook wel gelijk aan. Jij bent natuurlijk. Daarna ging het natuurlijk nog veel beter. Je bent ook wereldkampioen geworden in de legendarische partij tegen Andrijko. Waar ik. Notabene nog bij ben geweest. Niet bij die partij, maar wel in Den Haag.
1: Ja, zeker. Yeah. Nou, ik ben wereldkampioen geworden een jaar daarvoor. Yeah. In Hengelo 72 in een toernooi.
0: Yeah, maar
1: waar daarna, ik Andrijko ontroonde als wereldkampioen.
0: En heb je die partij.
1: En het jaar daarna had je de zogeheten revanche match.
0: Yeah.
1: En dat was in Den Haag, 20 partijen. En die heb ik toen ook gewonnen met. Klein verschil, twee partijen verschil, 18 remise. En daar ben jij inderdaad toen ook wezen kijken.
0: Ja, ik weet nog dat GBJ Hilteman daar ook rondliep.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh, dat kan, nee, dat dus, kan ik mij niet wel, herinneren.
0: En Alexander Muninghoff daar.
1: Ja, Alexander Muninghoff, die, ja, gaf die was daar, er heel nauw
0: gaf,
1: bij betrokken.
0: Ja, die gaf daar, als slavist gaf hij daar uitleg, dacht ik.
1: Ja, want in die, we hadden tegelijkertijd met die match hadden we een soort telejakcursus dammen.
0: Ja,
1: daar,
0: precies.
1: Daar werd ook Andrijko en Koppelman werden vaak geïnterviewd. En Alexander die deed toen de vertalingen daarvoor. Ja. Alexander Muninghoff en Tim Krabbe was de presentator van die cursus. Ja, die formeel cursus heette, maar in feite was het het dagverslag van de match.
0: Hoe waren die partijen tegen Andrijko? En de Andrijko was toch een beetje een merkwaardige man. Je hebt mij later wel eens een verhaal verteld dat hij op een hele rare manier aan zijn eind is gekomen.
1: Ja, het
0: waarvan het echte verhaal eigenlijk nooit verteld is. Of
1: nee, en dat. Ik moet de VPRO-luisteraar
0: teleurstellen.
1: Teleurstellen, want het precieze verhaal van zijn dood ken ik ook niet. Maar wat ik gehoord heb is dat hij is op gruwelijke wijze vermoord. Het schijnt met een beroving met geld te hebben te maken gehad. En in 1976, toen hij nog maar 33 was.
0: En dat was ergens, waar was het, in Litouwen of Estland? Of?
1: Letland. In Riga.
0: Riga,
1: ja, daar kwam hij vandaan.
0: Wij hadden het nog even, ik dacht dat Tallinn was, maar het was dus Riga. Nee. Ik zie hier een prachtige poort. We staan bij Muiderslot. Mensen. En daar is een poort voor. Als je daar nou door zou lopen, Ton, en op het waar vroeger de ridders elkaar betwisten met lansen en zo. En daar stond een heel groot dambord. Is het een perfecte dampartij eigenlijk? Ik bedoel, iets bestaat er zoiets. Hoe ver gaat dat in zo'n sport? Is dat eindig op een gegeven moment en is het dan perfect? Of,
1: Ja, wat je wel gewoon hebt bij ons, net zoals bij schakers, is dat het voor kan komen. En hoe beter je bent, hoe vaker het voorkomt. Dat je een partij speelt waarvan je achteraf ook in alle objectiviteit kunt vaststellen dat je geen fout gemaakt hebt. Maar dat niet alleen, maar dat het ook gewoon een hele mooie partij is om als je die nog eens naspeelt. Eigenlijk één, ja, qua structuur één geheel vormt. De opening haast naadloos overgaat het middenspel. Het middenspel weer in het eindspel. En dat kan voorkomen. Ik heb in het.
0: Dat zijn zeldende momenten, zeker.
1: Nou, Hoeft niet hoor, nee. Je kunt heel wat...
2: Toch wel.
1: Ja, ja. Nee, ik heb bijvoorbeeld over... Ja. We hadden het zo even over Andreiko. Maar ik over Andreiko heb ik een boek geschreven. Ja, er is voor niet-dammers is er absoluut niet doorheen te komen. Het is ook, absoluut geen biografie of zo. Maar het is een, ja, zoals ik het genoemd heb, een damtechnische monografie. Maar dat is echt een heel dik boek. Iets van, tegen de 500 pagina's. Met alleen maar partijen van Andreiko, waarvan ik zijn 40 beste of meest interessante partijen heel uitvoerig geanalyseerd heb. En dat zijn haast stuk voor stuk zijn het juweeltjes om na te spelen. En nee, dat komt. Dat zijn van die momenten waar je het eigenlijk.
2: Maakt de partij zich dan van jou, meester, als jij. ik bedoel.
1: Ja, zoals bijvoorbeeld Moelis dat zegt over de romans die hij schrijft. Dat hij niet met het verhaal aan de haal gaat, maar andersom het verhaal met hem. Dat kun je met dammen en ik neem aan met schaken kun je dat ook hebben. Dat op een gegeven moment dat alles klopt. En, ik had het met name vorig jaar in Hoge Zand, momenteel precies een jaar geleden, dat ik in Hoge Zand meedeed aan na jaren weer van inactiviteit, maar dat is bij mij niet, mijn carrière niet zoveel bijzonders. Maar na een jaar of vier deed ik weer mee aan het Europees kampioenschap, een toernooi waar ik me echt ongelooflijk veel zorgen om maakte, heel sterk bezet. Nee, ik had de hele tijd niet gespeeld. Maar dat ging ontzettend goed. En er waren partijen bij in de eerste ronde tegen een Litouwer, Buzinski. En twee rondes voor het einde tegen een hele sterke Rus, Georgiev. Het waren partijen waarin ik mezelf een opdracht had gesteld. Van ik wil koste wat kost winnen. En elke dreigende vereenvoudiging van mijn tegenstander die ga ik uit de weg. En nou, dat deed ik. En met name tegen die Georgiev. En dat liep zo fantastisch dat in een stelling met wederzijds, ik geloof 14 schijven of 13 schijven, in ieder geval nog zeg maar, een bord vol stukken, moest hij materiaal inleveren. En dat was echt een hele. En uiteindelijk won ik dan ook na nog hele verwoede strijd, 6 uur spelen bijna. En dat zijn echt momenten dat je. Dat is niet, overigens niet eens mijn allermooiste of meest gedenkwaardige partij. Maar het zijn toch momenten, die momenten waar je het eigenlijk voor doet.

0: Jij bent toch ook nog in Rusland, heb jij een dame meegenomen onder het mom van trouwen of zo, dat ze hierheen kon? Of was dat niet helemaal zo? Of hoe is dat gegaan?
1: Nee, dat is mijn eerste huwelijk geworden.
0: Ik dacht altijd dat het een mariage de raison was, zoals de Fransen dan zeggen.
1: Dat is een misverstand. Zij was
0: iemand heeft mij dat verteld.
1: Op het moment dat ik haar in Rusland, in Sochumi, aan de Zwarte Zee, dat ik haar ontmoet heb, toen was ze al getrouwd. Maar inderdaad, wat jij dan zegt, verstandshuwelijk? Schijnhuwelijk. Het was met een Zweedse student getrouwd. Oh, en op grond daarvan zei ze mij van, het is praktisch 100%, 99% zeker dat ik naar het Westen kom. Nou, als ik in het Westen ben, en dan was men in Zweden, zou ze dus in Zweden zijn, dan zou ze mij bellen. En zo is het ook gegaan. Nee, het heeft weliswaar niet langer dan 1,5 à 2 jaar mogen duren, maar het was wel degelijk serieuze liefde. Het was absoluut. Nee, het schijnhuwelijk was ze met een Zweedse student aangegaan. Ik heb haar toen uit Zweden heb ik haar naar Nederland gehaald, maar dus niet uit Rusland.
0: Nee. Rusland ben je natuurlijk wel vaak geweest.
1: Vaak geweest.
0: En ook tot ten tijde van de Koude Oorlog natuurlijk nog.
1: Uitsluitend ten tijde van de Koude Oorlog. Nee, ik ben er tussen 67 en 82 ben ik er iets van 15 keer geweest voor damwedstrijden. Maar wat dus heel raar is, is dat ik sinds 82 daar niet meer geweest ben. Dus zelfs de hele periode Gorbachev, laat staan Yeltsin en wat is het nu, Poetin. Daar heb ik dus absoluut niks van althans niet meegemaakt. Uiteraard wel wat van meegekregen via de media. Boeken als van, heet die Raymond van den Boogaard, geloof ik.
0: Ja.
1: Moskou aan zee. ik ben er nooit meer geweest sinds 82. En ik moet eerlijk zeggen dat ik nu ook niet meer...
0: Je hebt ook niet de behoefte.
1: Nu absoluut niet meer de behoefte hebben.
0: Misschien is het nu ook wel niet zo leuk meer, hè? Het is natuurlijk nou ook allemaal... het is veel smeergeld en alles is heel anders. En verveelde mensen. Je moet er erg oppassen, heb ik wel gehoord.
1: Moskou schijnt zo'n beetje de meest criminele stad ter wereld te zijn.
0: In Petersburg ook hoor ik dat... misschien is het wel niet zo leuk meer dat... spannende tijden van Len Dayton en de spy who came in van de call, dat is gewoon over en zo.
1: John Le Carré. Waar ik trouwens, ik ben afgelopen zomer ben ik een week naar Oost-Duitsland of het voormalige Oost-Duitsland geweest. Een reis zeg maar in de voetsporen van Bach, alle plaatsen waar Bach geweest is. Ja. Maar onder andere Leipzig. Het was zo raar. De hele week dat ik daar was, moest ik maar... je kunt bij Duitsland of Oost-Duitsland natuurlijk twee associaties hebben. Ten eerste de 40-45 of 33-45. En ten tweede natuurlijk 45, wat is het, 89, dat in ieder geval is.
0: Ja.
1: Maar dus het communistische regime. En ik kon me daar ontzettend moeilijk van losmaken. Overal waar ik liep, in Leipzig en in Weimar en Eisenach, geboortestad van Bach. Ja. Mühlhausen zijn we geweest, in Arnstadt.
0: Ja, ik heb het ook gedaan allemaal.
1: Ja?
0: Ja. Een paar jaar geleden. Weimar dus, nog voordat Weimar dus culturele hoofdstad werd. Ik ben toen ook naar Dresden gegaan en zo.
1: Ja, dat ben ik niet geweest. Nee.
0: Via Halle, Magdeburg Halle en zo. Ik zag wel, het was wel die mensen hebben heel veel kapot gemaakt toch wel, Dat communistische regime van onze vriend Ulbricht en Honecker. Vooral wat het cultuur betreft hebben ze het minder als een twee gedaan. Eigenlijk helemaal niet. Nee, het is vreselijk. Ik ben ook in Eisenstadt geweest. Je bent dus ook bij het geboortehuis geweest.
1: Eisenach.
0: Vlak over de grens waar vroeger de... Het snel een huis met een tentoonstelling, oude muziekinstrumenten.
1: Een museum, ja. Maar
0: in een kreeltje kun je nog kleine concertjes georganiseerd.
1: Alleen het enige probleem is dat het niet het geboortehuis schijnt te zijn. En in het boek wat ik daar kocht, stond het ook openlijk.
0: Ja, dat is ook altijd zo, met de schedel van Mozart en zo. En dat soort dingen. die toen in een massagraf en maar hier moet hij dan toch liggen, weet je wel. Dat is. Van Bach denkt men ook dat het niet zo is, maar Thomaskirche in Leipzig ligt.
1: Dat het hem niet is?
0: Nee, tenminste.
1: Wat me wel, daar ben ik uiteraard ook geweest in die Thomaskirche, maar wat me opviel was de complete anarchie die daar heerste. Want ik had verwacht, maar ja, dat is ook mijn vooroordeel.
0: Nu,
1: ja. Dat is ook mijn vooroordeel van het zal een beetje strak geregisseerd zijn door de, ook vanwege de vroegere DDR-sfeer. Maar nee, het was een complete anarchie. Er leek geen enkele functionaris van de kerk aanwezig te zijn. En het was vol met toeristen in korte broek die patat en kroketten zaten te eten. En kinderen die spelend rond hingen.
0: Ook veel Japanners, denk je?
1: Japanners ook, Amerikanen, veel fototoestellen. En ik maakte me echt zorgen om die steen. Het was heel raar, want ik kwam daar binnen en ik zag een zee van bloemen daarbij die steen. Die grafsteen van Bach. En maakte zich toch onvermijdelijk een grote ontroering van mijn meester. Maar even later maakte dat totaal plaats voor een soort boosheid om de chaos die daar hing. En het gebrek aan
0: cultuurkannibalisme.
1: Ja, echt een gebrek aan respect. En
0: Maar goed, de...
1: Nee, maar dat ik dus echt dacht van... Het is natuurlijk heel goed dat mensen zoals die in Oost-Europa jarenlang onder het communistische juk, zeg maar, geleefd hebben, die daarvan zijn verlost. Maar van tijd tot tijd denk ik toch, dat is misschien ook met mijn... Het heeft misschien met een leeftijd te maken dat een heel klein beetje repressie toch geen kwaad kan. Dat, maar
0: ja, ja, nee, daar ben ik wel met je eens. Ja, dat ben ik heel met je eens. Ja. Ja.
1: Maar ja, jij bent al ver over de 50, dus ik ben er net geworden.
0: Ja, god, ben ik oud, zeg.

0: Herman van Woerden, Gerard van Velzen. Dat waren toch de jongens. Hendrik van Vianen. Hè? Dat toch de mensen die dit, de moord op het graaf Floris. Het is mooi kasteel trouwens. Dit is even tussen twee haakjes. Ook nog nooit gezien. Je moet je nagaan. Ik heb vanmiddag... Of ik heb twee dingen gezien vandaag die... Maar dit buitenslot, dat is een prachtig slot eigenlijk wel. Jij woont hier ook nog niet zo lang.
1: Nee, ik woon hier nog maar 3,5 jaar, zo'n beetje, sinds...
0: Heb je hier iets mee met Muiden? Kan bijna haast niet, of...
1: Nee, dan zou ik liegen als ik dat de vraag bevestigen zou. Nee, ik ben hier komen wonen omdat ik 4 jaar geleden Hetty ontmoet heb. En Hetty is mijn huidige vrouw, maar was... Toen ik kind was...
0: Het was een jeugdvriendin
1: van mij. Vanaf de kleuterschool tot en met het einde van de lagere school. Dus zeg maar van ons 5e tot ons 12e waren we heel dik met elkaar bevriend. Ook zo daar we ook bij elkaar logeerden en samen muziceerden. En van alles samen deden. En na ons 12e hebben we elkaar... Ja, zijn we elkaar uit het oog verloren. We gingen allebei naar verschillende middelbare school. En ik heb haar zelfs haar naam een keer genoemd in een soort biografietje dat heel lang geleden in 1973 over mij is verschenen. Daar komt haar naam ook weer voor en daar schijn ik te hebben gezegd dat ik een ruzie met haar broer kreeg. En dat ik haar daarom niet meer... Maar niemand van de betrokkenen kan zich er ook meer iets van herinneren. Ik ook niet meer, dus ik weet niet waarom ik dat destijds gezegd heb. Maar hoe dan ook, we hebben elkaar toen... vanaf ons 12e niet meer gezien tot 4 jaar geleden, tot we allebei 46 waren, na 34 jaar. En vrijwel sinds die tijd.
0: Zij woonde hier
1: je hebt daarvoor, bijna 25 jaar.
0: Daarvoor heb jij in Voorst gewoond, dat was ook een mooie streek. Natuurlijk.
1: Ja, dat was en dat, ja, dat mis ik eerlijk gezegd nog wel eens, die stilte en die wijdheid van de provincie.
0: Ga je nou weer terug ooit naar Amsterdam?
1: Nou, denk ik niet, nee. Ik denk wel dat
0: het dammen blijft altijd doorgaan natuurlijk.
1: Het dammen, dat is, ja, daar ben ik dermate aan verslaafd.
0: En dat is natuurlijk ook een passie, of niet?
1: Ja, zeker, ja. Het is echt... want zo even via jou en dit programma... kwam ik ook met Levi Weemoed in gesprek. En ja, dan moet ik ken zijn naam uiteraard. En ik heb hem een keer gezien op de televisie. Maar ik moet tot mijn schande bekennen dat ik eigenlijk nooit iets van hem heb gelezen. En dat het, maar dat geldt niet alleen voor hem, maar voor talloze Nederlandse en buitenlandse schrijvers. En als je dan vraagt van interesseer je niet voor literatuur of hou je niet van? Nee, integendeel. Enkele keer dat ik... dat ik een boek ter hand neem, dan zit ik echt haast ontzettend verslaafd te lezen. En ik heb bijvoorbeeld vorig jaar, voor mijn 50ste verjaardag, heb ik van Hetty verzameld werk van Paustowski cadeau gekregen. En ja, ik ben nog maar in deel 2, maar ik vind het echt fantastisch, ik vind het echt heerlijk om te lezen. En dat heb ik met meer, ik heb met muziek dat... En met film ook, dat als ik me er eenmaal aan overgeef, dat ik dat ook op een soort gepassioneerde manier
0: dan
1: doe.
0: Dan wil je
1: dat
0: het ook echt weten.
1: Ja, ja. Maar helaas is dat dammen, dat is voor mij zo alomtegenwoordig haast. Ik kom haast niet meer aan die andere interesses of hobby's of liefhebberij of passies, kom ik niet meer toe vanwege dat dammen. En dat, naarmate ik ouder word, begin ik dat steeds meer te betreuren. Want het einde komt toch langzamerhand in zicht. Als je dan de vraag stelt, wat heb je met je leven gedaan? Dan kan ik alleen maar zeggen van ik heb gedampt.
0: Ja.
1: Een spel. wat doen niet meer mensen
0: dan? Maar zou je zelf wel de vraag stellen van... dat heb ik ook wel eens heel af en toe, denk ik. Maar ik denk daar maar nooit te lang over na. Van de... ik had me er vroeger misschien wel wat anders van voorgesteld. En ja... is het eigenlijk wel goed wat je... was dat het eigenlijk wel wat je hebt moeten doen of weet ik veel? Heb je nooit iets van een treurnis over je dat het niet zo gegaan is als je wilde of zo? Ja, ik weet niet hoe dat... Ik denk daar wel eens over na. Maar ik heb eigenlijk nog geen spijt hoor.
1: Nee, maar ik bedoel... Voor jou geldt denk ik nog veel meer dan voor mij dat met wat je doet, wat je gedaan hebt, wat je nog steeds doet, dat je daar heel veel andere mensen ook gigantisch plezier mee doet.
0: Ja, ja.
1: Ik bedoel,
0: ja.
1: Je hebt echt je hebt veel fans en je hebt vaak ontzettend trouwe fans. Ik bedoel, mensen die al 20, 30 jaar fan zijn, waartoe ik mezelf dan ook reken. En nou ja, dat zou ik zeggen, klinkt een beetje... Die bevestiging, die heb ik veel minder bijvoorbeeld dan jij. Ja. Want ik beoefen een spel dat dat in Nederland door hooguit 7000 mensen... zijn maar 7000 Dammers aangesloten. Dat is echt ontzettend weinig. Dat is wat je noemt een kleine sport.
0: Ja, ja, ja. Maar ja, aan de andere kant... Van het bluesblok, daar zijn ook maar 4000 mensen op geabonneerd. Dus,
1: maar op mijn blad Dammen 400.
0: Ja,
1: dus,
0: ja.
1: Dat is echt om heel treurig van te worden.
0: Ja.
1: En dat al 16 jaar lang.
0: Ja.

0: ben ook niet een van de allervlijtigsten. Maar je wordt in deze wereld ook wel heel erg opgejaagd. Hè? Er zeggen mensen van, je moet dit en je moet dat. Maar ja, wie beweert dat eigenlijk? Dat is een beetje een vervallende vraag, maar waarom moet je eigenlijk iets? Dat hoeft eigenlijk niet, toch?
1: Nee, maar ja, je doet het gewoon als het... Voor mij dat dammen, dat...
0: Ik heb wel het idee dat als ik beter mijn best had gedaan, of wat minder lui was geweest, dat ik iets verder had kunnen komen. Maar aan de andere kant...
1: Maar wat bedoel je met verder komen?
0: Dat bedoel ik. Dat zeggen mensen toch altijd. Je moet...
1: Meer succes.
0: Je moet hard werken, want dan moet je dat hebben. Want dan kun je dat bereiken. Maar waarom moet dat eigenlijk? Denk ik dan bij mezelf.
1: Nou ja, goed. Maar dat is ook een soort keuze die je... Ja. Ik bedoel, jij had natuurlijk ook veel... veel geliktere dingen kunnen gaan doen. Ja. Maar die mogelijkheid zul je zelf ongetwijfeld ook wel gezien hebben. Maar en je hebt er ongetwijfeld bewust ook voor gekozen om dat niet te doen. En kleinschaliger, of kleinschalig is misschien het goede woord, maar toch gewoon dichter te blijven bij de basis, zeg maar, bij hoe het ooit begonnen is.
0: We lopen hier langs het Zwarte Geld. Want ik denk altijd, als ik bij die prachtige jachtlaan, of het nou in Kampen is of in Zutphen, of in dit geval in Muiden, dat daar toch een heleboel zwart geld ligt. Maar dit hoeft niet in het programma. Ton Zijbrands, dammer te Muiden, vriendelijk bedankt voor dit gesprek.
1: Heel graag gedaan. Jij bedankt voor de vragen, de voorzetjes.
2: De muziek die draait weer in het gesprek wat Harry Musquet had met Ton Zijbrands. De muziek die draait weer in het gesprek wat Harry Musquet

0: volgt het spoor terug. En hij pakt dat op bij de Anne Reperstraat in Aalsten.
1: Nu lopen we hier op de Anniepenstraat en die Anniepenstraat, als je daar de bocht om gaat bij Mulder, dan kom je voor het spoor. Dus. En daar staan we nu. En daar had je vroeger ook het spoor is hier breder, daar rangeerden ze ook heel vaak. Met andere woorden, je moest ook heel vaak lang wachten voordat je erover kwam. En wij moesten altijd daarover, maar omdat voor mij dan is een spoorbrug gebouwd. Dus die ging eigenlijk zo. Met de fiets kon je het band in de goot zetten. En je op midden in de overloop je, nog een stukje omhoog en dan helemaal eroverheen over het spoor. En dat was nog ten tijde van de stoomtrein, die heb ik hier nog zien. En als je dan eraf ging, aan de andere kant, dan was daar het oude café Spoorzicht. Wat vroeger ook al een vrij ruig café was. En waar later, veel later trouwens, Herman Broos die vader nog de scepter heb zwaaid. En daarachter, daar had je het station van de EDS. Ook de garage van de eerste Drentse stoomwegmaatschappij. En daar achterlangs liep ook dat lokaaltje, naar M, zou ik maar zeggen. Maar hier, aan de andere kant, een veelading, want dat was het toen nog. Werd de vee uitladen via de... er werd hier veel gerangeerd. Met zo'n klein diesellokkie, de SIC noemen ze die. En alleen het was nog wel eens moeilijk, het moest vrij lang wachten. En mensen die er met een auto stonden, ja, die konden natuurlijk ook niet. En als je dan kon je heel veel verder, kon je naar de Rode Straat. Maar dan moesten we daar meestal ook weer wachten. Want dan werd het daar weer heen gebufferd en zo. Maar dat was hier allemaal, dat was tijdens mijn jeugd. En wij moesten daar altijd langs, naar de school. Dus, want wij moesten hier over en dan wat nou de Overzingellaan is. En dan voor station linksaf, de stationstraat die er nog is. Maar dat was vroeger ook helemaal weiland. Allemaal weiland. Het was van Lier Lels of zoiets. En daar was verder niks. Ja, een paar huizen en stations aan de ene kant. Aan de andere kant, weiland en een bank. En dat was eerst.

Wij staan hier, we lopen hier over de Noorderzingel en waar wij nu naar kijken, dat is het gerechtshof, dat is helemaal uitgebreid. Alleen vroeger was dit er niet. De Noorderzingel was een vrij drukke straat, ook de nieuwe huizen en de gedempte zingel, want daar ging gewoon het verkeer naar Meppel en zo, dat ging dwars door de stad heen. En wij, hier had je dan vroeger, jij kunt, nou, je wilt niet meer geloven, maar dan moest je hier met de oversteek, met brigadiertjes. Maar de school 2, waar loopt weer mee, daar ging je langs dit gebouw. Nu hebben ze daar een nieuwe gemeentehuis neergezet. En wij gaan hier nou aan toe. En waar nou die Super de Boer staat, daar was vroeger, was dat school 2. Ja, je kunt het jammer genoeg niet meer zien. Daar had je... Daar had je sublokaal en ja, hier, dit was de eerste klas eigenlijk, waar wij nou, ja, je kunt dat niet meer zien, maar hier was de eerste klas daarvan. De tweede ging zo die kant op, 3, 4 en dan zo omhoog en dan had je nog een zevende klas, een soort van overgangsklas voor mensen die dan nou nog niet helemaal voorbereid waren voor de MULO of HBS, zou ik maar zeggen. En ja, dat is... Hier had je inderdaad een schoolplein en ja, er is nu niks meer van te zien. Maar er waren allemaal mensen, grotendeels van middenstand, Henkie Schokker, zijn moeder die had een grote chocolaterie, Thijs Dussel, dat was een groentezaak, nou ja, Harry Kramer, lederwaren en porselein en dat soort dingen, Zwiers, meer veevervoer en dat soort. Mensen zaten hier allemaal eerder.

Ik Mulder kan ik me herinneren nog een goede vier van mij die aan de drankenzaken, de stationsraad en dat soort mensen zaten hier allemaal op de school 2. En de eerste juffrouw die ik had, ik kan me het nog altijd heel goed herinneren, dat was juffrouw Pol. En dat was een fantastisch aardig mens. En meneer Van der Meulen die was hoofd van die school, weet ik nog wel, Nico zijn vader, die woonde in de Bosstraat. Meneer Van Laar die zat in de derde klas, Van der Hoef zat in de vierde, Van Wijk. Die mocht graag zingen, die zat in de vijfde. En dat was de school waar ik op zitten heb. En waar ik toch ook wel veel plezier had, hè, want het was toch wel een leuke school, hoor. Hele grote klassen, ja, grote klassen. En ik weet nog dat er precies één plaatsje over was in die klas waar ik toen kwam. Omdat ik iets later kwam. Want ik kwam van Rotterdam en toen was het lesjaar al begonnen. En ik weet ook nog wie het was waar ik naast kwam te zitten. Zei juffrouw Pol, zei, ga maar naast die jongen zitten met die witte trui en die twee blauwe strepen erover. Dat was Henk Schokker. En het gekke is dat ik altijd daarna met Henk gevoetbald heb en dat ik eigenlijk nog wel een vriend van hem ben. Als ik hem tegenkom is altijd, dat is te gek eigenlijk. Ja, echt hartstikke aardige jongens waren die in die klas zaten. Er waren weinig zekers in die tijd, vond ik ook.

0: En ze zijn allemaal redelijk goed terechtgekomen, moet ik ook zeggen. Misschien was ik nog wel een buurtbeentje. Want dat leerde van mij, dat schoot niet echt op. Maar dat kwam waarschijnlijk van de muziek toen al. Maar ja, een heleboel zijn toch prima terechtgekomen. Onderwijzers zaten ertussen en economisch directeur is Harry Kramer nog geworden. Nou, Jaap van Brandy en zo. Jeugdwerk Drenthe ook een goede positie. En ja, zo ken ik...
1: Welke muziek associeer je nou met die team?
0: Ja, dat is toch vlak na de oorlog. En wat hoorde je toen op de radio? Ja, operetten en Glenn Miller en zo. En ja, dat was meestal muziek die je vader dan draaide. Want zelf, ja, dat was een radio, maar dat was dan ook alles. En wat ik me herinner was dat, ja, Melando vond die mooi en zo. En ja, blues was er toen, dat was er wel, maar dat wist je helemaal niet. Later, toen ik van deze school afkwam, dan kreeg je andere soort muziek. Zoals, dat was de tijd toen de rock and roll begon. En toen was daar een eindje verderop, had je dus het Apollo Theater naast deze school. Dat kun je ook niet meer zien. En dat was toen nog helemaal gebarricadeerd toen voor de eerste Rock Around the Clock hier draaide. Alles, want toen was in alle steden, want er gebeurde nooit iets. Hij dus rellen, weet je wel. Van mensen gingen rock and roll op straat. En, nou, dat was een... Maar dat... Komen we later wel eens een keer over spreken.
2: Ja, dat was Harry's Blues voor vandaag. Gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer. Tot na de mol.
3: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
4: Sammy Kershaw heeft 25 hits in Amerika en hij probeerde 2 keer gouverneur van Louisiana te worden namens de Republikeinse Partij. Momenteel toert hij door Amerika met een eigen show, Roots and Boots, en dat doet hij met Aaron Tippin, Joe Diffie, Pam Tillis, Daryl Worley en Colin Ray. Sammy Kershaw, I Got a Name.

Sammy Kershaw, I Got a Name. Het komt van het album Down the Road van Van Morrison. En Van Morrison nam het op met gitarist Mick Green. En hem kennen we nog van Johnny Kidd en de Pirates en Billy J. Kramer en de Dakotas. Dit nummer werd in 2012 nog een keer gecoverd door Solomon Burke. Van Morrison, Only a Dream.

Van Morrison, Only a Dream. Lona Reeves uit Texas heeft 5 hits in Amerika en ze zong duetten met Sammy Kershaw en Peter Cetera. En ze toerde lang in het voorprogramma van de Statler Brothers. Lona Reeves, New York's Not My Home.

Ronna Reeves, New York's Not My Home. Tab Benoit uit Louisiana runt in zijn woonplaats Yuma een eigen bluescafé. Het is een uitstekende bluesgitarist en componist. Hij hoort in Amerika intussen bij de grote jongens, maar hij is eigenlijk nooit doorgedrongen tot Europa. Tab Benoit, these blues are all mine.

Seb Benoit, These Blues Are All Mine. Rodney Crowell komt uit Houston en hij was jaren de gitarist bij Emmylou Harris. Hij trouwde met Roseanne Cash en ging in Nashville wonen. En daar maakt hij tegenwoordig indruk als componist, producer, zanger en als gitarist. Rodney Crowell, Operator.

Rodney Crowell, Operator. James Carr uit Mississippi kreeg een contract bij Goldwax Records in Memphis en hij had een grote hit met The Dark End of the Street. Hij overleed berooid in het huis van zijn zuster die hem verzorgde, omdat hij dakloos was. Het is een nummer van de Bee Gees, James Carr, To Love Somebody.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: What Love Is All About van Johnny Reed is het album van deze week. En Johnny Reed werd 51 jaar geleden geboren in Schotland. Maar op 16-jarige leeftijd vertrok hij naar Canada omdat zijn ouders geen toekomst voor hem zagen in Schotland. En intussen heeft hij in Canada 13 albums gemaakt. Johnny Reed, What Love Is All About.

Johnny Reed, What Love Is All About. Het nummer werd in 1961 geschreven door Burt Burns onder de naam Burt Russell. En in 1962 werd het opgenomen door Solomon Burke. Er verschenen 79 covers, onder meer van The Rolling Stones, Peter and Gordon, The Pretty Things, Tom Petty, Eric Burdon, Huey Lewis en Mark Bussard. Solomon Burke, Cry to Me.

Solomon Burke, Cry to Me. Rory Block komt uit Greenwich Village in New York en ze groeide daarop tussen alle singer-songwriters die daar begin jaren 60 neerstreken. Dit komt van haar album Last Fair Deal. En ze toerde in die periode door Amerika met Eric Bibb en Maria Muldaur, die ze nu als oude vrienden ziet. En in de tourbus schreef ze dit nummer, Rory Block, Old Friends.

Rory Block, Old Friends. Gene Pitney schreef als teenager Hello Mary Lou en dat werd een wereldhit voor Rick Nelson. Zelf had hij zijn grootste hit met 24 Hours from Tulsa, een compositie van Burt Bacharach. En dit is een compositie van Burt Burns en dat was de B-kant van zijn hit Only Love Can Break a Heart. En het was heel lang geleden ook de debuutsingle van The Cats, Gene Pitney, If I Didn't Have a Dime.

weet niet. If I didn't have a dime. Dion DiMucci, dat is een voormalige hitzanger, maar hij werd op latere leeftijd blueszanger en dat resulteerde in het album Thank Full of Blues. En hij is blijkbaar geabonneerd op het magazine Rolling Stone. Dion, I read it in the Rolling Stone.

Dion. I read it in the Rolling Stone. Benny King, dat is de voormalige leadzanger van The Drifters. En zijn laatste single met The Drifters werd een nummer 1 hit in Amerika. Save the Last Dance for Me. Daarna had hij 2 wereldhits als solozanger, Stand By Me en Spanish Harlem. En dit is een compositie van het songwriters duo uit New York. Jerry Lieber en Mike Stoller. Benny King, Gypsy.

Benny King, Gypsy. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle. Programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek.

0: luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang muziek die jij niet zoveel op de radio hoort. Blues en Americana. En vandaag deels u de zacht door Johan Derksen. Johan, welkom in de uitzending.
1: Ik vind het erg leuk, Albert.
0: Nou, als kenner van Harry Musquet, als jeugdvriend van Harry Musquet in deze periode, is het denk ik een beetje voor de hand liggend zelfs om jou als gast in de uitzending te vragen. Want je hebt hem al heel lang gekend, hè?
1: Ja, van een jaar of 15, hè, toen ik hier kwam wonen. Ik ben hem ooit tegengekomen in de platenzaak van Lampen. En daar zat hij met LP's onder zijn arm van John Lee Hooker en Howlin' Wolf. En daar had ik nog nooit van gehoord. Mm-hmm. Want ik was midden in de Mercy Beat periode. Hè. En toen weet ik nog wel dat ik iets heel doms tegen hem zei. Want dan keek ik op die platen en toen zei ik, ja, Harry, maar die jongens die coveren die nummers van die Mercy Beat bands. Maar dat was dus omgekeerd.
0: Net andersom, ja. Ja. Nou, mooi dat je er bent, Johan, want je hebt een uitermate druk bestaan. Want het eerste nummer wat we draaien, dat is van een nieuwe LP, een dubbel LP. Dubbel, ja, het is een LP, hè?
1: Ja, we hebben en een CD en een LP. Ja. Alleen op de CD kun je meer nummers kwijt. Dus de hele lange nummers hebben we op de LP over moeten slaan.
0: Grollo Blues, dat is de naam van de nieuwe LP en door van Low Country Blues.

0: Low Country Blues. Cube in the Blizzards live. Het nummer kwam uit in 2009 van de CD Cats Lost. Maar nu op de nieuwe dubbel LP en op de CD Grollo Blues. Die heb jij samengesteld, Johan?
1: Nou, niet echt. Maar Ed Roze, dat was de geluidsman uit Emmen, die de laatste jaren altijd het geluid deed, die had nog een hele hoop nummers liggen, want die liet op de tafel alles binnenlopen en dat nam hij dan op. En die kwam een keer bij me en die zegt, er zit echt topmateriaal bij. En toen hebben we met Jan Lagendijk van de stichting QB in de Blizzards beslist om daar een plaat van te maken. Omdat we eerst bezig waren met opnames van Henkie Lanting uit de Amer. Mm-hmm. Maar die waren in vergelijking bij deze opnames veel slechter. Dus toen zijn we eigenlijk overgeschakeld naar een ander project. En Ed heeft het helemaal opnieuw bewerkt. En het klinkt nu heel aardig. Het viel me erg mee als ik het nu hoorde.
0: Mooi. Hij is uit, hè, ondertussen.
1: De CD is er inmiddels en de LP die komt binnenkort.
0: Oké. Nou, dat is wat Harry Musquet betreft. Nou, wat Harry Musquet betreft. Welke rol speelt Harry Musquet 10 jaar na zijn dood nog in jouw leven eigenlijk?
1: Nou ja, je wordt, als je in Grollo woont, word je er iedere dag mee geconfronteerd. Want als ik mijn huis uitkom en de hond uitlaat, dan loop ik meteen door het Harry Musquet-pad. En bij John Hofsteen staat dat, dat beeld. En ja, we hebben maar één museum, dat is het Harry Musquet Museum. Dus in Grollo heb je nooit tekort aan Harry Musquet.
0: Mm-hmm. Maar verder in jouw leven, ja, in jouw hart, dat klinkt dan heel zwaar, maar...
1: Ja, nee, maar Harry verdwijnt natuurlijk nooit, want Rudy Leukveld, dat is een vriend van mij en dat is ook iemand dicht uit de relatiekring van Harry. En wij zijn nog zo'n beetje van hier, van het groepje uit Assen, de enige loopjongens van Harry, wat we altijd waren, die nog in leven zijn. Dus ja, wij gaan nog wel eens even naar het graf en Rudy maakt het ook nog wel eens schoon en zo, ja. Want er wil nog wat... Mensen willen wel eens wat achterlaten. Maar ja, het verbaast me dat Harry wel een beetje geïdealiseerd wordt. Kijk, Harry was Harry en dat was een goede vriend. Maar Harry had ook kuren en die kon ook een hele lastige man zijn. Maar dat zijn alle fans die zijn dat vergeten. Harry is heilig verklaard. Uh-huh. En als je zegt, ja, maar ik heb hem ook zo leren kennen, dan ben je een geweldig klootzak, want er klopt niks aan. En je moet wel realist blijven. Het is niet dat geneuzel van niets dan goeds over de doden. Hè? Van, we hebben Harry een jaar of 50 meegemaakt, dus we mogen wel zeggen dat we hem kennen.
0: En die had verschillende kanten, laat dat duidelijk zijn. Ook in dit programma wat ik 20 jaar met hem gemaakt heb. En hele goede herinneringen aan trouwens.
1: Hij ook hoor.
0: Ja.
1: Ja, hij vond het altijd het belangrijkste van het programma dat hij dan via RTV Drenthe in de ziektewet zat. Zei hij altijd.
0: Maar hij vond het ook leuk om te maken.
1: Hij vond het ook heel leuk om te maken, precies. Ja.
0: Dat vind jij ook, want muziek is in jouw leven denk ik heel belangrijk, veel belangrijker dan voetbal.
1: Ja, maar het is mijn tegengif tegen voetbal. Okay. Weet je wel, met voetbal verdien ik de kost, want al wat jij weet, met muziek kun je nauwelijks de kost verdienen. Mm-hmm. En ik heb een hobby, muziek. En John de Mol betaalt mijn hobby. Mm-hmm.
0: Ik heb jou gevraagd om een aantal nummers uit te zoeken die bij dit programma passen, die bij jou passen, die bij Harry Musquet passen. En de eerste waar jij mee aankomt is Dion.
1: Ja, Dion. Harry had heel gek. Die had LP's, oude LP's van Dion. Die vond hij heel goed. En dan ga ik die dingen ook beluisteren. En zo ben ik een Dion-liefhebber geworden. En zelfs zo erg dat ik hem een keer in Amerika opgezocht heb. En toen kwam ik in een gekkenhuis in Texas met allemaal auto's buiten met Jesus-stickers erop. Want Dion was inmiddels bij de Heer en maakte alleen gospelmuziek. En ik moest hem altijd kopen bij de Bijbelshop. Maar die man die had een prachtig levensverhaal. Die had die hits. En hij was op zijn 20ste was hij aan de alcohol in de kliniek. En op zijn 21ste weer in de kliniek. Maar nu voor de heroïne. En toen heeft hij een nummer gemaakt. Hoe hij uit die ellende gekomen is. En dat is Your Own Backyard. Dat staat op een album. Wat eerst eigenlijk alleen in Engeland uitgebracht is. Het is geproduceerd door Phil Spector. Want die kenden elkaar uit de Bronx. En Spector wilde per se een album met hem maken. En Dion vertelde mij, hij kwam net uit de inrichting voor de heroïneverslaving. Toen moest hij naar een studio in Los Angeles. waar Phil Spector zat. Hij zegt, en ik kwam daar binnen, 5 drummers, 20 blazers, 7 gitaristen. Hij zegt, en allemaal zo stoomd als een aap. Hij zegt, en dan kwam ik binnen, helemaal nuchter en sober. En sommige nummers, zegt hij, moest hij dus vertragen, omdat de band zo stoomd was dat ze langzamer gingen spelen. Toen moest hij teksten gaan herhalen om met de band in evenwicht te blijven.
0: Dion DeMucci met Your Own Backyard.

0: Klein Italiaantje, dat is het. Dion DeMucci, Your Own Backyard uit 1974 van de LP Born to Be With You. Was het inderdaad een klein mannetje? Of,
1: Ja, zoiets als ik, dus zo'n middelmaat. Hè. Maar het was zo'n klein, vlijtig jongetje. Hè, die heel veel gedaan heeft en hij liep een beetje zijn tijd vooruit. Want hij was singer-songwriter toen dat nog niet in was. Hij begon met blues toen dat nog niet in was. En hij heeft het wel altijd volgehouden. En hij is nu over de 80 en hij is nog steeds actief.
0: Ja, dus je kunt zien van dat een leven zoals hij dat geleid heeft, dat dat nog tot hoge leeftijd kan leiden.
1: Nou ja, met de voetballers die ik meegemaakt heb, die het nets leven en niet dronken en niet rookten en niet vreemd gingen, die waren allemaal het eerste doodalbum. Dus ik hoop dat ik 110 word.
0: Ja. Sherry Redwine, dat is de volgende keus van hoe? Van Luther Allison. Ik denk niet verwonderlijk, want Harry had ook wat met Luther Allison.
1: Ja, maar die heb ik niet via Harry. Want ik heb natuurlijk die hele club uit Chicago, wat er allemaal vandaan gekomen is. Maar dan vond ik Luther Allison eigenlijk wel altijd de lekkerste. Want die had zo'n lekkere power. En de man is ooit, moest hij optreden in Parijs. En is hij 20 jaar blijven wonen. Ja. Dat is een beetje lang, hè. En Roel Spanjers, die nou bij mijn theatershow De Pianist is, die zat toen in Parijs bij hem in de band. En die vertelt dan wel eens die verhalen. Luther Allison was een man van de klok. En als iemand te laat was, dan zei hij tegen de bus, rijden. Hij zegt, en het was zo lullig, we stonden aan Parijs met die bus, moesten om 8 uur 's ochtends weg, ergens naar Oost-Duitsland. Hij zegt, en het is 8 uur. En aan het eind van de straat komt de gitarist met zijn koffer aanlopen. En Luther zegt, 8 uur is 8 uur, rijden. En die reed zo langs die gitarist. En die zegt, hij zorgt maar dat hij in Oost-Duitsland komt. Ja, merkwaardige man.
0: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Ja. Het nummer dat jij uitgekozen hebt, nog een speciale aanleiding? Of?
1: Nee, dat vind ik gewoon een heel lekker bluesnummer. Kijk, die bluesnummers, die slow blues, die zijn haast allemaal hetzelfde. Maar dit is Luther Allison ten voeten uit. Het was gewoon vooral een goede live artiest.
0: Cherry Redwine.

0: Cherry Red Wine, Luther Allison. En er zit inderdaad heel veel power in. Met name in het gitaarwerk van Luther Allison. Van de LP Blue Streak in 1994. David Clayton Thomas is wat anders.
1: Ja, maar dat was een held voor Harry. En zelfs zo erg dat Harry een periode heeft gehad dat hij David Clayton Thomas imiteerde. Hij ging zijn stem vervormen. Helemaal klinken als David Clayton Thomas in de periode van... hoe heet het?
0: Blood, Sweat & Tears?
1: Ja, in de periode van Blood, Sweat & Tears. Maar dat album van Harry... ik weet niet welk album er was. Dat is net een album van Blood, Sweat & Tears. En als Harry dan wat gedronken had... En dan zaten we bij de Witte Bal en dan werd Blood, Sweat & Tears opgezet. En dan zei Harry altijd van dat David Clayton Thomas hem nadeed. Dat vonden wij wel vermakelijk in die tijd, ja.
0: Hij heeft trouwens ook een tijd gehad van dat hij net zo was Tim Hardin.
1: Ja, heeft hij ook gehad. Die heeft nog eens bij hem gelogeerd. Ik kan me dat herinneren. Dat is de enige man die ik in bed heb zien liggen met zijn winterjas aan. En wij zaten gewoon in de kamer en wat te drinken en zo. En plotseling was hij weg van die slaapkamer waar hij lag. En we hebben hem nooit meer teruggezien. We hebben jaren later het bericht gelezen dat hij dood was. En Harry had het ook met Rare Earth.
0: Oké. Okay.
1: Ja, daar heeft hij ook nummers die precies op Rare Earth lijken. Daar had hij het ook mee.
0: Ja, wel grappig om dat soort invloeden te merken in zijn werk. Hè? David Clayton Thomas van de CD Blue Plate Special. Ja, wel een prachtig nummer, hè?
1: Ja,
0: in My Own Tears, ja.
1: Veel gecoverd, maar hij doet dat ook weer goed. Dit is van een solo-album toen hij al weg was bij Blood, Sweat & Tears.

0: David Clayton Thomas, Drown in My Own Tears. Ik weet niet of dat is, want ik hoor de stem van Ray Charles er ook gewoon doorheen.
1: Ja, maar die blijf je horen. Hè? Want dat is het originele en dat zit zo in je hoofd.
0: Ja, ja.
1: En je hebt heel veel mensen. Kijk, als mensen het coveren en je hoort Ray Charles een beetje, dan is het goed. Maar er zijn ook jongens die zich geweldig vertillen aan zo'n nummer. En dat ik dan denk, ja, dat nummer moet jij eigenlijk niet zingen. Hè? Dan moeten ze ook tegen hem zeggen, dat moet je niet doen.
0: Maar hij kan het wel.
1: Hij kan het wel, ja.
0: Harris Blues, daar luister je naar. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie keer is scheepsrecht, drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En daarvoor een keuze van de Nee CD, dubbel LP van Cube in the Blizzard. De CD Grollo Blues. Een nummer wat Harry Muske zingt samen met Erwin Java op gitaar. The Mean Black Snake.
2: Over de weer een Johnny Hooker, alleen met de gitaar. It's a mean black snake.

0: de Mean Black Snake van Cube and the Blisters, oftewel Harry Musquet, met begeleiding van Erwin Java op gitaar. En dat is van de nieuwe CD Grollo Blues. Hoe heb je de nummers geselecteerd eigenlijk, Johan, op die nieuwe CD?
1: Nou ja, een beetje afwisseling en logisch, maar je moet ook met de lengte rekening houden, want je kunt maar zoveel minuten kwijt. Dus het was een beetje puzzelen dat er zoveel mogelijk nummers op konden. En er waren ook nummers die waren gewoon niet zo goed gezongen. En ik vind dat moet je Harry niet aandoen om dat nog eens een keer uit te brengen.
0: Het origineel van Mean Black Snake, wat Harry al vertelde, dat is van John Lee Hooker. Uit 1959 is het al, van de LP The Country Blues of John Lee Hooker. En dan kreeg je een versie die, dat is het origineel, en dan merk je dat de versie van Harry Musquet qua tekst in elk geval er nogal van afwijkt.

0: Black snake, he won't bother me no more.
1: De Black Snake van John Lee Hooker uit 1959. Toch blijft Harry wel qua sfeer wel in die buurt, hè?
2: Jawel, hij voelde de blues heel goed aan. En daardoor was hij ook geloofwaardig. Want de echte bluesliefhebbers die namen hem serieus als bluesartiest. Omdat hij het gewoon helemaal uit zijn hart liet komen. Ja. En ik moet zeggen, van ik heb al die oude meuk ook staan. Ik luister er nog zelden naar, want ik betrap me erop dat ik me met John Lee Hooker, die nummers uit de 50e jaren, een beetje ga zitten vervelen. En dan kies ik toch voor de versie van Harry. Dat vind ik toch wat moderner, wat energieker. Mm-hmm. Want het is natuurlijk vrij monotoon gezongen, hè, door John Lee Hooker.
1: Een beetje kampvuurmuziek, hè?
2: Ja, maar ik kan me niet voorstellen dat zo'n hele juke joint waar hij dan zat te zingen, dat hij dan uit zijn dak ging.
1: Ik denk dat dit op een festival op een hem is. De American Folk Blues Festival.
2: Ja, ja, ja.
1: Dat was een wat andere sfeer.
2: Ja, ja, ja.
1: De Duke Joint, dat was natuurlijk toch gewoon plezier.
2: En dat was ook een zwart publiek in de Duke Joint. En ik merk de laatste tijd in Amerika dat bij bluesconcerten dat vooral de blanke middenklasse er zit. Het is geen zwarte muziek meer. Dat is de rap en de hiphop en zo geworden.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, en dan, ik was ooit met Daniel Lewis in een juke joint in de buurt van Oxford in Mississippi. Hoe later op de avond van gezelliger het werd en hoe stampender het werd, zeg maar.
2: Ja.
1: Dat is een andere sfeer. Dat was een uitsluitend zwart publiek wat er kwam. Er speelde Robert Lee Burnside toen het
2: oh ja.
1: Nou, dat is toch wel een beleving, moet ik zeggen.
2: Ja, dat denk ik ook wel. Ik ben nooit in die echte juke joints geweest, omdat die meestal in wijken liggen. Als je s'avonds naar huis wil, dan moet je meteen rennen voor je leven, hè?
1: Nou, dit was in the middle of nowhere, man. Dit was echt, gewoon in een klein dorp. Dat zou hier in Wezep kunnen wezen. Het
2: zou een Grollo kunnen zijn.
1: Nou ja, was iets te groot, denk ik, maar goed. De derde versie van The Mean Black Snake, dat is het nummer van Apple Knockers Flophouse in 1969. Toen had Harry dus de blues al ontdekt in de winkel van Lampen, al een tijdje terug, denk ik.
2: Ja.
1: Was dat de keus van Harry? Was het Harry's keus van dat Cube in the Blizzard Blues ging zingen?
2: Dat denk ik wel, ja. Want die andere jongens die kwamen niet zo uit de blues. Dat waren toch een beetje de jongens die opgegroeid waren met Shadows muziek en met Radio Luxemburg. En Harry heeft natuurlijk dat Amerikaanse radiostation uit Duitsland, The Voice of America, ontdekt. En die liep dus heel erg voor qua kennis op iedereen, zeker op mij, maar toen ook op die jongens uit het bandje. En kijk, ik heb Cube in the Blizzard nog ooit zien spelen in de beginperiode, dat ze Misery deden van de Beatles en dan Ilko tweede stem. En, maar daar was Harry heel snel klaar mee. Die wilde naar die blues toe. Nou. En dat was een hele goede keus, achteraf gezien.
1: Dit is die keus van Harry Musquet. De blues van John Lee Hooker in de uitvoering van Cube in the Blizzard, The Black Snake.

0: Drie versies van de Mean Black Snake. En de laatste die was van QB and the Blisters uit 1969. De eerste van QB and the Blisters van de nieuwe LP Grolle Blues. En de middel, dat was John Lee Hooker uit 1969. Maar we gaan nu weer naar andere muziek. Johan Derksen, te gast hier in Harry's Blues. Heel fijn dat je bent, Johan, in jouw drukke bezigheden, dat allemaal nog lukte. Want ook je maakt nog heel veel radio natuurlijk, hè?
1: 5 uur, ja, in de week. Er zijn een hoop plaatjes. En ik heb dan dat eigen station. Dat is 24 uur per dag, 7 dagen de week. Dus dat moet je dan digitaal inladen. Ik heb wat op mijn hals gehaald. Hè. Nou. Ik ben er enthousiast aan begonnen. Maar je werkt je echt de pleuris, hè? Maar ik ben te eigenwijs om het niet te doen, hoor. Want iedereen lag zich dood. Die gek heeft een radiostation in de tuin. Maar ja, dan zou ik het volhouden ook.
0: Zo is maar net.
1: Ja.
0: Zo was jij als voetballer ook. Er kwam niemand, ja, jou kwam niemand voorbij.
1: Nee, niet zo goed. Maar wel heel, heel goed mijn best doen.
0: Matt Anderson, dat is jouw volgende keus.
1: Ja, nou ja, het wemelt werkelijk van de singer-songwriters. Hè. En je krijgt ook vaak cd's in handen. Dan denk ik, ja, waarom heeft die man een plaatje opgenomen? Want die zingt als de buurman. Hè. En Matt Anderson vind ik daarop een uitzondering. Dat is een Canadees. En ik heb hem 14 dagen over de vloer gehad. Want ja, die jongens verdienen niet zoveel. En die moesten om 14 dagen toeren in Nederland en Duitsland. En toen vroeg die manager van, heb jij een mogelijkheid om 14 dagen in huis te hebben. En ik woonde in Oudewater heel groot, dus dat was geen probleem. Maar dat was wel een avontuur, want Matt hield de Canadese tijden aan. Matt, als ik dan 's ochtends, toen was ik nog hoofdredacteur van VI, dan ging ik naar mijn werk om 8:30, 9:00. En dan was al het licht nog aan. Hè? Dus dan denk ik, goh, Matt heeft vergeten om het licht uit te doen. En dan ging ik naar boven, want ik woonde in 2 huizen. En ik had het bovenste huis zat hij. En dan zat hij in die, met dat massale lijf in de onderbroek op de bank, nog steeds kip lekker. En dan was hij net van plan om naar bed te gaan. Maar dan zat hij te skypen en te mailen met Canada. En hij deed dus net, toen hij in Nederland was, of hij in Canada was. En dan 's middags om 4:30 kwam hij zijn bed uit. En dan hoorden we de douche. En dan stapte hij in zo'n kleine huurauto. En dan reed hij weer naar een optreden. Hele merkwaardige man.
0: Ja, dacht hij waarschijnlijk, heb ik ook geen last van de jetlag.
1: Nee, dat heeft hij omzeild. Maar hij had dan een heel klein autootje gehuurd op Schiphol. Waar hij nauwelijks in paste, weet je wel, met dat grote lijf. En ik zeg, weet je wel, 's ochtends kwam ik hem tegen. En met, waar gaat de reis vandaag heen? Naar Berlijn, zei hij. En dan fluitend reed hij naar Berlijn en ook weer terug naar Oudewater.
0: Ja, afstanden zijn in Canada.
1: Hij zei, in Canada heb ik af en toe, dan moet ik 16 uur rijden.
0: Precies, ja.
1: Hij lacht om die afstanden van ons.
0: Met Anderson, Broken Man.

0: band, ja. Ja. Wij waren helemaal gek in die periode hier in Assen van de band. Iets beters hebben we nog nooit gehoord. En ik weet nog wel dat alleen Herman Brood, die is naar de band geweest in Carré. Daar schijnen ze een keer opgetreden te hebben. En die kwam helemaal verrukt terug. Ik heb de band gezien en zoiets hebben we nog nooit eerder gezien. En we wilden er ook allemaal uitzien als de band destijds. Dus wat deden we? Snorren laten staan, bakkenbaarden. En ik ben de enige nog die sinds de band een snor heeft. Dat is nu heel gedateerd. Maar Harry, die heeft niet zo'n haargroei. Die snor wou niet groeien. Maar Harry kocht zo'n zwart hoedje. Want die jongens van de band hadden van die hoedjes op. En daar liep hij echt mee verschut. Totdat Rudy Leukvaart een keer zei: hé, hey Harry, joh, studeer je voor Malle Pietje? En toen heeft hij dat hoedje weggegooid en nooit meer opgehad. Maar ja, de band, dat waren echt voorbeelden. Hè? Dat was geweldig. En dat is ook tijdloze muziek. Dat was eigenlijk de ultieme Americana toen al.
1: Ja, ja. The night they drove all Dixie down. Bedankt, Johan.
0: Graag.

Muziek voor volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie.

Geneva Magnus uit Detroit werd 2 keer uitgeroepen tot beste blueszangeres van Amerika. Maar tot op heden toont Europa totaal geen belangstelling. Ze heeft weer een nieuw album, Back For Me, opgenomen met gitarist en producer Dave Darlin. En als gasten doen Joe Bonamessa, Sue Foley en Jesse Dayton mee. Geneva Magnus, Back For Me.

0: run if the choice ain't hard. Oh, I just hope there's a better way.
1: Geneva Magnus, Back for Me. Brandon Santini uit North Carolina komt uit de band Delta Highway. En met die band speelde hij jaren in het clubcircuit van Beale Street in Memphis. Hij vestigde zich als soloartiest in Illinois. En dit komt van zijn eerste soloalbum, Which Way Do We Go? Brandon Santini, Baby's Got Soul.

Brendan Santini, Baby's Got Soul. Dion maakte zijn album Girlfriends met allerlei zangeressen uit de Amerikaanse blues scene. Er staan duetten op met Susan Tedeschi, Carlene Carter, Rory Block, Sue Foley, Shamikia Copeland en Joanne Shaw Taylor. Danielle Nicole uit Kansas City, dat is de voormalige zangeres van Trampled Underfoot, maar ze is nu bezig aan een succesvolle solo-carrière. Dion en Danielle Nicole, I Aim to Please.

Dion en Danielle Nicole, I Aim To Please. Charlie Musselwhite, dat is een ervaren mondharmonica-speler uit Chicago. Hij maakte zijn album Lookout Highway samen met producer en gitarist Kit Anderson in de Graceland Studios in Californië, met muzikanten uit de bands van Robert Lockwood Jr. en James Cotton. Charlie Musselwhite, Storm

Charlie Musselwhite, Storm Warning. Chris Ekman uit Seattle maakt al ruim 25 jaar deel uit van de band The Walkabouts en hij leverde zijn 7e soloalbum af, The Land We Know The Best, opgenomen in de eigen Studio Zuma. Chris Ekman, Runnin' Hot.

too cold. Running hot

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: What Love Is All About van Johnny Reed is het album van deze week. En Johnny Reed neemt zijn albums op in de Noble Street Studios in Toronto, Canada. En de aanvullende opnames vinden altijd plaats in de House of Blues Studios in Nashville. Dit is een oude hit van Charlie Rich. Johnny Reed, I Feel Like Going Home.

Johnny Reed, I Feel Like Going Home. Joe Grushecki uit Pittsburgh is leraar aan een high school en hij runt al jaren een eigen band. Dit komt van zijn dubbelalbum House Rockers en het nummer gaat over de staalindustrie in Pittsburgh. Hij schreef het nadat de laatste staalfabriek gesloten werd. Joe Grushecki, Goodbye Steel Town.

Joe Grosecki, Goodbye Steel Town. Kip Moore, dat is een singer-songwriter uit Georgia. In 2004 ging hij naar Nashville en het duurde daar 8 jaar voordat hij een platencontract kreeg. Maar zijn tweede single, Something About a Truck, werd de nummer 1 hit in Amerika. En toen was zijn kostje gekocht. Dit komt van zijn album Wild World, Kip Moore, Sweet Virginia.

Skidmore, Sweet Virginia. Mickey Björklof, dat is een blueszanger uit Finland en hij toert al ruim 30 jaar met zijn band Blue Strip door Europa. En hij heeft een nieuw album, Outtakes. Mickey Björklof, Runnin' Shoes.

Mickey Bjorklof, Running Shoes. Stephen Wilson Jr., dat was een talentvolle bokser uit Indiana, maar de muziek van Tim McGraw inspireerde hem om ook te gaan zingen. Hij was jarenlang de zanger-gitarist van de band Autophone en hij dreigt nu als singer-songwriter zelfs een cultheld te worden. Dit komt van zijn soloalbum Son of Dad. Stephen Wilson Jr., Hometown.

Stephen Wilson Jr., Hometown. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. John Primer komt uit Mississippi, maar hij is een hele succesvolle bluesgitarist in Chicago. Hij speelde in de bands van Junior Wells, Willie Dixon, Muddy Waters en Magic Slim. En dit komt van zijn soloalbum Grown in Mississippi. John Primer, Blues Before Sunrise.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: The Voice of America was in de 50e jaren Harry Musquet's favoriete radioprogramma. Thuis op zijn kamer in Assen luisterde hij naar de muziek die hij wel eens kon overdraaien. Blues en jazz. 10 jaar later waren het de programma's van Radio Luxemburg die Albert Haar in Zuidwolde 's avonds aan het toestel kluisterden. Country, folk en popmuziek. Samen presenteren ze sinds oktober 1991 dit programma. En daar ontstond het idee op zoek te gaan naar de wortels van de blues. Naar de muziek die een uiting is van gedachten, meningen en stemmingen van mensen die leefden en leven in Amerika. Ze kozen 3 zuidelijke staten van Amerika: Texas, Louisiana en Mississippi. Op hun reis werden ze vergezeld door John LaGrant, mondharmonica-speler. De komende 20 uitzendingen kunt u luisteren naar hun verslag over muziek, mensen, landschap en reizen in Amerika. Vandaag Houston, de metropool in het zuiden van Texas. Aankomstplaats van de Boeing 747 van onze nationale trots. Bestemming: de wortels van de blues.
3: Een hele goede middag, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. De komende weken, verslag van de reis die wij in mei en juni, kleine 4 weken daarna, hebben naar Amerika. Harry, nou is teruggegaan naar het idee ontstond om daar naartoe te gaan. Maar dan de voorbereiding van zo'n reis door naartoe. Hoe heb jij je door op voorbereiding om daar naartoe te gaan? Maar dan de voorbereiding van zo'n reis door naartoe. Hoe heb jij je door op

0: en gepubliceerd bij The Moon Publications. Dat boek, daar staat eigenlijk van alles in. Over eten, drinken, de geschiedenis van Texas. Je kunt zo gek niet opnoemen of het staat erin. En ja, ga je er doorheen, ik zou je aanraden om dat boek te kopen. Want het is een fantastisch boek. Nou, een ander boek wat je ook zeker moet lezen. Dat is de Fodor's 93 Guide of the South. Een compleet overzicht van de Civil War, plantages, country music, jazzfestival en bluesfestivals. Ook een heel goed boek. En uitgegeven door Newsweek. En ja, ik zou het u ook van harte kunnen aanraden. Dan heb ik hier nog een fantastisch boek van Paul Oliver. Een professor van Cambridge University die een boek heeft geschreven over de blues. Hij heeft er meerdere geschreven en dit boek heet Blues Fell This Morning. Meaning in the Blues. En het is uitgegeven door de Cambridge University Press. Nou, dat zijn de drie boeken die ik doorgelezen heb. En onafscheidelijk was natuurlijk ook onze roadmap van Rand en McNally.
1: Nou, die roadmap die binnen wij, ja, die volgen wij eigenlijk ook de komende uitzending. Want het is min of meer een chronologisch verslag van wat wij de komende weken zullen doen. De rondtocht die begonnen in Houston. Via Port Arthur, de grens over naar Louisiana. Dwarsoversteking eigenlijk. De koortsvuur, u hebt dan zou de lijn kunnen volgen naar Baton Rouge, New Orleans. En dan naar boven toe naar de staat Mississippi in. De Mississippi Delta. En dan in de richting van Texas, Dallas, Austin, San Antonio en dan weer terug in Houston. Die boeken ter voorbereiding lezen Harry op die tocht. Hij had nou een bepaald voorstellingsvermogen, wat hij zullen verwachten. Hoe waren uw verwachtingen? Want het was de eerste keer dat hij door naartoe ging.
0: Ja, ik was er nooit geweest, inderdaad. Ik had een keer naartoe gekund, maar dat is toen allemaal niet doorgegaan. Het verhaal is heel vaak verteld. Maar ja, mijn verwachting, ik stond er eigenlijk vrij blanco tegenover. Wat je ziet is natuurlijk grotendeels nieuws, televisie, series. Wat je hoort zijn eigenlijk dingen van collega's of mensen die er geweest zijn. Maar het is toch altijd heel anders dan dat je er zelf heen gaat. Dus ik stond er vrij blanco tegenover. Wat ik daar zou aantreffen. Ik had gedacht. Ik had wel een beetje gedacht dat Amerika, tenminste de South, Mekka van de blues zou zijn.
1: Nou, Louis, maar eens even met vliegtuig instappen op een vroege zondagmorgen. En hij dan op Schiphol instapt, dan duurt het maar in. Dan zit hij de boom en dan ben je onderweg naar Amerika.
2: We zitten hier in de 747 van de KLM. Met een mooie naam Hongkong. Maar daar gaan wij niet heen. Wij gaan naar de States. En wij zitten al 6 uur in het toestel. En zijn inmiddels aangeland in Newfoundland. Even voorbij Labrador City. Het is een hele lange zit. Maar wij worden verbijt met allerlei consumpties. Het personeel houdt ons goed bezig, ook met de prachtige nieuwe film van Al Pacino, die ik zag. De titel heb ik niet precies gezien. En wat mij verder opvalt is dat naarmate de reis vorderde, de passagiers allemaal wat losser worden. In het begin zitten ze nog aardig strak in het pakken. Maar daarna zie je de knoopjes al losgaan. En ook het personeel is niet meer zo formeel als het in het begin was. Nou, over ongeveer 4 uur op wij aan te komen in Houston, onze eerste pleisterplaats. Houston, dat ligt in Texas, vlakbij de Golf van Mexico. En is genoemd naar de bekende generaal Sam Houston, wat ook tevens de eerste president was van de Republiek Texas toen nog. Want Texas is ook nog 10 jaar een republiek geweest. De snelheid van deze Boeing is op het ogenblik 887 km per uur. De resterende vliegtijd is nog 3 uur en 46 minuten. Wij komen aan om 2:30.

0: vliegen ook over Chicago onder andere. Ik schat ongeveer over een uur zijn we boven Chicago. En dan zakken we zo af via de Mississippi naar Houston. En er staat een heel groot, hoog monument. Ik meen dat het hoogste van de States was. Het zogenaamde Jacinto Monument. Wat te maken heeft met de vrijheidsoorlog van de Texaners tegen de Mexicanen. Nou, buiten is het natuurlijk hartstikke koud, dus min 50 graden. En we zitten op ongeveer 10 kilometer hoogte. En ja, daar beneden, daar ligt Newfoundland. En dat is ook nog een zeer koude streek. Dus begrijp, hier in het vliegtuig is het overigens behoorlijk warm. Want ik heb een soort dingetje opgezet. Toen werd het iets beter, maar het schijnt dat ze nou iets meer ventileren. Want ik heb er nou geen last meer van. Naast mij zit overigens John Lagrand, mondharmonica-speler van Mesché. En rechts van mij Albert Haan, u wel bekend van de presentatie van Harry's Blues.
1: I wanna tell you the first time I taken a notion. Let our plane take me all this earth. Lord, I wanna tell you people the first time I taken a notion.

0: DC7.
1: De ervaring van Lightning Hopkins, die als blueszanger het vliegtuig inging. Nee, de andere kant op gang dan wij, want hij komt uit Texas.
2: Centerville.
1: En in 82 overleden in Houston. Dat moet een hele ervaring in West Ham vinden, zo'n man natuurlijk.
2: Ja, want ik heb meegemaakt de Blues Estafette en Amsterdam Blues Festival, dat mensen ook voor de eerste keer abroad gingen, dan de grens over, Amerika verlieten en zelfs niet eens wisten hoe oud ze waren, want ze moesten dan een paspoort aanvragen. Dat hadden ze dan meestal niet. En de exacte datum was dan wel eens verloren gegaan. Ik heb dat met Jameson Thomas onder andere meegemaakt. Die kwam uit Clarksdale.
1: Nou, de data die waren in ons geval aanmerkelijk exacter, Harry. We kwamen om 1:30 op Houston aan. Autotoestel. Een Ford Thunderbird hebben we met rond te gaan door Amerika. Een hotelzucht, een plekzucht door zo. En dan wordt het tijd om maar eens wat te eten. En Houston in Texas ligt niet al te ver van Mexico. En die invloed van Mexico die is dan ook duidelijk te merken door de stad ingehaald in Houston. En dan zit hij door in een etablissement op de zondag. Vanuit Drenthe naar Houston, naar Texas. En dan kniep je zelf hem in de arm of dat allemaal wel waar is.
2: Nee, dat had ik nog gedaan. En dan ook nog zo'n fantastische corona erbij. Met een stukje... ja... citroen erop. Fantastisch biertje. Ik mag wel zeggen dat me dat zeer goed bevalt hier.
3: Heb je enig idee wat ik hier voor me heb staan trouwens?
2: Nee, nee.
3: Ik ook niet eigenlijk.
2: Probeer
3: eens. Het is non-alcoholic. Het is een soort margarita. Maar dan zonder alcohol erin. Ik zie het niet, u. Wat smaakt wel lekker. Hoe is Houston de boel overgekomen, Erik?
2: Het vliegveld vond ik... Ik vond het nogal... een papierwinkel. Zeker ook John. John zei ook... ze weten hier wel van wanten wat stempels en... en papiertoestand betreft, zeer lang wachten. Dat is dus bij ons heel anders in Nederland.
3: Toch kwam redelijk vlot door de douane en dat soort dingen.
2: Ja, omdat we zeiden dat we van de pers waren en een programma over blues gingen maken. Vonden ze heel leuk en zo. En kon ook direct doorlopen. Dus daar zijn ze dan wel mee begaan. Maar ja, de verder kom ik me hier een beetje apart over, een beetje rommelig, moet ik zeggen. Ja, niet deze zaak niet hoor, maar zo daarbuiten en zo. Net of alles gewoon zomaar in het land plant is. Maar ze hebben hier ook ruimte genoeg, dat heb ik al lang gezien. Dus dat maakt hier niet zoveel uur.
3: Er zit wat weinig lijn in eigenlijk.
2: Ja, precies.
3: We zitten vlak bij de Astrodome, hè?
2: De Astrodome. Ja, dat is een van de grootste hallen in sporthallen, evenementenhallen hier in de States. Wat zagen we daarnet? Wie speelde daar? De Astro tegen de Dodgers of zoiets,
3: ja,
2: gisteren.
3: Ja.
2: En de Rolling Stones en zo, die speelden er allemaal en dat soort bands. Het is een enorm gebouw met de achternaam pretpark. En wij zitten daar vlakbij in het White City Motel of zo. Ja, zo heet het toch?
3: White House.
2: White House Motel.
3: Motor
2: Hotel. Motel.
3: Ja, ja.
2: Wij zagen niemand, maar we zagen wel de zwembad. En dat was ook wel even nodig na die hele lange vlucht. Want er is toch geen peulenschil die in 10 uur in zo'n vliegtuig... van 60 graden onder nul, buiten weliswaar, tot ineens in Houston 28, 29 graden boven nul. Dus dat is een heel verschil.
3: Ja. Maar vooral in wind dat het binnen overal warm is. Of nee,
2: zeer warm,
3: vooral koel is.
2: Zeer warm.
3: En binnen dat binnen warm is. Maar alles is hier air conditioned.
2: Ja. gebeld. Nog een poging gedaan om Joe Hughes op te bellen. Ik kende Joe Guitar Hughes, hij speelde voor niet al te lange tijd nog in Groningen. En zijn manager Gil Bultrum. Maar Gil was niet thuis en van Joe kreeg ik de telefoon beantwoorden. Dus nou maar hoop dat hij snel opbelt. Wij hebben het nummer gegeven. En misschien dat we zo meteen nog even naar Etta's Loons gaan. Dat is hier een bekende club op het gebied van rhythm and blues en blues in Houston.
3: Nou, dat dadelijk maar eens even gaan doen. We eerst maar eens even ons bij de Mexicaanse hap bepalen. En bij de Corona en de Margarita.
2: Ja.

0: allemaal op bord, Harry?
1: Ja, hij heeft het verteld, maar het is een enorm stuk vlees met uien en rijst erbij en een salade. Ik bedoel, dat is wel heel verschrikkelijk. Maar ik kan